0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

Dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze

bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog groenigers heb zacht. Na die verste vetten

0: taking a hike to the heat.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Al die immigranten hier en er is geen plek voor.
2: Er was daar vaak oorlog. Toen ging hij vluchten naar Nederland.
3: Hoe saas hoe ik niet ben en milits ben opjaan om samen ergens zoals te beginnen.
4: Wat houdt meesken uit je sliep? Bureau de Vries stutst de thermometer in de Friese meerskip.
5: Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, bijna meidje wil het nog wel een keer kapot met me worden.
0: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Al werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein. Yeah,

0: Hartstikke mooi!
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: in Bureau de Vries.
1: Al die immigranten hier en er is geen plek voor.
2: Er was daar vaak oorlog. Toen ging hij vluchten naar Nederland.
3: Hoe saas ik niet ben en milits ben opjaan om samen ergens zoals te beginnen.
4: Wat houdt meesten uit je sliep? Bureau de Vries stutst de thermometer in de Friese meerskip.
5: Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, waarom maak je weer nog al je kapot met me?
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: dan is er geen ontkomen. O wetter, wetelement. De zee had jong. En de zee had namen.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland. Friesland non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Agemijnis, oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.

We binnen het beërf van een oren thee. Doet varen vrotten weer en het leven streer. Maar ze bij elkaar vertrouwden en wat wij net versjouwden, de skipper en het

prezen, het is een orenstreek. Maar we horen het vertrouwen, een blauwe oren stak ons bouwen. En de skipper,

Lamp.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

zag het aan een glimp op die gezicht. Het zit te lezen in een gedicht. In die dromen, idealen, in de mensen haar verhalen. In de sterren en de mannen. In het kraaien van de wannen. In de vogels en de blommen. In muziek, mijn lode trommen. Liek als de wurm in mijn hollen. En het jongen uit die moelen. Eerst zelfs vinden.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Al die immigranten hier en er is geen plek voor.
2: Er was daar vaak oorlog. Toen ging hij vluchten naar Nederland.
3: Hoe saas hoe ik niet ben en milits ben opjaan om samen ergens zoals te beginnen.
4: Wat houdt meest genoeg je sliep? Bureau de Vries stutst de thermometer in de Frieske Mierskip.
5: Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, bij een meidje wil het nog wel een jaar kapot met me.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

mooier als dodo's bij je grif. Als de waas bij me geest aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat ik bij.

Het was een bijzonder goed jaar. Het jaar dat ik 17 was. Het was een heel erg goed jaar in een dorpje met haar, waar de zomer begon. Op het gras in de zon. En ik de toekomst kon zien.

0: was een heel erg goed jaar. Een niet te geloven goed jaar. Op de toppen met haar, waar geen grens...
1: Vannacht is er weer...
2: Friesland non-stop.
1: No dadelijk hier.
2: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de revanche bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Friesland. Prelude. Maaike van Dijk.
4: Goedemorgen allemaal. Het is snijdemorgen, 21 juni. Het is 8 uur, dus het is tijd voor prelude. Meer dan 80 visietjes, mooie muziek en een oordenking van Klaas Hoekstra. Hij is kerkelijk werker in Skettensstraat, Longerhouw en Woens. Pier en Greetje Tabakveldman uit Oertrup, wie nu juster 40 jaar trouwt. En daar wil de hele familie Tabak haar maluk wensje. Maar het liet de zek als bemoediging aanvragen, want ze hebben het net altijd lieke makkelijk. Joert viert Douwe van Solkema uit Drachten de 90ste jiddy. De broeren en zusters Heegsma, maar de ontrouwden, lokwenskje hem van hette, maar een liet in prelude. Tante Truus Mut van der Berg uit Leppenheim in Akrum viert Joert de 94ste jiddy. Ze wordt lokwenske terug Jappie en Roelie de Haan, Joke en Riekele Heida en terug Rijn en Menke Huytema uit Akrum. We kregen een prachtige diamond painting kaart van Greta Kommerij, maar een fysiekje van Wietse Kemker uit Britsum, dit juist de 80 jaar geworden is. De hele familie Kemker en ek Ton en Grietje van Kempen lokwenske hem van hette. Sippy Boersma Steenbeek verbleut in Koornhertstaten op het Jereveen, maar ze komt van de Jouwer. En ze krijgt een lied als bemoediging onderbeen terug Atti Salveda van Vegen in Zoort. Traaien jiddies in ieder fysiekje. En dat binnen Anneke en Dirk en Renske Bremer uit Haarlem. Het is onvregen toch Piet Bremer. Anneke is de 19 juni 68 geworden, Dirk wordt Monsantig en Renske wordt dan 65 hier. Het eerste lied van Joert komt van het Lemstermannenkoor, zes jongen, dank zij die

een muzikale lokwensk is de voor Foppe Minema uit Damvoort. Hij werd op 24 juni 85 jaar. Het fysiekje komt van Geertje Minema. In de Grijnse Point viert Trientje Itsma juist de 85ste jiddy. De lokweeske voor haar en haar bijen en beppenseizes en oerbeppenseizes komen van Sybren Antonides uit Genderen. En de bewenners van het Heeghout in Balz het lokweeskje Chip Postma met de 88ste jiddy. Grietsen en Annie Fokkers uit Zerhusterveen lokweeskje Guinness de Jong, Annie Itsma Talsma, Jan de Vries, de heer Van der Velde en vrouw Nieuwhof-Koster met de jiddies van Oorroene en komende weken. Griet Roosendaal uit Damvoort wordt lokweeske met de jiddie van Moon, troch Hama Wessel en ek troch squasuster Renske Roosendaal uit Dokkum. Beheer Elvis Presley mij, He Knows Just What I Need.

Emmy Jonker van Drachten, Lokwensket Geeske van der Veen Baron maar de Jiri van Jochentje Juni en Rennie Veenstra Heima maar de Jiri van Juster. In Snits vieren twee zusters de boer de Jiri. Doetie wordt op 22 juni 79 en Annie wordt op 30 juni 71 hier. De lokwensken komen van de boeren. Henk de Boer uit Appelschee had al het omvregen van zijn vrouw Gerry. Het is als lokwensk voor haar 63ste jiddy, maar ook als bemoediging bedoeld. Fokje Seilstra uit Snits is op 17 juni 78 hier geworden. Haar man Jaap, de Ween en de Beppesezes, Elise, Juliette en Luc lokwensken haar van hette. Sibold Dijkstra uit Mantrum wordt lokwensen met de 83ste jiddy van 19 juni troch zijn vrouw Aukje. En ik troch Germen en Teunie de Boer uit Jorwet. En in Boornburgum viert Jo Brouwer moon de 82ste jiddy. En hij en Henny binnen dan ik 59 jaar trouwd. De Ben en de Parkenseizes Selena en Gianna hebben daarom een mooi lied van een brassband omvregen. En dat komt van de brassband van Wurm. Zij spelen Leben den Herren.

Fien van Schepen uit Gwaienge wordt op 24 juni 85 jaar. Ze wordt van hette lok weensken troch Sietse en Betty van Schepen uit Jesterein. In Sarnia, Ontario, Canada binnen Eb en Pietje Arends Elkema op 23 juni 60 jaar trouwd. Ze worden vanuit Friesland lok weensken troch Jelle en Jannie Elkema uit Dokkum en de neven en nichten Elkema. Morgen viert Thea Cuperus, de boer uit Drachten, de 28ste juli. Donald en Anneke Terbeek uit Oertrup lokwenskje haar der van Hettemaai. En op 15 juni is Truus van der Bijl uit Snits 80 jaar worden. Haar man Thijs, de Ben, de vijf Beppe en Ian Oerbeppe Cezar lokwenskje haar van Hette mij dit kroon hier. In Massum is Lockie Kamminga Meijer op 19 juni 80 jaar worden. De familie Meijer lokwenskje haar van Hette. En Joert is het 60 jaar lang dat Thuis en Doetie Kooi uit ze waar trouwd binnen. En daar willen de Ben en de Njogend Paken en Beppe Cezes ze van Hette mijn lokwenskje. En de dogge ek Gerrit en Marijke de Boer uit Burgum. In Serhuis de Vingen worden Hielke en Grietje van der Meer lokwenske met haar gouden huwelijks jubileum, 50 jaar trouwd. De lokwenske komen van Jan en Lutske en Anne en Hilly. Uit EO Nederland zingt Jere van O, eend zal op die grote morgen.

Wieke Douma uit Kolmesweer is op 16 juni 85 jaar geworden. Piet en Henny van der Ploeg uit Stingersgeer lokwenske haar mooi een lied in prelude. Op een jouwer wordt Jannie Beintema lokwenske, maar de jiddy, troch ene cuperes, dit Jannie mooi een lied ek tige dankzij voor haar stiepe in drege tijden. De lokwenske komen ek van de broeren en zusters Wildschut. Aagje Hulde Struksma uit Burgum lokwenske het haar tweelingbroer Haaie Struksma uit Balzet, maar de 82e jiddy van 16 juni. Dat betjut dat Aagje doe ek de jiddy hier. Lokwenske van us, Aagje. Ze lokwenske het ek nicht Sitske Andringa Struksma uit Burgum maar de 83e jiddy van Joet en zuster Griet van der Zee Struksma uit Burgum maar de 83e jiddy van Joet. Joop Brouwer uit Boornburgum en Teke Visser uit Dokkum willen lokwenske maar de jiddy van Moon, troch Henk en Seike Postma uit Dokkum. Dan nou even een fysiekje dat op zo'n juni erbij terugrekken is. Het is voor de jiddy van Grietje Dijkstra van het Jervingen, dat wie op 3 juni. Ze werd nog eens lokwenske troch Klaas en Jansje Wienstra van de Jouwer. Op 24 juni is het de jiddy van Gerben Loonstra uit Gietzerk. Hij werd lokwenske troch de Loonstra-familie uit Balzet, Ljouwet, Emmen en Damwaard. En je vregen om het lied van de Rijnbogen.

Meint Hofstefans kindergarten wordt lokwensken met de 80ste jiri terug zijn broeren en zusters, dit hem nog een soort goede jaren te wensken. Op een lemmer wordt Marijke Bakker-Buma lokwensken met de jiri van Joert terug Maaike, Jantje, Lize en Aukje. Eppie Dijkstra uit z'n huis Terveen wordt lokwensken met de 82ste jiri van Joert terug zijn vrouw Femi, de bijen, paken en oerpaken, zei ze. Sjeppie Bouma Brinksma uit Kolmensweeg wordt lokwensken met de jiri van Joert terug de familie Brinksma. Jaap Hilboezen van het Jereveen wordt Joert 24 jaar. De lokwensken, maar ook de bemoedigings, komen van zijn vrouw Tjitske en de bijen. Van Janet Nijholt, zij is de vriendinne van Tjitske, van Piet en Henny en ook van Albert Buma uit Drachten. In Burgum wordt Lutske van der Wal lokwensken met de jiri van 15 juni, terug Hielke en Grietje en Anne en Hilly. Atje Jorna uit Jesterwierum wordt nog lokwensken met de jiri van 15 juni, terug Jan Sietse en de bijen uit Burgum. Ze binnen blijd dat het ze goed mag gaan. Van het intercerkelijke Burgum en Mannenkoor jaren we nou, ga mij niet voorbij, o Heiland.

Hulkje Regeling Cinema van de Jouwer. Wordt lok weesken maar de 83ste Jiri. Een fijne dag daar weesken. Troch de Ben en de Beppe Seesers. En ek troch Jan Cinema en Aukje Wispelwij van Balzet. Minke Perenboom uit Nijwanne lok weesken haar zuster Hilda uit mijn naam. Maar de Jiri van 19 juni. Maar wil haar mij een lied ek bemoedigen. Eeltje de Vries uit Drils wordt lok weesken maar de 88ste Jiri. Troch de Ben en de Paken Seesers. Maar ik sterkte te wensken. Op 24 juni viert Riekje Skukken Liklema Anijenhout van het Jereveen de 92ste Jiri. Ze wordt lok wensken troch de zusjes Annie, Chrisje en Ali. In Ommen wordt Titi Dijkstra lok wensken, maar de 66ste Jiri op 23 juni. Te jere met haar man Henk wensk je Douwe en Maaike en Gele en Vrouwtje haar alle goed staan. Een lang fysiekje kwam van Gatske Boersma Bonema van Heeg. Ze vroeg het een lied om voor haar vriendinne Klaske Gronsma van Ommen uit Heeg, die op 26 juni 84 jaar wordt. Ze wenste ze een mooie dag te met haar manteerde en de hele familie. Beheer een Friesk lied nou. Het is zo vriendelijk en zo veilig als het lucht en het wordt zongen door Grietje Kingma.

In mijn naam wordt Dries Groeneveld op 23 juni 80 jaar. De lokweesken komen van Geertje Eenling, die hem ook bedankt voor de zorg van de laatste tijd. Griet Postumus van de Tieke is juist de 80 jaar geworden. Zij wordt van het lokweesken, maar ook bemoedigen door Jan en Anneke van der Meulen uit Zuisbeerum. In Boerakker wordt Trinke de Goede lokweesken, maar die jullie van 14 juni, door Griet Bergsma van Wienwaard. Harm en Appie Bijland uit Belsum binnen op 24 juni 60 jaar trouwd. Jappie en Ali Visser uit Jesterbeerum bieden ze daarom een mooi lied aan. En Douwe en Henke Reitsma uit Exmarre hebben een lied omvregen voor haar vriendinne Akke Winja van Snits. Ze had het dreig en komt er door haar net meer uit, maar toch is er een danklied omvregen. En dat is: Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

0: Grietje Bergsma de Groot van het Jerevingen. Lok wees het mij een lied in prelude, haar massietse die juster 86 jaar geworden is. Een fysiekje van Kees Wiersma uit Veenendaal, van zijn jedere boervrouw Chip Postma uit Balzet. Die boon gaat weer om naar 1963 en met dit fysiekje wordt die boon onderhouden. Hilda Kingsbergen van Vrientjer wil haar mem Jet Kingsbergen uit Tietjerk met een lied in prelude bemoedigen. Johannes en Japke Bergsma uit Exmarre lokweensje Minded en Richt uit Beetse Sfeer met de jiddies van 24 juni en 11 juni. Klaas en Bonnie Wiersma uit Dokkum lokweensje Sfeer Jan van der Velde uit Zerhusterveen met de 67ste jiddie van 24 juni. En zuster Vakje Veenstra Veenstra uit Maatburgum met de 22ste jiddie op 25 juni. De lokweensken werden onderstreken met mooie muziek. En die komt na de uitdenking van Klaas Hoekstra. En die mooie muziek komt van Hillsong en het is It's Well With My Soul.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Er was sprake van een verstoorde relatie tussen God en het volk. Na de affaire van het gouden kalf is er tussen God en het volk iets kapot gegaan. We lezen hierover in het boek Exodus. Mozes heeft het contact nog bewaard en deed zijn best om dat zo te houden. Hij trad als het ware op als vredestichter. Een vredestichter zou in onze tijd ook niet misstaan, gezien de vele oorlogen en conflicten die er rondom op de wereld plaatsvinden. Hij ging in gesprek met God in een tent, die bekend staat als ontmoetingstent, de tent van de samenkomst. Mozes bleef het volk bij God onder de aandacht brengen. Hij zag uit naar de ontmoeting met God en sprak op een vriendschappelijke toon met God. Van hart tot hart, van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend. Er klinkt een stem en tegenstem. Mozes kent de toestand van het volk en het hart van God. Er lijkt gediscussieerd te worden over hoe je de aanwezigheid van de Eeuwige kan ervaren. Ik ben God. Ik ben die ik ben, de ontzagwekkende. Ik ken je bij name. Zo kent hij ook ieder van ons. En heeft hij ons in zijn handpalm geschreven. Kennen wij niet het bekende lied? Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan? Daarin de zin uit het tweede couplet, die in wezen alles zegt. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij, die ons lijden draagt? Een vriend die met ons op weg wil gaan, waarheen wij ook gaan, wat wij ook doen. God is ook trouw. Hij toont zijn erbarmen, al dwaalt het volk af en verzet het tegen hem. Het heeft een bijzondere betekenis. De Heere God heeft een persoonlijke relatie met Mozes. En Mozes erkent dat genade de basis is van die relatie. Mozes vraagt er ook nadrukkelijk om en stelt de vraag: wat zijn uw plannen? Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Hij doet een oproep. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. Als Mozes naar de ontmoetingstent ging, kwam iedereen buiten de eigen tent staan en keken hem na. Net als nieuwsgierige aagjes, alles en iedereen in de gaten houden. Echt zien of hij de tent binnenging om bij de Heer te zijn. Mogelijk vragen ze zich wel af wat Mozes vraagt aan de Heer, of anders gezegd, bij hem brengt. Wat brengt hij naar voren over het volk? Er bestaat de mogelijkheid dat ze dachten: kunnen we maar als onzichtbare wezens aanwezig zijn in de tent?

lijkt ons wel vergeten te zijn. We bidden, maar er gebeurt niets. Zo werkt het niet. Het gaat niet op onze manier. Niet op onze tijd, al lijkt dat nog zo verleidelijk. Nee, het is uiteindelijk God die bepaalt en doet wat goed is in zijn ogen voor ons als mens. God zal ons nooit laten zitten. Daarvoor heeft Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gestuurd. En heeft Hij geleden en is na 3 dagen opgestaan vanuit de dood. Hij is ons genadig. Door te lezen in de Bijbel, het woord van God, kunnen we erachter komen wat zijn plannen zijn. Er is hoop.

In Houlerwijk is Tine Verbeek Groenewoud op 9 juni 88 jaar geworden. En dat wordt goed viert, maar de bijen Beppe en Oerbeppe Seizes. Trintje Itsma Pel werd lokmeeske maar de 85ste jedi van Joet, troch de broeren, zusters en kwansusters Itsma.

Durkje Raap Postumus, Utrechtse Megeest, werd lokmeester met de 86e jullie van 15 juni, troch Johan en Treja, met de bijen en de paken en beppe sezes. In Droegeham is Pieter Strom op 11 juni 86 jaar geworden. Het fysiekje wit de let van Feline Wieke, maar de lokmeester komen van dochter Cornelia en Sjoerd en de bijen Richard, Marco, Linda en Sabine uit Droegeham. De tweeling Pieter de Groot uit Wienerwaarde en Greta de Vries de Groot uit Broeksterwaard worden lokmeesken met de 22e juli troch de hele familie de Groot. In Waskemar wordt Jansje ten Hoor lokmeesken met de 84e juli van Jood. Jelle en Pietje Strikwera van Marem wensken haar en Jaap en de Bengen en de Beppesezes een mooie daita. Een lied als Stiepe is onvregen van Sjoukje Postma uit Jennewaard troch Jetske Wolters uit Gariep. Geert Keegstra van de Griek werd mij een lied bemoedigen troch Klaas en Griet de Vries. En tante Attie Roosendaal uit Drachten krijgt vanuit Italië een muzikale knuffel en een dikke tuut van Jack en Neeltje Leenburg van Koudem. Op een jouwer werd Jolly Bosma lokwenske, maar die jiddy van 23 juni troch Pieter en Reenske Dijkstra uit Sint-Niek en Jappie en Greetje Bosma van het Jerevingen. Van cantate Cum Gaudio jeren we het lied Heer, wees

De familie Piersma van Roenom in Friesland krijgt een lied aanbeen terug Bouwe Bouwma van Hatwet, omdat de Piersma's op reis binnen naar Nijenholtpeer. Tini Koenders uit Starem wordt op 24 juni 80 jaar. Doetie van der Wal is al meer dan 80 jaar haar vriendinnen en zij en haar man Piet lokwensje Tini van Hette. In Snits wordt Reinder van der Veen lokwensje, maar de jiri terug Sietske Vekkes van Burgum. Seerp Joekema uit Vrentscher en Griet van der Skaaf uit Zwifterband worden lokwensje maar de jiri terug Piet en Sietske Tilma uit Luttelgeest. Sneuwen 27 juni wordt Willy van der Galien uit Burgum 95 jaar. Het wordt grutfeest, maar allebei en beppe seizes van het lokwenske. In de Waadwente in Dokkum is Henke van der Waal Gerbrandi op 17 juni 90 jaar worden. En de lokwenske komen van Geertje, Gerben, Djoeke en Henk. Herman Kooistra uit Heeg wordt van het lokwenske, maar de Jiddy van Juster trog zijn vreunen Feite en Riek Terpstra. Ze wensken hem nog een soort goede jerenta. Het PCOB van Balk lokwenskt Juwet de leden Wiegertje Legendal, Gelske Steginga, Doetie van der Veer, Annie de Winter en Marijke Lauerman, Maide Jiddy, een mooie dag te wensken. Van het kwartettenkoor jaren we nou het lied van Leefde.

Foppe en Freerke de Jong uit Den Waard, binnen Juwet 60 getrouwd. De lokwezen komen van Douwe en Siep uit Dokkum. Riens Hoekstra uit Nije Ziel, wordt morgen 68 jaar. Zijn vriendin Aaltje is blij dat ze het vieren kennen na deze dreige mannen. Ze wenst hem alle goeds voor het nieuwe jaar. En de dochter ik, de boerlijer Siep en Jelly Apma en Jeltje Hemstra. In Burgum wordt Sietske Andringa Struksma lokwenske met de Jiri, Trochajo en Trinke Sikkes uit Stienjes. En Jo Brouwer van Boornburgum wordt lokwenske met de 82e Jiri van Moon, troch zijn vrouw Henny. In Koudum wordt Wim Beekman lokwenske met de Jiri van Moon, troch alle vrienden en vriendinnen uit Koudum. Nog een soort mooie jaren te wensken met zijn vrouw, Ben en Pakenseses. In Stienjes wordt Reinske Buwalde de Vries lokwenske met de 91ste Jiri van Joord, troch Wil en Eti Pasma uit Stienjes. Op 23 juni wordt Sibren Antonidas uit het Brabonske Genderen zone 60 jaar. Heit hem hem, alle, Anneke, Bouwe, Wobby, Atje en de Bijen lokwenske hem van Hette. En op diezelfde 23 juni wordt Wikje de Haan uit Burgum 69 jaar. Tjerk en Wieke Boersma uit Westers lokwenske haar van Hette. En de dogge ik, Pietje, Hattem, Gerry en Sandy en Watse en Jannie. We jaren een Johannes de Heer lied en dat is Prijs de Heer met blijde galmen.

En zo binnen we alweer onder aankomen van deze uitsturing van Prelieden. Je verzoekjes kun je aanvragen via de website, de mail of via de post. En zet bij alle verzoekjes de goed bij van waar het komt, van waar het is en vergeet net je telefoonnummer. Is het nou tijd voor het nijs en het waarberucht van Jochen Oren? En dan neemt Douwe Heringa vanzelfs weer 2 uren mooie muziek vast je rekken. En om 10 uur is er ook weer een kerkensjeest op televisie en deze morgen komen de tjensten vanuit de Kruiskerke van Halderwijk. Lydia de Kok geeft je het voor en het koor Voices is er ook bij. De oordenking kwam je van Klaas Hoekstra, de techniek wie in hand van Bonte de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een mooie snijnta en graag weer op nieuwe weken. We sluiten het programma aan met muziek van Ilse Terpstra en Sebastian Schippers en zij spelen op U Mijn Heiland Blijf Ik Hopen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijzen daarvoor kwam hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de politie in Frankrijk een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk werk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: HWO Hinde van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: Noe Friesland.
18: Jantine Weidenaar.
19: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
20: Een hele goeie morgen en welkom bij Noe Friesland van snein 21 juni. Op de A7 bij Drachten binnen Justrion 2 auto's op een hoor botst. Een van de auto's die riet na het ongeluk terug. Die zitters van de oorauto, een vrouw en een ben, kwamen maar de schrik vrij. Haar conciërre auto is afgeweerd terug een berger. De politie docht onderzoek naar de identiteit van de bestuurder die het uitnaaide. Een man is Justrion verwoenen rekken bij een val in het centrum van Snits. Onder de marktstritten voel het slachtoffer op een ijzeren stek met punten en kwam vast te zitten. De brandwacht had een pad van het stek losknipt en daarna is de man oerbracht naar het ziekenhuis van Ljouwert. Korfbalclub LDODK is er net in slagen om landskampioen te worden. Van het fieldkorfbaljen hebben we het dan oor. In de wedstrijd tegen DOS 46 kwamen de Gediksters aan het begin van het tweede helft op voorsprong. Maar ze slagen er net in deze bleeuwend te krijgen. Het waard 18-14 voor de ploeg uit Nijenveen. En sportclub Heerenveen is juster alweer begonnen met de tarierings op het nieuwe seizoen. En dat, wilst het nog maar vier weken lien is, dat Heerenveen uitschakelen waard in de play-offs. Elke keer had op vakantie West en trainer Robin Veldman had al wel weer nog door het nieuwe seizoen.
21: Er is wel heel veel zin weer om weer te starten en ook zometeen de regio even in te gaan. En dan een opbouw in moeilijkere wedstrijden te maken. Dus ja, zin.
22: Ja, dat is natuurlijk een intensief seizoen geweest, het oude hier. Is die kop even helemaal leeg, mooi kind?
21: Zo goed als. Ja, het achtervolgt je toch altijd. Hè? Dus je bent altijd nog wel bezig met het vorige jaar. Je bent bezig met het nieuwe jaar. Het vertrek van Henk Brugge moesten we oplossen. Je wilt voorbereid zijn op een transferwindow. Dus je bent wel bezig met voorbereidend werk. Maar even met het gezin weg geweest om het los te laten. Maar toch ook wel stiekem af en toe even moeten een uurtje moeten pakken op de vakantie.
22: Ja, daar is er natuurlijk nooit een geheim van maken. Dus van, ik hoop echt dat de selectie bij me komt bloot. Nou ja, als we nou joggen hier op de eerste training, dat ben magische wudden.
21: Ja, dat is vrij uniek ook, denk ik. Het jaar daarvoor hadden we volgens mij 13 nieuwe spelers. En als je dan nu kijkt dat we eigenlijk de selectie compleet hebben op papier, hè, want de internationals zijn er nog niet, met ook hoe we zijn geëindigd. Nou, dat is denk ik mooi, maar we moeten er niet naïef zijn dat na een seizoen als vorig jaar, dat er nog spelers met waarschijnlijk een late markt nog wel gaan vertrekken. En dat wij het huiswerk wat we gedaan hebben, hopelijk niet voor niks is geweest.
22: Ja, maar dan hoort het misschien ook wel rekken, maar een eventueel vertrek van Marcus Linde, want er leidt natuurlijk een serieuze aanbieding van SC Braga van 4 miljoen. Sagarit is niet weer waarom kind als je een orenclub. Maas Willemsen die natuurlijk een geweldig seizoen hoorn heeft. De interesse van FC Utrecht, van Joris van Overheem. En zo kan ik wel even terug hier.
21: Ja, zo kan je wel even doorgaan. En, nou ja, het gebeurt in de technische staf, het gebeurt bij de spelers. Maar zolang er niks concreet is en zolang het zo bij Johan ligt en bij mij niet wetende is dat er een gesprek volgt over een contract met een speler omdat de clubs er nog niet uit zijn, dan reken ik de volgende dag gewoon weer op die speler. En ja, dat is denk ik ook deze fase van het seizoen waar we rekening mee moeten houden dat. Maar we zijn voorbereid.
22: Ja, maar dat het een deil uit, dan bloot gewoon de hele selectie bij elkaar.
21: Ik wil eigenlijk nog wel versterken. Zeker als je kijkt naar bij Dylan, bij Zagaritis, linksback. Daar wil je eigenlijk wel naar dubbele posities toe. Of je wil een jeugdspeler de kans geven. Dus daar zullen we wel wat in de breedte nog wat willen. Maar vooral in kwaliteit blijven.
20: Ja, het is nog afwachten dus wat er gebeurt op die transfermarkt. De eerste oefenwedstrijden die staan ook al op het programma. En de Eredivisie zelfs, die begint pas later dit jaar. Dan gaan we eerst terug naar het Waberjocht. Jan Jonkman, een goeie morgen.
23: Ja, Jan Tinek, een goeie morgen.
20: Ja, ik vond het een opluchting, doet ik van de morgen betiet. De ramen en dwarren hier zetten. En toch wat frisse, koele lucht erin brengen, koe. Want die hitte, horen we die joot?
23: Nou, die joot kreeg een wat een rustigere dag. Maar op die hitte, de kisten komen de dagen waar we rekening mee houden. Maar dat er weer vannacht hier de bewolking doorgaan. En zelf, ja, er weer een zwakke steuring lutsen wordt. Maar in het eerst nog even een spotje rein. Ja, en dan hebben we minimumtemperaturen. Ja, hier in Egmariep van zo'n 16 en een hele graad Bakkerveen van 15 en heel de point van Santje. Dan wordt van 16 en Akkermik van zijn Santje. Maar die temperaturen, die ben ook wel aardig oproen. En die lezen nou even om de 19 graden heen. Nou ja, we kunnen stellen, je hoort op de eerste dag van de meteorologische zomer, de langste dag, je hoort ook nog heute dag, ik nog wel belangrijk voor sommigen. Konden we de zinne van morgen om 10:05 net opkomen zien. In Engeland is dit een feestelijk festijn. Dat komt uit de Keltische oudheid bij. En dan vieren ze dat bij Stonehenge. Ja, wij konden van morgen konden we de zinne net opkomen zien. Maar ja, Hawar, de bewolking die is al starig. Want we nou het eerst een tafutlutsen. En dan krijgen we nog in bij van morgen eerst te krijgen wat een skieren. Waar, ja, er is een nodige millimeters wetter van en wat skieren zinnen. Maar het weer wel droog, maar de zinnen die kreeg je steeds meer rondte. En vanmiddag nog enkele stapelwolkjes. De temperatuur die liggen je nog om een loffelijke 20, 21 graden op een waadeiland tot zo'n 4, 25 graden meer de provincie in. En maar een matige wat eerste wind die dan wat verkoeling jouwt. Jong, en vannacht gaat de temperatuur weer stadig onderuit. Jong, om 8 uur is het altijd nog zo'n 18, 19 graden. Vannacht klettert het op en dan hebben we temperaturen van zo'n 14 tot 15 graden. Nou, dan kiest het huis weer even mooi hoogwolje.
20: Ja, gelukkig wel. Want wat zit u morgen dan te wachten?
23: Nou, we zitten morgen steeds in een wat eerstelijke streming. En dan hebben we op mij een rustige, droge simmerdij. Ja, de zinnen worden waarin de haat er al. En er zit een matige, nou ja, betekent soms krachtige, een wat eerste wind. Maar u zit er in 5, ja, en dan hebben we... Dat viel dan wel even lekker kouler rond. Dan hebben we een temperatuur. Die is morgen om de 23 tot 24 graden. En zo'n 20 graden op een waadeiland. In de nacht, dan klaart het op. De wind valt voort. Maar het koolt dan wel even al wat. Zo'n 14 tot 15 graden.
20: De rest van de week, welke kant gaan we op? Of blijven we wat in hetzelfde waartype hingen?
23: Nee, we gaan weer op de warme kant op, want deze is een droog geregeld zin. Het is weer simmerskind met temperaturen van zo'n 25 graden op het waterland tot zo'n 28 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dat komt te wien, is er waarom gong naar het eerste tot zuideerste. Nou ja, we kunnen wel stellen, dan begint het heer waar, begint ik al met een loekje in een nachttemperaturen van zo'n 18 graden. Nou, en deze draait de wien om het heeg even naar het Madenta, maar wat wij geregeld zin. En dan hebben we de tropische 28 tot 30 graden naar op het teller. Ja, het maakt het op stuit. Ik neer doet met de wien waait. Het bloed de komende dagen dan oerel warm. In de nacht heb ik temperaturen van een zandje tot 18 graden. Nou, en tongetje, dan is het ik al, zit er net een soort verordening in de loft. Maar in wat eerste wien, dan komen we, heb ik weer de tropische 30 graden op het teller. Ja, en de koperen bloed, die kun je weer in de hater al. En in de nacht, dan hebben we 20 graden of zelfs heger. Nou, en richting het weekend zit er net een soort verordening in. Alleen de kans op tongen liggen dan weer wat te nemen. Nou ja, sageervetsend, we hebben jood al langs de dag. Nou, dan zullen we vannacht de kwartste nacht wel gaan.
20: En dan staat hier deze editie van No in Friesland. Dus snijn, 20 juni. Ja, inderdaad, de langste dag van het jaar. Meer nijs kan je zelfs vinden bij ons op de website en in de app. Wij gaan nog verder mooi, mooi douwen.
17: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Een hele goede morgen. En welkom hier op de, ja, langste dag, hè, zeggen we dan. De Summer Nose van Barbra Streisand. En nou, die is er zeker. Dat kunnen we voorstellen, dat het hier warm is in de salon. En maar genietje daar ik vooral van. Ja, Barbra Streisand en Jerium. Welkom bij deze Maidouwe muziek. Wat draaien wij? A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Uitviertroge Jordi Savals. Bijzonder mooie uitviering. We krijgen nog een Adkrond, daar komt een concert voor harp van Händel. Ik wil mooi een doel. En dan ik een hele bijzondere cd van Henk Doeken-Odinga. Hij had gedichten, een soort gedichten, door zo'n 34, 36 gedichten van grote dichters zoals Copland, Ida Gerhard en Marik Frieske dichters op muziek zet. Daar let ik wat van jaren. Anamura, Chantier de Fado, Alado.

Antiga Palavra. Dat was zongen toch Dulce Pontes en Ennio... Nee, niet Ennio Morricone. Karel Kraaienhof op de bandoneon en Ennio Morricone stief waar het orkest. Het zou toch echt wat wezen van zo'n zongeres als Dulce Pontes... dat ze Mozang Rutte componist werken had. Ongelooflijk, ja. Goed, wij hebben daar een bijzondere cd die uitkomen is. Een dubbel cd. Mooi werk van Ida Gerhard, Vassalis, Lucebert, Gezelle. Friese dichters, Obe Posma en Akke Brouwer. En deze laatste, daar let ik je wat van jaren. Het is Musica Poetica. En het is al je makker terug, meesken van uit het noorden, van de conservatoria. En dit is mooi Henk Doeke Odinga. Dit is het dubbel cd makker. Het is net heel erg... ja, hoe mag dat nou zeggen? Dat je het even opzet en denken van... oh, even gezellig, even een gedichtje. Hè. Je mag er echt even voor zitten gaan. En dan komen er prachtige dingen voorbij... zoals de sopraan Vardouw van der Wouden. Opgroeid in een heel muzikaal gezin. Is nou al heel lang. Is al drok on the gong. Mooi haar carrière. Maakt prachtige dingen. En Henk Doeke Odinga, die dit al geïnitieerd had. Die had net iets eens een keer van een viertal vogels. Een compositie maken. Van de Canadese gans, de grutto, de kieviet, de winterkoninkje. Ja, ik weet wel dat het al hier in het Fries, maar daar kon ik zo gauw net opkomen. Maar het Noord-Nederlands orkest. Maar dit is dus Musica Poetica. Obe Posma, ik nog een grote dichter in het Friesland werd er muziek op bakken had. Dat liet ik je nog een keer jaren. Dit is eerst Vardouw van der Wouden. En zij zongt een gedicht van Akke Brouwer, die in Hantem wennet en daar haar bedrijf had. En het heet Tapostelijk Vrede.

Een gedicht van Akker Berouwer en Fardo van der Wouden, die herrie Mim Sjongen en koor. En dat is van de cd Musica Poetica. Een dubbel cd, mooi. Een tal van Nederlandse dichters. Meest mooi Frieske roots op Osma. info@hdodinga.nl info@hdodinga.nl Derde keer de cd bestellen. En Osma heeft hem gewoon op internet. Zie ik op Musica Poetica.

Fluitconcert van Telemann, wie dit Emmanuel Pout en de Berliner barok-soloisten. Ja, Elsling zegt het al, het is de langste dag. Dat is ik, zo. En je moest ik wel griezen. Ik leg maar de waarman, hij zei, dat is de kwatste nacht, ik wil wezen. Dat klopt ik. Maar dan is er ook altijd iets hoopvols, want 21 december, dan hadden we weer de kwatste dag. Het is maar wij van horen. Mendelssohn, die componeerde in 1826 zijn Midsummer Night's Dream, baseren op de komedie van Shakespeare. Prachtige muziek, en daar zit ik de bruiloftmars in, hè? Dat die bekende bruiloftsmars. Ik liet je met twee delen, Jerritje Ruud, de Midsummer Night's Dream, het Scherzo Allegro Vivace en het Notturno Andante Tranquillo. Het uitviert terug Jordi Savall, Le Concert de Nation. En het mooie van deze twee opnames is, hij heeft een correct wat oren benadering dan de grote klassieke orkesten.

A Midsummer Night's Dream, het Notturno Jerimire, van een hele jonge Mendelssohn, Santje Mide, toen hij dit componeerde. Jordi Savall en Le Concert de Nationerien. En dit was als een ode aan het begin van de Simmer.

Romeo Ben van Cecilia Bartoli en ondervleugel Gregory Fischer. Ja, wie Gerrit Nijs in Frankrijk, in de Bibliotheek Nationale, is een manuscript van Mozart. Zijn eigen handschrift, en dat maakt het natuurlijk heel erg bijzonder. 40 bladzijden, mooi, size of zo'n stikken voor harp en viool, toch? Wie het harp of wie het... Nee, harp en fluit. Ik moet het goed zeggen. Harp en fluit. Het is ook nog zo vast nice. Ja, en het wordt hoe ik uitviert. Tenminste, altijd al je teruggekeerd in Frankrijk. Maar verder de la muziek. Dat is in het hele land. Maar gezien de hele hege temperaturen is er al een heel soort blaast. Maar het is bijzonder dat er iets van Mozart vond is. Het binnen eigenlijk oefenstikken van een gravin. Toen hij wie 22 ziet er in Parijs. En daarvoor had hij het skreun. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. Er is een eigen handschrift in dat manuscript. En ik ben naastig op zoek naar hoe het klinkt. En zodra ik het ha, dan liet ik hem dat jaren. Bracht mij op een oorstik, maar wel van Händel, concert voor harp. Hier is de Berliner Philharmoniker mooi, Marie-Pierre Langlois.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Al die immigranten hier en er is geen plek voor.
2: Er was daar vaak oorlog. Toen ging hij vluchten naar Nederland.
3: Hoe saas hoe ik niet ben en milits ben opjaan om samen ergens zoals te beginnen.
4: Wat houdt meeske nu te sliep? Bureau de Vries stutst de thermometer in de Friese Mierske.
5: Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, bij een maatje wil het nog al hier kapot met mijn man.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
18: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
19: Simmer in Friesland.
20: De kampioen!
19: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoop om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
14: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's. Is de far else.
21: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
28: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
28: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
29: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
30: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
29: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
30: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Le temps est bon. Isabelle Pierre, wie dit en zat ik al zo in het eerste oren. Het is Fête de la musique in Frankrijk, maar het is net Fête de la ton. Want het is erg heet in grote delen van Frankrijk. En ik de codereert vooral in een soort gewesten. En er wordt echt meest gevregen om vooral in hoes te blijven. En zo min mogelijk te dwanen. En dat tinken om 2000 te rijden. Toen ik zei, hoe griezelijke heet wie. En ze tinken nou dat de heeste temperaturen joed of mon bereikt worden ooit in Frankrijk. Ja, dan kun je toch beter in Nederland zitten. Of in Friesland, hè. Goed, een hele goede morgen en welkom hier bij de muziek op de Snijte Morgen. Ik draai straks een stuk van Boudewijn de Groot. En dat doe ik wel vaker, maar dit had wel een speciale reden. Omdat er een hele mooie viool-solo in zit. Daar vertel ik wel wat meer over. Eerst is hier de Ama Gabriel, Te Amar Todo La Vida.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it before?

is ook een prachtig filmpje op YouTube. Maar Tony Bennett en Amy Winehouse in de studio Body and Soul. En ik leerde dat hij toen al Alzheimer leed. Maar jongen, in de tekst en zo, het koelde er al hier nog perfect. Heel perfect. Dat is heel hard, word, een dikke njontig. Oké, hier is Cesaria Evora in duet met Marisa Monte, Deutsche. Moreno Mar.

Ja, mooi trompet van Chris Botti, Jerriam en Sting in La Belle Dame sans Regret. De vrouw zonder spijt. Hebben de dames geen spijt? Het slaat nergens op. Le jeu ouvert, Dream a Little Dream, maar nou in een Franstalige oersetting. Toch de Canadese jongeres Emily Claire Barlow.

Hero, Family of the Year van die mooie film. Ebba Forsberg, die had het werk van Leonard Cohen oezet in het Zweeds. Ta minne valt, take this waltz.

Ja, ik zag het al. Boudewijn de Groot zal ik draaien. En dat had ik een bedoeling. Ik wil je hem er even op wijzen. Luister even naar dit stuk. En luister dan speciaal even naar de viool solo, de reiziger.

Ja, de reiziger van Boudewijn de Groot van het album De Eenzame Fietser. En de vioolsolo, die hem jij, wie van Vera Betts. En daarom draai ik het, want Vera Betts is 80 jaar geworden. Ja, ja. En er is een prachtige documentaire over haar makken bij de NPO en NTR. En die is ik waarom te zien op de NPO. En de filmmaker is Carina Bijlsma. En dat is haar dochter. Ik heb een heel leuk peteer van de week in Nooit meer slapen over haar carrière. Want dit is natuurlijk een heel lied stukje, maar ze had een heel soort dien in de klassieke muziek en de verneinde muziek. Maar Rijmert de Leeuw en noem het maar op. En Louis Andriessen. Fantastische violisten. Dit wil je hem toch even jaren liturgieren. Zondag weer dit. Okay. Hier is even de Roveren. Fantastisch, toch?

Dat docht ik dadelijk. Ik buitenzitten gaan. De dag dat het mooi weer werd van Daniel Loos. Hier is de jongeren uit Luca, Fiorella Mannoia, Le tue parole fanno male.

0: Le tue parole fanno male. Van Fiorella Mannoia. Ja, en dadelijk, dan is het weer tijd voor Bureau de Vries. En dit keer mooi Jan Durk de Haan. En die zit kleren en die zal dus vertellen wat er ooit links zit. Goeiemorgen Jan Durk.
1: Ja, goeiemorgen. Het is hartstikke schande, hè? Als toch zo'n mooie muziek draait. Maar we dan wel maar Bureau de Vries trokken.
0: Nou, dankjewel voor het compliment. Maar je hebt wel je mooie reportages, vind ik altijd.
1: Ja.
0: Dus keer ik weer Blauw Huis.
1: We hebben het ik weer Blauw Huis. Mijn eerste gast is hier al binnen. Die zit al hier in het Mediacafé. Die is die mooi dadelijk naar de studio ta. En dat is Greta Riemersma. Zij is schreeuwster, journalist. Had heel lang bij de Volkskrant werken. En ze had een boek schreeuwen over haar huid. Nou weet ik net, waar heeft ze op squallen zitten, Douwe? De middelbare school. Ilioud.
0: Ilioud, ja.
1: En haast dat toevallig ik het Lienwart College volgen?
0: Nee, met mijn jongste broer wel.
1: Oké, nou dan zal die vast Goos Riemersma kennen. Want dat hier, de conrector derde. En Goos Riemersma, dat is dus de huid van Greta Riemersma. Het wie een man met een streng griffemeerde achtergrond. Maar dat verorde letter heel dood. Toen wie die net mis van het griffemeerde, maar wie die volle meer de linkerkant oor. Maar dat die er eigenlijk lieke volleindig. En het aparte wie de verhouding tussen Greta en haar huid. Nou, dat wie lang niet altijd soepel. En met dit boek had ze er eigenlijk een soort van onderzoek naar die en hoe dat nou eigenlijk kwam. Dus ik vind het wel een heel nieuwsgierig verhaal. Blauw Hoes neemstal en de thermometer in de meerskip. Dadelijk in Suruisterveen, Bakkeveen en het Jerreveen.
0: Oké, okay, en dan nog het forum, denk ik.
1: Zeker, we hebben het allerlaatste forum voor de simmer. Want we gaan de simmer stonden in. Dan krijgen we al je simmer peteren bij Omroep Friesland. Daar zal ik de komende woorden ik nog wel wat meer over vertellen. Maar we hebben het weer over de actuele zaken van de Arune Wieken. En dan hebben we het onder andere over de PFAS in het wetter. We hebben het over de gozen. Maat je die nou wel vergassen of net? Of is dat eigenlijk gewoon net ethisch? En we hebben het ook over een kerencentrale. Maat die naar de Eemshaven komen? Nou, ben peer van de onderwerp. In het Nijsvorm, maar dat is haast een pas tussen Tolven en Ian.
0: Oké, goed. Nog vlog uitsturingen, Jan Durk en Jim Tuzalier. Een hele fijne snoei. Moet je er een mooi dui van Martijn Engbringhoff, die de techniek van de mond. En ik zou zeggen, let it grow. Ontzettend.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik veel over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan is nu 12 minuten naar 11. Na 12 uur maaidouwen notiet voor Bureau de Vries met reportages en peteren. En na 12 ik opinie en debat. Maar eerst dit horen wat houdt de maatschappelijke thermometer aan in Ruisterveen, Bakkeveen en het Jerreveen. En de conrector van het Lienwaard College in Leeuwarden woer de wraad verbeteren. Maar in zijn eigen huis waard het oorlog.
11: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide voeten in de klei. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
15: Wat een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Else Unien.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Het is nu 4:05. Welkom bij 12 uur Bureau de Vries op radio. Maar aanstaande naar 12 van opinie en debat over het nijs van de oude weken. En dit horen stekt René Koster de thermometer in de meerskip van Ruisterveen, Bakkeveen en het Jerreveen.
27: Wat is er verhaal mooi. Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, waarom moet je het nog al een keer kapot met mijn man? Ja, met mijn man. Een stuk menig. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje schande dat gebeurt.
10: Schrijfster Greta Riemersma is de gast. Ze schreef een boek over haar huid en bezocht u te vinden waarom de verhouding met haar huid zo mooi zijn weer.
28: Waarom moest ik alle herinneringen aan mijn vader zo drastisch uitwissen? Ging dat niet wat ver? Hij was geen klootzak. Hij sloeg me maar één keer in het gezicht. En dat was van de schrik toen ik een beker chocolademelk omgooide.
10: En in de Striegel Blauw Hoes het bijzondere libbesverhaal van John van Weel.
29: Mijn moeder was even, ja, die was er niet meer. Nou ja, die werd het huis uitgezet om stiefvader. Die had een affaire, zeg maar, gehad even. En dat werd er niet vergeven en dus is de deur uitgezet.
18: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
10: Ja, wat libbert er onder de mensen in Friesland? Het bureau docht desanon dan onderzoek naar terug op verskate plakken de diek op te keren. En deze keer steken we de thermometer in Sruisterveen, Bakkeveen en het Jerreveen om te vernemen wat de mensen daar uit de sleep houdt.
0: Ik lees er net wekker van, maar ik denk wel eens de wereld verdrukkeert toch idioten. Ja.
1: En waar bedoel je dan?
0: Nou, het valt me hoe we de naam net nemen. Dat is elk oer al wel saai. We zoeken of in Israël of Rusland of Amerika. Het is Zuid-Amerika, het is oerl hetzelfde. Het is, ja.
1: En rekert jou dat? Of kan je direct de schouders voor wat oer ophelden?
0: Ik had er net zoveel invloed op. Dus ik ging er net zoveel onder aan. Ik kan wel ook horen met jou niet vullen.
1: Wat dichterbij binnen vanzelf. Ik wel problemen. Dat we zorgen naar de toekomst en met het milieu. Hoe komt dat al hier? We zitten met stikstof en neem het al je maar op.
0: Ja, dat is een probleem. Of in meidje er misschien ook wel een beetje een probleem van. Van wie is van wat minder erg dan dat het suggereerd wordt, zeg maar.
1: Oh, wij meidje zelf de problemen groter dan dat ze misschien wel binnen.
0: Ik denk dat het stikstofprobleem wel een beetje overtrokken wordt, ja. Ik denk wel dat er belangen binnen zijn huizenbouw dat overstijgt volgens de problemen die we hebben met de stikstof, denk ik. Okay. Dus dan denk ik, zet dat maar een beetje zachter en dan wat meer richt op de problemen die we wel hadden, dat we die oplossen kunnen.
1: En waar moet dit oplossen?
0: De politiek zal er een rol in spelen, maar, ja. En die zal de problemen echt onder eigen zien maken.
1: Er is nog een nieuw kabinet, worden gewoon. Hij daar wel vertrouwen in?
0: Nee, die scoot ik alles aardig mooi voor zich uit. Die is ik net met het probleem bezig werd ze maar bezig wijze maar in mijn optiek. Ja.
1: Wat is dat wat? Dan ben je hier van de rijkste land van de wereld en wij kennen net een regeervaring waar krijgen we van de meesten zeggen, hier steken we de vlagen van.
0: Nee, wie mij de vlagen uitsteken, dat samen met u geert. Maar het takelt wel een hele beetje af. Maar het wel eens ingrippen gestaan, gewoon toch aan.
1: Hoe vind je dat het er in de wereld om het hak gaat?
2: Nou, verschrikkelijk. En voor al die immigranten hier, en er is geen plek voor. En ja, er moet toch regels van komen. Ja.
1: Wat moet er bij?
2: Nou, toch misschien mensen die hier net jaren, dat die toch waarom moeten naar hun eigen land. En zoals Oekraïners en zo, die mensen kennen gewoon niks van de waan, een vreselijke situatie. En ja. Het gaat me terug. Het is net zo dat ik bang ben, maar ik ben wel bang voor de toekomst van ons ben.
1: De wel lijst ook wel eens werken van?
3: Nergens.
1: Nee?
3: Nee.
1: Maar als het om die hinderschoos de hele brood zit in de brand, het milieu, dat gaat de verkeerde kant uit, Jerk dan?
3: Ja, wie mag er net zoveel uit?
1: Nee? Ja. Ja, dat is nog een jong kerel, die hele toekomst leidt nog voor die. Wat ben je in plan?
3: Om in een restaurant te werken.
1: En daar volgt op het heden ik een opleiding voor?
3: Ja.
1: En wat voor soort toekomst is dan voor die? Alleen nog als kok? Of,
3: Dat wil je gewoon op mijn eigen restaurant hebben. Dus.
1: En dan huisje, boompje, beestje verder?
3: Ja, daarom. Maar ik geef het terug, want ik zoek een kameraad.
1: Oké. Okay. Hoe zorg je ook naar de verhaal?
4: De pijnhoop. Een rotzooi. Want het is al net hoor dan liegen en bedriegen en oorlogjes. Daar hoor ik net van.
1: Nee. En zou je dan met name naar het buitenland of ik direct om je heen?
4: Hier in Nederland ik boog, want dit is hier geen grote bende. Ik ben geen racist, ja. Maar wat er in de Rapelo vregeteren, wat de mensen boeten slepen, dat is verschrikkelijk.
1: En waar is de schuldig gewoon?
4: Nou, ik neem het de glad aal. Dat is die minister-president. Ik keer zelf op de televisie staan met zijn vriend te leid zien. En terwijl Nederland in rep en roer is.
5: Het werd er alleen net beter op. Dat is om die heen en wel. Ja.
1: Wat zou er barren maken om het wel beter te krijgen?
5: Ja. Maak me daarover uitleggen.
1: Nou, wil ik graag even.
5: Wil ik graag even.
1: Zullen we de politici de hele dag wel, maar we vinden ik wel leuk om gewone mensen te hebben.
5: Ja, zeker. Nou ja, die horen daar al hier aan bewend binnen, daar ben ik het alleen net mee eens.
1: Nee?
5: Nee.
1: Wat was het verkeerd?
5: Nou, een hele probleem in mijn eigen. Ze meidje van heel veel dingen kapot. Ik ben een eigen ondernemer en als je eens wat er al hier verroert en regels die er werden en hoe die oor alles werd. En alles werd maar in de boetelanden gepompt en in het asielzoeker gebeuren. Maar daar werd een paar mensen wel de dupe van. Die er wat sinds waar waren, dat werd je zelf. Het begon met Pim Fortuyn, die werd online. En Wilders werd hier en al dit baas zetten. Dus ja, dat denk ik wel, dat wel een beetje hoor.
1: Ja. Ja. Wilders had mij zien partij Wol even in het vorige kabinet zitten. Hè?
5: Ja, dat krijgt hij niet zitten, maar hij kreeg weinig steun. Hè?
1: Ja.
5: Ja. En ik zei net dat hij alles gehoord had, maar die had Wol een paar punten dat er Wol beter voor de Nederlanders er is. En dat vind ik met onze heren Jarten absoluut net.
1: Je houdt wel vertrouwen in Wilders?
5: Ik hou wel vertrouwen in Wilders, absoluut. Ja.
1: Maar ja, je zag ik wel dat ze gauw Otter de Kongers krijgt, dat er dan of machten van boeten binnen, of het komt bij hemzelf bij. Dat liet ik even in het midden.
5: Ik denk machten van boeten.
1: Maar dat het hem net
5: lukt. Ik denk gewoon dat hij de Kongers net kreeg. Hij werd net steund en dan moet er het Lennart waren en dat valt natuurlijk net af. Maar hij heeft er altijd wel en ik denk, hij zet hem wel al jaren ervoor in.
1: Ja.
5: En daar heb ik wel respect voor.
1: En die ploegmeesken die hij naar voren scoot had destijds bij dat kabinet, zei ik, top. Daar heb ik alle vertrouwen in.
5: Ja, ja.
1: De fanclub van Faber.
5: De fanclub van Faber, ja.
6: We zijn bezig met de proefrit maken voor een andere auto.
1: Kijk, dat zijn altijd leuke dingen.
6: Ja, toch? Ja.
1: Ja.
6: Hoort er ook bij, ja.
1: Maar goed, het gaat goed met jullie, maar als je de tv aanzet of je leest de krant en je ziet de wereld om je heen, dan staat de wereld in de fik.
6: Staat de wereld in brand? Ja, staat in de brand.
1: Maak je je daar zorgen op?
6: Ja, een klein beetje. Aan de andere kant ja, heb ik toch mijn vertrouwen ergens anders in. En, ja, ik stel mijn vertrouwen wel in de Heer Jezus, zeg maar. Dus.
1: En betekent het ook dat wat wij nu om ons heen zien gebeuren, dat dat misschien al is aangekondigd ook in de Bijbelse boodschap?
6: Ja, dat zou kunnen. En de tekenen daarvan, dat lezen we wel terug in de Bijbel. Dus, ja.
1: Dus wij zitten wat in de, het einde der tijden?
6: Die kans zit er wel in, ja.
1: Maar betekent dat dat we dat dan zeg maar over ons moeten laten komen? Want ja, dat is al heel lang geleden voorspeld dat dit ging gebeuren, dus het is nog één keer zo. Of moeten wij ons tot in het uiterste inzetten om dat toch nog ten goede te keren?
6: Op zich kunnen wij daar niks aan veranderen. We kunnen wel de goede boodschap verkondigen aan iedereen. Dat Jezus is gekomen om je te redden. En, ja, voor iedereen. Dus ja... Dus niet alleen voor mij, ook al geloof je niet, ook al je hoeft niet per se het goede te doen. Als je maar vertrouwt op Jezus en je leven in zijn handen wil leggen. En het niet afhankelijk wil stellen van jezelf of van ander.
1: Maar dan hoef je niet per se het goede te doen?
6: Het goede bedoel ik mee dat je niet je best hoeft te doen om iets goed te doen. En je daardoor gered wordt. Maar het is wel de bedoeling dat je het goede laat zien. Wat Jezus ook deed, zeg maar.
27: Ik ben geen doemdenker, maar ik denk dat de wereld bespielen wordt door hele oren meesken. Ik denk dat Poetin en Trump dat het maar pionjes zijn. Die worden hier en daar ik deelt zetten. En ja, ik weet het net. Ik kan het net bevestigen voor zelf.
1: Er zit dan weer wat oors achter.
27: Ja, dat denk ik dat er wat oors achter zit.
1: Oh, vertel eens.
27: Ja, vertel eens. Wist ik het maar. Want dan zoek ik het voor helpen. Ja, zo is het ook nog weer.
1: Ja, maar er is een soort samensweringstheorie,
27: ja, dat
1: van
27: weet ik net.
1: Grutte
27: ik ben,
1: machten.
27: Nou,
1: of...
27: ja. Je moet er maar brengen. Er zit meer achter dan wat wij denken. Dat is mijn vermoeden. Maar ja, ik ben ook maar een meisje, dus...
1: Lees je daar wekker van?
27: Nee,
1: of waait het wel een bakken veen heen?
27: Nou, het waait wel een bakken veen heen, ja. Maar ja, je wil het toch hard dat het in principe iedereen wat het goed gaat. En vooral je neisen. Dan denk ik van, ja, waarom moet het nog zo? Ik ga van de morgen even op een fietswest. Ben ik even een Nijwane fiets. Ik ben even over de Zwerg fiets. Wat is de wereld mooi. Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, waarom moet je het nog alle kapot met me worden? Ja, mijn man was een stuk menig. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje schande dat gebeurt. Want zo ben je nog niet te praten in dit vredige Bakkeveen, maar het is mooi, net.
2: Ik vind toch, de mensen die kennen het net zo van schillen meer. Ze worden onverschillig. En ze worden eigenzinnig. En ze willen hun eigen, ja, hoe mag ik het zeggen, hun eigen ding terugdrogen. En net de gemeenschapszin meer als vroeger. Nee, dat mis je gewoon.
1: We treffen waar in Bakkeveen, dat is je dan nog los, hè?
2: Ja, je moet wel vier ziekje, hè?
1: Maar die Friese meerskipzin, weet ze dan hoe haar? Ja. Verneem je ik net zo vol mee van?
2: Nou, in de Lietse dorpjes. Dit is een groot dorp met een protte camping, een protte invloeden. Dat. Maar als je oorspronkelijk mijn roots deze in Jellem. Jellem, Deinem, Boksem, Onderlout. Daar heb je een hele oren mentaliteit, ik.
7: Nou, ik denk sowieso dat er op de criminaliteit en dergelijke. Ik denk wel strengere straffen mij, wat mij betreft. Hè, want het gaat steeds maler eigenlijk. Dus dat sowieso. En ik denk ik daar waar het echt nodig is, daar te helpen. Dus dat betekent dan bijvoorbeeld net bezuinig je op de zorg. En ik vind ik dat de echte vluchteling hier een warm onthalen mag. Als het zo goed gaat in het eigen land, vergelijk het met jezelf, met mijzelf. Ik had je goed, vergelijk het met mijn orenland. Hoe saas hoe ik mijn ben en mijn lied ben opjaan om samen ergens zo te beginnen. Dus ik jou daar ik net zo in. Nee.
1: Maar dat je dan die protesten zorgt in de komst van AZC?
7: Vind ik verschrikkelijk, ja. Vind ik echt vreselijk, ja. Ja, ik ken er net was net naar je aan. Ik vind het echt
1: maar
7: het vreselijk.
1: Maar is kennelijk dus wel een gevoel dat bij een part van de bevolking leeft.
7: Klopt, maar ik denk dat we maalkort ik vierde dat ik onder de Nederlanders oren meester zitten dan wij graag willen. Of de meesten die zich oors gedragen. Dus ja.
1: Maar waar komt dat fanatisme? Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. En dan denk ik, hoop, spreek voor jezelf, maar net van mij alsjeblieft.
7: Nee, klopt. Zoet ik net zo wijzen dat wij als Nederlanders misschien wel wat te bot verwend binnen. En wij hebben hier alle vrijheid. Ik bedoel, tuurlijk ben je meestal niet het slim, hè? Maar eigenlijk heb ik het hartstikke goed. Dus ben we misschien wel wat verwend. Denk ik.
1: Hoe gaat het met jou?
8: Goed, hè?
1: Ja?
8: Ja.
1: Je zit fleurig in het leven?
8: Ik zit wel fleurig in het leven, ja.
1: Ja, je om je heen is, joh. De wereld zit in de brand.
8: Ja, dat is weer. Oké, je wil zorgen om iets, ja.
1: En doe je dat ik?
8: Soms wel, ja.
1: Ben je er wekker van?
8: Nee, dat niet.
1: Dus er zit toch nog wel iets van optimisme dat het wel goed komt?
8: Ja, ik denk het wel.
1: Maar wist het ik het idee van, we zitten hier op het VN, want daar spreek ik jou, wel veilig, het waait hier al, hier wel wat omheen.
8: Misschien is dat het wel je sluitje een beetje oud, denk ik, ja.
1: En van de vierde toekomst, van generaties, nee, u smijt je des waar genoeg?
8: Ja, dat wel een beetje, ja. Ja, want dan werd het wel steeds moeilijker, ja.
1: Ja, dus dat is zwaar genoeg, maar als je moet we nou actie ondernemen.
8: Ja, dat is weer.
1: En doen we dat genoeg?
8: Nou, misschien net dan.
1: Nou, ik voel je net een probleem om te praten of zo. Maar ja, ik bedoel, het is makkelijk om mij wat te constateren van hoe dit komt op een kop verkeerd. Met het klimaat en met het milieu en neem maar op. En vervolgens de schouders oploeken en terror in, helpt ik net.
8: Nee, maar dan ben je echt machinaal. En ik weet net... of dat een wet.
1: Had de politiek het wel?
8: Ja, nou ja, daar begint het natuurlijk. Maar,
1: Het begint bij de mensen die politici kiezen.
8: Ja, klopt.
1: En het begint vaak in het verbeter de wereld en begin bij jezelf, is het dan. Dus het begint wel in het hele iets.
8: Ja. Ja. Nou, misschien wil ik daar wat meer doen uitdenken. Misschien wil ik wat meer bewust en... beginnen.
1: Wat langer we praten, wat somberder jouw worden.
8: Ja.
1: Dat weer het idee net, je. Hey, noffelijke dag.
8: Ik snap het, bedankt.
1: Hoe gaat het met u?
9: Ja, goed met jou.
1: Ja?
9: Ja.
1: En als u kijkt naar de wereld om u heen, er gebeuren heel veel dingen die toch niet mooi zijn, oorlogen en zo.
9: Ja.
1: Wat vindt u daarvan?
9: Dat geeft niet. Misschien dit.
1: U spreekt de taal nog niet zo goed. Jij wel?
11: Ja.
1: Ja. Want hoe oud ben jij?
11: 10.
1: Jij bent 10. En hoe oud is je vader?
11: Ik weet het niet.
1: Maar die spreekt minder goed Nederlands dan jij dat kan. Hoe komt dat?
11: Hij komt uit een ander land.
1: Oké. Uit welk land komen jullie?
11: Eritrea.
1: En ben jij daar geboren?
11: Nee.
1: Jij bent hier geboren?
11: Ja.
1: Jij moet dus eigenlijk de taal van Nederland nog een beetje leren aan je vader?
11: Ja.
1: En weet je ook waarom je vader wegging uit Eritrea?
11: Want daar was niet meer goed, daar was niet veilig meer. Er was daar vaak oorlog gekomen. Dus toen ging hij vluchten naar Nederland.
1: Ja. Ben je daar blij om?
11: Ja.
1: Of denk je ook wel eens in je achterhoofd, ik ga best eens even om een hoekje in Eritrea willen kijken?
11: Ja.
1: Want daar woont misschien ook nog wel familie van jullie.
11: Familie.
1: Ja. Maar kun je daar veilig naartoe?
11: Ja, nu is het veilig geworden.
1: Oké. Maar als het veilig geworden is, denk je dan niet van, dan kunnen wij misschien ook wel weer daar naartoe?
11: Ja, misschien wil ik daar volgend jaar wonen. Of als ik later groot ben.
1: Als je later groot bent, zou jij daar misschien wel willen wonen?
11: Ja.
1: En denk je dat je je vader dan wel meekrijgt?
11: Misschien.
1: Zou u dan meegaan?
9: Ja.
11: Naar Eritrea.
9: Mm-hmm. Ja. Ja, het is niet zo veilig voor mijn land.
1: Het is nog niet veilig, want je dochter zegt het is nu wel weer veilig.
9: Ja. Nee.
11: Nu wel niet veilig.
9: Ja, je kan wel daarna terug. Geen probleem.
1: Als het veilig is, zou u terug willen. Maar ja. U twijfelt of het wel veilig is. U bent het niet zeker?
9: Nee.
1: Hey, dankjewel. En ik wens jullie fijne dagen. Wat heb je dat goed gezegd allemaal?
11: Ja.
1: Super. Hoi.
12: Ik denk dat wij voor onszelf beginnen op te komen. We zijn een volk die altijd alles accepteren van anderen. En ja, we beginnen nu wat voor onszelf op te komen. Ik denk dat dat het is. Ja.
1: En waar zien we dat dan in terug?
12: Ja, dat zie je wel op het journaal, op televisie en over de ACC en wat dan ook.
1: Vindt u dat een goede ontwikkeling?
12: In principe wel. Maar zo worden we ook opgevoed. Ja.
1: Maar ja, er wordt bij die protesten ook vaak geweld gebruikt. Nepnieuws verspreid en noem maar op.
12: Ja, dat nepnieuws en dat geweld, dat ben ik tegen natuurlijk. Maar ik vind wel dat men voor zichzelf op moet komen. En ook voor, als je het in dat grote optie ziet, dat dan dat mensen voor gewoon met z'n allen voor zichzelf op moeten komen.
13: Alles wordt duurder en de armen worden armer en de rijken rijker.
1: Maar we zijn hier toch in een van de meest welvarende landen van de wereld.
14: Ja, maar dat kan je wel zeggen, maar de regering denkt net zo. Alles wat beneden de ladder zit, die bloedt beneden, die zak je via de voet.
1: En waar komt dat van?
14: Ja, de economie. Ze willen geld hebben, de militairen hebben onderhouden. De benzineprijs is niet meer te betalen.
13: Er komen te veel mensen. Laten we het daarop houden.
1: Er komen te volle mensen.
13: Ja.
1: Maar de geboortecijfer had nog nooit zo leeg geweest als nu. We worden staren gewoon lietser.
13: Maar als er heel veel binnenkomt, die moeten wel allemaal eten en drinken en verzekerd en onderdak.
1: Ja, we hadden een schreeuwend verlet om een meisje om het werk te dwaan. Oeral vreeg je ze personeel dat ze net krijgen kenden. Ja. Dus kennelijk ben er ergens ik te min meisken.
13: Nou, ik denk dat de meeste mensen niet meer werken willen. Dus vooral de jeugd.
1: Ja, is dat een mentaliteitskwestie?
13: Ja.
14: De jeugd daar sliepen, dat wij ons daar niet kwijt. Ze denken net, wij met mijn partijen trouwen krijgen extra. Nee, mooi dicht bij huis. Handje kort handje met z'n taal hebben en alles net meer. Werk is hoofdmaat.
1: Ik word er helemaal somber van om met je in te praten.
14: Ja, meer
13: nou, ja,
14: dat.
13: Somber, we zijn niet somber. Maar het is wel de werkelijkheid.
14: Ik ben hier in die stiet mijn strijhoer op. Ik breng het de krantjes rond. Ben ik geen meisje meer. Want de jeugd zei ik zelf maar van die 300 euro erin. Ze betiert.
1: En hoe oud ben je ook, vreeg je mij?
14: 64. Dus ik ben nog drie hier. Ik zit in de bijstand. Nou, dat is ik geen vetpad.
1: Ben er ook nog wel dingen wat je van Beniertje kennen?
14: Ja, van mijn liefbeen en mooie wijn.
1: Nou, hoor dat dan verder.
13: En de gezondheid, dat is belangrijk. Ja.
15: Ik vind het wel verschrikkelijk wat er hier gebeurt in de wereld. Met alles, oorlogen en dan denk ik weer met het nu al gezegd. Weer met het nu al gezegd.
1: Ja, heb je daar een antwoord op?
15: Nee. Nee, dat zijn ze wel van de lieve heer, de boven, maar daar leer ik niks van. Want daar zullen ze van, meesken, je moet ophoren met dat gevecht.
1: We zijn hier van de meest welvarende landen van de wereld.
15: Ja.
1: En toch jij iedereen kleien, hoe dit doogt net en dit gaat net goed en dat maar oors.
15: Maar ja, meesken, je kan kan me zuren en kleien, maar dat telt dus toch niks. We moeten het toch gewoon terug. En ik hoop in die eerste jaren wat kunnen binnen dat nou, ik niet zie maar van de brood en ik zie wat er daar in mij brengt. Doeg.
10: René Koster die nam de temperatuur op in de Mierskip in Schrusterveen, Bakkeveen en het Jerreveen.
18: Dit is Bureau de Vries.
10: En dit is Zaken, hij zongt oer Hartlingen.

0: Muziek in Bureau de Vries van Zaken. Dit weer dus Harlingen. En daarmee is het haast Jelbe Tolven. Toezen en Ben, die hebben les van hem hoorn op het Lienwart College in Leeuwarden. Of hem kennen als conrector, letter ik bij het Comenius College. Journalist en schreeuwer Greta Riemersma. Die schreeuwt een boek over haar huid, Goos Riemersma. En het heet De Wereldverbeteraar. In april kwam het uit. Goos Riemersma die waart in Jontje 37 bennen op Urk in een streng gereformeerd milieu. Het christelijk leeuwen dat liet hij los, maar er kwam een oorleeuwen voor in het plak. Het streepje naar een betere wraad. En daarin wie er lieke fanatiek als voorheen met leeuwen.
1: Waarom moest ik alle herinneringen van mijn vader zo drastisch uitwissen? Ging dat niet wat ver? Hij was geen klootzak. Hij sloeg me maar één keer in het gezicht. En dat was van de schrik toen ik een beker chocolademelk omgooide. Dus wat was precies het probleem? Als het me eindelijk begint te dagen, moet ik lachen. Want verwarrender kon de uitkomst niet zijn. Ik wist het al lang, maar zag het nooit als iets wat tot verwijdering kon leiden. Mijn vader was een wereldverbeteraar. Ik had geen probleem met zijn opvattingen. Links zijn was in de kringen van mijn ouders als eten en drinken. Bijna iedereen om ons heen was links. Ik wist niet beter. Het punt was dat er van mijn vader zoveel anders en beter moest. Van Zuid-Afrika tot Oemkerk, van de kerk tot de televisie, van zijn werk tot ons gezin. Hij zat niet eens in de politiek, maar was leraar Nederlands en later conrector op een christelijke scholengemeenschap in Leeuwarden. En toch was hij bijna obsessief bezig met alle soorten onrechtvaardigheid die bestonden en die volgens het jargon van die tijd altijd de zwakkeren of minder bedeelden troffen. Altijd mankeerde er wel wat aan de omstandigheden of aan iemand die de omstandigheden negatief beïnvloedde, en mijn vader wist precies wat eraan te doen, mocht hij het voor het zeggen krijgen.
0: De schrijver van dat boek, Greta Riemersma, is te gast in Bureau de Vries. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, en soort mensen zullen Goos Riemersma hier in Friesland wel kennen. Want hij was conrector op het Comenius en bij het Lienwart College. Is verstoren in 2004. 22 jaar Lien al werk. Het eventjes op de rekkenmachine gehoord. Waarom dan nou een boek?
2: Ja, misschien wel juist omdat hij zo lang overleden is al. Dus in 2004. En in het begin tocht ik er verder net zo volle oenai. En hak het ook een beetje voortreun. Uw relatie, steeds maar de relatie met mijn heid. Maar ja, het bloot in heid. Hè? En ik wil hem toch wel graag beter begrijpen.
0: Hoe wie die relatie? Want we weten dat hij net al te best is. Maar hoe uiter hem dat?
2: Ja, inderdaad. Moeizaam. We praten vooral over politiek. En een betere wereld dus. En verder, ja, mijn huid wie verbaal heel sterk. En dat wie natuurlijk heel mooi. Maar ik wie er als ben, wie er ik wel bang voor. Ik hoef wel redelijk bulderen over die betere wereld. En ik wil over dingen die wij fout doen als ben en zo.
0: Maar door wie is het dus benauwd van die eigen huid?
2: Ja, wel wat benauwd, ja. Ja.
0: En wat die is dan net al vol om hem net leuk te maken zien?
2: Nou ja, ik denk dat een protte ben het wel herkennen. Dan probeer je toch zo vol mogelijk die te gedragen. Zat in anders volle. En dat die ik ook. Dus ik praat ook met hem een protte oer. De betere vrouw. En ja, hij wie dus leren Nederlands. En hij wie erg van de literatuur. Daar houden we er erg van. Daar praten er ook een hoop oer. Dus daar praat ik ook een hoop met hem oer. Oer de literatuur. En ik ben letter zelfs ik Nederlands studeren ging. Dus ja, ik probeerde natuurlijk wel wat in een goed bladje te komen bij mijn heid.
0: Maar daar is op mezelf natuurlijk helemaal niks mis mee.
2: Daar is niet mis mee, nee. Nee.
0: En wat wie er wel mis?
2: Nou ja, wat ik zei is, ik wie benauwd voor hem. Dat hij, dat wie er mis, ik wie benauwd voor hem. Hij kon echt lulk worden als het net ons zien hege maatstaven voldoet. Dus.
0: Is een voorbeeld, ja?
2: Even zien, in het begin van het boek hak het oer. Ja, als het net dingen deelde of zoiets. Mij de BMW's met boates te snoep of boates geword of zulke soort dingen. Dat vond er altijd wel heel erg, ja.
0: En vond dat als BN al dreeg, om als dan jouw snoepjes hier is, dat die staan eindelijk hier, is dat die dan voortdurend verdelen moestest?
2: Nee, dat. Ja, dat kan ik me net maar zo goed herinneren. Ook dat dreeg voor me. Ik vond de reactie van mijn heid, die vond ik dreeg. Dus dat is het verkeerd die dus. Dus ja, de lotte lie heel heeg.
0: En wie hij eigenlijk actief maatschappelijk in organisaties en zo?
2: Nee, hij wie heel erg getuigde heel erg van zijn opvatting. Want hij stemde op de PPR. Dus Hinek en Grut plakaat ik altijd in de verkiezingstijd voor de Rutenhingen. Maar nee, hij zijn levenswerk wie toch wel echt de squallen. Dus het Limwaard College. En letter had er nog, hij wie conrector der letterek. En hij was letter locatiedirecteur bij het Comenius. En ja, dat wie vooral het Limwaard College. Dat wie echt, dat wie zijn levenswerk. Dus daar hoe hij echt, dat had ik nog al je reconstrueren. Ik wist dat echt net zo goed, maar dat wie wil echt werd hij die betere vrouw vorm je aanvoeren.
0: En dit boek is een soort van onderzoek naar hem?
2: Ja, ja, naar hem en naar de tijd. Want als de tijd begriepst, dan begriepst ik de meesten die erin roenrinnen beter. Dus ik zeg mijn heid op een gegeven moment, ik echt wil roenrin. Hij is op Urk geboren, toen hij naar Driesem ging, toen naar Dokkum, toen naar Burgum, toen naar Marsum, toen naar Oenscherk. Dus al je plak in Friesland hongen. Ik zeg hem daar gewoon. Oenscherk ga ik zelfs wennen, dus dat wist ik wel. Maar toen hij jonger weer, hij weer over, toen er in Driesem kwam. Ja, ik vond het prachtig om dat al je voor me te zien in de jaren 50. En hoe dat al je wieën. En dus het is een onderzoek naar mijn height en de tijd.
0: Ja, de beschreeuwst onder oren hoe hij binnen is op Urk en in wat voor omstandigheden. Dat vond ik wel nieuwsgierig. Hoe kwam hij op Urk te lonen? Of eigenlijk, hoe kwamen die Paak en Beb op Urk te lonen? Ja. Want dat wien toch echte Friezen?
2: Ja, ze kwamen nu Drachten. En het wie in de jaren 30. En er wie een enorme economische crisis toen. En mijn opa, wij zijn opa, kreeg nog een Paken, maar dit wie opa. Mijn opa, die woef waren klossen. Die wie onderwijzer werden. Maar het lukte nergens. Er wie ook geen werk. Er wie geen werk. Nou ja, en toen kwam er een klossen. Een onbestuurbare zesde klasse, begreep ik, op Urk. En die mocht hij dan weer in het touwen krijgen. Dus daar kreeg de werk. En toen kon er eindelijk ik trouwen met mijn oma. En bizzen daar naar Takkie. En dan had ze hun band kregen.
0: Ik lees dat de gereformeerde squallen daar ik enorm in opkomst weer toen op Urk.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, er wie altijd een openbare squalle. Maar toen had ze, voordat mijn opa en oma de kamer, had ze een gereformeerde, een protestantse squalle sticht. Ja, ja, klopt. Ja.
0: En wat van milieu wie dat? Wie zei wie hij gereformeerd omdat dat handig wie voor de baan? Of wie die paak of opa een echt Oetsjoel gereformeerd?
2: Ja, ja, nee, het wie absoluut Oetsjoel gereformeerd. En ze kamen gewoon uit een gereformeerd nest, een gereformeerd milieu. Ze Hazelkoor, via de Jonge Rijnvereniging, Hazelkoor kinleerd. Het enige wie dat op Urk, wie de gereformeerde tjerken, toen wie de gewone, steeds maar de synodaal gereformeerde tjerken, dat wie de normale tjerken daar. Het is nog net al die lietse tjerkjes, die wat strengere tjerken. Alleen echt de gereformeerde tjerken op Urk, wie vol strenger, begreep ik van mijn tante, die het al in normaal kregen had, als nou ja, in Friesland bijvoorbeeld. Ja. Dus ze lezen daar uit de staat een bibel. Dat is een hele oude bibel, eeuwenoord. Ze zongen op hele noorden, want het is vissen te frivol om ritmisch te zongen. Hè, dat wie een belediging van God. Dus het wie al je wol wat strenger, ja.
0: Ja, dus zo is het in tussenzin. Maar door heeft maar die huid dit nooit bespreken kan. Die gevoel.
2: Ja, nee, oer Urk, nee.
0: Ik oer die letterlijke gevoel van ik hier eigenlijk angst voor die.
2: Oh ja, nee, maar dat realiseer ik mij net niet eens. Nee, dat is pas letter al je kwam. Ja. Nee, dan denk ik eerst wat ouder voor was om dat al je te zien. Ja. Nee, ik wist gewoon alleen nog dat het moeizaam wie en dat ik, dat we net echt praten, ja, behalve dus over alles wat vier voort wie. We praten over wat vier voort wie.
0: Maar voor een boek. Als het net maar een praat heeft. Ja. En winde geschriften?
2: Nee, amper. Nee. Maar ja, ik ben journalist. Dus
0: het heeft het helemaal reconstrueren.
2: Ja, gelukkig mijn huid zien.

0: En eigenlijk blunder dat. Hij ruilt het ene dogma in voor het oren. Het linkse dogma. De wereld moet verbeteren worden. Daar moet wij misschien al alles aan doen. En als we dat al je maar doggen, dan wordt het eigenlijk een paradijs op aarde.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer kwam dat inzicht eigenlijk? Wie dat bij het schreeuwen of daarvoor al?
1: Dat hij de oorslag richting links nam hier?
0: Nou, meer dat, dat hij het ene dogma voor het oren verruilde hier.
1: Dat waar mij wel verteld toch een nogal wat mensen die zijn van gereformeerden. Ek als ze net meer gereformeerd wien, die voelen altijd op als vrij radicaal. Dus ze wien ontzettend wat bedweterig. Ze lieten zich enorm goed jaren. Ze konden ontzettend goed organiseren. Dus toen dacht ik, dat is wel treffend. Was haar stand aan gereformeerden dus echt bekend. Maar die meesten lijn zelfs die link tussen dat gereformeerde en dat het in dat linkse. Dus ik wil zat taggieën. En de gereformeerden hebben een protte invloed ik op die manier hoorn op de linkse beweging in Nederland. Dat zei Siep Winia ook nog in een boek. De linkse kerk. Dat is een journalist, Siep Winia. En die zei dat ook. Ze wien getalsmatig de gereformeerden in de minderheid. En er wien volle meer hervormen, volle meer katholieken in Nederland. Maar Njoggen uit 10% van de Nederlandse bevolking wien gereformeerd. Maar juist omdat ze zijn voor ons tien. En het wien eigenlijk al wereldverbeteraars gereformeerden. Dat wie al, dat ziet erbij. De wie moest verantwoordelijk wezen voor de hele wereld, voor die omgeving. Moest verantwoordelijk wezen voor de medemens. Dus ja, het wie eigenlijk al. Kist deze dat het linkse. Het is helemaal net vreemd dat dat uit dat gereformeerde voortkwam. Maar goed, dus wat ik zei. Dat haar geen wij wel ontdekt, inderdaad. Ja, haar geen wij ontdekt. Ik dacht, wat grappig. Ja, nou snap ik dat wel. Dat mijn huid dus echt wel zou wieën. Dat hamer je op. Sassiert het en net oors. Dat.
0: Uit het boek wordt wel duidelijk. Nou, hij is er echt wel. Ik wil maar zitten. Dan kun je zeggen van ik doe er onderzoek naar, maar ik doe er verder niks mee. Maar dan is er verkeers om er een journalistiek boek van te maken zien.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, sje, ik zie het dus wel. Ik, naarmate ik ouder was, ik ben nu in de 60, dat ik toch wel dacht, wel spietig dat het al eens haar rond is. Ik wil eigenlijk het op een of andere manier wel goed maken. En maar ja, dat kind het, hè, want hij is er net meer. Dus dan dorst eigenlijk was het kist. En stel ik wie schilder was, dan heb ik een portret schilderen van hem. Maar ik is schreeuwen, dus het was schreeuwen.
0: Maar wat vindt die familie hiervan? Want het is net al jaar alleen maar.
1: Nee.
0: Bedoel, er is zit ik wel wat. Het is best wel pijnlijke passages.
1: Mm-hmm. Wisselend. De een vindt het de broers en zussen van mijn. De broer en zus van mijn heid. Die hebben mij enorm troffen. Troch heel positief te reageren. Dus die zegt wel in dat dit eigenlijk een soort goed meidje is. En dan ben ik oormeesken die het net begrepen of die net dat net lezen wollen. Dat mij ja. Alleen.
0: Ja. Ik zou dan dat het daar verbiedering laat had.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Iedereen moet het zelf weten. Ik bedoel, zij gaan het vregen om dit boek. Dat snap ik. Geniën had vregen om dit boek. Dat ik een deel van de familiegeschiedenis naar boeten breng. Dus dat begreep ik helemaal. Iedereen moet het zelf weten. Iedereen reageert verschillend. Maar van de rest moet ik de wol even bij ze boeten. Even los van de familie. Ik krijg ontzettend volle positieve reacties. Dus een hele protte herkenning, ek. Dus dat vind ik wel treffend, ja.
0: Want de heist wel ontwitsen dat dit verhaal een kopie, een variant is van een heel soort vergelijkbare verhaal.
1: Ja, dat zie ik al wel trof. Wat ik al zei, ik kom uit de journalistiek. Dus ik hou heel protomeesken interviewd. Maar ik in mijn privéleven, jij ik altijd al wel. Dat wel in mijn generaties is, maar dat is de generatie ik. Die komt na de babyboomers. Binnen nogal wat mensen die dit soort dingen mij maken hebben. Mij ouders die het een hele oren kant uit gingen. Wel in de jaren 60 en 70. En een beetje in de puberteit trekken. Zoals ik dat dan steeds wat alles los liet. Dus dat haak ik wel volle vaker. Jet. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ik krijg ook wel van meesken te jaren die zich juist in mijn heid herkennen. Dus net in mij, maar in mijn heid. Bijvoorbeeld Epi Dam, die nou correct overleden is, de dichter, die mailde mij out of the blue mailde hij mij naar mijn uitjouwer van hij herkende zich heel erg in de balanceer act, zo neemde dat, van mijn heid. Dus de worsteling, zo zeg ik dat dan maar, van mijn heid. Dus dat vond ik ook wel mooi. Maar ja, nee, ik krijg ontzettend volle positieve reacties.
0: En best nou uiteindelijk dichter bij hem kom, is er een soort van

0: is er wat goed maken?
1: Absoluut. Van mij wel. Het is natuurlijk heel spietig dat hij er net meer is en dit net meer mijn maatje kind. Ik weet niet, hij is altijd wel een mooi boek van hier. Dat denk ik eigenlijk net. Maar voor mij, ja, het had me absoluut rust doen. Ja, ik woed echt iets goed maatje. En dat is van mij wel gebeurd, ja. Ja, omdat ik hem begreep. Ik zag het voor me, dat hij, hoe hij zou worden is. Ik snap het heel goed. En hij, wie ik net de enige, hè? Ik ben een hele protte man, zoals hij. En vrouwen, denk ik, ik wel. Maar misschien ik wel man. Het gaat natuurlijk over een bepaald type man, hè?
0: Ja?
1: Nou ja, de meesten die het de man die het heel goed weten. Dat. En die binnen er, ja, die binnen er, ja, die ben ik in mijn leven net wel vol zinkam, ja.
0: Net per se links, maar ik van oren.
1: Nee, net per se links, nee. Dus ja, ik voel dat ik wel heel interessant om je te verdiepen in dat type man, ja. Ja.
0: Ja. Hij is een soort reacties kregen eigenlijk van leerlingen?
1: Een peer. Wel via LinkedIn. Van dus die mijn huid kennen. Ja, een peer. Net overweldigend of zo. Nee, een peer. Ja. Maar ik weet net dat iedereen het al lezen had natuurlijk.
0: Nee, maar het bent vaak leraar en bent al wel bepalende figuren.
1: Ja.
0: Wel min of meer beroemd. Want er bent uiteindelijk toezenden die het maar zijn man te maken. Wie er op school eigenlijk? Ik zal links.
1: Ja, ja. Van, nee, absoluut. Ja. Nee, op squallen, hij had ik wel zijn in taspraak. En die voel ik dan wel waarom. In een taspraak dat er een links hart hier. Dus hij wie echt links. En zoals die direct bekend als de linkse rakker. Als het hem wat minder mocht, dan wie het de linkse rakker. Maar nee, ik denk wel dat leerlingen die mij mijn huid en meidje in hoorn hebben. Hij nam het altijd heel erg op van leerlingen. Dus dat wist ik heel goed. Dat wist ik net zag heel goed. Maar dat had ik ook wel ontdekt. Hij nam het echt altijd. Is die altijd aan de kant van de leerlingen. Dus ik leerlingen die bijvoorbeeld opstromen. Woon van de MAVO naar de HAVO. Daarnet de best genoeg cijfers voorheen. Ja, die mochten toch komen van mijn huid. Iedereen moest een kans hebben. Geen, als collega's zijn, ja, die in die leerling zit aan het plafond. Dan zijn mijn huid. Genieën zit op het plafond. En dus dat vond ik juist heel mooi. Dus ik kan me voorstellen dat sommigen die dus deze kant van mijn huid mij maken hebben persoonlijk. Dat die dan denken, ja, jeetje, en nou dan komt die dochter mij. Nou, net een rot boek, maar toch wel echt een oren kant.
0: Ja.
1: Maar goed, dus.
0: Ja, in die boek beschreeuwst, daar wil ik het nog eventjes over hebben. Ja. Dat hij gedichten om die naaliert.
1: Maar nee, hij had een protte. Hij had mij best volle. Omdat wij dus altijd over de Nederlandse literatuur praten. Had hij mij best volle boeken doen. Dus nog voor zijn deer. Dus ja. Als cadeau.
0: Ja.
1: En,
0: maar eigenlijk wel hele christelijke gedichten.
1: Ja, ik. Ja, maar aan het einde van zijn leven. Want toen zei ze, hij nam de overslag naar links. Maar aan het einde van zijn leven. Merk ik. Dat wist ik eigenlijk. Dat ik een beetje verjitten. Maar wie dat toch zien, hou vast. Toch wel weer het geloof. Ja, aan het einde.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Eigenlijk kwam het toch weer om.
1: Ja, Ida Gerhard is een vrij christelijke dichteres. En die hier er altijd op tafel staan. Ik ga ze nou thuis staan. Dat is binnen twee hele grote delen. Die hier er altijd op tafel staan. En die hellen er was dingen uit. En Jacqueline van der Waals. Dat is ook een hele christelijke dichteres. Ja, en die joeg er mij. Die joeg er mij nog. Fascineerd. Dat is het laatste best wat er om in Joen had. En dat is best christelijk. Dus ja, absoluut. Dat wist je nou vers, toch uiteindelijk. Ja.
0: Ja, dus je kreeg het toch ik net uit hem eigenlijk.
1: Nee. Maar goed, als de deer verregen had, want hij was heel erg ziek en dat viel er wel onkomen. Meer als wat ik besefte, dan kan ik me best wel voorstellen dat een houvast is, ja.
0: Ja. Toen heeft speciaal die carrière wat omgooid, hè? Toen wist ik docent bij de universiteit, journalistiek, om dit boek te schreeuwen.
1: Ja, de laatste periode, ja.
0: Gist nog ik terug bij mijn schreeuwen?
1: Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Maak maar het eerst nog even bijkomen van dit alles. Want het is best wel een karwei. Drie lang intensief mee bezig geweest met mijn huid. Maar ik wil wel troskrouwen. In welke vorm weet ik nog niet helemaal. Maar misschien wel meer boeken, ja.
0: Ja. Ja,
1: dat zou kunnen.
0: Ja, ja. Maar net meer Rudine Heid.
1: Nee, dat denk ik dat dat nog wel clear is, ja.
0: Ja, maar voor de goede waarde heb ik nog een boek geschreven over de familie van Dien partner. Man. Man. Ja. Ja. Ja. Dus, en dat doe jij eigenlijk het eerste.
1: Het land van zijn vader. Ja. Ja.
0: En dit is De Wereldverbeteraar. Uitkwam in april, zeg ik het te halen.
1: 30 april.
0: En in verschillende handels wel te krijgen. Ja. Tegen dank voor de komst hier in Bureau De Vries.
1: Graag, Dien.
0: Want,
2: dit is Bureau De Vries.
0: Want Bureau De Vries eindigt wie alle weken met een verhaal uit Blauw Hoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese plakken vertellen hoe het dorp. De Mierskip. En dan gaat het om dorpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus Blauw Hoes in Friesland. En Joert komt John Weel on het woord. Hij had ik een bijzonder levensverhaal.

0: Ja, dit is een enorm mooi gebouw natuurlijk, hè. Dit doet je gewoon iets, nou, zo'n interieur van zo'n kerk. Dat gevoel had ik dus dat ik hier binnenkwam. Dat ik, dit hoort bij mij, zeg maar. Mijn familie was katholiek en daar heb ik er heel weinig van meegekregen. Ik ben jong uit huis gegaan. En mijn moeder was die was er niet meer. Nou ja, die werd het huis uitgezet door mijn stiefvader. Die had een affaire, zeg maar, gehad even. En dat werd er niet vergeven en dus is er de deur uitgezet. En toen kwam ik terug vanuit school. Ik zat op de West-Fries Lyceum in Hoorn, de HBS. En toen, ja, je moeder is er niet meer. Dat was het. En toen was er natuurlijk in de krant een artikeltje van... kom bij de marine en ik denk, nou, daar ga ik heen. Ik wist geen andere uitweg natuurlijk, dus... Ik wou wel op een onderzeeboot varen. Dat leek me, ja, dat is heel, heel technisch. Maar dat is weer heel wat anders natuurlijk dan boven water. Na mijn marinetijd heb ik dus eerst een opleiding gedaan in Amsterdam. Kwam ik in assurantie werken terecht bij een assurantiemakelaar in Amsterdam. En toen heb ik gesolliciteerd bij FBTO in Leeuwarden. Voor een buitendienstfunctie in de zuidwesthoek van Friesland. En ik kon op 60 jaar in de FUT, kon ik met pensioen. En toen zag ik uit naar, eigenlijk wilde ik wat naar buiten, in de natuur wonen. En dat is dus Blauw Huis geworden. Toen kwam er iemand bij me, ik woonde hier nog niet zo lang, kwam iemand bij me thuis hier. En die zegt, kun jij misschien een brief voor ons maken? En toen zat ik, voordat ik het er erg in had, zat ik in de restauratiecommissie van deze kerk. En toen moest ik aan geld zien te komen voor de restauratie. En het interieur hebben we hier, zou gerestaureerd worden en het orgel. En daar heb ik uiteindelijk dus zo'n 600.000 euro voor bij elkaar geschreven. En toen ik hier dan kwam, in de kerk binnenkwam, toen werd ik even teruggeworpen op mijn verleden, zeg maar. Mijn moeder was katholiek en mijn paken, Simon Weel, was katholiek. Dus, en ja, ik was soms geëmotioneerd hier gewoon. Klinkt een beetje eenvoudig, maar dat deed me heel veel, deze kerk. Toen zei iemand, ja, jij bent zo met die kerk. Ik vond het ook mooi. Waarom word je niet katholiek? Dus ik vroeg pastoor van Hulde in Sneek, wilt u me dopen? Hij zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet, weet je. En het is voor mij eigenlijk wel een bevestiging, wat ik, hè, dat je er mag zijn en dat je leeft en dat je als mens wordt gewaardeerd. En het geeft... Ja, het geeft zin aan mijn leven. Ja.
1: Het verhaal van John Weel uit Blauwhoes. Op dit stuit is er in het Fries Skipveert Museum, dat is in Snits, een uitstalling met prachtige foto's van dat Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code ben de verhaal bij de foto's te jern of te lezen. Net alleen de Blauwhoes verhaal, maar ook de verhaal van de andere Europese dwarpen die meidogen om het SAFE-project binnen zat te lezen. En ontzaf hier de eerste oren van Bureau de Vries. Dadelijk in de tweede oren tijd voor opinie en debat in het Nijs Forum. De gast wordt steedlid Albert van Riek, tweede kamerlid Marieke Vellinga, die is de rek, en oud-CNV-voorzitter Piet Fortuyn. Die laatste is krijgt on een nieuwe carrière begonnen, want hij is ongesteld als wethouder in Smellegeloon. Maar aan zijn eerst het Nijs van de NOS en van Omroep Friesland van Jandine Weidenaar.
2: Agen Mijnes, oftewel AGM.
3: AGM, de masterkreker.
4: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
3: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen des alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
16: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is het Frieske Nijs. Op de A100 bij Drachten binnen Justerion twee auto's op een war botst. En een van die auto's die riet nooit het ongeluk terug. Die zitten van de orenauto, een vrouw en een ben, die kwamen maar de schrik vrij. Haar sconciëre auto is al via terug een berger. De plysje docht onderzoek naar de identiteit van de bestuurder die het uitnaaide. Een man is Justerion verwoene rekken bij een val in het centrum van Snits. Onder Merkstritten voel het slachtoffer op een ijzeren stek met punten en kwam vast te zitten. De brandwacht had een pad van het stek losknipt en daarna is de man overgebracht naar het ziekenhuis in Ljouwert. En korfbalclub LDODK is er net in slagen om het Lommers kampioenschap van het Fjordkorfbaljen te winnen. In de wedstrijd tegen DOS 46 kwamen de Grieksters aan het begin van de tweede helft nog wel op voorsprong. Maar ze slagen er net in een blauwende voorsprong te pakken. Het was 8-4 voor de ploeg uit Nijveen. Het waarde nog, er is goed ruimte voor de zinnen. Mooi een peer stapelwolken. Mooi matige en in de midden krachtige noordeerste wind die door zee komt. Lissen de temperaturen om de 20 tot 23 graden onder de kust en het waardgebied. Om 25 en 26 graden de rest van de provincie. De vooruitzoggen, die blauwe simmers. En om waas die droeg, mooi geregeld zinnen. Lissen de temperaturen om de 24 tot 26 graden hinnen op maandag en dinsdag. En waas die en daarna gaat het weer omheen naar de 28 rond zelfs 30 graden.
1: Dank u wel, Jantine. Daarmee is het nou, wat zitten er van mij? Het is 3 minuten oertolven tijd voor het Nijsforum. Met Albert van Dijk, Marike Vellinga en Piet Fortuyn praat ik over het Nijs van deze week bij Glicks over de schokkende uitkomsten voor het onderzoek van Wetenschap Friesland naar PFAS.
12: Het zit echt overal, hè? In de grotere wateren, maar ook in de kleine poldersloodjes, zeg maar tot in de haarvaten van het watersysteem van Friesland.
1: Maar er voort een dadelijk een verbod komen of rint de economie dan te volle ski op?
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Simmer in Friesland.
23: De kampioen!
16: Schitterend!
22: Het is weer de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskebjerg leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio televisie commercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
28: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
27: Sorry Bo, het is beauty.
28: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het is 6 minuten tot over nu. Want in de discussie en debat over het nijs van de Arune Wieken. Bij Glicks de dikke onvoldoende die het ondernemers jouwen aan het kabinet jetten.
3: Ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
1: Is de Eemshaven echt het beste plak voor kerncentrales?
4: Nou, wij hebben in de provincie natuurlijk al heel duidelijk aangegeven dat hier geen draagvlak is voor een kerncentrale. En dat is er nog steeds niet.
1: En is het vergassen van Gorsen de beste oplossing sinds Skeer en Oerlijst of ken het ik oors?
5: Op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans.
1: De binder op de radio, maar ik op televisie. Goeiemiddag, welkom bij Bureau de Vries.
19: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
1: Ik bepraat het nijs van de Arune Wieken onder oren met Albert van Dijk. Hij wie eerder aansluiten bij Forum voor Democratie. Maar in 2024 is hij zelfstandig verder gong. Taken meer binnen de verkiezingen. Weet je al eigenlijk al wat je dwars zullen?
6: Nee, dat weet ik nog net. Heb ik nog geen uitsluitsel uit. Maar de kans is groot dat het daarna van mij ophoudt.
1: Ja? Ja. Net een nieuwe eigen partij of zo?
6: Nee, dat sowieso net.
1: Nee?
6: Dat is uitsluit, ja.
1: Waarom?
6: Nou, ik ging net een nieuwe vlag creëren en een nieuwe partij. Er zijn al soortgenoeg partijen en daar kan men wel uit een karmoortje.
1: Ja, geen aansluiting bij jaren 20 misschien?
6: Nee, dat is ik uitsluit. Ja.
1: Waarom?
6: Dat is voor mij een liberale partij en daar viel ik me net tussen bij.
1: Nee, en de nieuwe beweging van Guidi Markesauer?
6: En dat viel ik me net dus bij.
1: Oké, nou, dan wordt het misschien gaat het net verder. Wat is jouw eigen nijs?
6: Een eigen nice. Nou ja, goed. Ja, dan is het een inkopperke. Ja, juster vanzelf even naar uw elftal jongen. En daar wie ik heel wist van dat ze mooi 4-4 woon ha. En ik hoop dat deze lijn trotszetten wordt. En ik denk dat Elsen hier even naar Sjoen had. Dus voor mij is dat het nice. En dat is een hele positieve insteker, lijkt het niet.
1: Ja, de rest van de tafel, hij hem direct naar Sjoen, Piet Fortuyn?
7: Zeker ga ik er even naar Sjoen. Maar via jaar een heel miljoen mensen, begreep ik. Dus die een protte mensen wie stil op strijd.
1: Ja, Marieke Vellinga, ik?
8: Ja, zeker.
1: Ja. En ik lees de analyses, want ik volg hier daar wat op Aston, Albert van Dijk. Ik lees nou voor wie wereldkampioen.
6: Nou ja, daar gaan we wel vanuit. We hebben nog wat trauma's gehad de Arune jaren. Decennia, mag ik het dan ook gaan. En net zoals mooi was als we van die trauma's een keer afscheid nemen. En dat we dit hier eens een keer die cup omheen kunnen halen. Dat zou ik heel mooi vinden, ja.
1: Ik zeg ik de visie van Koeman, briljant.
7: Ja, en een wedstrijd lean biedt een trainer die verkeerd wisselde. Dus het is de ene dag fantastisch en de andere dag is het helemaal niks.
1: Ja, dat vind ik zo bijzonder. Nou, goed. Dan Marieke Vellinga van D66, tweede Kamerlid. Intussen, nou, ik heb weer een aantal maanden, dus begin nou echt wat op stand te komen. Dadelijk zullen we het hebben over hoe het kabinet presteert. Maar eerst, jouw eigen nijs.
8: Ja, nou, er weer een soort aan de hand, Arune Wieken. En ik heb wel wat moeite om te kiezen, maar wat waar ik meest blij van ben, is dat er juster een heel goed artikel wie over de huisartsen op de eilanden. En daar hebben ik mij een collega Kimmerlid vragen moest stellen van die huisartsen die toch al jarenlang heel volle werk, die draaien volle meer uren als huisartsen op het vasteland, maar krijgen daar minder voor betellen. En dan wie ik als wethouder op Vlieland, wie ik daar al mee dwaande. En ik vond het heel leuk dat ze toen ik op een line kwamen, toen nou dat ik in het tweede kamer zit, van nou, kunnen we het er nog eens over gaan? En toen dacht ik, ja, maar nou kunnen we misschien even vragen stellen en het een beetje meer op gang helpen. En de wie is er een heel mooi artikel hoor. En ik hoop echt dat wat op gang helpen zal. En dat er voor de huisartsen op de eilanden een goede oplossing komt.
1: Ja, maar Joost is van, ik hoop dat Joost zit onder knoppen op dit moment.
8: Ik zit onder knoppen, ja. Dus dat is, ja, maar uiteindelijk is het de minister die het dwaan moet. Dus ik hoop dat wij daar een goede goede opdrachten mij aan kennen. Onder de minister van ja, regel dit, want dit kan het zo.
1: De Tweede Kamer is toch de baas?
8: De Tweede Kamer is de baas, maar de minister moet het wel uitvieren. Dus wij kunnen de richtlijn jouwen en wij zullen dat goed controleren. Maar ja, uiteindelijk, ja, hartstikke licht natuurlijk.
1: Ja, en is er in de Tweede Kamer net een meerderheid voor om daar eens even stevig op de trom te slaan en wat om te dwan?
8: Ik denk het wel. Ik denk dat het is natuurlijk net het grootste onderwerp waar wij in de week mooi dwanen binnen, maar jij zal zeker een meerderheid voor wijzen. Dat
1: nou ja,
8: ik
1: de belering van hoesdokters, dat is dat wel serieus?
8: Ja, zeker. Dat is heel serieus. En daar is komende week een liet debat door. Het is een 2-minuten debat. Waar misschien ook wel wat dwanen werken voor de huisartsen.
1: Nou, we wachten dat debat al. En we hebben Piet Fortuyn al eventjes regelmatig te gast bij het bureau, Bureau de Vries. Piet Fortuyn, ex-voorzitter van het CNV. Dat is april, maart, wanneer?
7: Al 2 maanden, ja.
1: Ja, en nou wethouder in Smellingenloon.
7: Ja, dat is een carrière-switch, nemen ze dat leuk. Ja, ja.
1: Ja, is het wel een promotie trouwens?
7: Dat is, ik denk net in die termen. Ik wil al 2 maanden mijn pensioen. Dus ja, toen kwam Disse voorbij. En nou, dat is een uitdaging. Dus ik doe dat voor part-time 0,4%, 0,5 FTE. Ja, dat is heel nieuwsgierig. En ga er een proces in om daar om die schouders derde onder te zetten.
1: Ja, maar serieus, je bent zo'n 60?
7: Ik ben zo'n 60. Ben dus
1: dan heb je rugt op AOW. Dan kun je het rest grond van. Ja, naar wat commissariaten en dat soort van dingen. En dan zeg je van, lid mij maar wethouder worden. Waarom?
7: Ja, maar ik haal dit zijn. Ik in de oren al naar mijn pensionering daar. Ik ben net uitvoerend om achter de granium te zitten. Dus ik hou van tuneren, maar de graniums die ben net om achter te zitten. Dus ik wil wat warm. Je moet lichamelijk fit blijven, geestelijk fit blijven. En ik hang nog een grote energie. Ik ga inderdaad wat commissariaten. En ik vind het een uitdaging om ik eens, in de publieke zaak in Smellingenloon wat te doen. Net alleen een commentaar, Jan, maar ik de schouder eronder zetten. En zei ze van nou, dat ik eens zie wat we de komende 4 jaar hier realiseren kan.
1: Ja, en dit is wat een orenwethouders past als een gewoon.
7: Ja, het is wat een bijzondere wethouderspost. Ik doe een aantal grote projecten. Ik zal me bezighouden met de binnenstad van Drachten. Dat moet een plotte gebeuren. Ik hou me bezig met het innovatiecentrum Drachten. Dat is een hoogtechnologisch centrum rondom Philips en technologische bedrijven. Een beetje brainpart van Toorn. Maar de revitalisering van de haven, de lelieline. En de campusgedachte, de gearworking tussen onderwijs maar de universiteit in Grijns. Dat ben mijn 4 domeinen, dus dat is redelijk al het bakenen.
1: Ja, en je hebt een soort van ondernemers te maken zien?
7: Zeker ga ik een product met ondernemers te maken.
1: Die ondernemers die winnen van een week wol in het nijs.
9: Ondernemers geven het kabinet Jetten een 4,6, blijkt uit een peiling in opdracht van het FD.
10: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen.
9: Van hen zegt 45% nu terughoudend te zijn met investeringen door onduidelijk beleid.
10: In een representatieve peiling van Ipsos INO in opdracht van het FD geven zij het kabinet een zware onvoldoende.
9: Het negatieve sentiment over de nieuwe regering zo kort na de start is opvallend. De bewindslieden van D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
1: Lees dus uit het Financiële Dagblad van Vreed. Ondernemers jou het kabinet een dikke onvoldoende. Het beleid is onduidelijk, de regels zijn te streng en de belastingen te heeg. En ondernemers die stellen investeringen nog maar eventjes uit, ze zei Marieke Vellinga. Ja, ik zou het krijgt al wat gekskerend. Maar ja, je zit er wel onder knappen. Je zit als D66 in dit kabinet. Wat vind je van deze uitslag?
8: Nou, dit is eigenlijk een bevestiging van het feit dat we heel hard aan het werk moeten. Dat wie echt duidelijk vanuit dat onderzoek en vanuit dat artikel dat Elsenier echt goed beseft. Dit kabinet zit er pas voor jouw man. Die had te maaitje mij een erfenis van net alleen nog het vorige kabinet, maar ook het kabinet Defwaar. Dat gewoon heel gauw vallen is. Waar eigenlijk hebben we 3 kabinetten in jouw hier aan.
1: Maar zo dat van komen?
8: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat jouw ondernemers, dat bent ook de meesten, die weten wel dat er een nieuw kabinet zit.
8: En ja, dat er maar 3 kabinetten achter elkaar, dat jouw 3 keer onzekerheid, 3 keer een periode van stilstand. En dat moet nou weer op gang komen. Dat wordt heel hard om werkje. Maar zelfs Rob Jetten had dat net of jouw man voor elkaar.
1: Nou ja, maar aan de andere kant, zo'n ondernemers is er gewoon van, wij zullen het net gebeuren. Een minderheidskabinet. Het is allerlei vaag. Nergens is er meerderheid voor. Wij zeggen dit net vleien.
8: En dat is eigenlijk heel spannend, want dat is nij voor Nederland. Dat is voor ons al jaar, is dat even een uitzoekwerkje. Dus dat gaan we nog nooit jaren dwaan. Dus we kunnen eigenlijk net zo goed voorspellen hoe ze dat gaan. Dat is voor ondernemers natuurlijk net leuk, want die houden van zekerheid. Dat snappen wij ook. Maar ik zie zegt je ondernemers, jou is een peer hier. En rekenen zou naar jou hier. Laten we dan dat onderzoek nog een keer dwaan. En zien wat voor zeven er dan nu komt.
1: Albert van Dijk, we moeten gewoon nog even een arbeidsie, zei Marieke Vellinga.
6: Ja, dat jaar ik zes. Nou, ik ben het trouwens eens met mijn buurvrouw voor dat minderheidskabinet. Die begonnen er ik wat oor. Ik denk dat wel wichtig is dat we schermatten van hoe pakt dit uit. Ik denk wel dat het een hele mooie stap is dat we dat DNH. En zou dat Elsen niet elke partij en ik de rond te krijgen. Hè? Het is wel even uitvinden, dat verneemst ik. Hè? Zowel voor het kabinet zelf, zoals de coalitiepartners, zoals de mensen die in de oppositie zitten. Van hey, wat, dit is een nieuwe verhouding en hoe maar we hierin bewegen. De ondernemers die vregen natuurlijk wel om actie. Dat is een hele andere tak van sport dan politiek bedrogen. En dat snap ik dat zij heel onrustig binnen. Ik denk wel dat het wat dieper loopt dan het fjouwer hier onrust in kabinetten. Hey, ik denk dat hier een volle dieper probleem loopt. En dat liet zich net in een PSN uit te lezen. Dus dat is, dat is lastig om dat goed te duiden. Het is net alleen nog van, oh ja, we moeten wat de belasting omhoog schroeven. Of loopt de olieprijzen. Of dat we er heel onrustig van worden. Dat loopt meer om te groenslagen.
1: Nou, komen we dadelijk even voor de dieper-analyse bij jou waarom. Eerst naar Piet Fortuyn. Je hebt een lange geschiedenis in de vakbeweging. En een groot deel van de ondernemers van ja, de lessen bij ze heen en zo. Maar dit kabinet verheegt toch juist helemaal geen lessen van bedrijven?
7: Denk ik net dat het belangrijkste argument is. Ik had de hier een hele grote praat met ondernemers. Emke Begers en het bedrijf. De belangrijkste factor waarom ondernemers ontevreden zijn, met name onzekerheid. Misschien wel weten waar zo'n tab in. Ja, we hadden al rond de 24 jaar hebben wij één keer een kabinet gewoon die erin zitten had. Dat is één keer in de al rond de 24 jaar gebeurd, Rutte 2. We hadden een grote kabinet gewoon, dat heet dan beleidsarm, maar dat betekent gewoon, er gebeurt ook gewoon helemaal niks. Maar nou, de maatje mijn minderheidskabinet, daar komt ik weinig tot niks op dit moment van de kant al. Ik ben net zo optimistisch daarover. Want ja, onder de linkerkant meerderheden organiseren en onder de rechterkant, dat is uitermate ingewikkeld. De eerste 100 dagen is er nog weinig dat niks gebeurt. En ondernemers, maar dat geldt voor burgers, dat geldt voor boeren, eigenlijk voor iedereen, zal zeker niet gaan. Begin pas te investeren als best west nog tab is. En dat de spelregels ik net iedere keer verhoor je. Dus ik denk dat dat de belangrijkste reden is. De belasting is volle minder de reden. Het is onzeker niet. Zowel witte west nog tab in. En als best west nog tab is, dan investeerst en dan krijg je weer vertrouwen.
1: Ja, en toch gaat het meestal zo van dan is die zeker niet er een keer en dan ben je het er net mee eens.
7: Ja, maar dat is net zo slim. Dat is typisch Nederlands. Net iedereen is de oor om je eens. Maar jouw wel duidelijkheid, jouw perspectief. En hoor die er dan ook aan. Dus geen net naar het waar hier zeggen, nou, we doen nou wel even oors. En dat is al rond de jaren een plotte gebeurd. Iedere keer weer een nieuw kabinet. Bij verkiezingen, bij beleidsarm, gebeurt er weer niks. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er de komende Prinsjesdag gebeuren gaat. En of daar nou inderdaad maatregelen komen. Maar dat die dan ik invoerd worden en dat die dan ik voor de komende jaren duidelijkheid jouwen. Ja. En ik denk dat ondernemers die zitten springen om duidelijkheid.
1: Albert van Dijk, Joosuin van der zit nog meer achter. Dat liet hem net in een peerzin uitlezen. Maar toch de uitdaging om in een peerzin er wat van te schetsen. Ja, het programma is maar een uur. Dus,
6: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Nou ja, ik zie een poging dwaaien. Maar je zoon verwacht je vanzelfs. Want er zitten al drie partijen die dat minderheidskabinet vormen. Twee partijen die ik een uitsprutsend liberaal karakter ha. Ik denk dat mevrouw Jonkermeer dat beamen kan. En zo'n ik daarvan verwacht je dat een ondernemer, dat ze van de ondernemers opkomen. Dat is een beetje een grote lijn wat bij die partijen versteren. Ze verwacht je dat van de VVD, maar ze verwacht je dat vanzelfs ik van de D66. Maar ik denk net dat het liberale loert antwoord jouwt op wat hier in het rapport ik zei, dat de MKB'ers, vooral daar komt de klap elke keer het hutst te lanen, dat die daar van een oplossingsvaardigheid gaan. En ik denk dat dat eens een keer goed trok rond moet worden. Van,
1: okay, voorbeeld, want waarom net?
6: Ik denk dat dat van het liberale oertsjoging is het volle meer richt. En liet ik dan eens wat meer een soort vakboenachtige termenbroekje. Je bent van de vakboen, maar ik denk dat het volle meer gericht is op grote bedrogen. Het grut kapitaal die daar heel erg die daar goed op geeft. En daarom ben ze vaak voor de EU en voor harmonisatie van de markt. En daar geen grote bedrogen ik heel goed op. Maar het is voor MKB heel lastig om je daar te wapenen. En van een MKB is het net zo wichtig dat er bijvoorbeeld een harmonisatie plaatsvindt van de sloopkersens. Dat is voor uw consument hartstikke mooi dat ik mijn kersensloop mooi kan nemen naar Oostenrijk en dat hij dezelfde maat had. En dat is voor grote bedrogen. Ik heel prachtig dat bart. Maar voor de MKB'ers die juist een mooi product willen maken en dat onder man willen brengen en waar dus een soort arbeid in geeft, wat een soort kost het, die kan zich nooit concurreren die grote bedrogen.
1: Ik ben zo benieuwd waarom wat je krijgt maar het voorbeeld van kersens komen. Is dat praktiek?
6: Ik denk trouwens dat het warme waar. Dat we nou heel mooie kersens van het draaien binnen. Dat voorbeeld nou...
7: ik praat maar een hele prote MKB'ers. Want Friesland is een MKB-economie. 80% is hier MKB. Maar een hele prote bol heel graag ondernemen. Maar ze willen weten waar ze aan het tabin. Dat is eigenlijk iedere keer het verhaal. Ik wil investeren. Maar ik wil eerst afwachten hoe de regelgeving eruit zit. Ik wacht je even af wat het kabinet doet met stikstof. Ik wacht je even af wat hier mij gebeurt. Ik wacht je even af. Want ze wil graag. Alleen onduidelijkheid, dat helpt net. Ik ben er heel wist van dat de belangrijkste factor is.
1: Ja, en ik denk dan van zo dat net heel bot ik in zo'n minderheidskabinet zitten. Want je mag dus heel tijd op zoek naar meerderheden. Er wordt al vaker toch zaakkundigen zijn. Eigenlijk is het een weeffout. Hoe zeg je dat, Marike Vellinga?
8: Ja, ik weet net Hindo, hoe het weeffout bedoelt.
1: Nee, dit hier net zou matten, hier beter. Want D66 en CDA willen heel graag vlug formeren. Dat wie de belofte. Ja. Dus hij dat maar vlug dienen. Maar nou maat je aan de achterkant hield iets onderhandelen. En door het alles heel lang. Hier nou 12 mannen meer nam, dan hier je misschien weten van een keer maar jij en 20 of maar pro. En dan heb je zeker niet.
8: Ja, nou ja, dat is de afwaging op dat moment, West. Op dat moment, en daar ben ik nog steeds van uitzoeken dat ik nog steeds het bleef zo van weer. Wij krijgen dit net voor mekaar. Ik als het twee maanden langer onderhandel je, dan komen we net tot deze uitkomst. Dus dan kunnen we beter inzetten op snelheid. Maar dat, wat je hem zegt van politiek en ondernemerschap, ja, dat gaat altijd in een oortempo. En dit is ik wel echt de grote uitdaging, ik die van dit kabinet ervoor leidt. Dan is het lastiger, maar minder hier het kabinet. Maar ik denk wel dat het gaat om een goed economisch klimaat. En zeker rondte voor MKB'ers. Dat we elkaar heel goed vinden kennen. Maar er zijn een paar heel grote uitdagingen om op te lossen.
1: Albert,
6: en je mag het nou ook net gaan simplificeren. Hè? Dus als het alsof er nou een kabinet formeerd wordt. Maar een meerderheidskabinet. Wat we daar rond 50, 60 jaar wend binnen in Nederland. En we moeten realiseren dat dat net de oplossing bracht had. Hè. Dus het is ook net de kaart van een minderheidskabinet of de kaart van een meerderheidskabinet. Nou, dan ben we eruit. Dan gaat het land weer de goede kant op. Ik denk dat we waken moeten om dat ik net zat te presenteren. Want dat is net hoe je hier uitkomt, dat de MKB...
7: Dan komen de vier jaar lang onderhandeling met een kabinet die of links of rechts of aan beide kanten eigenlijk 4 jaar lang in de onderhandelingsmodus zit.
8: Dat is weer, maar ik naar het kabinet dat reed is om de grote keuzes te maken. En ik ben het heel erg eens met mijn buurman. De oude 24 jaar, mijn meerderheidskabinetten, hebben dit tempo ook net maatje kennen. Dus dat had net het verschil maken. En het verschil zit er maar in dat we de komende jaren keuzes maatje kennen. En dat hebben we als politiek ook wel een beetje oud leert.
1: Want keuzes komt dat er wel van, die keuze? Je kent wel keuzes, maatje.
8: Daar ben ik van Oetjoegen.
1: Maar dat je maar 66 zitten, toch? Dan is die keuze niks werk.
8: Nee, daar moet dus ook een meerderheid voor voelen worden. Maar wat daar aan ten grondslag leidt, is dat keuzes ook altijd een negatieve kant hebben. En die vinden we als politici inwerig verschrikkelijk spannend. He, want het doet dan ergens pin of misschien ergens nee, tjinsissen. Dat vinden we net zo leuk meer. Maar dat jet er wel bij. Als wij Nederland vooruit helpen willen, als wij dat perspectief en die duidelijkheid aan willen, dan moeten er keuzes maken worden. En ja, daar is dit kabinet wel clear van.
1: Dit is Simmerhast. Wij gaan van Bureau de Vries in de Simmerstone. Dat betekent dat dit het laatste forum is. Dus ik dacht, laten we dan toch ik nog even vragen hoe we vinden dat premier Jetten het docht. Albert van Dijk.
6: En wat verwacht je nou van ons? Een cijfer of zo?
1: Nou, een kwartebondige analyse?
6: Nou ja, het doet me wel zeer dat het elke keer net een premier is die een verbindende rol speelt. Hè? Dus dat er van ons alle jaar daar zit. Hè? Ik vind het een premier die op dit moment nog heel erg gekleurd is. En dat zou ik graag willen dat verhoort.
1: Wees je dat om?
6: Nou, ik denk dat er zich tien heel soort, als dat in de Tweede Kamer, hoe de derde opereert, tien heel soort partijen zich juist afzet in plak van, hé, ik ben premier van hier alle jaar, want in principe, je hebt het kabinet dat ik te wijzen. En ik vind dat de partijkleur Fiestebot zichtbaar is bij deze man.
1: Ja, is dat Piet Fortuyn? Herkennen jou dat? Vind je dat?
7: Nee, ik ben daar iets genuanceerder. Ik vind hij doet zijn stjonk de beste. Grote energie, grote optimisme. Maar ja, de premier is net het kabinet. Dus ik ben wel wat vraagtekens over de daadkracht van dit kabinet. Ik denk dat het morgen een martelgang wordt, maar continu onderhandelen. Maar dat leidt hem net al jet al in. Die man die straalt enthousiasme uit, straalt energie uit. Nou, ik heb wel het gevoel dat er wel een teamleider is. Maar nogmaals, de minister-president is net een kabinet. Dus ik ben over hemzelf ben best wel positief.
1: Ja, en dan ter besluit de tige kritische Marieke Vellinga.
7: Ja.
8: Nou, ik zeg vooral hoe of dat Rob Jetten doet buiten de Kamer. Want binnen de Kamer gaat het om debat. Maar dat is wel al je binnen die HCK-stoel. En ik vind het vooral wichtig dat en mooi om te zien dat hij een soort naar buiten gaat. Dan krijg je natuurlijk ook altijd het commentaar. Bis der wel west. Maar wanneer komt nou naar deze plek of deze plek? En ik ken hem. Had iemand die dat ek van zin is om overal in Nederland zijn gezichtje in te litten. En echt mooi een premier te wijzen van alle Nederlanders.
1: Ja. Vind je ook dat hij wel wat strielt?
8: Ja, dat is zeker wel.
1: Dan kunnen we naar het onderwerp hoe kerncentrales.
8: Mooi bedrijf.
11: Ik was enigszins verbaasd.
12: Toen dacht ik, oh?
13: Groningen is veel interessanter omdat je daar veel meer stroomvraag hebt. Een veel beter elektriciteitsnet.
11: Bordweg zeggen van nu twee kerncentrales nu op dit moment gaan plannen in de Eemshaven. Dan houden wij ons aan het coalitieakkoord en zeggen wij nee.
12: Nou, wij hebben in de provincie natuurlijk al heel duidelijk aangegeven dat hier geen draagvlak is voor een kerncentrale. En dat is er nog steeds niet.
1: Het enige plak in Nederland dat echt geschikt is voor de bouw van twee kerncentrales, dat is de Eemshaven in Grains. Dat zit in een vertrouwelijk advies van heegspanningsbeheerder Tennet. Maar in Grains ben ze totaal vernuveren en poer tjen. Eigenlijk zijn er drie locaties in beeld. Borselen, Terneuzen en ik de Maasvlakte. Maar nou dus toch op eerst de Eemshaven. Het kabinet had dat nou ik taaijekken Arune Vreet in het besluit. Albert van Dijk, een kerncentrale op eigenlijk twee bij de Eemshaven. Goed plan?
6: Ja, nou, ik vind wel goed dat er nou een onzet tajoen is. Ik vind het heel moedig om dat nou te doen. Je weet het dat zodra plakken onwezen worden, dat ik weerstand oproept. Maar we moeten daar wel nooit op zien gaan. Ik denk dat dat een goede energievorm is. Een bron die we nou ik onwenden moeten. En de locatie, daar moet een goede aanwaging plak vinden. En als dat een plak is, ik denk dat je sowieso ik nog meer kerncentrales matten. Dus de Eemshaven zal net het enige plak wijzen. We weten ik ongeveer dat we de 4 ASO's nodig gaan om alle huishoudens van energie te kunnen voorzien. Dus dit is een hele goede stap die de goede richting uitgeeft.
1: Piet Fortuyn, goed idee. Een kerncentrale of zelfs twee bij de Eemshaven in Grains?
7: Voorstelt, ik ben een groot voorstander van kernenergie. Maar net in Grains.
1: Oh?
7: Dat vind ik echt een ereschuld. We hadden eerst jarenlang Grains uitmolken. Maar aardbevingsgevolgen. Grains is pertinent, de bevolking is tjen. Ik vind dat een heel slecht signaal om het dan in de Eemshavendeel te zetten. Ik denk trouwens dat grote kerncentrales ik een oplossing ben van Nederland. Ik ben volop meer zetters, size, zone. En dat stond je hoort, ik ben in de media. Van die lietsere centrales, die kunnen we volle sneller bouwen.
1: Ja, Elsinië zei dat nou, hè? Maar er is in de wereld nog net eens van lietse kerncentrale bekend.
7: Nee, maar ik begreep dat, ik meende dat het in Zweden, dat daar nou de eerste de binnen orders plaatst. Daar zullen ze nou een aantal del zetten. En in gearwerking met een Engelse bouwer, meende ik. ik denk dat dat ik volle verstandiger is. Dus gewoon precies zo'n plakken in Nederland, Lietse Centrales deel 6. Die twee hele grutte. Nou, ik vind dat het echt net in Greens kan. Ja, en in Zeeland is het gewoon verschrikkelijk duur technisch. Dus ik opteer volle meer voor zet-size zo'n Centrales deel. Dus ik volle makkelijker voor de energienet.
1: En dan misschien één in de Eemshaven.
7: Nou ja, als je die Lietse Centrales, die hebben volle een hele orde impact op mijn samenleving. Maar wij gaan natuurlijk jarenlang de mensen in Greens gaan we confronteren met uw energiebehoeften. Daar gaan ze de zoere vruchten van plukt. Ja, dan vind ik het heel wat om te zeggen dat met die centrales in de Arnhem komen. Die mensen die wilden dat net en ik denk dat ze dat gelijk van haar.
1: Politiek... Marike Vellinga, steunen jou uit dit idee voor die twee centrales bij de Eemshaven?
8: Nou, ik denk dat dit is een, het is maar een openingsbod. Ook een opening van die discussie. Hoe moeten wij nou omgaan met die energiemix die wij de komende jaren nedergaven om uw land en van de goede energie te voorzien? Er zitten overal verdienen en uitdelen aan. Ik ben er wel mee eens dat het in Greens dat net samen ruksingloos der del zetten is, omdat we daar inderdaad gewoon heel voorzichtig zijn met de schietnis die wij hebben. Maar om te voldoen aan die energievraag uit Nederland moeten wij wel het hele land erbij belutsen.
1: Dus mijn vraag, wie van Steunio dit? Wat zegt je dan?
8: Ik wil dit heel graag even afwachten. Waar komen wij op uit? En dan vind ik dat idee van Lietse kerncentrales, dat vind ik een heel interessante ek in de discussie.
1: Dus nog niet voluit een jaar?
8: Dat is nog net voluit een jaar, want ik vind het draagvlak in het gebied vind ik ek heel wichtig.
1: Maar dus, die hebben er een protte verstand van.
8: Ja, Tennet had er een soort verstand van, maar die hadden een soort verstand van het energienet. Maar er komt ook het maatschappelijke stuk bij. Dat moet in zijn geheel kloppen. Dan moet er uiteindelijk wel weer een beslissing genomen worden. Dus wij kunnen hier ook net jaren en jaren en jaren op praten gaan. Want dan krijgen we weer precies niet, zeker niet, we hebben het correct door hier. Maar kun je het ook net samen aan één kant beslissen van zo dogen we net en je maat er maar mee te dwaan. Dus er moet inzet worden op draagvlak. En dat luidt nou een idee waar hoe praat we erin. En dat wil ik graag wel even afwachten hoe waar dat op uitkomt.
1: Ja, Albert van Dijk, Jos is van ik ben op mezelf wel voor. Twee keer in centrales bij de Eemshaven. En Piet Fortuyn die zat van dat maak ik net dwan vanwege de ereschuld. Vanwege alle gas die het uit Greens pompt en de ierdbevingen.
6: Nou ja, ik kan me goed vaststellen, maar ik heb het wel. Sowieso hebben de Greensers, die hen ik nog steeds riocht op een bepaalde betelling. Dat geef ik nog steeds over de gaswinning vanzelfs. En daar, ik denk dat daar een heel soort mis is gong. Ik ben net zo eens mooi dat draagvlak. Natuurlijk maar je mooi meesken daarin importeren. Maar ik weet zeker waar je ik onwijs zul je weerstand
1: verliezen. Wel hebben, hè?
6: Nou, dat zou dan heel mooi zijn om je derde. En dan zoek ik onjaar van Gerard onderzoek je. Wij in Friesland gaan je steden breed. Ik ook vaak onjaar van wij willen ik onderzoek je waar het in Friesland mogelijk is. Ik denk
1: het
6: dat
1: mooie van Zeeland is dan, daar hebben ze het verlet van een energienet. Dus dan moet er datacenter gebouwd worden om daar de stroom op te nemen.
6: Daarom is wat Tennet ik docht, is dat er volle meer ik naar de structuur als jongen wordt van waar binnen mogelijk heen. En ik ben Lietse kernreactoren, die ben ik mogelijk hier in Friesland. Wij kunnen daar zelf ik een verantwoordelijkheid in dragen. Maar ja,
7: er zijn al meerdere gemeenten in Nederland die zich omgaan om die Lietse centrales te faciliteren. Dus daar heeft volle minder maatschappelijke discussie. Alleen de techniek moet regelen worden. Nou, nogmaals, het leek het erop dat de eerste orders in Scandinavië nou plaats zijn. Ik zou daar echt op voorsorteren, want meerdere gemeentes hadden al zei van nou, wij zijn wel in van zo'n Lietse centrale.
1: Ja, nog even naar jou, want jou erkennen wel wat van een ereskult, wat Nederland zeker. Het Sinoer Greensloon. Eigenlijk zou ik ze kennen van, had je een centrale bouwen en je ziet ze dan toch dat die veilig is, want anders dan bouw je hem net. Wat is dat dan oors als een foeilelijk distributiecentrum in de Eemshaven?
7: Nou, daar kun je nog een discussie over omgaan. Maar ik vind het wel belangrijk wat de mensen in Greens zelf vinden. Wij hangen gewoon.
1: Maar is dat dan niet alleen een sentiment? Ik bedoel, als je toch zegt van nou, we vinden het veilig. Ja, ik bedoel, als die ontploft, dan het Friesland direct lijst dan.
7: Zeker. Maar wij hadden natuurlijk wel jarenlang mensen in Greens een raad voor de egen draait. Daar hadden ze echt maalbaar forse consequenties van. Nog steeds. Ik heb ooit in de klasse stond in de Greens zoals op Bedum. Nou, dat is inmiddels midden in het aardbevingsgebied.
1: Ja. Maar ik bedoel, als het een distributiecentrum gelijk is, dan gaat wat koelwater uit zee in en het stroomt weer om in zee, je maakt je er energie, je sluit het aan op het stapcontact. Ja, wat is dan het probleem? Ik bedoel, de grond verzakt het net.
7: De groen verzak het net, maar nogmaals, ik vind het gevoel van de mensen in Grenzenland vind ik echt wel ik belangrijk. Ik vind het misschien wel leidend zelfs. En we hebben die mensen jarenlang belutsen in een energieproblematiek, waar ze de schoere vruchten van plukken. Waarbij de afhandeling nog steeds net rent zoals de rennenmaat, dat wordt het nog heel lang. Ja, als die mensen zeggen van jongens, wij willen dat net. Ja, dan hebben we echt, denk ik, is het nodig dat we op oren locaties zoeken.
1: Albert van Dijk nog even, maakt Friesland hem nou maar in de aanbieding dan?
6: Ik denk, nou ja, nogmaals, ik denk dat Friesland ik locaties heb waar, nou, we hebben net de rondte van een Grutten, maar we hebben wel rondte en het netwerk ik trouwens om lithium reactoren deel te zetten. En ik denk dat wij ik daar dus verantwoordelijkheid in dragen, Matte.
1: Heb je een idee van welke locatie dan?
6: In de Tille je rond te ha. In Burgum leidt het netwerk leer. Wellicht is Haas ik nog een optie. Hè? Dus daar leidt ik al de infrastructuur. En het is natuurlijk heel. Het is altijd heel moeilijk om dat ik om te jammen. Dus heel dat ik weerstand was om daar misschien iets te plaatsen. Maar ik denk dat het onderzoek wel nodig is. Ja.
1: Ja, in Haas is er al een reststof van energiecentrale. Dus ik maar een soort gejuich ontvang. Ja. Nog Marieke Vellinga, ik weer eigenlijk benijd. Want D66 wie voorheen ik altijd wel kritisch hoe keer naar energie. Is dat standpunt eigenlijk verlitten?
8: Nee, wij zoeken naar het hele pakket. Kijk, kernenergie had zijn risico's. En er binnen ook andere vormen van energiewinning die gewoon minder risico's hebben. Maar die hebben we op een andere manier ook weer impact. Dus wij zitten letten we nou Shen naar het hele pakket. Dus net alleen nog blind staren op kernenergie van dit wordt dus redding. Maar ook naar windenergie, ook naar zinnenergie, ook naar nieuwe vormen van energie. En dan komen we eruit voor de combineren.
1: Ja, dit debat, dat zal nou wel eventjes strok in. Dat zal ik nou wel heeg oprinnen. Misschien wel lieke heeg als het Gorse debat van de week.
14: Politiek verzet, Chin, het vergassen van Gorsum. Staat de plan binnen van deputeerde Steren?
5: Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, er is een gigantisch overlast. Maar in de eerste minuten van het vergassen, dan heeft een gans gewoon echt... Nou, dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Daar heeft zo'n gans heel veel last van.
15: We gaan nou het wakje dien. Dat wie effectief, dat wie ordentelijk.
5: Nou, wij zeggen eigenlijk al heel erg lang van... op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans. Wij vinden gewoon dat Engelse rijgras aangepakt moet worden.
15: Eigenlijk is het belied erop inruchten om nou eigenlijk die populatie gewassen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen.
1: Een heeg oprint debat waars die in provinciale steden kwartlin binnenhaast 4200 gassen worden vergast. Mooi argument dat ze voor oerlijst en skeerzorgie op het boerenloon. SP, Partij voor de Dieren en GreenLinks, die spreken van bistemishandeling. Die is een waars die dat de provincie voor dadelijk ophouden zoel met vergassen van de gassen. Albert van Dijk, win jou voor?
6: Ja, nou ja, ik ben vaar om wat onder het probleem te doen. We gaan er al twee jaar, gaan we hier al praten in de steden. En daar vaar ik. Het is eigenlijk altijd waarom komt het probleem. Johan, ik in de steden zit, dan gaan we daar ik vast op praten. En dat vernuivert me in dit hele debat van dit zo een apolitiek thema moeten wijzen. He, we gaan fjes te volk wassen, dat zullen we alle jaar. En we moeten daar wat ontwaan. En ik weet net waar die onwil waar komt om er wat chin te doen. He, we willen graag de FBA in instelling brengen. Het mooie van mij ik op een andere manier, maar vergassen gaan we nou verkozen.
1: FBA is Founder Beheer Eenheid?
6: Ja, he, dus die gaan ik al een jongen van die kinderen een rol in speel je. Er zijn een heel soort jagers die hier ook een rol in speel je. Kennen,
1: maar hoe vernuvert het jou dat het een politiek thema is? Het is toch super politiek?
6: Nee, nou ja, ik denk dat je van links tot rechts, om in die dat Elsen hier zit, van we moeten hier wat ontwaan.
1: Maar vergassen van Gorsen, de Partij voor de Dieren, zal dat toch nooit achterstinken in?
6: Nou, ja, maar ja, als het aan de andere kant zou is van ja, we willen hier zou is dat zo'n 100.000 gossen hier haar in het provincie. Dat gaat ik ten koste van orendom die zie bigelix ik naastribje. En wat we nou zien is dat dus hele natuurpact leeg fretten we trode gossen. Ja, dat is dan de prijs die ik in betaal je. Ik vind het dat we heel snel tot actie oor moeten gaan. Maar ja, we gaan twee jaar verliezen, gaan we al je dingen daarvoor inzinnen. Daar is toen tot onder landsadvocaat is dat uitvocht omdat eigenlijk vooral een heel soort onwil is bij het college om je wat om te doen. Nou gaan ze gelukkig nou, ben ze wel op ziek naar een oplossing, maar die 4.000 dat is ik nog

0: een 15 jaar lien begon als fractiemeiwerker bij de steden. Dit wie het eerste debat waar ik bij zitten ha.
1: Dat wie nog mooi, mooi de heer Konst, denk ik, als deputaire.
0: Zeker, ja, ja, dat wie echt way back. En dat is en het
1: wist nog debat wat het besluit is, weer?
0: Nou, eigenlijk het hetzelfde wel. Van het is net voor oorje. De discussie is net voor oorje.
1: Ja, dat toen niet van dat zien. Dat wie toen nog Partij van de Arbeider, deputaire, de heer Kons, die had toen nog een besluit namen om gewoon 100.000 van die gozen aan te zetten. Ja. Dat is toen de karwest. En daarom verneuvert het Misha dat het nou dat er zafvolle onwil is. Waarom is wordt die kar Jutendijs ik net maken? En natuurlijk is het idee dat je heel soort gossen aanschitten en of vergassen of wat van instrumentje ik maar inzetten. Dat is net een leuk idee. Hè? Maar het is wel wat je matten doen. Je matten onbeheer doen.
2: Maar dat punt in jouw maken, Marieke Vellinga, jouw zijn nog van ja, ik heb er nog heel veel moeite mee.
0: Ik heb er moeite mee deze methode. Want het was natuurlijk wel op het moment dat die kar makkest van we moeten er wat aan doen, dan is het echt in het belang van het dier om dat op een zaad diervriendelijke manier te doen. Nou, de kinst mij vergassing, kinst der oor ha. Ik ben geen expert, maar ik ga er echt net mee staan en ik wil misschien ik wil graag Leo aan zeggen van nou, dat is net leuk om te jaren. Maar moest op korte termijn moest wel wat doen. En ja, ik zit
2: daar dan, ben je het wel mee eens.
0: Daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Maar ik zit expres op korte termijn. Want ik hoor de lange termijn oplossing moeten wij het gaan. En dat is echt hoe voorkomen wij dat wij nou die snackbar binnen. Ja. Ja, in Friesland.
2: Ja, dat is maar dat Engelse rijgraas.
0: Ja, en dan moet ik even, want dat is ik al 15 jaar dezelfde discussie. En dan hebben we echt nog net een kar in maatje. Dus ik denk dat dat helpen zo in het vooruitbrengen van deze discussie. We moeten op de korte termijn wat doen. En we moeten echt op de lange termijn voorkomen dat de jaren zafvolle gozen komen. En wat ik echt nog wichtig vind, als wij dan wat doen, maar die leren we zitten gozen, dan moeten we zeker opbieden.
2: Oh ja, verplicht.
0: Nou ja, dus het wie desteert weer dat ik in de steden een mooie actie kreeg. Elsen en alle stedenleden kregen ik een stuk gozenflies. Ja, dat wie wat een raar cadeautje. Het wie wel ongeveer het raarste cadeautje dat kregen had in die tijd. Maar het is echt een mooi product. En dat vind ik dan echt wel weer wichtig van litten wij dan die cirkel echt roen maatje.
2: Wie verduin, Harry van gozenflies?
3: Ik vind het net vies. Wat dat betreft is prima te eten. Dus wat dat betreft ben ik het wel mee eens. Als je eerst of een gast, ja, meidjes is waar. Zie je dan ik dat ze bij de poelier komen of bij Albert Heijn in schap. Want dan doe je er tenminste nog iets mee. Ja, en wij leven in Nederland een beetje in een nationaal park. Hè? Die dat af en toe ook gozen binnen boren dieren. Ja, we hadden wat dat betreft altijd iets van wild beheren. Of het dan gozen binnen of het binnen regen of het binnen wilde zwinnen, dan wordt het maar. Wij zitten natuurlijk een plodder al af, want we leven in een nationaal park. We hadden gewoon te meer ruimte voor de natuur. Ja, daar maak je wel een wildbeheer van, en dat geldt ik voor gozen.
2: Maar het is ik wel apart, toch? Aan de ene kant gaat het mee met de skriers. Die hebben we dan beslist van dat die weer omkomt. Daar doen we dan alles voor. Dan is er een vogel die een beetje succesvol is, en daar ben we dan uit blij mee.
3: Dat is wat.
2: Ja, het is toch ingewikkeld?
0: Ja, dat is wel een heel oorvogel natuurlijk.
2: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, die doet het net goed. Daar moet weer de piekjes zelf van uitbrieden en aaien en
3: maar
2: moeilijke
3: machines. Heel Nederland is eigenlijk een nationaal park. Wij beheren overal de natuur. En in ene stimuleren we wat. Nou, en het oren proberen we te beperken. Het aantal wilde zwinnen proberen we echt te beperken in Brabant en Limburg met een broodhuisketten. Oren proberen wat de korenwolf in Limburg proberen we overeind te houden, dat hij er bloot. Dus wij zijn eigenlijk bezig met natuurbeheer in een groot nationaal park. Ja, echte natuur kennen wij natuurlijk niet net in Nederland.
2: Nog zo'n parallel, we willen minder vee en we willen het vee dat we houden, maar zo natuurlijk mogelijk libje. Die gozen libje natuurlijk, die hebben een heel goed leven gehad, maar dan maaien ze net meer deer maatje. En heb je erop eten, want dat wou je net.
3: Ja, het is dat het leven overzichtelijk is.
2: Ja, hoe lossen we dit nou op?
3: Ja, mijn natuurbeheer. Ja, wij zitten in een maakbare wereld in Nederland. Als het over ons landschap gaat, dan met je karmaatje. Ja, en dat soms zeer. En soms moet je wat stimuleren. En soms moet je wat reguleren.
2: Ja, Albert van Dijk, de SP, wie een van de tegenstanders van deze tactiek van de provincie. En die zei, Friesland is een grote snackbar. Hein, dat wie de quote niet krijgt. Dat komt omdat we een bepaalde soort gas hebben. Die boeren protebroeken.

0: Engelse rijgras. De binnenwol zou kunnen er iets is. Dat kist heel makkelijk oplossen als dat meer een mix van gas broekst. Dat gaat net ten koste van de opbrengst voor de boer. Maar dan vinden gozen het minder lekker. Is dat net een volle betere oplossing?
1: Nou ja, ik wil dan eerst zien of dat echt de oplossing zou wezen. Hè? Nou ja, mevrouw zei al dat zo een lange termijn oplossing kunnen wezen.
2: Het wie 15 jaar geleden ook al de oplossing. Die we hebben toen van zijn heen, ja. Van dat we uiteindelijk eens even beter onderzocht hebben.
1: Ja, nou ja, daar steek ik helemaal net vreemd in oor. Als dat een oplossing zou kunnen wezen. En, maar ja, dan ga je nog steeds ik maar de kwarte termijn te maken. Dan mag ik nooit acteren. Ik ben het helemaal mooi de heer Iens. Vind ik mooi, ja. Mooi de heer Fortuyn Iens. En goed dat ik zei trouwens dat we eigenlijk net echt de natuur kennen. Het is al je beheren, het is het maatje van een kar daarin. En ik ben iets minder in maakbaarheidsdenk. Dus ik ben daar ik maak het eerst zien van, hey, had dat invloed of net?
0: Want we gaan dan zul je dus dat in lengte van Jeroen Trogging en het massaal deertje van Gozen.
1: Ja, maar ja, dat doen we ik op de eiland met kanientjes en mooi herden. Dat is wat je...
2: Het is net, ja.
1: Rotterdam,
2: die
1: hellen
2: we
1: daarin. Nou, maar de herten hadden we de laatste oerhouden met de reden. Maar je doet altijd om beheer. Dat is wat je altijd ontdoggen. Dat doen we al zolang we hier omrennen als meesken. En dat maak je ook met de gossen doen. En ik heb al zaffolle aanvalsplannen voorbij zien komen om bijvoorbeeld bepaalde vogels te redden.
0: Nee, of dan wel net. Ja. Eigenlijk in dit gesprek hier om tafel zinloos, want het wordt al 15 jaar. We komen er dan net uit.
2: Nee, ik ben bang dat wij er net uitkomen.
0: Nee, nou, dan hebben we toe PFAS.
3: De schadelijke stof PFAS zit overal in het water.
4: In de grotere wateren, maar ook in de kleine poldersslootjes, zeg maar tot in de haarvaten.
3: 2 jaar lang is het onderzoek die in. En de conclusies liegen er dus net om.
4: Dan is dat inderdaad een beeld waar je van schrikt en wat ook echt nood tot actie.
5: Daarom vind ik het juist heel belangrijk dat we met partijen, ook met waterschappen optrekken om dit PFAS-verbod uiteindelijk echt af te dwingen.
0: Ja, dat er op een soort plak een PFAS in het water zit, dat wisten we eigenlijk al. Maar dat het echt in alle marren en sletten zit, dat het er vol maar zit. Ik het groen water, dan heb ik nog heel vaak boppen de norm. Ja, dat waard van de wieken dus duidelijk uit een wietwaardig onderzoek van Wetterschip Friesland. Marieke Vellinga, D66 Kamerlid. Het is mooi waar, maar door jou nog te zwemmen in boeten water?
2: Nou, ik heb het er juist met mijn man horen van. Ik had water ook in portefeuille in de kamer. En wij binnen is daar nou wel een soort bewuster van ja, dat is net meer vanzelfsprekend dat veilig is.
0: Nee, ja, heb ik bij een. Let je die zwemmen in boetenwetter?
2: Ik let ze wel zwemmen, maar dit is ik zit wel daarnaar gelijk onder de douche.
0: Want wetenschap zei van dit is veilig, maar is het ook veilig?
2: Nou, dat is natuurlijk de vraag. En het spul zit overal. We weten nog net zo goed. Nou, we weten heel goed dat het slecht is voor de zon. We weten net zo goed wat voor verder effect het al hier had. Ik vertrouw op zich wel op het wetenschap. Als ze zeggen van ja, je herkent het. Maar er binnen gewoon ook een soort stukjes wetter nou, waarvan ze ook al zeggen, doe jij maar even net.
0: Nee. Albert, maar ben je al schrokken hiervan?
1: Nou ja, nee, net ook hier nog van schrik of zo. Nee, ik wil wel eens even jaren met Joost zeggen van dat. Want ik heb net heel veel verstand van PFAS. Maar Joost zegt, het is heel skerelijk. Maar wat ik Safir, ik heb wel verstand van haar. Maar dan maakt Joost maar even een taljochtje van. Het is best wel een grut cluster. Hè? Er valt een heel soort onder. Hè? En er ben wat skerelijke dingen. En er ben wat elementen die helemaal net skerelijk binnen. Van is het ik net volle genuanceerde? Want het wordt nou, ik werd heel plots mooi van PFAS, dat is sowieso fout. En we moeten daar nou mee ophouden. Maar volgens mij luidt het volle complexer dan dat, net weer.
2: Ja, het is altijd meer genuanceerd dan dat, natuurlijk. Daar is gelijk in. Maar uiteindelijk is van alle PFAS, er is geen PFAS die helemaal veilig is en goed voor de zon. Dus daar laat ik genoeg onderzieken die zeggen van maar het volle PFAS, dat had een heel soort effect. Ook op het menselijk lichaam, ook op onze wetterkwaliteit. Dus daar hoeven we net meer om te twijfelen. Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verbieden, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen. En we hebben binnen nog net, we hadden alternatieven nog net klaarlezen. En dat is gewoon heel erg lastig.
1: En is dat dan ik de discussie dat je op alternatieven wacht, je matten?
2: Ja, maar het is wel de vraag, wat doen we in de tussentijd? Want we kunnen wachten op de alternatieven. Nou, dat geeft ik net zo snel. Hè? We hier het in het begin over de snelheid van het ondernemerschap. Maar ik hier ligt het alsof politiek en ondernemers op elkaar wachten.
0: Maar Albert van Dijk preek een beetje aan jou dat je zegt van nou, ik vind eigenlijk een paniek voor niks.
1: Nou, dat weet ik net, want ik joeg ik om van hey, ik heb daar te weinig verstand van. Maar ik verneem altijd wel, maar een heel soort van dit soort ding. Van het wordt altijd heel grut maken. En ik zie nog net dat mensen kunnen omvallen omdat ze toevallig een slokje PFAS wetter naar binnen te krijgen. Daar wil ik het net mee bagatelliseren. Maar om nou in ieder geval alle jaar besluiten te nemen en een hele andere kant op te wouwen, daar ben ik altijd wel wat schuchter van. Dus daarom wil ik heel graag weten van wat is nou eigenlijk echt het probleem je geende. Dat waarschijnlijk is binnen dus een heel soort wat heel skadelijk is. Maar dan ben ik nog geen alternatieven. We weten dat we ik neder ga. Nou ja, dan is dat op dit moment ik het verhaal.
0: Dus dan maar gewoon teruggaan?
1: Ja, wat is de kaart dan? Van als we nou een verbod doggen, is ik nog geen...
2: Maar dat is precies het.
6: Er is geen reden tot paniek. Er maakt geen paniekverhaal. En het is ook een beetje afhankelijk van hoe zwaar is de oorschrijding. Is het 900 keer? Dan kun je echt daar net in dat boek.
2: 900 keer?
6: Dan kun je dat echt net. Is het een keer zien? Dus geen paniekverhaal. Maar we moeten zeker realiseren. Wij gaan op dit, denk ik, al jaar op dit moment wel PFAS in ons bloed zitten. Kijk, zoals wij al jaar microplastics in ons bloed zitten. Hè. Want er smaren al jaar maar is zonnebrandolie of maar Nivea of wat. Het is al jaar microplastic. Dus bij de kennis van Joerd is natuurlijk oorzaak 20 jaar geleden. Toen ik ooit nog onderhandelde in Rotterdam. Toen deed ik de CEO van DuPont in Dordrecht. En dat is de grote teefalfabriek. En ze hadden geen idee dat er PFAS-discussie vindt. En dat is echt meer dan 30 jaar geleden. Maar die kennis van toen is echt oorzaak nou. Dus ik ben er wel voor dat we het kennen, maar dat we het echt verbieden, zo gauw mogelijk. En als het echt net oorzaak als er geen alternatieven zijn, dan moet het zeer doseerd, maar we moeten er nou wel mee stoppen. En dat geldt overigens voor volle meer producten, waarvan wij op dit moment misschien net eens weten wat het effect is, hoe het 10 of 20 jaar. Dus we moeten het wel goed monitoren. Maar paniekverhalen moet mee oppassen. Maar het is PFAS, het wie asbest discussies. Het is no PFAS. Het wordt straks microplastics. We moeten de zaken wel goed in de gaten houden. Want het had wel effect.
0: Je sister krijgt Marieke Vellinga. Jo hebben dit in portefeuille. Dus iets wat je een goed beeld van hebben. Komt dat ervan? Is er een meerderheid in de Kamer in zicht, in de Tweede Kamer in zicht, die het field voor een verbod? Zat de wetterskip nou eigenlijk eerst keer?
2: Nou, de heer Fortuyn die vat het eigenlijk perfect weer van dit is precies de discussie.
0: Ja, dus... inhiert, hè?
6: En dat was net deskundige.
2: Nee, dat was heel goed, Jen. Van dit is precies het debat nou in de Tweede Kamer. Van we binnen het er in de basis over eens dat we daar werkje naar een verbod. We doggen dat in Europees verband. Want uiteindelijk is dat het handigste. Want als wij het verbieden, waarmee wij ons bedrijven op een achterstand zetten in Duitsland, wordt het nog in het wetter loost.
6: Maar zij zou stoppen op alle regelgeving bovenop Europa te organiseren.
2: We zitten er net niet zo vol van op. Waar de steeds secretaris Wolf zijn van zit er nou wel mee op, blijf daarop duwen. Dat hebben ik in het coalitieakkoord staan. Nederland is kart trekken, Jeffa. Maar de discussie is nou, wat kunnen we op kwarte termijn wol alvast waan om dit veiliger te maken? Want we moeten het inderdaad verbieden waar wij kennen. En ik innovaties ontmoedigen. Want ik weet, 2 weken geleden waren wij met een deel van de commissie bij Wetsers hier in Ljouwert. En daar hebben ze al prachtig ontwikkelings. Waarvan zij excess, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter helje kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel naar je week bij de minister en de staatssecretaris van ja, wat doggen we daar nou aan? Ja, want daar komende week hebben we het wettendebat.
0: Dus, ja, dus we dat mee. Is regelen en dat van die hoefdokters, dat zet je ook nog op agenda.
2: Die haak ik nog op de agenda. Nou ja, dat wie mijn agenda komende week.
0: Dank voor de komst. Marieke Vellinga van D66, Tweede Kamerlid. Albert van Dijk, onafhankelijk steedlid. Nog een aantal man dus, eer in Friesland. En Piet Fortuyn, de nieuwe wethouder in Smelkenland. Succes met het nieuwe werk.
6: Waardoor ziet het zijn best?
0: Als altijd. En ons hier Bureau de Vries van Joert. Het weer de laatste reguliere editie. Want ja, de Simmervakantie zit er om te komen. Tak een week in de derm geen nieuws voor hem. Maar we zetten u dan maar een riege Simmerpateren. En de eerste gast is burgemeester Sybrand Buma. Hij zucht waarom op zijn hectische lippen als fractievoorzitter en listlokker voor het CDA. Een functie die hem min of meer ook kwam.
7: Het is ook niet iets wat je kiest. Op een gegeven moment merk je, zo zijn heel veel van mijn politieke functies gegaan, dat iedereen steeds meer naar jou wijst. En ik was degene waarvan ik inderdaad dacht, nou, dan moet ik het maar doen. Dat was zeker 2012.
0: Dat dus takkenwieken. En dadelijk na in, dan gaat Johan Terpstra. Waarom in de tijd, in Stein in Friesland, de tijdmachine bepaald werd. Alle oeren, wat voor hier had de druutpakkertieren 60, 70 en 80 en 90. En de eerste het zien hier van 2000 met Nijs van Doel en de muziek van Doel. Dank voor het harken en een hele noffelijke middag.
8: Wat voor vakantie is To net gauw vierte?
9: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
8: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
9: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
8: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
9: En als het een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
10: Hasta pronto.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
21: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker had.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
22: Waar kan ik van over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen des alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
21: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
18: Dit is Omroep Friesland.
26: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
27: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is het 12 minuten Noorien. We fijn dat je erbij bent op radio en televisie. Bij te volgen mij snijden in Friesland, dat wie je doet. Centraal zit alle oeren een ier van doe en het tierpensine. Die bepaalt wat het ier wordt. En ik dis oeren.
1: Jongetje 81.
8: Het sentiment uit dat hier. Yes, dit woorden voorbij komen. Jongetje 81 dus. Ja, muziek uit de hitlist. Zelfde week doe. Ik zal tijdens de reclame even rap op ziek naar die list. En juist of eerst een noemer.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
29: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
30: Snijden in Friesland.
31: Johan Terpstra.

0: Maar een beetje met tempo beginnen, hè? Njontje, Jen, Dachter, Shaker, Stevens en This All House.
1: Snijden in Friesland.
2: Ontzaai zoeren. Het
1: gevoel.
2: Het Nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, het is Snijden in Friesland. Dat zei ik al even. Mooi dat je erbij bent, hè? Want ontzaai zoeren geven we waarom in de tiert. Wat is die gevoel? Wat haast ook belibberd bijgeliks in dit hier? Het hier dat op jeetje voorziet is de sigaretten in een glas op tafel steen. Nijs de schaal met chips, blokjes cheers en ja, boterhamborsten. Maar augurk erop. En als een beetje mij zit, dan ik nog een vlagje erop, zo'n prikker. De hele vrouw van de televisie zit voor het droomhuwelijk van Prins Charles en Lady Di. In Amsterdam rennen meer dan 400.000 mensen door de stritten. Het protestje en kernwapens. Het tagliek werd de sfeer in Nederland somberder. De werklezers rent de hut op. Ian op de tsien mensen zit zonder werk thuis. De Willem Ruijs Show, wie gigantisch populair. Dallas wie de serie dat elke keer op praten. Waar had G.R. Ewing Del zitten en populair snobbersbot De Reder. Ja, en Treats, de varinder van de M&M's.
3: Een goudgebrande knapperpinda, daaromheen melkchocolade en een krokant suikerlaagje.

de kersttijd totale hier zit door. Maar het nijs nice vanzelfs dat juist. Maar de hitlist van de Zelfde Week Doe, die pakken we er echt even bij. Het mooie daarvan is, dat is dan ik wel Simmerske plaatsjes in komst in december. Ja, en als we nou naar deze top 3 joggen, Njontje 81. Op 3, Max Werner, Rain in May, 2, Grace Jones, I've Seen That Face Before. En op 1, de Amerikaanse groep Champagne met de tropbraak. How about us, het noemer waard kreunt, troch toetsenist Dana Walden. En lij als zijs hier op de planken. De vrij keer door een relatie die het alle soorten water of steen kennen. De band is nog altijd actief onder leiding van jonge Pauli Carmen. In 2024 verschijnen zelfs nog nieuw materiaal van Champagne. Maar we door bij deze orde. How about us?

0: De nummer 1 en zelfde cadeau, champagne, een jontje 81 en houbouwdas. Net alleen nog waarom irriteert, maar de actualiteit HW. Geert, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Johan.
0: Geert, Twitter in Sint-Javik. Hoe let ben je het inzetten vanmorgen?
1: Alle woorden van de morgen, temperaturen op de list. En dat betekent dat wij dwanten binnen mooi. De laatste partij op de eerste list en de eerste partij op de tweede list. Dat is over het algemeen de tekst die er komt. Dit is bij dat in het programma wel uitspreek. Want die partijen die verrinden redelijk volgens hetzelfde tijdschema. Hoewel je verzelt dat bij het Keertse nooit exact in de handen hadden. Tja, wij moeten eerst maar eens even vermelden dat Jesse Steenstra dus vorige juster in Skinnegouten voor het eerst net de eerste prijs wil. Hij won zelfs helemaal niks. En dat betekent dat hij hing in bloed op dat evenaring, die evenaring van het record van Johannes Brandsma met 9 overwinningen op Riegen. Daar is dus een einde aan komen. We moeten wel constateren dat Steenstra natuurlijk Moisje Maarten, Rick Minnesma en Menno van Zwieten, ja, de grufverzinner is dat het gaat om de vrije formatie, want die hebben ze won nou te wol al die won. Het begon in mijn naam, doe naar Chantalle, doe naar de Mora, doe naar Drorie, Vlieden Wiekestienjes, Joert Sint-Jabek, ja, die vier van ze won. Dit is de zesde, we zullen het al hier van je volgen. Maar liet ik vooral eerst even boven in de list beginnen, want dan kom ik vanzelf Petoer van Zwieten met Jim. We begonnen van de mooie hier in Sint-Jabek, maar de partij tussen Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En die keert zijn Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Ja, ik was ze een pikstart van het patoer van Steven Koster in het had nooit weer OS West. Skinner 4 Weersen, Sois Gleek, dat kwam er aan de Telegraaf. Toen kwam de opslagbal van Remmel Bauma. En toen had ik een van de mooiste boppenslagers, jongen. Hier zeker is het jaar, misschien wel van de laatste weekend. Gerben de Boer, onderhoofd. De bal draait hem nooit liefde. Hij draait er voorbij, zet de hond als kern onderin. Flush, weg was hij. En de partij weer binnen. Een werkelijk fantastische boppenslag van de Farinse uit Exmara. Zij pakken dus de eerste partij. Paul Dijkstra, René de Haan, helaas Pieter van Straat en hier de pech dat ze ontreden moesten. Tjen, jawel, Menno van Zwieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Die woonden dat ik vrij makkelijk 5-2 en 6-2. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, Vrienden Wieken nog in de finale in Stiers. Nou, die kregen geen poort aan de grond. Tjen, Johan Sipma, Hendrik Koostra en ja, let even op, Arjen Schrigardus. En dan kreeg ik hem verbazing in de studio en voor de mensen thuis, wat die Arjen Schrigardus. Ja, daar hebben we werkelijk nog nooit veerd. Nou, ik kijk net maar eerlijk daar, Tajan. Het is een vreun van Johan Sipma. Hij vervangt de blesseerde Gabian van Popta. Hij heeft het goed in, maar Sipma en Koostra, want ze winnen die partij wel op 4-12 en Zuidgelijk. Van Zuiden, Hoekstra, Hiemstra, Vrieten Wieken dus de finale. Nou, eerste omloopdag. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Ja, die werden helemaal voortslaan. Terug André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Timmen IJsma. Skinner 4 Weersen en Sois 12 voor het laatst neemt de partoer. En dan komen we uit bij de laatste partij op de eerste list. Dat is Martin Bergsma, Hessel Posma en nee, nog altijd net Erwin Sielstra. Hij had een lieskblessure. Ik heb het van hem morgen even mooi moron. Nije weekend nog net. Hij hoopt over 14 dagen weer onwijzig wijzen te kunnen. Maar het is een hele lastige blessure, zo lieskblessure. Besuren. En dan moet er een vervanger komen. Dat denk ik, nou ja, misschien krijgen ze Vrienden Wieken. Zullen wij dan Reense Pieter Hiemstra wel verskinnen. Misschien komt Hans Wassen nou nog eens een keer del. Dat zullen jullie maar kennen. Die binnen nog van recente datum, zul ik maar zeggen. Maar nee, waar zit er achter in het perk bij Hessel Posma? Good old, en ik zeg ze met alle respect, Daniel Iziger. Maar om heet dat nou, Sjoenje Seesen? Nou, er is een 34-plus bondspartij. En daar moeten die mannen als Hiemstra en Wasna natuurlijk achter de pressage. Ja, en dat betekent dat Daniel Iziger eventjes van stal hellen is. Nou, hij kon mooi eventjes zien hoe dat al hier taggeert. En hij docht het meer als goed, want hij steert mooi trein om hier voor. En partij Tim Boukenbooms van Marten Leijen naar Jelmer Miedema. Is haar versteend nummer aan het einde van deze partij. Dus als ze die winnen, dan pakt Daniel die zich erop zien leeft niet. Ik nog minimaal een puntje mooi. Nou, dan tot slot om dan toch maar even heel erbij te komen. De eerste partij op de tweede list. Steven Koster, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar. Zinnepertoer van Zwieten, Minnesma en Steenstra. Ja, en daar werd Steven Koster in het begin van de partij, van de eerste partij, geweldig of hier te slaan. Had hij nou maar zo'n opslag misses. De hoorn in een afterstone. Zinnepertoer van Zwieten. Ja, dat mat je net, want het is strij om hier in het vadio van Menno van Zwieten. Maten. En ja, had je net beter keert ze, dan zullen jullie partij echt net winnen. Ik vind het schande, want ik ben best wel een fan van Steven Koster. Hij woont ooit een keer, ja, zo'n beetje alleenig van Tjom de Vreulenpartij. Wat een geweldige herinnering is dat. Twee vrienden, die ik hier op dit veld, is een jaarboek. De man uit Tjom te interviewen, hij hier fantastisch keertje is een jaarboek. Het viel die onderwetter. We zien tot aan de ankel staan in het rits. Maar hij weer geweldig. En hij koer voor ons zijn op een prachtige partij. Sint-Jabek wordt denk ik voorlopig net een herhaling van die prestatie. Want Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar staan nou dus achter met drie omgeheerts in het favoriete patoer van Menno van Swieten.
0: En we blijven erbij, vanzelf. Snijden in Friesland, Keersen, Sint-Jabek, Geert van Thun. Ja, de kerstel verst even Shem, want de poll in de Omroep-app is oormakken. Op de radio aasten een rijnbuiken. Ja, Nederlands of Amerikaans, dat is de grote vraag. Nou, business keerig, Sjogel verst even een stem bij mij. Dadelijk de fragmentie nog even op een rietje om het hier al compleet te maken. En die hit het jongetje in 80, daar kennen we net omheen. Want ze wonnen in dat hier op 4 april het Eurovisie Songfestival in Dublin. 136 punten. Bugsfish, de hakt door. Making your mind up.

Nijskerigiet, ja, vanzelf al. Kreeg het even. Ja, de polynomen op, de billenbeesten die joggen dan even Nederlands of Amerikaans rijmbuiken. Hoe zit dat dan? Ik zeg, City had al stem, Randy Crawford, Rainy Night in Georgia. Ken beide nummers, maar ja, die ken ik net, dus ik wacht hier maar even. Oh, Wouter zei ik, Randy Crawford en Klaas Dot had ik. En Max Werner werd ik stem, toch Jelte en Harmina. Nou, de haast half afbroken. Ja, hoe klinken die platen, Nico Werner? Nou, ziet, daar komen ze.

0: Nou, wat wordt het, hé? Max Werner, Rainy May. Hij wie de drummer van de band Kayak vroeger. A of B, Randy Crawford, Rainy Night in Georgia. Paul Feest in Domer op App.
1: Dat wie je doet.
2: Dat wie je doet.
0: Ja, het is wat erop dwaande, hè. Als het hier dan bekend is, dan fot aan, ja, aan het ziekje Nijs van Doe. De hypotheekrente, dat had ze voen. Vertoont de grote piek van Jontje 78, onder mij Jontje 81. Bedroeslippen, maar ik de gewone man, komt je toch in de zwerigheden.
2: De hoge rente teisterde niet alleen het bedrijfsleven. Bijna iedereen voelde de pijn omdat ook de huizenmarkt instortte. Dat betekent tegen de 100.000 werkloze bouwvakkers, ondanks de woningnood.
3: Makelaars kregen veel minder woningzoekers over de vloer. De hypotheekrente liep op tot bijna 14%, dus er waren weinig kopers. De prijzen van woningen kelderden. Een extra strop voor hen die de hypotheek niet meer konden opbrengen. Vooral jonge mensen op zoek naar hun eerste eigen huis moeten uren plussen en minnen met hun makelaar om een passende hypotheek te vinden.
4: Netto maandsalaris van jullie beiden op 3500 gulden houdt dat in dat we netto per maand overhouden 1800 gulden.
3: Het lukte net. Ze zijn pas verhuisd. Maar voor de maandelijkse last van 1700 gulden moeten ze jarenlang allebei blijven werken.
2: Dit wie het Nijs van Doe. En dit is de muziekhut.

0: Hij wint het nu al, hè? Bruce Springsteen. Ja, 84 zul je definitief hege verkeerpsiefers genereren. Ik mij zien albums. Ja, dit dan ik, hè? Bruce Springsteen en The River, een hit in 84. En Frank en Mirella, ik en de verzonken stad.
1: Snijn in Friesland.
0: Ja, even naar het hier nog even, Shen. Het SKS Koetsjesiel, waar het woon doet, trog Chittenbrouwer van het Jereveen. Hou het als Koetsjesiel, de mode PC. Ik even net via het verzelfde Chin hingen, hè? In Friesland, als het om sporten gaat. PC Frensje, de winnaar dat hier Zaken Zaakstra. Dat die er mij Piet Jetsen Faber en Tjisse Wallendal. En Zaken wie ik de kening doe op de PC Frensje. In Wommels werd de eerste malkontvangst van biologische dynamische malk op de verste wal van Friesland hierpende. Zo'n boeren doggen mij en ze leven haar malken onder de Noord-Hollandse zuivelfabriek in Limmen. Dat ze het verwerken tot biologische producten. Dan de bioscoop in 1981. Misschien best wel West succesvolle film. Dat hier, de best verkochte film, mijn kaartjes, is Raiders of the Lost Ark. Deze film van Steven Spielberg is de eerste film hoe de avonturen van de archeoloog Indiana Jones spelen toch Harrison Ford. Het verhaal speelt in 1936. Jones krijgt het fysiek van de CIA om op ziek te gaan naar de mogelijke opgraving van de Ark van het Verbond. En heeft het optie een groep naties die de Ark broeken willen om de wraak te beheersen. Reizigen terug exotische locaties van de jungle in Zuid-Amerika onder de woestijn van Egypte. Terug een combinatie van sloegslimmers, moed en een bewiske humor. Ontrafelt Indiana puzzels en overwint er gevaren om uiteindelijk de Ark veilig te stellen. Wist het nog?

0: Jones.
1: You're a man of many talents.
2: God! Start the engines!
3: The Ark. It is something that man was not meant to disturb.
4: An army which carries the Ark before it is invincible.
5: Jones!
6: Let her go.
7: Snakes. Why did it have to be snakes?
6: I'm going after that truck. How?
7: I don't know. I'm making this up as I go.
8: Zak, klinkt het ik al indrukwekkend, maar misschien zie je het wel in de een van de bioscopen in Friesland. Misschien wordt Cinema Modern aan de Zuidkade in Drachten. En doet dus toch zo dan even fort. Dat toch wel spannend weer, deze film. De topper uit 1981, de film van Steven Spielberg. Even naar de hitlist. Zelfde week het doe, daar vinden we ik dit nummer van Kim Carnes. En Better Davis Eyes.

0: Kim Carnes en Better Davis Eyes. We beginnen na het eerste sinds Jaap ik keer. Ja, de laatste partij op de eerste lijst. Hoe liep het ermee?
1: Ja, die is uit. Want Martin Bergsma, Hessel Posma en good old Daniel Iziger. Die winnen, ja, heel makkelijk eigenlijk. Mooi 4 om hier in Sijs Fjouwer van Auke Boomstra. Martin Leijeraar en Jelmer Miedema. En dat betjut een steentnummer van het partour nummer 1 Johan op de tweede lijst. En dat betjut een hele finale plak. En dan kan ik je ook al vertellen waar ze de Dallas Keersen matten. Want dat zal het tour van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra worden. Die wonen uiteindelijk vrij eenvoudig met 4-2 en 6-2 van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter-Jan Leijenaar. Ja, wat maakt daar nog van Sezen? Alles wat het tour van Koster in de eerste omloop goed dier, dat dienen ze nou fout. En dan maak je Keersen in het allerbeste tour wat het peloton kent. Dan weet je, dat wordt een afgang. Steven Koster alleen al zien boeten slagen, dat kan natuurlijk helemaal net. Dat liek het nergens op. En dat weet hij zelf. Ik wil dat talent uit Tjom. Ik volg hem al. Hier een mooie belangstelling. Maar hij komt maar net ta een constante prestatie. Het is wel om gek van te worden, zo'n je zeze. Maar hoe dan ook, Van Swieten, Minnesma en Steenstra. Ze steen weer in de prizen. En dat betje dat we dadelijk zijn allerraardigste hele finale in de meer te zien kennen. Die tussen Matten Bergsma, Hessel Posma en Daniel Iziger zijn de patroon van Swieten. Maar ja, dan is er natuurlijk nog een strijdgaande hier op het veld om de premie of niet. Johan Sipma, ik zei niet, krijgt Arjen Schreegardes. Hebben we daar ooit van gehoord? Nee, dat hien we al hier net. Dat weer dus een dwarsgenoot van Johan Sipma. Lid van Sezen, een allerraarigste ledenkeerster. Die mocht even meidwaan. De eerste omloop door Libië. En ja, in dat maaien wat Sezen. Meneer Schreegardes, u wordt bedankt voor bewezen dienst. Maar we gaan afscheid nemen. Dat is precies wat er gebeurd is. Want dan maaien een oorvregie. En toen gaan we Johan Sipma en Hendrik Kooster eens even om haar hennis jongen. Zeggen dat Jorn Lars van Beem er alweer. En die gaan ze vregen als Farise. En die keert dus nou maar Johan Sipma en Hendrik Kooster. En dat doen ze om de premie of niet. André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma. Ik zal even naar de Telegraaf zien. Ik zag heel dreig daar ergens in de Bemmenoen dat Botsie één denk ik hing in het vadiel van het patrouille van Johan Sipma. Die stien dus een eerst voor en een size, want de Telegraaf draait op het stuit dat ik het vertel. Dus het gaat heel goed met Sipma. Van Beem, noteer dat, en Hendrik Koolstra. Ze stien op een rondje om een spul vastprong te nemen. Het zijn door het patrouille van André van Dellen.
2: Snijden in Friesland, dat vind je toe.
3: Maar in de jaren 80 doet Hannibal nog oerels zijn sigaar opstekken koer.
4: I love it when a plan comes together.
3: En My Face, Murdoch, NBA strijden het in oerlucht.

0: Wat wil het Nederlands of Amerikaans Rijnbuiken? A. Max Werner, Rain in May. Heb je de drummer van de band Kayak van derde Nederlands Rijnbuiken? Of Randy Crawford, hè? Rainy Night in Georgia. Klassieke, die zei het. Randy Crawford, Rainy Night, die gaat van B. Mariet zei het. Hey, Johan Kroe. Ja, Rainy Days, tolf jeetje in graden en hudde wien in Ierland. Had mij net plegen. Dit waar, trieten graan, had ik meer les van. Max Werner werd ik stem terug Gary en Randy Crawford terug Ingrid. Kist ik nog even mij stemmen. Liedse vastsprong van Rain in May van Max Werner. Paul Viest in de Omroep.
1: Dat wie je doet.

0: Nein in Friesland.
1: En vanzelf sjoggen we Oerdebraad naar het Nijs in 1981, maar ik in eigen provincie. Hè? Want dat, ja, daar ben ik Omroep Friesland vanzelfs. Erik Enema viert altijd een grote uitdaging om op snijtenmiddels het archief van Omroep Friesland in te gaan. En hij doet dan waarom naar het hier, wat we dan ik het krijgt van het Oeren. Ja, en Erik, goeiemiddag, wat haast voen in 1981?
2: Ja, goeiemiddag, Johan. We moeten waarom naar het hier 1981 doet Jereveen zijn DS 79. Wees die voetbalclub nog? Nou, die wedstrijd eindigen in 4-1. En dat is hier wel een hele bijzondere wedstrijd. De West toch alles hinnen is de kop op het verslag van die wedstrijd. Een voetbalhappening die Marcel de Maaimaker hebben daar in het stadion. De trainer in die tijd wie Henk van Brussel. En wie is dus wat natuurlijk. Hij zei in het artikel: ik ben niet trainer van Heerenveen alleen. Ik ben trainer voor het betaalde voetbal in het algemeen. En ik beschouw het ook tot mijn taken om het publiek weer wat dichter bij het voetbalgebeuren te brengen. Dat is hier schitterend gelukt. Het publiek stond op de banken.
1: Ja, prachtig hè. Zelden hij doet het nijs. Dan geven we even naar de Friske Famkes. Hepie en Hepie. Die ben krijgt in 1980. De laatste man van dat hij het mij de naaie plaat kan. Ik lig op mijn kussen stil te dromen en het wordt de trochbraak. De nechtjes, jongen, no meer country-achtige veskes.
3: De ontdekking van Jotje 81, Hepie en Hepie, had ik van jou alleen nog maar die foto. Weet je nou?

0: Hippie en happy. Jim, we gaan heel dit meer op een country tour gaan zijn.
1: Ja.
0: Waarom kies je hem dat?
1: Nou, dat is altijd dus doel West. Ja, dat werd bevriest. Dat is altijd Hollands, hè. En nou, ik lig op mijn kust, dan werk al een beetje country. Maar ja, en toen gingen we dus, de winter was langer, we heel in country. Maar dat werd toch wel eens doel, dat woonden we altijd graag. En dat hebben we dus langzaam een beetje opgebouwd. Dus ik lig op mijn kussen, naar die foto, dat is een beetje country. En nou dadelijk in februari maakten we weer een heel nieuwe plaat. En dat werd een hele country plaat. En dat wilden we heel graag. En,
0: ja. En je had er enorm succes mee, hè? Maar deze plaat ook?
2: Deze, ja. Je zei er van, die werd nog groter dan ik lig op mijn kussen. En, nou, beter kennen. Nee.
0: Hoe heeg is dit hier nou?
2: Ik
0: dacht dat Jim dat altijd precies bij had.
2: Nee, dat weten we net. Was die er in de dag 40?
1: Ik loop er nu op de 36e. Yes. Maar precies weet ik het net mee. Ja, dat horen we net al hierbij.
3: Dat wie je doet.
4: Jochetje Jin 80.
5: Ja, die het vanzelf hoor. Ik heb alleen nog maar die foto. Maar als het begin van Jochetje Jin 80 jocht. Ja, dat is dit de definitieve troopbraak. Echt al vol in die hitlist. Happy en happy. En ik lig op een kussen stil te dromen.

0: Ik voel nog even compleet een maatje. Ja, Messi is het voor, hè?
1: Wat hier te zijn in 1981 op televisie. Nou, dit was bij het eerste net beginnen. En dan Vief van Achten, de familie Bellamy. Daarna de speelfilm De Man Die Verdwijnen Moest. Om 10 minuten Uri Albert zien, waarom ik net het journaal. En op Nederland 2, het tweede net, om 8 uur Walking Through Fire. Een speelfilm. Ik kom zo'n minuut nog jou wat zien op het tweede net. Het journaal Den Haag vandaag. Ja, en hoe de legendarische All England kampioenschappen op het Wimbledon veld gaat. Een humoristische en sfeervolle documentaire die de Tros vanavond uitzendt. Aan het begin van de avond. Het programma heet The Great English Tea Garden Party. En werd bekroond met een Emmy Award. Presentator Peter Ustinov schildert op zijn eigen onnavolgbare manier de geschiedenis van het Wimbledon-toernooi. Tegen de achtergrond van het maatschappelijk leven en de sociale omstandigheden van die tijd. Legendarische tennissers komen tot leven in gedramatiseerde fragmenten, waarin Ustinov zelf gecostumeerd en wel een rol speelt. Jeroen dus de Sjen bij de Tros op Nederland 2. En aan Jeroen om 1 minuut te verzonnen bij een aflevering van de familie Bellamy. Ik koen het misschien beter onder de originele titel Upstairs, Downstairs. Het draait al over het leven van de aristocratische familie Bellamy en haar huishouding en personeel. Ze zijn hier in een het herenhuis, een Eaton Place in Londen. Het speelt allemaal hier uit tussen 1903 en 1930. Er is dan dus ik nog een strikte skiering tussen Bobbe, de familie, en onder het personeel. Ja, en bij de Bellamy's, ja, de of upstairs, downstairs, yeah, this a tune.
0: Ja, het oh-ja-gevoel, hè. Wat op slijt het midden echt naar boven komt. Ja, we moeten wel even bepalen wat het nijs komt er ik gewoon dadelijk. Wat het nij 12 uren wordt, het hier. Ik zet hem om de tiertmachine. Nijs en muziek uit dat hier, dadelijk die jaren hier, nij 12 uur. En de Paul in de Omroep App, wat is het worden? Het is Max Werner, Randy Crawford. Ja, net 44% van de stem. En Max Werner, de drummer van de band Kayak, maar eerst 46% van de stem kregen.

0: Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stodie jiddy op de camping en zon Eltsen in een vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de beesten indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Simmer in Friesland.
17: De kampioen!
16: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
18: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de van Elsenie.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
23: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Slijn in Friesland, deze oer het hier.
1: Jochtje Jin Sander.
0: Ja, de reumertoft. Die zegt nog een soort in de keuken steen. Intensieren in stien pot. Ja, datzelfde hier en dezelfde week het doe. Deze hit van Sweet in de hitlisten. And it's so funny, funny what you do. Honey, honey, what you do. What you mean to me. Ja, alvast dadelijk zijn vaproken van de Sweet. En de top 3 of zelfs hoe die eruit zijn. Yes, dadelijk ik.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Snijden in Friesland. Johan.

0: De sweet en funny funny.
1: Het gevoel.
2: Het nice.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns oren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: En deze oren zitten we in Jontje in. Zand op het hartstode mij. Wat was mij uw dealen? Vanzelfs de omroep appje die WhatsApp mij. Ik 0620. Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Deel die gevoel. Ja, het is het hier dat de hotpants het stripbeeld veroveren. Kwart de koe haast net. Gewoon van het modern en vrij. En oren die squatten de hollen, hè?
2: Ja. Oh, ja, ja.
0: Het is zeker hier dat mensen massaal opkomen van de natuur. Een Lietse groep activisten vaart richting Alaska om te protesteren tegen Amerikaanse atoomproeven. Die actie krijgt de naam Greenpeace. Ja, en wat Lietse begint, groeit uit naar een wereldwijde beweging. In Vietnam lijkt er eindelijk de lucht in aan het eind van de tunnel te komen. President Nixon besluit om Amerikaanse troepen stadig om waarom te lokken uit de oorlog. Astronauten van Apollo 15 rieden mij een mannenwijntje over de mannen. En wat zegt op televisie? Floris, Rutger Hauer, nog altijd populair. En de Fabeltjeskrant, hè, bracht alle jongen de besten uit het grote dierenbosk in de Wenkinger. Ja, waar is de net grut mij worden? Als het zoen is, koest wel eens een midden nacht krijgen.
3: En u mag knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: En die knip erg, hè? Ja, ja, ja, ja. Prachtig, de Fabeltjeskrant.
1: Dit is
4: de top 3 van Doe.

0: Hetzelfde weekend op treien. José Feliciano, Gesera, Twa, Georgie Fame en Alan Price en Rosetta. Jotje in zondag weer het hier dat reggae definitief de vrouw had veroveren. Double barrel van het Jamaicaanse duo Dave Barker en Ansel Collins. Waar een verrassende nummer 1 hit. Zowel het vrienden Koninkrijk als Nederland. Veske waard in 1 take opnomen. En stiet vol mijn spontane kreten liek als het legendarische I Am The Magnificent. Inspireerde terug James Bond 007. Op 1 double barrel.
1: And The Magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most thundering, storming,

0: David Ansel Collins, een double barrel. Ja, die DJ-carrière die begon wat lettergeerd, nevens mij.
1: Welke hier zitten we precies?
0: In Jontje in Santig.
1: Ja, mijn DJ-carrière begon in Jontje in... oh, in mijn hemel. Wat zitten we? 28 volgens mij?
0: 28, ja. Ja. Maar stel voor, hè, mensen kwam dan naar die taai en dan zei hij, ja, gooi die double barrel er even op. Wie dat dan een plaatsje was, zei ze, daar krijg ik de sfeer er voor me in.
1: Nou, net echt. Niet indruk. Ik voel net een floor filler, Johan.
0: Nee,
1: toen ik begon, toen we, dat we in een van de eerste keren, toen we Paradise by the Dashboard Light een hit. En dat die ideaal voor een disjockey, maar die werd 48 keer omvregen en door het 8 minuten. Nee, oké, jongens, kan ik te pissen.
0: Zo is
1: het. Ik wierd toen ook al wat gemakkelijk van haar. Daarom ben ik letter journalist worden, want ja, luier giet de journalisme, dat past wel een beetje bij elkaar, dus vandaar. Wat zit hij vertellen?
0: Is er al een finalist bekend?
1: Nee, die is nog net bekend. Waar zal ik maar beginnen? Ja, we Keertse om de premie of neer. Johan Sipma, nou, die hebben dus Arjens Regardus van Justus mooi in een feesttent achterlitten. En toen zei het signaal Willem van Jorn, Lars van Beem, komt er allemaal bij. Bij u is Hendrik Koolstra en dan kennen we Keertse. Dat doen ze op dit stuitje in André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiem en IJsma. Ja, en dat zit toch al redelijk bij elkaar. Het is op dit stuit Fjouwer om het rijden in het vadiel van het tour van Johan Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koolstra. Dat kind dus nog alle kanten op. Ja, daar heen we dus in dat tour de vervanger van de vervanger. Nou, even goed opletten, want er is nog een vervanger van de vervanger. Daniel Iziger, wie al de vervanger van Erwin Sielstra. Maar ja, het oude lijf kraakt. Nee, dat is een beetje te ongenuanceerd. Er is wat les van een knibbelblessure bij Daniel Iziger. Op de zachte bal PC, ja, die besteedt ook. Daar had het een botsing geholpen bij een keurmeester. En daar had er een knibbelblessure in oorhoofden. En forceren, dat woord die leven net. En dus is Pieter-Jan Leijena daar weer de vervanger van de vervanger. Ben je er nog? Martin Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijena. Dat moet je hem nou even invullen. Nou, en die keert ze dan, Chin, het betoel van Menno van Zwieter, Rick Minnesma. En Jesse Steenstra, zo'n beetje het enige patoer dat in normale samenstelling hier aan het acteren is. En het eerste spul hing het er alweer onder Telegraaf in het vadiel van Menno van Zwieter, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Ik zei ze bent weer onderwijs naar de finale. Ja, dan is het dus al wachtje wat er dan de tegenstander wordt, want daar is voorlopig nog niks van te zeggen. In de partij tussen Johan Sipma en André van Dijlen zit de zaak vlak bij elkaar, Fjouwer om het rijden.
2: Ignition sequence start.
3: My raket snel heat.
2: Lift off.
3: Waarom in de tijd?
4: Wist het uit uw krant.
5: Ons zijn zoeren.
6: Lang leven ons wenselijk gezin.
5: Snijden in Friesland.
6: Hiep, hiep. Hoorah. Hiep,
7: hoorah. Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

Neil Diamond. Ja, wat een prachtige stem die man. En I Am I Said. Ja, dat heb ik een Paul. Zeker. De Willemezen die halen even schoen. Die ben altijd nieuwsgierig wat er komt. Ja, zodra het hier dan bekend is, dan bepalen we even wat er dan de polling de omroep hebt wordt. Ja, twee Nederlandse coryfeeën. Beste kleren voor, dan komen ze.

0: Ja, dit wordt hem, de Paul Disse Oeren in de omroep Pep Vinstum. A, vader Abraham en Wilma vanzelf zou het erg zijn, lieve opa. En B, Mieke Telkamp. Waarheen, waarvoor? Klaske die gaat van Mieke Telkamp. Ik wou de dochter dat wordt nog vaak draait op uitveerten van mensen die het op leeftijd binnen, ja. Wouter docht dan ja, de praatjes, zeg maar. Hè, doet er op een geweldige manier docht dat. En komt dat in de praktiek dan een soort tjen. Ik rink je het ervoor, maar ik werd er stemd op vader Abraham en Wilma terug. Romke, mooi keer, ze zei het er nog even bij. En Klaas, get ik van vader Abraham. Die meesting hou al vergst even. Maar do kerst ik even bepalen wat het wordt. Of A of B, Paul in de omroep app.
1: Snij niet verstaan.
2: Dat
1: weer doet.
0: Ja, de uitdaging is dan ik, als het hier bekend is, om het mooiste nijs er even bij te krijgen. Ik een beeld te krijgen van het hier waar het om draait. Nou ja, dan kan ik mij bepalen toch tien gevoel te dealen in de omroep app. Nemen we dat graag even mee. Ja, Jaantje kwam op dit bericht. De krantenjouwers had dreig dat hier toch de hele tijd omheen ging in de kosten. En het weromrennen van de advertenties kit het net goed.
3: Waar u ook woont, de krant kunt u niet missen. Geen dag. En dat honderdduizenden er zo over denken blijkt uit het feit dat bij 100 Nederlandse huishoudens 105 kranten gelezen worden en de oplage van de dagbladen, speciaal de landelijke ochtendbladen, nog voortdurend stijgt. Er is dus behoefte aan de krant. Sinds jaar en dag trouwens ziet de tentoonstelling in het Persmuseum in Amsterdam die laat zien hoe het allemaal begon. De oudste voorloper van de krant stamt uit 1599, de koopmansbrief, die niet werd gedrukt, maar geschreven. De gedrukte krant verschijnt eerst in de 17e eeuw, zoals deze, waarin de schrijver verslag doet van de onthoofding van Johan van Oldenbarneveld, al zou ik het zelf gezien hebben. Boeiend is de collectie van provinciale kranten die in de 18e eeuw zijn opgericht en waarvan sommige het tot op heden hebben uitgehouden. En dat terwijl de prijs sindsdien nauwelijks verhoogd is. Dit plaatselijke nieuws is ook nu nog een onvervangbare taak van de kranten die bij honderdduizenden dagelijks van de persen stromen. Toch gaat het niet goed met de Nederlandse dagbladpers. Voornaamste oorzaken daarvan zijn de voortdurend stijgende exploitatiekosten en het teruglopen van de inkomsten uit advertenties door de invloed van radio- en tv-reclame. Een groot aantal landelijke en regionale dagbladen heeft zich dan ook al genoodzaakt gezien op technisch gebied samen te werken en ook zakelijk te fuseren. Redactioneel mag dit geen invloed hebben op het eigen gezicht van de krant, al is dit iets wat vele journalisten vrezen. Wil er voor de huidige crisis een oplossing gevonden worden, dan zal de krant allereerst duurder moeten worden. Maar dat mag geen bezwaar zijn als we met z'n allen ervan overtuigd zijn dat de krant moet blijven.
2: Dit wie het meis van doe. En dit is de muziekuut.
4: Jochtje Jin Santig.

0: Ike en Tina Turner, Proud Mary, Lobo, The Four, Me and You and a Dog Named Boo.
1: Snijden Friesland.
0: Dus komen al je nu die hitlist hetzelfde weekend doen. Deze oren vanzelf. Top 3 hebben we even die en hebben we Drok, maar die polynomer op app. A, vader Abraham, zou het er zijn lieve opa? Of B, Mieke Telkamp, waarheen, waarvoor? Kun je met je meisje binnen Drok gewoon het heermaaitje, zoals dat in de 60 restantige Jerndag die in waard. Passend bij het hiertrek, ja, noffelijke muziek erbij. En het waait lekker even met je, joh. Dat is mooi. Wietse, die getuigd van die berjocht, stuur ons een foto mij. Mooi op de chef voor de meesten die op televisie mij zitten te chef. Ja, dat is echt op de ouderwetse manier, hè. Prachtig dat het eigenlijk al hier nog... het nog gewoon functioneert, zeg maar. Gisteren in Akkermik een hele lange, ja, riegen met oude trekkers die door het dorp kwamen. Ja, dat is een geniertje. Geweldig hier dat. Ja, Gerry zei met Johan en Jaantje, we mochten gewoon in hotpants op kantoor verschijnen in dat hier. Ik had het idee dat de vastgreep nou wat oors binnen. Je had dat van de week bij Diana in Goeie Midden. De groet van Gerry. Ja, derde spritsen net al in de hotpants binnen populair, maar ik de hippiecultuur bloot mij de blommenprins. De soepele en natuurlijke stoffen, lange jurken, grutte zinnenbrillen en brede worden. Ik de discocultuur, hoe heerst het nog mij de glitter en glamour en de broeken mij bier de piepen. Daarnaast zocht echt een soort felle kleuren en aparte patronen in de kleren. En dat zocht ik weer waarom in het interieur. En we tas van de squon mij plateau zoom. De squon mij centimeters hege zoom. We trokken elke keer een letterlijk volle grutter wieken. Ja, en de discotheek ben je tegen populair om op stap te gaan. Het wij zelden die doe in Jotje in Zandag, 21 juni. Erik kende maar wat haar stofvoelen.
2: 4000 kinderen maken schoolreisje naar IJsstadion. 1000 kinderen meer in Tielf dan vorig jaar. Als de ijshockeyhal van IJsstadion Tielf en Heerenveen dichtgaat, zullen dit jaar ongeveer 4000 kinderen tijdens hun schoolreisje een bezoek hebben gebracht aan stadion Tielf. Dat zijn er 1000 meer dan vorig jaar. In hotpants, ja, het is interessantig, hè. In jurkjes met kniekousen of in korte broeken komen de jongens en meisjes meestal aan. Een beetje zenuwachtig stappen ze uit de bussen, omdat ze niet goed weten wat hun staat te wachten. Maar de zenuwachtigheid gaat gauw over, want de kinderen worden op een erg vriendelijke manier ontvangen. Baantje rijden in de ijshockeyhal is een onderdeel van het schoolreisje dat Tialf heeft samengesteld in samenwerking met het Batavus Rijwielmuseum en het rondvaartbedrijf van de heer Hendrik Schotanus uit Heerenveen. Bij minder mooi weer wordt de boottocht meestal kort gehouden en kunnen de meesters en juffrouwen met hun pupillen een bezoekje brengen aan het Scheepvaartmuseum in Sneek, de Borkerij in Terhorne of het vogelpark Tropenfauna in Oranjewoud. Zo horen we het waarsrisico zal iets mogelijk, al dus de heer Roeper.
0: Ja, en we krijgen er een nieuw attractiepark bij. Misschien best op West. 21 mei, en Jontje Jen, Santog, Ierpunt, Prinses Beatrix, attractiepark Flevohof. Agrarisch themapark bij Beddinghuizen in de Flevopolder. Een park van zo'n 150 hectare. Ja, daar komen steeds meesken kennis maatje met de landbouw en veeteelt.
3: Beleef de dag van je leven in de Flevohof.
4: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
5: Voor één kaartje.
0: Ja, en zo kwam steeds meestal erachter dat de malken net uit een pak kwam of uit een flessen nog een jongetje in zand of van een koop. En de muziek pakken we erbij. Middle of the Road komt er dadelijk aan. En dit binnen Doors, Love Her Melody. Ik en hit, zelfde week het doen, Jin Santig.

0: snijden in Friesland.
1: Dat wie doe. Maar ik de Jirren Santig doet Turks Fruit met meer dan 3 miljoen bezoekers de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden waard. Maar Erik en Olga op de fiets terug Amsterdam.
2: Wat idioot!
1: Ja, machtig.
0: En uitzieken Deelstra de ene naar de oren gouden medaille maar naar hoesnaam.
3: Uitzieken Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie

Ah, in de omroep hebben we dat ik zei, die in het Santos zat prachtig. Hè? Ik Njotje in het Santos sa disse. Middle of the road, zit erin in de hitlist, stelde ik het doel. Twiddle die, twiddle dan. Ja, even Sjen naar die Paul in de omroep app. Ja, ik zet ze even op een rietje. Twa nummers uit die hitlist, stelde ik het doel.

Twee klassiekers, vader Abraham en Wilma. Zou het erg zijn, lieve opa? Dat is A en B. Mieke Telkamp, waarheen, waarvoor? Ja, Betsje zei het nog in de Omroep App. Ik wil mij stemmen in die Omroep App. Maar hoe doch ik dat? Ja, WhatsApp door Stor, dat zorg ik. Dat ken ik vanzelf. 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Maar ja, de Omroep App, als je hem op je telefoon haast, Ierpestum, dan zorgt het nice vanzelf, Friesland. Ik, handig om te haven op die telefoon. En als dan Reus Boppen zorgt, daar stuurt het tekstwolkje. App Uurs. En daar vindt de poll. Dus dat ken. Maar ik ken die stem, ik zou je mij nemen. Ja, dan zou je nog even WhatsApp kennen. Ja, de poll in de Omroep App. Wat komt er zo al binnen? Dus even een peer erbij pakken. Lichte vastsprong nou van Mieke Telkamp. Waarheen, waarvoor? Maar 58%. Gary gaat ervoor. Want die tekst, ja, yield voor Uurs. Allier, wat er zijn. Lammert zei het. Ja, net die cremageplaat alsjeblieft. Ik geef voor vader Abraham. Zou het er zijn, lieve opa. Griet, die zei, ja, het zou allebei wel dwaan. Ja, het zou allebei.

0: Volkstelling Jontje Jin Santer had onder oren twee dingen dat doel. In het vaste plak om jouw jaren te litten, hokkervragen er via de computerkaarten op jouw alkomstcellen. En in het plak om via een gruntal reacties uit het publiek om te tonen dat er oer deze volkstelling vissentemin voorjochting jong is. Wat men hem zonder mis afvragen maat is, wanneer we door die voorjochting gaan, of het nog wel verantwoorden is een heel volk antwoorden Jan te litten op vragen die het haar net bekend binnen. Vierders, en dat als lijste van deze inlering, docht blikken dat mensen over het generaal het meer hebben onder wetenschap dat harngegevens op automatische wijze verarbeiden worden en zadwaande voor altijd vast komen te lezen.
1: Voorletters, geslacht, mannelijk of vrouwelijk, geboortedatum en jaar, straat en huisnummer, gemeente. Geslacht, man of vrouw, is hij of zij ongehuwd, gehuwd, gescheiden van tafel en bed, weduwnaar of weduwe. Geboortemaand, geboortejaar, is hij of zij geboren in de huidige woongemeente? Wanneer is hij of zij voor het laatst in deze gemeente komen wonen? Indien niet in de huidige gemeente geboren, in welke provincie is hij dan geboren? Oefent hij of zij een beroep uit? Zo neen, is hij of zij dan werkzaam in eigen huishouden of in dat van ouders, gepensioneerd, AOW, AWW-trekker, rentenier of dergelijke, scholier of student, werkloos, werkzoekend, geen beroep of andere reden?
0: Volkstelling, hoe denk je daarover?
2: Dat ga ik dan nooit praktiseren. Ik vind die wat het is. En waarom? Met z'n dogen. Waarom doet het?
0: Vinden jullie dat het een min of valjocht is?
2: Ja, ik weet er meestal niks van. Nee, echt wie je net, hè? Ik ga er nooit wat van je.
0: Heren, mag ik je wel een vraag stellen? Ja. Ik zou wel van je weten willen hoe je hem denkt over de volkstelling.
3: Nou, och, wij hadden een leefje dol. Ik kan mij net zo volle me schelen, hè? Oh. Nee. Maar ik zou zeggen, ach, dat zal wel wat droog in.
0: Je bent in principe net op zin?
3: Nee, nee. Dat is ongelijk natuurlijk wat vragen als bijna. Dat kan ik vragen bij waar zit ik die vullig niet in.
4: Nou, dan
3: zetten
4: we
3: hier
4: een streekje
3: erop. Dan zetten we een streekje erop. Wij zijn boven de heren, dus dan kunnen we er een streekje erop zetten, hè?
0: Ken je ook de vragen?
4: Nee, nee, Jolke net, nee, want dat is wel een hele brood op zijn tas, hè? Ja, dat wordt wel geweldig, maar hij zegt. Ga ik chance hier mee, of ga ik chance daar mee? Ja, werkelijk.
3: Als ze mij vragen, ze zeggen hoeveel er zijn. Nou joh, nou die vraag die vul ik net in.
5: Ja, daar is het Jontje in Zandig. Dadelijk pakken we de plaat bij van Gilbert O'Sullivan. Maar eerst even naar het Keertsen. Sint Jaapik, want de haaste finalist bekend, Geert.
6: Ja, wij tellen ek en dan boetenslagen, derde dadelijks meer. Maar eerst even zien hoe die eerste finalist. Dat is het betoverend van Johan Sip. Maar mooi de vervanger van de vervanger, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koos. Dat ze winnen op 4-4 in Swiss League. Spannende partij, dat wol. Van André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsman. Op die staan komt er een bal achter in het perk bij Jan Tiemen IJsman. Hij rost hem naar de boven. De Keerts is echt heel dik, dus die bal mat ik boven. Is het Hendrik Koos die het op de boven steert. Rekt en strekt en die bal krijgt nog uit. En dat van de Keerts. En daarmee de Keerts pakt. En ek de partij. 4-4 zoals gelijk. Ja, wat je dat Johan Sipma, mooi Jorn Lars van Beem en Hendrik Koostra. Hier de eerste finalisten binnen. En neem van mij maar gewoon dat ze Keertsen matteltje. Menno van Sviet en Rick Minnes met Jesse Steenstra. Want ja, de verhaal over een volkstelling. Wij tellen je boetenslagen. Treien op rij van Matten Bergsma. Die is krijgt op het stuit dat ze weer omkomen van Fjouwer. Die om in je achter naar Fjouwer om het twa. Mist de opslager aan de onderkant. Matten Bergsma de strijden keer het perk. Er komt nog de toerslag van Jesse Steenstra erbij en hop voordat je het witte steen wedrijden eerst nachter. Het is hier in die hele finale tussen de petoeren van Matten Bergsma, Hessel Posma en Pieter Jan Leijenaert, Menno van Swieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. 4-2 in het vadiel van de petoer van Swieten. Ik zit mij zwak te pieker in oer een systeem waarop er misschien aan het einde van zo'n keersdij oren mees kan winnen. Ik ga het nog net voelen. Ik dwar hastvol in te vullen dat de petoer van Swieten hier in Sint-Jabek de 6e oerwinning pakken zil. Nou ja, eerst toch nog maar even een finale keer, zo dadelijk.

0: Peter Orlof, ein Mädchen für immer. Ja, we gaan naar het Geertsen in Sint-Japik. Ja, komt die verslissing van de UT, die 12 finalisten, Geert?
1: Ja, zeker. Maar dat werkt net zo ingewikkeld om te voorspellen. Men of van Sweet naar Rick Minnesma. Tjesse Steenstra winnen op 4-2. En Zwaai Sjouwers van Matten Bergsma. Pieter-Jan Leijenaar en Hessel Posma. Op die stoorn is er een zitbal van Tjesse Steenstra. En dat betekent dat we hier dadelijk Sint-Japik een finale krijgen. Dus Johan Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Koolstra zien Men of van Sweet, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En er is dus beloofd dat in de pauze, en die is er dus nou, vuurwerk op het veld verskinnen zil. Eindelijk vuurwerk is het jouw ook.
0: Nou, we zitten uit mij krijgen voor zelf de finale dadelijk. Ik, Thierry, we blauwen erbij, staan in Friesland. Ja, en dat we doen, hè, Njotje in Santig. Ja, productenverkeerpje, dat... dat gebeurt al zo lang met reclame. Hè? En hoe zie je dat een jongetje hier in Santig in Nieuws-Provincie, Erik?
2: Brommers, die binden te keer bij Jager van de Pierpandenstichting Ljouwers. Van de merken Kreidler, Zundapp, Garelli, Batavus en Yamaha. Grote keus en service. De NV Machinefabriek Dauna, voor apparatenbouw, machinebouw, plaatwerk en lichtconstructiewerk, is op zoek naar Meesken vakbekwame metaaldraaiers, een frezer, constructiebankwerker, bankwerkerlasser, plaatwerkers en aankomende plaatwerkers. Nou, goede arbeidsvoorwaarden, bedrijfskleding, reiskostenvergoeding en een goede beloning. Dat is wat de sollicitant in het vooruitzicht stelt. Achter de hoven, daar zit Dauna toen nog. Nou, en dan een advertentie. Dus die boppen, uiteraard is het een tijdelijke aanbieding. Kleintje Filishave goedkoper. Van 34,50 voor 29,95. Kleintje Filishave loopt op batterijen. Handig voor onderweg. Van Philips dus. De verhuur van uitsluitend nieuwe wagens zonder chauffeur. En er is een heel soort merken destijds kiezenkers. De Opel Captain, een Opel Record, een Opel Kadett, een VW Deluxe en VW Tour Buskus. Ja, en populair is verzeil als ik Coca-Cola. En ze broeken de Nederlandse band T-Set om reclame voor haar frisdrank te bijtje. En goed harkie, want de slotkreet in deze commercial is van Jos Brink. Was misschien niet erg.

0: T-shirt voor Coca-Cola.
1: Ja, wat wil het, Alex? Het rijden. 2005. Ja, dat is het eerder. Hij krijgt ook hoor even allemaal, Sean Jaantje en ik. Heb ik dadelijk in klas met de crypto-quiz. Kans verduiken op priesen. Cryptisch omschrouwen, komen er aan. Had wat te krijgen, maar het hier 2004 dadelijk. Nee, treinhoeren. Bloot er lekker bij. Nou, en de polynomen op app. Ik druk op de knop. Wat is het worden? A, vader Abraham. Zou het R zijn, lieve opa? Of B, Mieke Telkamp. Waarheen, waarvoor? Goeiemiddag, zei het vrouw Johan. We zitten in het hier van Ismael. Ik denk dat ze B wil kiezen, zo. Ja, het is het net worden, Mieke Telkamp. Bloot een stiekje op 44%. Dat budget 56% voor vader Abraham en Wilma zou het erg zijn, lieve opa. Onder andere Centro, Romke, Klaas, Jan, Boe, Marcel, Lammert, Griet, Martin, Jeltje, Betje, Inse, Grietje, Sjoertje en Linda. Staan maar even wat meisjes die stem op dit nummer. 56%.

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, deze uur het hier 2004.
7: Ik weet dat de stressfactor wie wel. Ja, had hij belt goed net op wie. Want oh, dat wie echt wel een dingetje. Het zit weer is al onbeperkt, maar dat wie in dit hier dan net zou. We beginnen dadelijk los met de crypto quiz. Ik ga de prijs niet wel eens een mooie stapel. Boek mijn eerste 18 jaar. Maar ik nou zelf bepalen wat voor iertal als de graag aan worst. En dan de 18 jaar was in beeld krijgen worst. Een nijstje erin van doen waar ik populaire bioscoopfilm, muziek, ja, de sportprijzen. Het zit er al hierin. En daarbij doen we een van de 12 speeltjes. Mij zelf bepalen wat. Remember the Music, dat is de all-time editie, kent het worden. Maar echt alle muziek erin. Maar dan kist ik specifiek geen van de eigen bodem editie. Dadelijk is yes, de eerste cryptische omscrolling. Muziek komt erom van U2 dadelijk. Ze draaien al jaren mee. En in 2004 scoorden ze een hit, My Blinding Lights. Komt erom.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Nine in Friesland.

0: dat die je doet.
1: Omroep Friesland.
2: Ja, tuurlijk, dat, die jaren, dat weet je nooit. Dan heb je alle jaren per jaar, maar wel een heleboel nog. Dan denk je, oh ja, dat is weer toen en dat weer toen, maar dan weet je dat hier net met een jam.
3: 2004.

0: U2, City of Blinding Lights, een hit in 2004.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns oren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
3: Ja, ik zeg die grote stressfactoriaantje wie in 2004 voor de is constant denk te zeggen van ja, hoe is mijn bel te goed? Ja, ik nam ook een half minuut hoor.
4: Ja.
3: En sms gezegd vanzelf, Jan Jaap zei het, ja, vroeger hingen we geen bel te goed, joh, maar een handje kwatsjes van de telefooncel.
4: Ja. Ja. En dan moesten ze, maar ja, dan moesten ze wel oppassen dat in hand voor kwatsjes net oprekken vanzelf.
3: Ja, en
4: die kwatsjes gingen er gauw terug in, vooral als ik boetelang bij bellen.
3: Hé, maar dat dus, hè. Spanje op vakantie, maar wel even een hoers bellen. En dan heet de mem, hoe het wie, hè. Want die zitten vanzelf in spanning. Die wie een deel zit, wie een circuit.
4: Ja.
3: En dan kwam ze er op de balustrade, op het strand, komt ze, malgrat de mar, weet ik nog. En dan kwam ze er die telefoon zelfs tegen in, dat die er wel 40 jonge lui voor. Die we al hier even dezelfde boodschap
4: hebben. Even bellen.
3: Ja, ach man. Ja, maar we zitten nu in 2004. Dat hier precies had bepaald. Op hijfsteen de eerste vreun in die list. De secretier van de vogelpest vanuit China en Zuid-Eerst-Azië. Verspraat het virus en moeder heel verhaal. Nederland wordt rekken troch triestnijs. Bij de Schipholbrand komen alweer mensen om het leven in een detentiecentrum voor illegale boetenlanders. Een USB-stick van 412 MB viert als een onbeheinde opslag. 412 MB, hè?
4: Ja.
3: Dat is in. Ja, zo'n een stuk of 20 foto's op steen kennen.
4: Ja.
3: Ik kan je jou net meer
4: dat
3: vaststellen.
4: Dat kan je net meer voorstellen, nee. Nee, dat is een oceaan.
3: En misschien als krijg je 250 uur jong. Want de nijste Crazy Frog ringtone voor op die telefoon. Maar dat koel ik, hè? Och, wat wie verschrikkelijk, man. Dan nam die telefoon en dan jij is de gekste ding. En een van die hele populaire beltoon, dat wie dan wel deze. Vreselijk. En als het dan net op stilstaat en hier is dan, hier is het echt een probleem in de klasse.
4: Ja, ja. Ja.
1: Dat is via Doe
2: Crypto Quiz.
3: Heb ik je last mij de Crypto Quiz, Jaantje? 2004, ik pak de prijs er nog maar eens even bij. Ik had kijk wel kwaad zijn, hè. Een boerspeeltje, Remember the Music, zelf bepalen, de internationale versie of van eigen bodemversie. En een boek, mijn eerste 18 jaar. Nou ja, als dan weer waarom, geerst naar die leeftijd, van de section hier en de shocht in het boek. Ja, ik zie je bijvoorbeeld Njontje Sander, pak ik er even uit. De Soldaat van Oranje. En Maya erbij op televisie. Maar ik de populaire Saturday Night Fever film. En de speeltjescomputer, de Atari 2600. En wat toch zo'n rolskaats. En dat wie een van die blauw-geel ding, maar aan de voorkant zijn de koestiek op steen zit.
4: Ja, ja. Ja. Een soort bumper.
3: Bumperke. Ja, nou, dat is hem, ja. Nou, dat boek doen we er dan. Ik bij mijzelf bepalen wat voor iertal het werd. Denk je wel los, mij de eerste
2: Crypto Quiz.
1: Onwijzing Ian. Nee, maar ik weer net.
3: Ja, het is altijd wat een algemene, hè. Het is een, ja, Scott voor de
4: Boeg.
3: Oh, zij staat Scott voor de Boeg?
4: Ja, Scott voor de Boeg, zij is toch altijd. Ja. Ja.
3: Nee, maar ik weer net. Nou, kom maar terug. Pak hem. De omroep app er even bij. Rios Boppen, appjes, WhatsApp en Mike 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Denk erom, het mat mij 2004 te krijgen had. Dus nee, maar ik weer net. En haast geen idee. Zoek lekker de radio aan horen, want aanstaande komt de Twarre Cryptisch om Skroon en Drikken.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

0: best verkochte plaatje. Zelfde weekend door op treien. Shakira, La Tortura. Het Waaghuis Meeuwers, geef mij je angst. Ja, in 2004 vertelde hij niet aan een plaat die het heel Nederland in de war bracht. Wat gebeurt van de jeugd van tegenwoordig? Het gong als een grapje van producer Bas Bron. Maar groeide Uta noemer 1 hit. Het werd Wat gebeurt kamp van een sms'ke van rapper Heist Rocka. En wat in een strittaal in heel Nederland. De groep vertelde in een interview vaak absurde verhalen over het ontstaan van de plaat. Ja, ik gewoon om journalisten op het verkeerde spoor te zetten. Kreeg die humor, maakte haar een dadelijks onvriendelijk. De noemer 1, de jeugd van tegenwoordig.
1: Drops voor de Heist Rocka. En de wat kapot.

0: middag bij Omroep Friesland van Ian Lanshuizen.
1: Snijden in Friesland.
0: Alle oeren een nije reis verom in de tijd.
1: Dieren 60,
0: 70,
1: 80,
0: 90
1: en het eerste decennium
0: van het nije millennium.
1: Dat wie doe.
0: Juist het nijs en de muziek van doe.
1: En dan maak je het kans op mooie prijzen in de crypto quiz.
0: Snijden middag van Ian Lanshuizen. Snijden in Friesland.

0: Jan Smit, Vrienden voor het Leven.
1: Dat wie je doet. Cryptoquiz.
0: Ja, het zit even los van de cryptoquiz, maar we beziek je. Ik wat lekkers bij de koffie altijd even mij te nemen. En Doha Stuart, ja. Ik ben de ouderwetse leekkoekjes, hè?
2: Ja, maar dan wel in de café noir variant. Ja. Dus meer het koffieslikkoekje.
0: Koffieslikkoekje, pak je koffie erbij. En wat was je van? Dit is
2: eigenlijk mijn naam. Lekkere bokkenpoortjes.
0: Bokkenpoortjes, hè?
2: Ja, die ben ik zo lekker.
0: Ja, we zitten op snijden met je echt in dat sentiment. Ik heb het heel breed. Onder mij de koekjes, hè? De cryptoquiz, Jaantje. Ja, we zijn in onwezing onderwijs. En dat wie je?
2: Nee, maar ik werd net.
0: Het had mij 2004 te krijgen. Menno, zorg ik mijn YouTube. Ik Wouter komt er mij. Tineke Tink, die tinkt onder vrijwillige maatschappelijke stage. Marijke, die komt mij. Dennis van der Geest. Judo. Goud voor hem.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Wat wie dat topper ik, hè? Wat wie dat goed, hè?
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. En dan hier. Net. De eerste basisversie van de quantum computer chip, Tink Gary. Scherp, maar net goed. Ja, dan heb ik hier ik nog Karel, die denkt dat het Google Maps is. De kaart weer er al, maar nou, het schermken, digitaal. Marije, die denkt dat het de UX binnen. Ja, ze kwam binnen vanzelf, trouwde, ja, al titel west, maar die UX, dat weet ik wat. Hey. Hast toen die jongen, Jaantje, UX?
2: Nee. Het is voor reden waarom net, denk ik.
0: Nee, te warm, denk ik.
2: Ja, dat is het erop warm.
0: Luwe, ja, de Peugeot trein al zo, maar de Peugeot weer er al lang. Maar nevens mij kwam de trein al zo dit jaar uit, die 2004. Gineke, die geert voor Harry Potter en de vuurbeker. Want het weer de vierde film van Harry Potter. Scherp, heel goed. Ja, dat zou je net goed. En Michael komt mijn speeltjescomputer. Die wierde vanzelf ik al hier al. Maar de Xbox 360 kwam in 2004 uit. Dat ging goed antwoord, Jet, hè?
2: Nee, en het mooie is, toen had ik geen idee van een goede antwoord.
0: Nee, want toen knikst, op dat stuit haak ik onder een knop. Haak ik de winnaar. Dan krijg ik de winnaar te krijgen en dan kijk dan Belly.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ik had geen idee.
2: Nee, ik had geen idee.
0: Zullen we die in beide handen?
1: Cryptoquiz.
2: Onwiezing 2. Het origineel is heel bekend.
0: Oké, nee, maar ik ben net. En het origineel is heel bekend. Oké.
2: Ja.
0: Man. Max, maar er even met je, hè?
2: Ja, even de hassenskrabbelen.
0: Die harkes van u die komen heel gauw bij al je oplossingen. En als er een goeie bij zit en wist ook dat, dan wist de prijzen zelfs.
1: Snijden in Friesland, dat weer doen.
0: Ja. Alles weer beter in 2004. Een telefoon koer doe nog weekend zonder opladen. Het is lieke het wel dat ik naar een eer zei van ja, eigenlijk mag je naar je telefoon keerbje. En als de fotomakers dan zegt, pas letter op de slaggebied. Die stress hier stikt net meer zichtbaar. Emmer op naar je foto's, maatje. No, zit weer van die telefoon. Oh, Helly. Ja, en die grote stress hè, van het beltegoed wat dan opkoer. De mobiele telefoon en de computer is nou wel algemeen geworden in 2004. Maar hoe werkt dat krijgt? De jongeren die pakken dat automatisch op, maar ouders, ja, die hadden moeite mee.
3: MSN'en, sms'en, chatten. Een makkie? Ja, voor kinderen wel.
4: Nou, heel veel ouders die snappen het gewoon niet. Die hebben een computer gekocht voor hun kind. En kinderen zijn veel sneller en behendiger met MSN'en en chatten, maar ook sms'en.
3: Weten ouders dan echt zo weinig? Het verschil tussen MSN'en en chatten bijvoorbeeld.
5: MSN'en en chatten? Oh jeetje, ja, daar ga je al.
3: MSN'en doe je dus met een vaste groep, je vrienden bijvoorbeeld. Maar tijdens het chatten praat je juist met onbekende mensen. Vanaf april kunnen ouders hier meer over leren op een speciale cursus.
4: Ze leren in ieder geval hoe leuk MSN'en kan zijn, hè? Dat je echt contact met iemand kan hebben. Maar we leren ouders ook dat je een sms'je kan sturen vanuit je telefoon. En voor heel veel ouders die hebben wel een mobiele telefoon of een computer, maar hebben dat nog nooit gedaan.
1: Dit wie het nice van doen. En dit is de muziek uit

0: Simple Plan. Welcome to my life. Coldplay, Speed of Sound, Jerry Stick.
1: Dat
2: weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, daar zitten we middenin. Het had mij 2004 te krijgen. En dan zorg ik in de antwoord niet bij waarom. Het gaat al jaar naar het IETA. Dus dat hebben we goed in de gaten, Jaantje. Ik weet het antwoord net, want ik vind dat ik wel spannend om even mij te doen. En doe kniks als een goed antwoord is inkomst. Ja. En dan weet ik het al. Ja, de eerste twee cryptische omschrijvingen, dat wien?
3: Nee, maar ik weet net. Het origineel is heel bekend.
0: Goed, wat hier wel? Voor de mensen die wat laat letter inschakelen. Karel die zei Google Maps. De Uxcam voorbij. Peugeot Trein Lausanne. Harry Potter en de Vuurbeker. De Xbox 360. En dat is een gameconsole. YouTube waar zijn. Maatschappelijke stage. Judo. Dennis van der Geest. Ja, die won goud in 2004. Even zelfs gebeurde dat al jeder. Maar Anton Geesink, hè, dat weet ik, een grote judoka. De quantum computer chip geeft mij je angst. Van Guus Meeuwers komt een soort voorbij. En ik kan dus even zitten Shen. Ja, dat zou ik kennen. Want die is volop naar je uitkamer. Hier alles bij het versterren van André Hazes te krijgen in 2004. Daar krijg ik net een knikje op, hè? Vandaag.
3: Nee.
0: Verder nog, binnenkom in de Omroep-app. Skinny jeans wat er zijn. Terug Adrie. Mode. Merken als Ux, Van Dutch, Petjes, Freerik. Nee, ze is net in de goede richting. Ik zie geen knik. Maaike Schuurman, Siep van de Ploeg. Bij Paradies, bij de Dashboard Light. Hè. Dat is de Friese oerzetting van Linda. Leuk betocht, net goed. De Nije Kever, Beagle. Nee, Simon, haast me net. We hier er toevallig hoor. Siep komt mij de negerzoen, hè.
3: Ja.
0: Dan kwam ze mij een blikje binnen. Ja, dat zit vroeger de Jorenkoek niet. Hiet dat nog zo, zei ik. Mij dat nog zo hieten. Dat hiet nog zo.
3: Ja, dat hiet nog eens zo. Ja.
0: Een negerzoen.
3: Ja.
0: Mij net meer, maar dat is ik net goed, Siep. Dan de besteende DVD werd vervangen door de saneemde Blu-ray disc. Tineke denkt, ja, is de Crazy Frog. Deutsche van XLF. Daar hebben we Jerlitten als... populaire beltoon. Talba begint mij uitsturen, denkt Wouter nog. Is het de WiMAX, de nieuwe standaard voor triathletes, internet opvolger van wifi? Of de Motorola Rocker, de nieuwe iTunes telefoon en de Smurven wil je nog zijn? Hast wat?
3: Nee, ik ga niks geen goed zet.
1: Crypto quiz.
3: Onwijzing draaien. Nou, ek in het Fries. Maar het is dus geen Maaike Schuurmans en Siep van der Ploeg.
0: Nee, maar ik weet net. Dat wie de eerste, de tweede. Het is origineel. Het origineel is heel bekend. En de tweede nou echt in het Friesk. Hast een idee? Omroep app of WhatsApp 0620. Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen.
1: Snijn in Friesland, dat
2: wie je doet.
0: In de nacht van 30 mei verdient de Amerikaanse toeriste Natalie Holloway op Aruba. Ze is die jongen op stap west met de Nederlander Joren van der Sloot en zijn vrun. In dronken tastan is Natalie met de jongens naar het strand gingen. Wat de krikbad is nog altijd natuurlijk. Waar wordt Joren van der Sloot ervan vertocht wat mij de verdiening te maken te hebben. En is je lekker veroordeeld. Eind juni doe ik het de verhaal op dat er een Puma rondrent op de Veluwe. Leden van een speciaal Puma-team slag je erin om foto- en videoopnames te maken van het beest. Maar of het nou echt een Puma is of toch zo'n hele grote kat, dat bloot onduidelijk. En nadat het beest op verskate plakken op de Veluwe opdoekt, verdient het letter spoorleers. Ja, dan gaan we naar het Nijs uit zijn eigen provincie. We hadden dan oer 20 juni 2004, Erik Enema.
4: In een korte broek naar het werk, een artikel in de Leeuwarder Kranten. Wat maak je, melding maakt het van simmerse omstandigheden en hoe je dan je klaaienmat eigenlijk. Ja, zomer, thuis loop je blote voeten en in een korte broek. Op de werkvloer waagt slechts een enkele zich aan in zomerse kledij. Kan dat wel met blote benen naar het werk? Het is elke keer weer een onderwerp van gesprek. Beslist niet. Je moet toch wat uitstralen? Dat doe je toch niet in de korte broek? Dan hadden we voor een ander vak moeten kiezen, zegt politiewoordvoerder Kees Gunning. Politieagenten kunnen hun overhemd met lange mouwen zomers verruilen voor een exemplaar met korte mouw. Een stropdas hoeft bij hoge temperaturen niet, maar hoe warm het ook is, de lange broek blijft aan. Gunning heeft een tip, zo min mogelijk bewegen, dan heb je ook het minste last. Dat is net zo handig voor een politie. Nou, het is met de Rabobank net nedig. Wij zorgen ervoor dat het binnen lekker koel is, vertelt Trintje Wiebinga van de bank in Leeuwarden. Daar zijn korte broeken taboe. Onze medewerkers hebben contact met klanten. Dan moet je er representatief en zakelijk uitzien. Zo luidt het advies. Een korte broek is niet zakelijk. En saai is het.
1: Dat
2: weer

Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Hij kwam uit in 2004, die ervaar het verzerren van André Hazes. De uitviering weer van Guus Meeuwis. Geef mij je angsten, die kwam ik binnen als antwoord op de quiz. Ja, dat ging goed antwoord, had ik begrepen van Jaantje. Dadelijk komt er nog een cryptische omschrijving bij. We gaan eerst naar het Keertsen. Ja, ik ben wel nieuwsgierig naar die speciale pauze-act, Geert.
1: Ja, ik kijk al. Ik ben het veld toestussen. De feesttent passeert in de richting van het veld dat ik dames keertse. En die weer nekleer. Ik weer ophouden. Ik heb hele verhalen houden, maar deze en geen en nog wat. Ik heb eigenlijk helemaal niks jong van een speciale act. Totdat ik weer waarom weer. En toen zeg ik dat de Mali en Frawley onder Conquest of Paradise het veld betraden voor een meer skippel opkomst op het haardveld met de Mali Keertsen. Anna Enema, Jeska Terpstra, Noah Elzinga, Louise Krol, Rick Stwinia en Jeanette Winia. Zij keertsen de finale bij de Frawley. En bij de Mali kwam ze het veld op Johan Sipma, Jorn Lars van Beens en Hendrik Koolstra. Maar Menno Versweten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Nou, dat binnen de finale petoeren hier bij de Mali. Ik zoog naar een afslagbal van Sipma en die brengt hem voor in bij Rick Minnesma. En dat doet hij op een stand van 6-2. Dat is net handig, want dan weet je, die vertrekt. En die vertrekt ook. En dat betekent dat Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra, ze binnen de absolute favoriet van de oerwinning. Het zou de sekste worden op Riegen in de vrije formatie. En ik denk net dat het patroon van Sipma besteed is om dit al hier bij te fietsen. Maar we zitten het al hier, Sam. Het eerste bordje is voor het patroon van Menno van Swieten. Ik hoop je dat Sipma die een energieke indruk maakt bij de opkomst van het veld in bij het begin van de partij, die energie verst hadden kennen en toch nog een aardige partij maatje kennen van deze finale, werd ze dus voorlopig een bordje achter.

0: stem.
1: Dat wie je doe. Cryptoquiz.
0: Drie cryptische omschrijvingen. En ik krijg vanavond dat er geen goed antwoord bij zit.
2: Nee.
0: Nou, wat ben die cryptische omschrijving west ontnota, Jaantje?
2: Nee, maar ik weet net. Het origineel is heel bekend. En nou ek in het Friesk.
0: Geen Google Maps dus, dat valt al aan. Ux binnen net, Peugeot 307, al zijn Harry Potter, de vuurbeker, Xbox 360, spultjes, computer, YouTube, maatschappelijke stage, judo, Dennis van de Geest, goud. Ja, dat valt al je over zelfs, want ik maar die laatste cryptische omscrowing. Nou, ik in het Friesk. Dus, nou ja, ik even trof wat er nou nog binnenkam is. Nou, ik even de Beagle, die hinden we ik al talpa begint mee uitsturen. Is het de Wimax, de nieuwe standaard voor triathletes internet? Is het net de Motorola Rocker? Naar je iTunes telefoon waar het zijn en waar het ik op reageert. Die hier ik in die tijd, zei Jan Jaap. Ja, dat wie een soort Walkman telefoon wie dat. De balk boven de knoppen begon net volgens mij ik nog te knippen naar de muziek uitkwam. Ja. Het komt wel even voorbij, hè? Het is echt een feest der herkenning, zeg maar. Begin goed antwoord nog, hè? Smurven, Donald Duck, een Wuddeboek, de Friese Harry Potter. Hey. Ik kwam naar Friesland met de Friese oorzetting van deel 1. Steen der Wijzen, de Stien van de Wiezen. Vol mooi betocht, mevrouw, maar het is net, hè? Nee? Roesje in de Wien van Blowen in de Wind. Bob Dylan, de oorzetting, Stink Tineke. In de Rjochtbank, dat is Fries Sprekkemeis, Tjitske. Legobouwwedstrijd in het Vek in Ljouwert. Jip en Janneke in het Friesk. En Capri-broeken. Capri-broeken.
2: Broeken, ja.
0: Ja, nee. Net, hè?
2: Nee.
1: Crypto-quiz.
3: Onwijzing Fjouwer.
2: Ik maak het nou heel makkelijk. Nienke Beestra had het vertaald.
0: Oké. Dus, nee, maar ik ben net. Het origineel is heel bekend. Nou, ik in het Friesk. En Nienke Beestra had het vertaald. Nou, dan moet het toch wel komen. Ik ga hem. Ja. Het is net, maar ik ga hem wel aanzien. WhatsApp 0620 Fjouw en Jochen Jochen. Of Ian Jochen Jochen. Of de Omroep Pep.
1: Slaan in Friesland. Dat
0: Friesland. Ja, het nice van Doe, hè. Laten we dit er even bij pakken. Wat hier we nog? Uit 2004. De Hakkelhorn. Nou, dat betekent gewoon dat we er nog een plaat bij pakken. En dat is wel grappig, want dit hier, wie de terugbraak van Anouk een feit. En eigenlijk wie dat ik al wat jadder aan de hoorn. Ze maken hier een hit naar je oren. En in de hitlist zelden wie ik het doe, vinden we Disse van haar. En Lost.

0: Anouk, wie dat? En Lost.
1: Dat?
2: Wie doe? Cryptoquiz.
0: Ja, die laatste cryptische omscrowing. Ja, Nienke Beza had het vertaald. Dan is het wat de vriend. Anneke, goeie met je.
3: Johan.
0: Ja, altijd spannend, hè, die cryptoquiz, hè?
3: Ja, leuk, hè? Ik probeer het iedere keer mooi te doen, maar ik vind het gewoon zo moeilijk.
0: Ja, nou, en die laatste, daar hiest hem echt. Wie is de eerste? Nou komen ze alle, jij bent vanzelfs. Nee, maar ik ben net in 2004. Het is origineel. Ja, het origineel is heel bekend. Dat wie de twadde. Het is nou ook in het Friesk. En Nienke Beestra had het vertaald. Nou, vertel het maar.
3: Turks fruit,
0: hé, hey, in het Friesk. Ja, wat is de... Ja, in Siro zei het nog, hè? Wat is de Friske... Ja, hoe zeg ik het?
1: Turks zwiert,
3: ja.
0: Hé, hey, Anneke, de prijs ben voor jou.
3: Hartstikke leuk.
0: Mooi, mooi, mooi. En wat voor speeltjes hebben we doen? Doen we de internationale of de Nederpop?
3: De nationale.
0: De nationale, ja. De internationale betocht. Zo bedoel ik het eigenlijk. Of van eigen bodem. Je leest de butter. En het boek er nog even bij.
3: Nou,
0: ja,
3: prachtig.
0: Ik wens je daar een hele mooie middje.
3: Dankjewel.
0: De prijs komt erom.
3: Dankjewel.
0: Ja, Anneke, wie dat? En ja, de goede oplossing, wie dat vanzelfs. Er komt een Friese oorzetting van een van de meest bekende boeken uit de Nederlandse literatuur in 2004. Turks fruit van Jan Wolkers. De Friese titel werd Turks zwiert in die. Nienke Beestra, die dwat het on.
4: Ik heb mijn vraag gesteld en het eerste dat er zei wie, kunt u dat? Nou, ik zei ja wel. Nou, ga uw gang, zei er. Dus dat wie, want ik zeg, ik wil wat zin om te bellen. Want het, ja, het is wel wat apart vanzelf. Ik vind hem een prachtig figuur, maar hij kan wel wat vreemd uit de hoeken komen.
0: Ja, dat wie hem, hè. Ja, je weet ik al zei, dit wie een dregen dit keer. Ja. Beginnen op naar Fjouwer Roeren. En dat betekent dat we die machine ik weer omzet om te bepalen wat het hier wordt. Dadelijk naar Fjouwer Roeren. En dat wordt... Muziek en nijs. Uit dat hier komt je dadelijks voorbij. Nijf jouw roeren. We sluiten 2004 voor de door met de simmerhit van dat hier. Gasolina van

0: Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 2 4 2 1 6 2. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
12: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Els en hier.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Tja, een nijoeren, een nijier.
14: Nuggetje 89.
10: Wat haast al mij maken dat hier. Deel het vooral. Mijn brug in de Omroep app. Vind je aardig om te lezen. En misschien ik wat te dealen. WhatsApp me ik 0620-Fjouwen-Joggen-Joggen-Ian-Joggen-Joggen. Ja, die hitlist er eens even bij. Ja, als je zo druk dwaande mij het nijs wat in dat hier spelen. Om dat erbij te zieken. Ja, en muziek. Hij wie de haatrolspeler in de televisieserie Baywatch. En dat wie hij nijst Pamela Anderson. David Hasselhoff. Hij hier dat oranje badpak even uitlutsen. En hij dacht, ja, jongen ken ik wel. Hij maakt een aardige hit. Looking for Freedom komt er dadelijk op.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
17: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
19: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
20: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-Soistwa. Zwargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of joch op kunstgebitaanhuis.nl.
24: Simmer in Friesland.
25: De kampioen.
24: Skitterend! Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
26: Snijden in Friesland.
27: Johan Terpstra.

0: David Hasselhoff, de hardrolspeler in de tv-serie Baywatch. Naast Pamela Anderson Vercels. Ja, dat begon ik in 89, want dit hoeren hebben we het roer. Dat we doen. Amerikaanse actiedramaserie over reddingszwemmers op het strand van Californië. De serie combineren zinnen, zee, reddingsactie en persoonlijk drama. Dit is de tune, hè? Wist dat wel? Groeide uit het taille van de bekendste televisieseries van de jaren 90. Ja, net alleen in die televisieserie als acteur David Hasselhoff. Maar ik denk, ja, jongen, kijk ik wel. En dat juist, de hit Looking for Freedom. In de hitlist, zelden wie ik het doe, stier er. Maar ja, David Hasselhoff dus.
1: Snijden in Friesland.
0: Ja, je hoort het Keertsen, Sint-Jabik, Geert van Tun, de finale. Hoe verint hij?
2: Ja, die verroen en heel injecidig. Ik denk, als dit zo terugzet, dan pakken Benno van Sieter, Rick Minnes, mijn Tjesse Steenster wel heel in voor de doorwinning. Sint-Johan Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kooistra. Via 6-2, 6-2 en 6-4 pakken zij de eerste traaie bordjes. Ja, dan mat er wel wat gebeuren verzelfs. Word je nog een beetje er een partij van maakt. Nou, ik moet zeggen dat de partoer van Johan Sipma dat aardig oppakt had op een draaien eerst naar te staan in 6-4. Vastsprong is het Sippy die de Keerts zelfs weer te behouden. Terug goed te keren. Draaien om hier en achter. En 6-4 voor is het Tjesse Steenstra die twee uitslag. Dus daar is het ja, toch draaien om het waar. Hij zit je qua eerst weer heel dicht bij elkaar. Is het 4 gelijk in punten. Lees het er 2 Keertsen. Komen er dus weer punten door de Telegraaf. Maar ja, zo in Sier die had ik toch dat het verinnen zoe. Verint het gelukkig net. Want het publiek wil toch op zijn meest nice good Keertsen. Ik wil enige spanning zijn. Enige competitie. En dat ontbreekt natuurlijk volslaan in dit keertseizoen. Waarin Van Swieten, Menesma en Steenstra werken gewoon alles winnen. Ja, en de kans dat ze deze winnen is echt nog altijd heel grut. Maar dan toch eventjes wat weerstand krijgen van de tegenstander. Dat is wat mensen wel graag zijn willen. Jongens, zit maar verdedigd hier. Is het jaar ook de koningstitel. Dus die had nou wel wat om voor te strijden. De eerste keer het smart verdiegende worden terug Tjesse Steenstra. Keer sluit de richten van de middellijnen. Daar zit ik Van Swieten te keren. Daar zit ik Sipma te keren. En dat is de Steenstra. Die het opslag brengen achterin bij Koolstra. Koolstra slacht wel heeg uit, maar daar is het Rick Minnes. Maar die, oh, retourneer ik in Soeik Zezen. Ja, dat docht hij maar zwart dat een keer stermeert. Het liek in de bek van Sippy. En Sippy die hoorde Hansie ervoor. En die zei, ik dank u wel. En zo pakt de patoel van Johan Sipma in dit eerst een 6-4 vastsprong. Ja, en 6 gelijk is het. Ja, en dan haal je dan toch weer kans. Ja, hij dan toch weer kans om op Liekers Richter te komen. Nou, met Jim Wolnemen zorg ik ervoor dat ik de opslag van Tjesse Steenstra even heel goed schenken. Maar even om een balkje in de loeren, maar dan krijg ik hem in het zicht. Ja, daar komt Steenstra machine opslag op die 312 voorsprong. Zijsgeliek voorin bij Van Beem, Van Beem, Van Beem. Krijgt hij hem boven? Nee, krijgt hem net boven. Keer retourneerd worden. Terug Rick Minnesma. Kim keert weer terug Koolstra. Kim nog een keer keert weer terug Tjesse Steenstra. Zo, dan wordt er keert. Dan is het leuk, dan wordt het mooi. En dan luidt er een keer. Is het 312 in Zijsgeliek. Pakt het petour van Johan Sipma. De definitieve oorsluiting. Komt de trei eerst gelijk onder Telegraaf in. Krijgt het petour van Menno van Swieten dan toch even te maatje met stevige weerstand. Dat zou samen kunnen. Ik zorg naar de gebarentaal van Hendrik Koolstra. Die het er net bezit al in. Die zei, kom op man. We staan hier net voor jammer de kwad achternaam in het veld. Wij moeten zitten dat wij hier de verdedigers van de titel binnen. En dat zullen we Shell het ook. Ja, dat die de coaster zelfs maar Sipma en Gabian van Papte. Maar die is Juwet net onwezig. Wij zullen naar Johan Sipma, uit Lusses. En die moet die keers verdienen. Het is een dikke keers. Met die luidt een meter als 5 achter de middellijnen. En Sipma die moet hem opslaan. Voorin zit nou Rick Minnesma. Achterin zit Tjesse Steenstra. Even een wiksel in het perk. Wat had dat voor gevolgen van de opslager? Bij zullen het want daar komt Johan Sipma machine in. Brengt die bal voorin bij Rick Minnesma. En die rost hem een heel lang voor. Maar ik denk dat er een heel simpele keerkractie werd een keer voor Koolstra. Maar die houdt Van Swieten nog een kans. Enkel lokken voor Koolstra. Stier Van Beem dan nog achter hem. Hoehoehoe. Nou, ze pakken de keers en het eerst. Het is toch weer een stiefpartij in deze finale. Want draai je een gelijk.
1: Snijden in Friesland. Dat weer doe.
3: Maar ik de jaren 80 dat Elsen niet een plotlijn van Vlodder, maar de glasrol van Tatjana.
4: Buurman, wat doet u nu?
5: Oh ja, dat weer mooi.
6: En Friesen een volop maaidien op het tv-programma Ter land, ter zee en in de lucht. In Haas.
7: Hartelijk goedenavond, dames en heren. En hartelijk welkom hier in de echt Hollandse haven van Harlingen.
3: Snijden in Friesland. Dat

0: Stevie Nicks van Fleetwood Mac vanzelfs in 89. Ja, zit ze hier in die hitlist. Hetzelfde week doe mij de solo-single Rooms on Fire.
1: Dat wie doe.
0: 89, hè, dit team bezit je bepaalt het gewoon, hè. Zag je wel heel snijd een beetje van het ene hier naar het oren. Ja, deze oren komt het meisje voorbij in de muziek uit de hitlist. Hetzelfde week doe. Op tafel leidt dan de televisiegids. Om te bepalen op hokker net de televisiekamp te sturen. Ja, de televisiegids, hè. Van het oersjoch vanzelfs. In de keuken zit een koffiezetapparaat te pruttelen. Maar ja, vertrouwde koffiefilter vanzelfs, hè. En vast u. En ja, dan ik nog dat koffiefilter. Dat... Oh, wat wie dat er wat, dan sloeg dat dubbel. Wie is dat nou? En wie is net te drinken, die koffie. En voor studenten is de goed nieuws, de OV-kaart werd invierd. Miljoen mensen joggen mij trin in de egen naar televisiebeelden uit Berlijn. Nee, haast 40 hier valt de Berlijnse morgen. Eerst Duitsers keren eindelijk vrij naar het westen reizen hier. Meestal klim op een morgen, douches, jongen en omeer meer familieleden die ze jarenlang net sjem mochten.
2: Op dit moment hebben velen lang gewacht. De sloop wordt dan ook met gejuich gevolgd. Een politieman deelt brokstukken uit. Het restje muur is een gedeeld souvenir. Een tastbare herinnering aan een hopelijk vervlogen nachtmerrie.
3: Dit is de top 3 van Doe.

Kom stuk in de platenzaak in de jaren 80 en Hellester één keer in de week dat exemplaar met die 40 populairste platen. Ja, en dan zegt ik even fort naar die balie in die platenzaak, want daarachter is die een heel groot boord, vond ik altijd prachtig om te zien. En daar stieren dan de tophits op, hè. De vinylplaatjes in de jaren 80. Op de tweede plak, zelfde week het doel, Marina van Rocco en The Carnations. En dat was Queen, I Want It All. Maar het heegste plakje, en ik denk ik wel dat de platenzaak dan de meeste daarvan inkocht, wie van Gerard Joling. Hij bracht zijn grote hit No More Bolero's uit. De ballad was kreunt door de Duitse producent en hitmaker Dieter Bohlen, bekend van Modern Talking. Het vestje sloeg voten dadelijk zo aan en weer wekenlang boppen onder Nederlandse hitlisten te vinden. De Bolero is oorspronkelijk een klassiek stuk van de componist Ravel. Gerard Joling, No More Bolero's. De nummer 1, zelfde week het doel, 1989.

0: Ja, twee icoon in de jaren 80. Ga ik er maar uithellen uit die hitlist. Zelfde wie ik het doe. A, Madonna, Express Yourself. Of B, Prince en Bad Dance. Wat mag het wat jij onbelangend worden? Paul Viestien, de omroep app, stemmen bij mij. Heegste percentage komt voorbij.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Ja, Jochen 80, de SKS Koetsje Sion, winnaar van dat hij weer teken van de beul met Koetsje van boord zijn. En dan de PC Frensje. Joop Bierma, Zakenporte, Hotse Rusticus en Joop Waart, de kening op die PC in Frensje. De Givenheid Nijs, uit de Brood, 4 juni maakt het Chinese leger mij geweld een einde aan een vreedzame studentenopstand in de Chinese haardstad Peking. De nieuwe regering zet het leger in, die dus mij geweervuur de protesten brekken. Hierbij vallen honderden aan duizenden deren. Je mij wil de tanks inzetten om het pleinskind te vijen. Beelden van de tankman gaan de vrouw toe. Kist die beelden misschien nog wel? De tankman is een student die is in eentje de tanks tjern houdt. Maar de kans is groot dat deze tankman fusilaire is, doet de internationale camera's voortwien.
3: De Chinese hoofdstad Peking, het plein van de hemelse vrede. Alles behalve vredig, want aanhoudend betogen studenten daarvoor democratische hervormingen. De regering zegt aanvankelijk een aantal versoepelingen toe. Maar als dat niet gebeurt, worden de studentenacties steeds massaler. Enkele dagen later komen honderden vrachtwagens Peking binnen met arbeiders uit heel China. Die verklaren zich solidair met de hongerstakende en betogende studenten. Een dag later wordt de staat van beleg afgekondigd en komen opnieuw honderden vrachtauto's Peking binnen, maar nu met militairen. Maar de legerconvooien komen vast te zitten in de massa's, worden tegengehouden of maken rechtsomkeert en verklaren zich solidair met de studenten. Hierdoor wordt de situatie op het plein steeds grimmiger en wordt er zelfs gesproken van een op handen zijnde burgeroorlog. De machthebbers sturen nieuwe versterkingen. Spijkerharde, gezagsgetrouwe elitetroepen. Maar de studenten weten niet van wijken. In de nacht van 3 op 4 juni is het zover. Zware legertanks rijden de barricade omver en het plein wordt op brute wijze schoongeveegd. Volgens het Westen zijn er 1000 doden, volgens China niet meer dan 100. Op zondagmiddag neemt het leger het plein in bezit, met zeer veel machtsvertoon. De hele wereld zal zich de dagen daarna vooral herinneren door de student die een tankconvooi probeert tegen te houden.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
1: Nuggetje 89.

0: Jochentje in Jochen 80, License to Kill, de sectie in de James Bond film. Ja, met Timothy Dalton als James Bond. We beginnen naar het Keertsen. Ja, is het een spannende finale, Geert? Of is het een saneemde walk-over?
1: Nee, het is echt rete spannend, kan ik daar vertellen, Johan. Het is eigenlijk de eerste finale die ik in dit seizoen zag van de vrije formatie, waarin de sprake is van Steve Partij met Menno van Swieten, Marci Maten, Tjesse Steenstra en Rick Minnes, maar Marci krijgen maar stevige tjinstand. Sterker nog, ja, het is een bijzondere partij. Ze stien treis in de eerste voor. En nu is het Fjouwer eerst een glik. Het patoel van Johan Sippen pakt Fjouwer bordjes op rij. Komt dus voor, maar Fjouwer om het rijden. En wordt het zelfs Fjouwer om het rijden in size 12 in het voordeel van het patoel van Johan Sippen. Dan sta je dus op het punt om een 4 om het rijden vastsprong te nemen. Maar het eerste is nooit eerder verkeerd dan dat het verkeerd is. En ja, dan is er toch even de 12 momenten van Johan Sippen. Hij mist 2 keer het perk, wordt het size glik. Komt er een keer te lezen, wordt er wikselen in de Matjesse Steenstra opslaan. En ja, lid dat ontsteen die fenomenie hoor. Hij looit de bal prachtig achterin. Jip achterin. Met Koolstra er net bij in. Zitbal op Fjouwer om het rijden in Sois Gliek. En in steep van 4 om het rijden is het Fjouwer eerst Gliek. Steenstra slag nou weer op. En dan komt die bal voorin bij Van Been. Maar die mept er weer in hoor. En dat is de 12 in dit eerst. Ja, dan is het dus toch nou echt verslaan. Want je krijgt al even een tikje verzeld. Zet je tinkertje in dat geweldige patroer van Menno van Swieten op 4 om het rijden te komen. En dan toch nog via een Sois 12 vastsprong. Ja, het eerst uit hand. Jouw matten, ja, dan weet je dat je even een mentaal tikkie krijgt, kinder. Maar daar is voorlopig nog geen sprake van. Het is Fjouwer eerst in Gliek en de Skinner-size in het vadiel van het patoer van Johan Sippen. Dan Matthias Steenstra, die het in dit eerste hek al een keer mist had, de bal wel uitperkt te brengen, brengt hem achterin bij Koolstra! Ja! Ik die keer terug in. Wat een machtsvertoon nou opeens van dat perk tussen van Koolstra en Van Beem. Die rossen er even treihoer in. Maar die opslag mister van Tjesse Steenstra. Zou het dan toch gebeuren? Zo Sint-Jabek het Waterloo Farmie voor de formatie van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Oei. Ze gaan op het randje. Want mijn 4 om mijn Fjouwer achter.
0: Ja, nee, die hitlist even. Jochentje in 89, zelfde week het doe. En ik zeg in hier stuk Jeff Wayne en Justin Hayward staan, The Eve of the War. Ja, die kwam in 89 op Nij uit. De klassieker uit 28 van zelfs de film, maar ik het boek wat jij eruit kwam. Hij kwam op Nij uit en een beetje oppoetst toch uw eigen Ben Librand. Hij wie de mixer is maar in Nederland. En hij pakte deze oude plaat en poetste hem wat op. Maar zonder het origineel uit het eer te verliezen.

0: Wat moet het worden? A of B, A Madonna, Express Yourself of B, Prince en Bad Dance. Wat gaat hier een soort muziek maken? Ik wat, ja, de ene keer staat die kant op gang, dan kan weer die kant op. Ja, verskate muziek is van Prince. Ja, ik ben benieuwd wat het werd. Het gaat alle kanten op. Ik zag even de poll in de Omroep app. Janker zei Prince, Bad Dance. En ik Romke zei, er is maar één, dat is Prince. Maar ik Madonna, jij Grietje gaat daarvoor en ik Abraham. Nou, betekent even mij wat het worden maat. Paul, vies in de Omroep app. Heegste percentage. Jestje dadelijk tien, vier oeren.
1: Snijn in Friesland.
0: Dreeg Nijs. Als we weeromgaan een joggetje 89 en dan 10 juni. Dan zwart een DC-8 Del bij het vliegveld Sanderij in Suriname. Om boord van het vliegtuig Surinaamse Nederlanders die het bezitten brengen willen aan de familie daar. Maar ook tal van talentvolle Surinaamse voetballers. Ze zullen als kleurrijk elftal deelnemen aan een voetbaltoernooi. Waar Alvi zittenden en hun hun olibi, de SLM-ramp. Tal van kleurrijke voetballers hagen lokhaan dat ze geen toestemming van haar club kregen om aan dit toernooi deel te nemen. Bijgelijks Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Brian Roy, Aaron Winter, Henny Meijer en Stanley Menzo. Hier een vlucht jeddernaam. Nog hield hij wat is een ramp betocht.
2: Onbekwaamheid van de vliegers zou de oorzaak zijn. Grote verslagenheid, rouw en verdriet bij de Surinaamse gemeenschap rond het SLM-kantoor in Amsterdam. Wat later omslaat in woede als blijkt dat alleen de naaste familieleden van de slachtoffers op kosten van de SLM naar Paramaribo mogen. De rouwdienst in de RAI wordt een indrukwekkende manifestatie. Voetballer Ruud Gullit herdenkt zijn omgekomen vrienden.
3: Het enige, denk ik, wat ik nog zou willen zeggen is een speciaal woord naar een vriend van ons. Dat is Jerry Hartweg die op het laatste moment besloten heeft om mee te gaan. Ik zou willen zeggen, Jerry, als je me nu kan horen, we houden van je.
0: Ja, wat kwam dat binnen, dat ijs. Ja, joggetje 89. Dan Nijs uit zijn eigen provincie, zelfde dat doe. 21 juni, hak het aan oor, Erik Enema, Turkie van Omroep Friesland. Wat haast voor?
1: Sluis, Weert.

0: Maar het mag duidelijk zijn, er moet iets gebeuren. Anders loopt Appelscha duizenden toeristen mis. Zo merkt de voorzitter van de VVV Appelscha op.
1: Jet iets wie alles beter.
2: Meer hier, minder buk.
1: Want saai zoren.
2: Snijden in Friesland.
1: Verwinnen tiet.
2: Forever young.

0: De 7 van Jochtje en Jochen het 8 de hit van Paco. Amor de mis amor. Hoe gaat het in de finale? Zit Jaap en Geert?
1: Nou, we kunnen van gebrek aan spanning net spreken. Want het is een ongelooflijk spannende finale. Uiteindelijk op 4 weer zijn gelijke size. Dan is het Menno van Swieten die het in het tussenspul een bal goed te pakken had. En hem retourneert daar in het perk. En dan is toch de overwinning weer van het petool van Menno van Swieten, Rick Mindersma en Jesse Steenstra. De 6e op Riegen. Size vrije formatiepartijen. Size keer winst. Maar Rick Mindersma, dit weer. Wel de finale die team nog tot om het nou te spelen hebben. Hè?
2: Ja, volgens mij hebben we, dat dacht ik nog even aan, we hebben nog geen één wedstrijd 5-5 gespeeld überhaupt op de hoofdplaats.
1: Eén keer 4-4.
2: Ja, klopt. Ja, één keer 5, misschien twee keer 5-4, maar voor de rest altijd, ja, nog geen één keer 5-5. En nou in de finale 5-5, 5-4 achter, dan ja, is dit zeker weten de spannendste die we tot nu toe gehad hebben.
1: Je moest nog een bakje. Ja, eerst dacht ik van, dit werd een walk-over in pakken drie bordjes.
2: Ja, het valt, er zijn drie bordjes gewoon heel goed. En het valt dan wat onze kant op en ja, daarna kakken we zelf wat in. En beginnen hun heel goed te kaatsen. En alles gaat even weg. Johan die sloeg maar twee keer op 6 een shitbal. Ja, dan is het ook zo weer 4-3. 4-3 stonden we achter. Ja. En toen op 4-3, 6-6 had Chis die... fenomenale shit.

0: natuurlijk, achterin. Ja. En dan kom je toch weer een bordje dat er voor mij 1 buiten en 3 boven. En staat er 5 hier achter. Ja, en dan...
1: Dan komt hij in hier, Strik.
0: Ja, volgens mij 3 boven. En die laatste, die is voor mij nog steeds onderweg. Die raakte gewoon heel lekker. En die was heel belangrijk. Ja.
1: Maar goed, nou ja, en dan het laatste eerst, dan kent alle kanten op. Ja, je zult het merken, de competitiedrang bij de tegenstander neemt daar, hè?
0: Ja, dat is altijd wel. Je wil van elkaar winnen. En ze willen ook van ons winnen, dat moet ook. Ja, en tot nu toe trekken wij het ook naar het laatste eind. Maar dat gaat heus wel een keer anders zijn, hoor.
1: Maar het is wel een wonderbaarlijk seizoen, hè? 100% scoren uit die vrije formatiepartijen.
0: Ja, dat is, als je dat van tevoren zegt, dan denk je van dat kan niet. Toch wel alle 3 afdelingen weten te winnen. Nee, de start is fenomenaal. Kan niet beter.
1: Nee, dat is ook zo. Maar het gevoel van onaantastbaarheid, is dat nou een beetje onskerpt?
0: Ja, misschien wel. Je kaart gewoon met heel veel vertrouwen. En ik denk dat het heel logisch is als je alles wint. Het komt telkens wel goed.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja.
1: En nou had het ook verkeerd.
0: Ja, tuurlijk. Maar vorige week ook. Hè? Want toen stonden we 4-2 achter en 4-4-6-6 sla ik een bal van de boven. Ja, en die echt een centimeter valt hierin. Dan sta je 5-4 achter. Hè? Dus het valt nu ook allemaal wel weer onze kant op. Ja. Heel lekker. Ja,
1: de Wervelstreet. Je hebt het publiek weer te vermaatje.
0: Ja, dat is alles fantastisch voor elkaar hier. Ik denk het veld. We hebben nog geen 1 keer op zo'n mooi veld gespeeld. Als deze grasmat, echt niet normaal, prachtig. En mooi dat we een mooie finale hebben kunnen laten zien.
1: Nou, dat komt omdat Dirk het Riemse voorzitter is, Rick.
0: Ja, ik wil het niet zeggen, maar ik denk het wel.
1: Het lukt bij Skiel.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké.
2: Ja, het keert een joert. Geert van Thun in Sint-Jabek. Het is 10 minuten van 4 van Wurm. Nog even een 89 aansluiten. Mij nou wat nice. In Friesland en Grijns werden de keitroffen dan trog een itersvergiftiging.
3: Zieke en dode koeien in Groningen en Friesland. Een miljoenenschade voor een groot aantal veeteeltbedrijven. Duizenden koeien ondervinden de gevolgen van voedsel dat met lood is vergiftigd. De brokken waren geleverd door een bedrijf dat vervuilde grondstoffen gebruikte. Een klap voor de boeren.
4: Nou, intriest. Ja hoor. Als je van je stal een ziekenhuis ziet worden, dan is het intriest. Ja.
3: Medische hulp komt in veel gevallen te laat. Miljoenen liters melk worden vernietigd.
2: Ja, het oja-gevoel, hè, wat even naar boven komt als het om zo'n hier gaat. Ja, 89, even lekker erop uit, San Wiekijn. Wek koest hinnen, Geert.
5: Bardancing Jeen Wester in Eernewoude. Dat waar we doen nog, Jette. Zaterdagavond 24 juni aanstaande. Next One en Annie Schilder. Jeen Wester beziet al 24 hier. En ze melden verder dat binnenkort verwacht worden. Op 8 juli Piet Veerman. Op 15 juli de Nacht van Eernewoude. En op 20 juli de Havenzangers. Bardancing de Overtoom op het diek Top Entertainment. Uit Engeland, Grant and Forsyth. Die letter Jen Rog. En dan is er ik nog een zomerfeest. De Havenzangers en Barbarella. Alleen in de Overtoom, dus op het diek. De Oranje Vereniging Bantegeer die organiseert in de feesttent in Bantegeer een optreden van een van Nederlands beste popgroepen. En dan hebben we het door Jen Rog uit Volendam.
2: Ja, prachtig, hè? Ja, Erik had het correct even over Jen Wester. Nou ja, volgens mij is dat een van de jaren dat ik er stond, 6 dagen in de week daar in Jennewoord, als DJ, zeg maar. En het verhaal wat altijd nog naar boven kwam, een van die anekdotes, dat we Erik Hieterikkel hoor, Eernewoude hiet het nog, en letten we het Jennewoord, maar dat kwam dan ik op de Bjornsteen bij de N30 Jennewoord. En Piet Veerman die kwam er wel vaker. Ik ging vrienden met de Cats. En die, ja, in die tijd is nog geen TomTom of een, ja, misschien net, maar ja, dat riest automatisch, omdat we daar wel vaker kwamen, automatisch naar Jennewoord. Alleen dat zien heb meer op de Bjorden, dat zie je Jennewoord. Dus die man is gewoon trorieden. En dat is ergens, denk ik, achter dokken was dat hij toch, nee, ik ben je toch net goed. Ja, mooi verhaal. We sluiten maar aan 89. Wat wil het dadelijk? Na 4 uur. Jochtjes van Jochtig. Nijs en muziek, dat hier komt dadelijk snij 4 voeren voorbij. Ja, en voor de mensen die op televisie mij zitten, Shen, en dit volg je blauw en wollen, dat ken, dat mag even oorschakeling naar de radio. Want dadelijk begint op televisie een nieuw programma, Friesland Doc. Dus even oorschakeling. De polynomer op Epic drukt op de knop. Wat is het worden? Een kar uit twee noemers uit die hitlist. Twee iconen, Madonna en Prins. Die industrie het maar ook hoor. A, Madonna, Express Yourself en B, Prins. En de Bad Dance. Het is Jim Prins worden. 33% van de stem is Prins Uitkaam en Madonna Express Yourself. Die wint mij zo'n 60% van de stem. Onder oren, ik stem zo een keer terug Martin, Grietje, maar ik Wouter, Klaas en Hielke. Daar sluiten we een jochtje in 89 mee. Express Yourself.

0: Friesland.
1: Agen Mijnis, oftewel AGM.
2: Het thermische land, ons lang in jarenlang de dans.
3: AGM, de masterkreker.
4: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag, dan komen wij ook.
3: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
5: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten dwaan en steunen met beide voeten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stijn in Friesland, dat wie doe. Ja, dat hiermachine had bepaald het hier.
17: Joggetje Sam, joggentig.
0: Ja, maar waarom? Nee, dat hier. Veenhoop Festival, dat hier. Ens Langhoutstier, normaal. Dat wie mij Willem Duin en even mij. Ja, ik zit er eens even indoeken. Wie dat ik de kracht toer. En wie dat doe wat aan de hand met Benny Jolink. En Willem Duin, wie het zes maar de invaller van hem. Van Dikhout, wie er ik. En Flaco Jiménez, mij de band. Ja, orenhits nog. Dadelijk de top 3. Maar ik, Ricky Martin, de simmerhit van het hier. Ja, Jesbier dadelijk. Maria.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
25: Pas op hoor, deze is heet.
26: Oef, ja.
25: Wil er iemand nog wat drinken?
26: Ja, lekker.
25: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
26: En voor mij, man?
25: En een frisje voor jou.
26: Dank je.
25: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
27: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
0: Simmer in Friesland.
28: De kampioen!
0: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Waatschappijen te dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
15: Snijden in Friesland.
18: Johan Terpstra.

0: Ricky Martin, wie dat, en Maria. Ja, Jotje Sanjo, dat is horen. En als ik mooi bij die muziek heb, want iedere keer is al wat richting de simmering dan. En als je ik al simmers geplaatst is, denk ik, ja. Ach, bij het waard ook, pak ik gewoon Ricky Martin erbij en Maria, hè. Op de radio gaat er maar niet een ding in Sanjo. Hij komt er rond als sterrentocht. Maar Sanjo, dan wil ik het hier van een jippe erin en een grut vertriert. Maar skok het nijs uit Parijs. Prinses Diana, de koningin van de herten, komt om het lippen bij een auto-ongeluk in Parijs. Letter het hier werd Ljouwert opgeschrikt door de deur van Meine Tjulker. Hij werd mishandeld na het ingriep bij een ruzie. Zijn deur maakt een proto los en zinleers geweld wordt hier een thema dat heel Nederland op praat. Ja, en de eerste mobieltjes verschijnen heel iets vaker op stritten. En de Tamagotchi moet de hele dag verzwarger worden. Ja, wist dat nog? Ongelooflijk, hè? En zelfs de Rauws mij naar squallen, want het zou net goed komen bij die Tamagotchi. En dat wie het geloord wat er dan niet te jaren wie uit dat bisje, zeg maar. Het virtuele bisje.
1: Dit is de top 3 van Doe.

0: beste korte plaatje deze week doe in datzelfde hier op 3 Babyface en Stevie Wonder. How come, how long? En op 2 Hanson, Bob. En toen ik je zag, werd een hele grote hit. Zelfs zagre dat hij op het heegste plakje stiert, hetzelfde week doe. Op 6 kwaad kreunt toch Anthony Kameling van de film All Star. Dat er zelfs ik in spielen. De romantische belletrek en gevolgen snaar bij een soort meisjes en groeide Utah een klassieker. En vanzelfs kennen we Anthony ik uit goede tijden, slechte tijden. Hier de letter kreeg het Veske nog diepere betjutting naar het verstjeren van Anthony Kameling in 2010. Waar het van een protte meisje van Boem, meisje Libben en Nijlitten Skip.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Snijn in Friesland.
1: Dat is pas vijf.
2: Van Ian Monshuizen.
3: Wat, maar die was
0: niet. Nee, wij wachten net.
4: Kom
0: maar. Wij gaan waarom in de tijd.
4: Ik vind het wel niet.
2: Maar de hits en het ijs van Doe.
5: Radio Nieuwsdienst AM.

0: Nou, kom maar op. Paul Feestien, de Omroep-app. Haast me op die telefoon. Rios Bob, ik zit er nog maar eens even bij. Dat is het app-uurs tekstvolkje. Staat hier pas aan Sjessemsteen. Die Paul. A, Sunclub, Fiesta, Summersplaatsje of Give a Far Midnight in Chelsea van John Bon Jovi. B, dit het witte. Ben benijd wat je nou uitkomt.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn
1: in Friesland.
0: Er is hier een jontje zo'n jongen toch dat de wifi introduceren wordt. Ja, en ik de dvd die opkomt. Hè. Geen videorecorder meer. Ach, dat is toch ik wel een dingetje. Hè. En dan vooral ik zo'n videorecorder van tevoren instellen. Want ja, dat mag wat opname worden. En dan koest dat programmeren, instellen op Tiet. Ja, de dvd is al heel hoog. Daar kan je net op opnemen. Maar ja, de films, dat betekent wel dat ze qua kwaliteit beter binnen. Skinnerbeeld mooier, prachtig en dat, hè. Ja, en als naar de bioscoop of naar de videotheek gangst, ja, die hieten dan nog wel videotheek. Maar de wie en hij voorin verdient geen video meer te vinden. Maar ja, dat ziet er saai in, hè. De DVD-take, ja, dat klinkt ik net vanzelfs. Nijs, nice, Njontje Sanjontig. Onder Nederlands vastzitten skip mat de Europese land aan betere gearwerking komen in de Europese Unie. Alleen nog dan kan de praat worden over uitbreiding van de Europese Unie. Een regen opdracht van premier Wim Kok en minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo. In juni op de conferentie in Amsterdam mat er een verdrag komen. Er werden grote protesten verwacht en daarom binnen er tige strenge veiligheidsmaatregels. Maar het verdrag van Amsterdam, dat komt er.
3: De politie pakt in Amsterdam ruim 600 zogenoemde chaoten, autonomen en andere railschoppers op. Sommigen op basis van het nogal vergezochte artikel 140. Verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Een foutje zal later blijken, maar de rust in de stad staat tijdens de top voorop. Dat het een nachtelijke top wordt, ligt dan ook niet aan de demonstranten, maar aan de regeringsleiders zelf. Het is 4:30 in de ochtend als premier Kok het gebouw van de Nederlandse Bank verlaat. Met een uitgekleed verdrag. Want omdat tal van besluiten uitgesteld worden, is de Unie nog niet echt klaar voor uitbreiding.
4: Alles met elkaar. Dus een verdrag wat er ook wat betreft de inhoud wezen mag. Het wijkt natuurlijk op een aantal punten af. Is hier en daar minder ambitieus dan wat het voorzitterschap heeft voorgesteld. Maar het bevat met elkaar een stap vooruit die, naar ik oprecht meen, in de goede richting gaat en onomkeerbaar is.
1: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziekuut.
5: Njoggetje San 90.

0: winnaars van het Eurovisie Songfestival. En Jontje en Sonja en Katrien erop heeft een Love, Shine a Light.
1: Snijden in Friesland. Dat wie je doet.
0: Nijs, uit dat hier half juni stemt het Britsk Lagerhuis in mei het totaalverbod op handvuurwapens. Joanna Kathleen Rowling laat al jeder een handvermiddel, maar op 26 juni van dit jaar presenteert ze haar eerste Harry Potter boek met de titel Harry Potter en de Steen der Wijzen. En de film die dit hier mij stip op eerste is La Vita e Belle. Het leven is zo mooi. Hij vertelt een uniek verhaal over liefde, humor en hoop in de meest tragische omstandigheden. De film volgt Guido, een charmerende en optimistische man die in Italië van voor de Tweede Wereldoorlog vrede werd op Dora, een onderwijzeres. En ze trouwt binnen en een zoontje krijgen, haar ze een lokkig leven. Alles veroordeeld als de familie deporteren werd naar een concentratiekamp. Guido wil de gruwel van de situatie vast in jonge zoon verbergen en betinkt een fantasierijke oplossing. Hij maakt hem is dat het leven in het kamp een spul is waarbij het punten verdienen willen kennen voor een grote prijs. Ja, Jontje zo'n 90, dan even Shen, ik in eigen provincie. Erik Enema, Turkie van Omroep Friesland, mij het Frieske Nijs, Jin 20 juni.
2: Tankstations zonder bloot en porno krijgen keurmerk. Dat is een interessant verhaal. Automobilisten kunnen dan morgen bewust tanken. Wie bij het afrekenen niet geconfronteerd wil worden met erotische en pornografische bladen, doet er verstandig aan te letten op het vrijzichtcertificaat. Het eerste certificaat wordt morgen in Burgum overhandigd aan het FINA-station aan de Noordersingel. De vele vrijzichtteams delen morgen aan nog zo'n 100 tankstations in Nederland zo'n certificaat uit. Behalve het certificaat krijgen de stations een poster met het opschrift gezinsvriendelijke winkel, pornografie vrij.
0: Astol heeft bestemd, Pauline Omroep app, A, de Sun Club Fiesta. Of B, John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Waar kunst al een plakje, Chin Seizoeren. Stem even mij. Hier is Patricia McNeil.

0: in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de kinderen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijn in Friesland.
0: Dat weer doen.

0: Ja, wat moet het worden? Het is John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Dat zou dan een B worden. Rina, die stemt erop. Ja, we zijn even naar het Keersenwest. Geweldig midden, Hazehon. En vroeger graag dus B. Maar A werd ik stemt. Onder andere troch Martin. De Paul viest in de Omroep-app. Stem even bij mij.
1: Snijni Friesland. Dat wie doet.
0: Oh ja. Ja, en dat oh ja. Gevoel. Dat werd de boppenhelling erdoor voor zelfs mij. De muziek waar ik mij het nice van doe. In Saint-Jean zit de takkomst van de bibliobus. Fai. Na een vergadering van de Centrale Bibliotheekdienst en de gemeente komt er toch een reddingsplan.
2: Als wij de komende maanden net maaienoor, alle belutselen maaienoor, een oplossing vinden, die op wat meer jere termijn uitzicht jouwt op financiële dekking, ja, dan hebben we het net vol.
3: Wat jou op ontrunt als vastzitter van de CBD is dat er nou in je lijn komen maat, dat alle gemeenten de schouders eronder zetten en echt geld beschikbaar stellen voor de bibliobus. Hè? Joost is echt, gemeenten, je maakt het gewoon in je front lukken.
2: Ja, wat men van de CBD vraagt, dat is van garandeer u nou voor een aantal jaren dat je de chance bieden kunnen tegen hetzelfde tarief. Dus dat we net weer met tariefverhogingen confronteren worden. En dan is uw antwoord, dat kennen wij wel, mits wij weten dat wij die komende jaren dezelfde aanname hebben. Want het kan net zo wijzen dat de aanname toeneemt en dat wij vervolgens er aan houden worden om het voor dezelfde kosten te doen, want dat kan net.
0: Ja, nice van doe ik het Jedrik al even. Nontje Sanjon, toch Veenhoop Festival, wat weer het is Jen en Tien en het Langhout. Van Dikhout en de Flaco Jiménez Band, dat is hier op het podium van het Veenhoop Festival. En Normaal. En er zit dan bij mij Willem Duin en ik zit dus even te denken van hoe ziet dat ik alweer? Ja, wie het net zei dat Benny Jolink doe ik er. Want ja, een ongeluk gewoon hier. Mij zien crossmotor. En dat Willem Duin daarom op de bühne stier om die optredens maar teruggaan te letten. En dan zit ik te denken van ja, hoe ziet dat dan ik alweer? Ja, volgens mij weer dat de kracht toe. En brachten ze datzelfde hier. Normaal ik een speciale plaat uit die deel met mij te krijgen hier. De kracht toe. We vinden hem ik in de hit. Hetzelfde wie ik het doe. Normaal.

0: Spice Girls, who do you think you are? Ja, die hier nodig, hè? Ja, ja, het is vanzelf zeker het domein van de Spice Girls. Een soort hits maken ze. Het hier verder nog even terugnemen. Best verkochte auto's, dat hier. Op het eerste plek de Opel Astra, de VW Golf 2 en de Renault Megane op het tweede plek. En de auto van het hier weer dat ik nog heb, maar ja, dan weer dan fucking wel een nieuwe auto. En ja, die kregen dan een soort ondacht ik. Oordeel waar het zo bijzonder omdat het idee van een compacte MPV familieauto grutmakken, dit merk. Heger zit meer rond de praktische inrichting, dus perfect voor huishoudingen met bands, sporttasten en vakantieplan via de Renault Scenic. Njotjes aan njotig. Nou, reclame. Dat regelmeer toch ik op Snijtenmidje. En Erik, die maken dan een rondje. Reclame, Ines Kroon hier.
1: Op zaterdag 28 juli 1997, beste sportman van Friesland. Smashed vierlepper Rimmer Atma, volleyballer Ronald Sootsma uit het veld. Geeft Nico-Jan Hoogma Wout Zijlstra een tikkie terug. Zie het zelf, live in Bolsward op het oortje tijdens de vijfkamp tussen 12 Friese topsporters om de titel beste sportman van Friesland. Pieter Helm Sonoeren en wordt alweer betellen, sponsoren, terug Batavers. En de opbrengst van de tagong die gaat naar de gehandicapte sport. Dan kan je vakantiebaansjes binnen beschikbaar. Bollepellers of leliekoppers. Jongens en vrouwtjes vanaf 16 hier. De belening is per uur. Het is een camping in de nabijheid. Vervoer van de camping en naar het werk. Wat ik verzwaardigen. Het begint dan alweer om 30 juni. En dan mag het weer zijn in Brezant. Bij bloembollenbedrijf JWA van der Wereld en Zoon. De Werfsterhoeken. Voor duurzame en stijlvolle tuin- en serremeubelen met een uitstekend zitcomfort. Teak, van klassiek tot modern. Aluminium, design, onder andere met teak. En vinyl, onder andere Lloyd Loom modellen. De Werfzoeken dus. Dat is bij de aanslag. Dat is eigenlijk Wurm, technisch jongen. De ANWB Zielskwallen van Propsma, die organiseert zielcursussen op de Gutwiel. En een zwerftocht door Friesland. Leeftijdsgroepen 12 tot 14 jaar, 15 tot 17 jaar en volwassenen. Cursusniveau basis tot ver gevorderd. Kielboot 1 tot met 4. Elke cursus kunt u afsluiten met een erkend CWO-diploma. Leuk man, Siele. En deze reclame die kerst ik nog wel. Ik zei eens verder, gewoon helemaal niks.
2: Kijk, het is een tijd van werken. Aan een tijd van genieten. En dat verband wil ik u wijzen op Boerenland. Onthoud die naam. Boerenland is werkelijk een schitterende collectie van zuivelproducten. Ik noem aan melk, een karnemelk, een yoghurt en zelfs een vla. Met een hele rijke smaak. En dat is echt genieten van de allerbovenste planken. En zo ziet u maar weer. Aan de koeien komt een paar melk. Welk u die koeien. Nog zo gezegd, geen bommetje!
0: Ja, ach, heen, als dat dan juist, hè. Ja, nog zo gezegd, geen bommetje. We hadden Ian noem het again, uit die hitlist, Njotjes aan Njotig. En het haast ook mij bepaald, mij dien stem in de omroep, hè. Want de Paul, we sluiten hem nou al. Een kar uit de Sun Club en Fiesta. Of B, John Bon Jovi en Midnight in Chelsea, dat hier dan B. Ik druk op de knop, wat is het worden? Het is geen Sun Club worden. Worden mijn Fiesta 34%. Dat betekent dat 64% maar eerst keersen had voor John Bon Jovi. En dat werd de laatste plichtpleging sinds maar in dit programma zitten wij Njotjes aan Njotig. Maar ja, de BM Stijn in Friesland, mijn soort Willebakken. Triaantje en ik trof mij. Mijn naam is Johan Terpstra. Ik wens je een hele loffelijke jong. Nijwieke Stijn in Friesland. Dat ben we de wet.

0: Omroep Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
13: De Jong van Friesland.
14: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weekend op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

Mooi maten in de kroeg, wakker impreteerd, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle weer. En als ze die al wat vreet je, hark je ze fucking stoer.

boekje en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Wordt ouder uit je worden, wat dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus.

0: café. Het gaat vaak nergens op. Ik doe net maar honey. Let me ask you what I'm...
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Het is 9 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeien! Om het alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joer te jern tussen oven en ien oeren.
4: Het is nu 4 minuten naar oven. Welkom bij 12 uur Bureau de Vries op radio. Maar aanstaande naar tolven opinie en debat over het nijs van de oude weken. En dit oren stekt René Koster de thermometer in de meerskip van Sruisterveen, Bakkeveen en het Jerveen.
5: Wat is er altijd mooi. Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, waarom moet je het nog al een kapot met mijn wan? Ja, met mijn wan. Een stuk menig. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje schande dat gebeurt.
4: Schrijfster Greta Riemersma is te gast. Ze schreef een boek over haar huid en bezocht u te vinden waarom de verhouding met haar huid zo mooi zijn weer.
6: Waarom moest ik alle herinneringen aan mijn vader zo drastisch uitwissen? Ging dat niet wat ver? Hij was geen klootzak. Hij sloeg me maar één keer in het gezicht. En dat was van de schrik toen ik een beker chocolademelk omgooide.
4: En in de Striegel Blauw Hoes het bijzondere libbesverhaal van John van Weel.
7: Mijn moeder was even, ja, die was er niet meer. Nou ja, die werd het huis uitgezet om stiefvader. Die had een affaire, zeg maar, gehad even. En dat werd er niet vergeven en dus is de deur uitgezet.
1: Omroep Friesland.
4: Ja, wat libbert er onder de meesten in Friesland? Het bureau docht desanon dan onderzoek naar terug op verskate plakken de diek op te keren. En deze keer stekken we de thermometer in Sruisterveen, Bakkeveen en het Jerveen om te vernemen wat de meesten daar uit de sleep houdt.
8: Ik lees er net wekker van, maar ik denk wel eens de wereld verdrukkeert toch idioten.
9: Ja. En waar bedoel je dan?
8: Nou, het valt me hoe we de naam net te nemen. Dat is elk oer al wel saai. We showen, of in Israël of Rusland of Amerika. Het is Zuid-Amerika, het is oerl hetzelfde. Het is, ja.
9: En rekert jou dat? Of kan je direct de schouders voor wat oer ophelden?
8: Ik had er net zoveel invloed op. Dus ik ging er net zoveel onder aan. Ik kan wel ook worden met jou niet volle.
9: Wat dichterbij binnen het verzeld. Ik wel problemen. Dat we zorgen naar de toekomst en met het milieu. Hoe komt dat al hier? We zitten met stikstof en neem het al je maar op.
8: Ja, dat is een probleem. Of in meidje er misschien ook wel een beetje een probleem van. Van is het wel wat minder erg dan dat het suggereerd wordt, zeg maar.
9: Oh, wij meidje zelf de problemen groter dan dat ze misschien wel binnen.
8: Ik denk dat het stikstofprobleem wel een beetje overtrokken wordt, ja. Ik denk wel dat er belangen binnen zijn huizenbouw dat overstijgt volgens de problemen die we hebben met de stikstof, denk ik. Okay. Dus dan denk ik, zet dat maar een beetje zachter en dan wat meer richt op de problemen die we wel hadden, dat we die oplossen kunnen.
9: En waar moet dit oplossen?
8: De politiek zal er een rol in spelen, maar, ja. En die zal de problemen echt onder eigen zien maken.
9: Er is nog een eigen kabinet, worden gewoon. Ja, hij daar wel vertrouwen in?
8: Nee, die scoot ik alles aardig mooi vast en goed. Ja. Die is ik net met het probleem bezig werd ze maar bezig werd ze maar in mijn optiek. Ja.
9: Wat is dat wat? Dan ben je hier van de Rijksland van de Vrood en wij kennen net een regeervaring waar krijgen we van de meesten zeggen, hier steken we de vlagen van.
8: Nee, wie mij de vlagen uitsteken, dat zou mij juist geert, maar het takelt wel een hele beetje af. Maar het wel eens ingrippen gestaan, gewoon toch, hè?
9: Hoe vind je dat het er in de Vrood om het hak geert?
10: Nou, verschrikkelijk. En vooral die immigranten hier, en er is geen plek voor. En ja, er moet toch regels van komen. Ja.
9: Wat moet er maar, hè?
10: Nou, toch misschien mensen die hier net jaren, dat die toch waarom moeten naar hun eigen land. En zoals Oekraïners en zo, die mensen kennen gewoon niks van de waan, een vreselijke situatie. En ja, het gaat me erom, gaat me terug. Het is net zo dat ik bang ben, maar ik ben wel bang voor de toekomst van ons ben.
9: De bel lijst ook wel eens werkend van?
11: Nergens.
9: Nee?
11: Nee.
9: Maar als het om die hinder zit, de hele brood zit in de brand, het milieu, dat gaat de verkeerde kant uit, Jerk dan?
11: Ja, mij maakt het net zoveel uit.
9: Nee? Ja. Ja, dat is nog een jong kerel, die hele toekomst lijkt nog voor die. Wat ben je in plan?
11: Om in een restaurant te werken.
9: En daar hebben we volgens tot heden ik een opleiding voor?
11: Ja.
9: En wat voor soort toekomst just dan voor die? Alleen nog als kok of?
11: Dat wil je gewoon om mijn eigen restaurant te hebben, dus.
9: En dan huisje, boompje, beestje verder?
11: Ja, daarom. Maar ik geef het erom, want ik zoek een kameraad.
9: Oké. Okay. Hoe zorg je om naar de verhaal?
12: De pijnhoop. Een rotzooi. Want toen zou je net hoor dan liegen en bedriegen en oorlogjes. Daar hoor ik net van.
9: Nee. En zou je dan benamen naar het buitenland of ik direct om je heen?
12: Hier in Nederland ik boog, want dit is hier een grote bende. Ik ben geen racist, ja. Maar wat er in de Rapelo vergeteren, dat de mensen boeten slepen, dat is verschrikkelijk.
9: En waar is de schuldig gewoon?
12: Nou, ik neem het de glare aal. Dat is die minister-president. Ik hier zelf op de televisie staan met zijn vriend te leid zien. En terwijl Nederland in rep en roer is.
13: Het werd er alleen net beter op, dat je om die heen wel. Ja. Ja.
9: Wat zullen er barren maken om het wel beter te krijgen?
13: Ja. Maak me daarover uitleggen.
9: Nou, wil graag even.
13: Wil graag even.
9: Zullen we de politici de hele dag wel, maar we vinden het wel leuk om gewone mensen te hebben.
13: Ja, zeker. Nou ja, die horen daar al hier aan bewend ben, daar ben ik het alleen net mee eens.
9: Nee?
13: Nee.
9: Wat was het verkeerd?
13: Nou, een hele praat in mijn eigen. Ze meidje van heel praat denken apart. Ik ben een eigen ondernemer en als je eens wat er al hier verhoort en regels en wetten en hoe die oren alles wordt. En alles wordt maar in de boerderland gepompt en in het asielzoeker gebeuren. Maar daar werd een paar mensen wel de duppen van. Die er wat zien die aanwallen, dat werd je zelf wel. Begonnen met Pim Fortuyn, die werd online. En wilders werd hier en al dit baas zetten. Dus ja, zo denk ik wel, dat wel een beetje over.
9: Ja. Ja. Wilders had mij zien partij Bol even in het vorige kabinet zitten, hè?
13: Ja, dat krijgt hij maar niet zitten, maar hij kreeg weinig steun, hè?
9: Ja.
13: Ja. En ik zei net dat hij alles gehoord had, maar die had wel een paar punten dat er wel beter voor de Nederlanders er is. En dat vind ik met onze heren Jarten absoluut net.
9: Je houdt wel vertrouwen in Wilders?
13: Ik hou wel vertrouwen in Wilders, absoluut. Ja.
9: Maar ja, je zorgt ik wel dat ze gauw als er de komers krijgt, dat er dan of machten van boeten binnen, of het komt bij hemzelf bij. Dat liet ik even in het midden.
13: Ik denk machten van boeten.
9: Maar dat het hem net
13: werd. Ik denk gewoon dat hij de kongers net kreeg. Hij werd net steund en dan moet er het Lennart waren en dat valt natuurlijk net af. Maar hij had er altijd wel. Ik denk, hij zat een bol al jaren ervoor in. Ja. En daar heb ik wel respect voor.
9: En die ploegmeesken die hij naar voren scoot had destijds bij dat kabinet, zei ik, top. Daar heb ik alle vertrouwen in.
13: Ja, ja.
9: De fanclub van Faber.
13: De fanclub van Faber, ja.
14: We zijn bezig met een proefrit maken voor een andere auto.
9: Kijk, dat zijn altijd leuke dingen.
14: Ja, toch? Ja. Ja. Hoort er ook bij, ja.
9: Maar goed, het gaat goed met jullie, maar als je de tv aanzet of je leest de krant en je ziet de wereld om je heen, dan staat de wereld in de fik.
14: Staat de wereld in de brand? Ja, staat in de brand.
9: Maak je je daar zorgen om?
14: Ja, een klein beetje. Aan de andere kant heb ik toch mijn vertrouwen ergens anders in. En, ik stel mijn vertrouwen wel in de Heer Jezus, zeg maar. Dus.
9: En betekent het ook dat wat wij nu om ons heen zien gebeuren, dat misschien al is aangekondigd ook in de Bijbelse boodschap?
14: Ja, dat zou kunnen. En het tekenen daarvan, dat lezen we wel terug in de Bijbel. Dus, ja.
9: Dus wij zitten wat in de, het einde der tijden?
14: Die kans zit er wel in, ja.
9: Maar betekent dat we dat dan, zeg maar, over ons moeten laten komen? Want ja, dat is al heel lang geleden voorspeld dat dit ging gebeuren, dus het is nog een keer zo. Of moeten wij ons tot in het uiterste inzetten om dat toch nog ten goede te keren?
14: Op zich kunnen wij er niks aan veranderen. We kunnen wel de goede boodschap verkondigen aan iedereen. Dat Jezus is gekomen om je te redden. En voor iedereen. Dus. Dus niet alleen van mij, maar ook al geloof je niet, je hoeft niet per se het goede te doen. Als je maar vertrouwt op Jezus en je leven in zijn handen wil leggen. En het niet afhankelijk wil stellen van jezelf of van ander.
9: Maar dan hoef je niet per se het goede te doen?
14: Het goede bedoel ik mee dat je niet je best hoeft te doen om iets goed te doen. En je daardoor gered wordt. Maar het is wel de bedoeling dat je het goede laat zien. Wat Jezus ook deed, zeg maar.
15: Ik ben geen doemdenker, maar ik denk dat de wereld bespielen wordt door hele oren meesken. Ik denk dat Poetin en Trump dat het maar pionnetjes zijn. Die worden hier en daar ik deelt zetten. Ja, ik weet het net. Ik ken het net bevestigen voor zo.
9: Er zit dan weer wat oors achter?
15: Ja, dat denk ik dat er wat oors achter zit.
9: Oh, vertel eens.
15: Ja, vertel eens. Wist ik het maar. Want dan zoek ik het voor helpen. Ja, zo is het ook nog weer.
9: Ja, maar er is een soort samensweringstheorie
15: ja, dat
9: van
15: weet ik net.
9: Rutte
15: ik ben,
9: Machten.
15: Nou, ja. Je moet er maar brengen. Er zit meer achter dan had wij denken. Dat is mijn vermoeden. Maar ja, ik ben ook maar een meisje, dus...
9: Lees je daar wekker van?
15: Nee,
9: of waait het wel een bakken veen
15: heen? Nou, het waait wel een bakken veen heen, ja. Maar ja, je wil het toch hard dat het in principe iedereen wat het goed gaat. En vooral je nijzen. Dan denk ik van, ja, waarom moet het nou zo? Ik ga van de morgen even op een fietswest. Ben ik even een Nijwane fiets. Ik ben even over de zwerg fiets. Wat is de wereld mooi. Het is prachtig mooi. En dan denk ik, ja, waarom moet je het nou al je kapot met me worden? He? Ja, mijn man, een stuk menig. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje schande dat gebeurt. Want zo ben je nog niet te praten in dit vredige Bakkerveen, wat is mooi, net.
10: Ik vind toch, de mensen die kennen net zo van schillen meer. Ze worden onverschillig. En ze worden eigenzinnig. En ze willen hun eigen, hoe mag ik het zeggen? Hun eigen ding trotdrogen. En net de gemeenschapszin meer als vroeger. Nee, dat mis je gewoon.
9: We treffen waar in Bakkerveen, dat is je dan wel zo.
10: Ja, je moet wel vier ziekje, hè.
9: Maar die Friese meerskipzin werd ze dan over haar. Ja. Verneem je ik net zo volle mee van?
10: Nou, in de Lietse dorpjes. Dit is een groot dorp met een protte campings en protte invloeden. Maar als je oorspronkelijk mijn roots lezen in Jellem. Jellem, Deinem, Boksem, Onderlout. Daar heb je een hele oren mentaliteit.
16: Nou, ik denk sowieso dat er op de criminaliteit en dergelijke Ik denk wel strengere straffen mij, wat mij betreft. Hè? Want het gaat steeds maler eigenlijk. Dus dat sowieso. En ik denk ik daar waar het echt nodig is, daar te helpen. Dus dat betekent dan bijvoorbeeld net bezuinigen op de zorg. En ik vind ik dat de echte vluchteling hier een warm onthaal mag. Als het zo goed gaat in het eigen land, vergelijk het met jezelf, met mijzelf. Ik had je goed. Vergelijk het met mijn oorland. Hoe saas ik mijn ben en mijn lied ben opjaan om samen ergens zo te beginnen. Dus ik jou daar ik net zo in. Nee.
9: Maar dat je dan die protesten zorgt in de komst van AZC? Dat
16: vind ik verschrikkelijk. Ja, vind ik echt vreselijk. Ja. Ja, ik ken er net Lund naar ja, en ik vind het echt.
9: Maar het is kennelijk dus wel een gevoel om dat bij een part van de bevolking leven.
16: Klopt, maar ik denk dat we Malkort, ik vierde dat ik onder de Nederlanders oren meester zitten dan wij graag willen. Of de meesten die zich oors gedragen. Dus ja.
9: Maar waar komt dat fanatisme? Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. En dan denk ik, hoop, spreek voor jezelf, maar net van mij alsjeblieft.
16: Nee, klopt. Zoet ik net zo wijzen dat wij als Nederlanders misschien wel wat te bot verwend binnen. Wij hebben hier alle vrijheid. Ik bedoel, tuurlijk ben je meestal niet het slim, hè? Maar eigenlijk heb ik nog hartstikke goed. Dus ben we misschien wel wat verwend. Denk ik.
9: Hoe gaat het met jou?
17: Goed, hè?
9: Ja? Je bent fleurig in het leven?
17: Ik sta wel fleurig in het leven, ja.
9: Ja, je om je heen zorgen. De wereld zit in de brand.
17: Ja, dat is weer. Kun je wel zorgen om iets, ja.
9: En doe je dat ik?
17: Soms wel, ja.
9: Ben je er wekker van?
17: Nee, dat niet.
9: Dus er zit toch nog wel iets van optimisme dat het wel goed komt?
17: Ja, ik denk het wel.
9: Maar wie zit ik het idee van, we zitten hier op het Vien, want daar spreek ik jou, wel veilig, het waait hier al hier wel wat omheen.
17: Misschien is dat het wel, je sluitje een beetje oud, denk ik, ja.
9: En van de vierde toekomst, van generaties, nee, u, meisje, je des waren genoeg?
17: Ja, dat wel een beetje, ja. Ja, want dan werd wel steeds moeilijker, ja.
9: Je hebt dus des waar genoeg, meisje, maar we nou actie ondernemen.
17: Ja, dat is weer.
9: En doen we dat genoeg?
17: Nou, misschien net dan.
9: Nou, ik wil je net een probleem ompraten of zo. Maar ja, ik bedoel, het is makkelijk om mij wat te constateren van hoe dit komt op een kop verkeerd. Met het klimaat en met het milieu en neem maar op. En vervolgens de schouders oploeken en terror in, helpt ik net.
17: Nee, maar dan ben je echt machinaal. En ik weet net of dat een wordt.
9: Had de politiek het wel?
17: Ja, nou ja, daar begint het natuurlijk, maar...
9: Nou, het begint bij de meesten die politici kiezen.
17: Ja, klopt.
9: En het begint vaak in het verbeter de wereld en begin bij jezelf, zeggen ze dan. Dus het begint wel in het hele iets.
17: Ja. Ja. Nou, misschien wil ik er wat meer doen uitdenken. Misschien wil ik wat meer bewust en beginnen.
9: Wat langer we praten, wat somberder jou worden.
17: Ja.
9: Dat weer het idee net, je. Hey, noffelijke dag.
17: Ik snap het, bedankt.
9: Hoe gaat het met u?
18: Ja, goed met jou.
9: Ja?
18: Ja.
9: En als u kijkt naar de wereld om u heen, er gebeuren heel veel dingen die toch niet mooi zijn, oorlogen en zo.
18: Ja.
9: Wat vindt u daarvan?
18: Ja, dat geeft niet.
9: U spreekt de taal nog niet zo goed? Jij wel?
19: Ja.
9: Ja. Want hoe oud ben jij?
19: 10.
9: Jij bent 10. En hoe oud is je vader?
19: Ik weet het niet.
9: Maar die spreekt minder goed Nederlands dan jij dat kan. Hoe komt dat?
19: Hij komt uit een ander land.
9: Oké. Okay. Uit welk land komen jullie?
19: Eritrea.
9: En ben jij daar geboren?
19: Nee.
9: Jij bent hier geboren?
19: Ja.
9: Jij moet dus eigenlijk de taal van Nederland nog een beetje leren aan je vader?
19: Ja.
9: En weet je ook waarom je vader wegging uit Eritrea?
19: Want daar was het niet meer goed. Daar was het niet veilig meer. Er was daar vaak oorlog gekomen. Dus toen ging hij vluchten naar Nederland.
9: Ja. Ben je daar blij om?
19: Ja.
9: Of denk je ook wel eens in je achterhoofd, ik ga best eens even om een hoekje in Eritrea willen kijken?
19: Ja.
9: Want daar woont misschien ook nog wel familie van jullie.
19: Familie.
9: Ja. Maar kun je daar veilig naartoe?
19: Ja, nu is het veilig geworden.
9: Oké. Maar als het veilig geworden is, denk je dan niet van, dan kunnen wij misschien ook wel weer daar naartoe?
19: Ja, misschien wil ik daar volgend jaar wonen. Of als ik later groot ben.
9: Als je later groot bent, zou jij daar misschien wel willen wonen?
19: Ja.
9: En denk je dat je je vader dan wel meekrijgt?
19: Misschien.
9: Zou u dan meegaan?
18: Ja. Naar Eritrea.
9: Mm-hmm. Ja.
18: Ja, het is niet veilig voor mijn land.
9: Het is nog niet veilig, want je dochter zegt het is nu wel weer veilig.
18: Ja. Nee.
19: Nu
18: wel
19: niet veilig.
18: Ja, je kan je wel daarna terug. Geen probleem.
9: Als het veilig is, zou u terug willen. Maar ja. U twijfelt of het wel veilig is. U weet het niet zeker?
18: Nee.
9: Hey, dankjewel. En ik wens jullie fijne dagen. Wat heb je dat goed gezegd allemaal?
19: Ja.
9: Super. Hoi.
18: Hoi.
20: Ik denk dat wij voor onszelf beginnen op te komen. We zijn een volk die altijd alles accepteren van anderen. En ja, we beginnen nu wat voor onszelf op te komen. Ik denk dat dat het is. Ja.
9: En waar zien we dat dan in terug?
20: Ja, dat zie je wel op het journaal, op televisie en over de ACC en wat dan ook.
9: Vindt u dat een goede ontwikkeling?
20: In principe wel. Maar zo worden we ook opgevoed.
9: Ja. Maar ja, er wordt bij die protesten ook vaak geweld gebruikt. Nepnieuws verspreid en noem maar op.
20: Ja, dat nepnieuws en dat geweld, dat ben ik tegen natuurlijk. Maar ik vind wel dat men voor zichzelf op moet komen. En ook voor, als je het in dat grote optie ziet, dat mensen voor gewoon met z'n allen voor zichzelf op moeten komen.
10: Alles wordt duurder en de armen worden armer en de rijken rijker.
9: Maar we zijn hier toch in een van de meest welvarende landen van de wereld.
21: Ja, maar dat kan je wel zeggen, maar de regering denkt net zo. Alles wat beneden de ladder zit, die bloedt beneden, die zak je via de voet.
9: En waar komt dat van?
21: Ja, de economie. Ze wilden geld hebben, de militairen hebben onderhouden. De benzineprijs is net meer te betalen.
10: Er komen te veel mensen. Laten we het daar op houden.
9: Er komen te volle mensen.
10: Ja.
9: Maar de geboortecijfer had er nooit zo leeg geweest als nu. We worden staren gewoon lietser.
10: Maar als er heel veel binnenkomt, die moeten wel allemaal eten en drinken en verzekerd en onderdak.
9: Ja, we hadden een schreeuwend verlet om mensen om het werk te dwaan. Oeral vrees je ze personeel dat ze net krijgen kenden. Ja. Dus kennelijk ben er ergens ik te min mensen.
10: Nou, ik denk dat de meeste mensen niet meer werken willen. Dus vooral de jeugd.
9: Ja, is dat een mentaliteitskwestie?
10: Ja,
21: de jeugd sliepen dat wij ons er niet kwijt. Ze denken net, wij met mijn partijen trouwen, krijgen extra. Nee, mooi dicht bij huis, handje kort handje met z'n taal hebben en alles net meer. Werk is hoofdmaat.
9: Ik wil er helemaal somber van, met je in te praten.
21: Ja, meer
10: nou ja,
21: dat.
10: Somber, we zijn niet somber, maar het is wel de werkelijkheid.
21: Ik ben hier in die stiet mijn strijhoer op. Ik breng het de krantjes rond. Ben ik geen meisje meer. Want de jeugd zei ik zelf maar van die 300 euro erin. Ze appetiert.
9: En hoe oud ben je ook, vreeg je mij?
21: 64. Dus ik ben nog trein hier. Ik zit in de bijstand. Nou, dat is ik geen vetpad.
9: Ben er ook nog wel dingen wat je van Geniertje kennen?
21: Ja, van mijn lief ben en mooi ben.
9: Oh, nou, hoor dat dan verder.
10: En de gezondheid, dat is belangrijk.
21: Ja.
22: Ik vind het wel verschrikkelijk wat er hier gebeurt in de wereld. Met alles, met oorlogen en dan denk ik weer met het nu al een keer. Weer met het nu al een keer.
9: Ja, heb je daar een antwoord op?
22: Nee. Nee, dat zijn ze de waffen, de lieve heer, de boven, maar daar leer ik niks van. Want daar zouden ze van, meisje, je moet ophouden met dat gevecht.
9: We zijn hier van de meest welvarende landen van de wereld.
22: Ja.
9: En toch jij iedereen kleien hoe dit doogt net en dit gaat net goed en dat maar door.
22: Maar ja, meisje, je kan me zeuren en kleien, maar het telt dus toch niks. We moeten het toch gewoon terug. En ik hoop dat die eerste jaren wat kunnen binnen dat nou, ik niet zie maar van de wereld en ik zie wat er daar in mij brengt. Doeg.
4: René Koster die nam de temperatuur op in de Mierskip in Schrusterveen, Bakkeveen en het Jerreveen.
23: Dit is Bureau de Vries.
4: En dit is Zaken, hij jongt oer Hardelingen.

0: Muziek in Bureau de Vries van Zaken. Dit weer dus Harlingen. En daarmee is het haast Jelbert Tolven. Toezende band, die hebben les van hem hoorn op het Lienwart College in Leeuwt. Of hem kennen als conrector, letter ik bij het Comenius College. Journalist en schreeuwer Greta Riemersma. Die schreeuwt een boek over haar huid, Goos Riemersma. En het heet De Wereldverbeteraar. In april kwam het uit. Goos Riemersma die waart in Jontje 36 bennen op Urk in een streng gereformeerd milieu. Het christelijk leeuwen dat liet hij los, maar er kwam een oorleeuwen voor in het plak. Het streepje naar een betere wraad. En daarin wie er lieke fanatiek als voorheen met het leeuwen.
1: Waarom moest ik alle herinneringen van mijn vader zo drastisch uitwissen? Ging dat niet wat ver? Hij was geen klootzak. Hij sloeg me maar één keer in het gezicht. En dat was van de schrik toen ik een beker chocolademelk omgooide. Dus wat was precies het probleem? Als het me eindelijk begint te dagen, moet ik lachen. Want verwarrender kon de uitkomst niet zijn. Ik wist het al lang, maar zag het nooit als iets wat tot verwijdering kon leiden. Mijn vader was een wereldverbeteraar. Ik had geen probleem met zijn opvattingen. Links zijn was in de kringen van mijn ouders als eten en drinken. Bijna iedereen om ons heen was links. Ik wist niet beter. Het punt was dat er van mijn vader zoveel anders en beter moest. Van Zuid-Afrika tot Oemkerk, van de kerk tot de televisie, van zijn werk tot ons gezin. Hij zat niet eens in de politiek, maar was leraar Nederlands en later conrector op een christelijke scholengemeenschap in Leeuwarden. En toch was hij bijna obsessief bezig met alle soorten onrechtvaardigheid die bestonden en die volgens het jargon van die tijd altijd de zwakkeren of minder bedeelden troffen. Altijd mankeerde er wel wat aan de omstandigheden of aan iemand die de omstandigheden negatief beïnvloedde, en mijn vader wist precies wat eraan te doen, mocht hij het voor het zeggen krijgen.
0: De schrijver van dat boek, Greta Riemersma, is hier te gast in Bureau de Vries. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een soort mensen zullen Goos Riemersma hier in Friesland wel kennen. Want hij was conrector op het Comenius en bij het Lienwart College. Is verstoren in 2004. 22 jaar lang al werk. Het eventjes op de rekkenmachine gehoord. Waarom dan nou een boek?
2: Ja, misschien wel juist omdat hij zo lang overleden is al. Dus in 2004. En in het begin tocht ik er verder net zo volle oenai. En hak het ook een beetje voortreun. Uw relatie, zees maar de relatie met mijn heid. Maar ja, het bloot in heid. Hè? En ik wil hem toch wel graag beter begrijpen.
0: Hoe wie die relatie? Want we weten dat hij net al te best is. Maar hoe uiter hem dat?
2: Ja, inderdaad. Moeizaam. We praten vooral over politiek. En een betere wereld dus. En verder, ja, mijn huid wie verbaal heel sterk. En dat wie natuurlijk heel mooi. Maar ik wie er als ben, wie er ik wel bang voor. Ik wil wel redelijk bulderen over die betere wereld. En ik wil over dingen die wij fout doen als ben en zo.
0: Maar door wie is het dus benauwd van die eigenheid?
2: Ja, wel wat benauwd, ja. Ja.
0: En wat die staan net al vol om hem net leuk te maken zien?
2: Nou ja, ik denk dat een protte ben het wel herkennen. Door probeerst toch zo volle mogelijk die te gedragen. Zat in anders volle. En dat die ik ook. Dus ik praat ook met hem een protte oer de betere vrouw. En ja, hij wie dus leren Nederlands. En hij wie erg van de literatuur. Daar houden er erg van. Daar praten er ook een hoop oer. Dus daar praat ik ook een hoop met hem oer de literatuur. En ik ben letter zelfs ik Nederlands studeren ging. Dus ja, ik probeerde natuurlijk wel wat in een goed bladje te komen bij mijn heid.
0: Maar daar is op mezelf natuurlijk helemaal niks mis mee.
2: Daar is niet mis mee, nee. Nee.
0: En wat wie er wel mis?
2: Nou ja, wat ik zei is, ik wie benauwd voor hem. Dat hij, dat wie er mis, ik wie benauwd voor hem. Hij kon echt lulk worden als het net ons zien hege maatstaven voldoet. Dus.
0: Is een voorbeeld, ja?
2: Even zien, in het begin van het boek hak het oer. Ja, als het net dingen deelde of zoiets. Mij de BMW's met boates te snoep of boates geword of zo'n soort dingen. Dat vond er altijd wel heel erg, ja.
0: En vond dat als BN al dreeg? Om als dan jouw snoepjes hier is, die staan eindelijk hier, dat die dan voortdurend verdelen moestest?
2: Nee, dat. Ja, dat kan ik me net maar zo goed herinneren. Ook dat dreeg voor me. Ik vond de reactie van mijn heid, die vond ik dreeg. Dus dat is het verkeerd die dus. Dus ja, de lotte lie heel heeg.
0: En wie hij eigenlijk actief maatschappelijk in organisaties en zo?
2: Nee, hij wie heel erg getuigde heel erg van zijn opvatting. Want hij stemde op de PPR. Dus Hinek en Grut plakaat ik altijd in de verkiezingstijd voor de Rutenhingen. Maar nee, hij zijn levenswerk wie toch wel echt de squallen. Dus het Lienwaard College. En letter had er nog. Hij wie conrector der letterek. En hij was letter locatiedirecteur bij het Comenius. En ja, dat wie vooral het Lienwaard College. Dat wie echt. Dat wie zijn levenswerk. Dus daar hoe hij echt. Dat had ik nog al je reconstrueren. Ik wist dat echt net zo goed, maar dat weer wel echt werd hij die betere vrouwte vorm je aanvoeren.
0: En dit boek is een soort van onderzoek naar hem?
2: Ja. Ja, naar hem en naar de tiet. Want als de tiet begriepst, dan begriepst ik de meesten die erin roenrinnen beter. Dus ik zeg mijn heid op een gegeven moment, ik echt wel roenrin. Hij is op Urk geboren, toen hij naar Driesem ging, toen naar Dokkum, toen naar Burgum, toen naar Marsum, toen naar Oenscherk. Dus al je plakken in Friesland hongen. Ik zeg hem daar gewoon. Oenscherk ga ik zelfs wennen, dus dat wist ik wel. Maar toen hij jonger weer, hij weer over toen er in Driesem kwam. Ja, ik vond het prachtig om dat al je voor me te zien in die jaren 50. En hoe dat al je wieën. En dus het is een onderzoek naar mijn height en de tiet.
0: Ja, de beschrijft onder oren hoe hij bennen is op Urk en in wat voor omstandigheden. Dat vond ik wel nieuwsgierig. Hoe kwam hij op Urk te lonen? Of eigenlijk, hoe kwamen die Paak en Beb op Urk te lonen? Ja. Want dat wint toch echt de Friesen?
2: Ja, ze kwamen nu Drachten. En het wie in de jaren 30. En er wie een enorme economische crisis toen. En mijn opa, wij zijn opa, keek nog een Paken, maar dit wie opa. Mijn opa, die woef waren klossen. Die wie onderwijzer werden. Maar het lukte nergens. Er wie ook geen werk. Er wie geen werk. Nou ja, en toen kwam er een klossen. Een onbestuurbare zesde klasse, begreep ik, op Urk. En die mocht hij dan weer in het touwen krijgen. Dus daar kreeg de werk. En toen kon er eindelijk ik trouwen met mijn oma. En bizzen daar naar en dan had ze hun band kregen.
0: Ik lees dat de gereformeerde squallen Derek enorm in opkomst weer toen op Urk.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, er wie altijd een openbare squalle, maar toen had ze. Voor het mijn open oom in de kamer had ze een gereformeerde, een protestantse squallen sticht. Ja, ja, klopt. Ja.
0: En wat van milieu, wie dat? Wie zei wie hij gereformeerd omdat dat handig weer voor de baan? Of wie die paak of opa een echt Oetsjoel gereformeerd?
2: Ja, ja, nee, het was absoluut Oetsjoel gereformeerd. En ze kwamen gewoon uit een gereformeerd nest, een gereformeerd milieu. Ze Hazelkoor, via de Jonge Rijnvereniging, Hazelkoor kinleert. Het enige wie dat op Urk, wie de gereformeerde tjerken, toen wie de gewone, steeds maar de synodaal gereformeerde tjerken, dat wie de normale tjerken daar. Het is nog net al die lietse tjerkjes, die wat strengere tjerken. Alleen echt de gereformeerde tjerken op Urk, wie vol strenger, begreep ik van mijn tante, die het al in normaal gekregen had, als, nou ja, in Friesland bijvoorbeeld. Ja. Dus ze lezen daar uit de staat een bibel. Dat is een hele oude bibel, eeuwen oud. Ze zongen op hele noorden, want het is vissen te frivol om ritmisch te zongen. Hè, dat wie een belediging van God. Dus het wie al je wol wat strenger, ja.
0: Ja, dus zo is het in tussenzin. Maar door hast maar die huid dit nooit bespreken kan. Die gevoel.
2: Ja, nee, oer Urk, nee.
0: Nee, hij... ik oer die letterlijke gevoel van hij, ik hier eigenlijk angst voor die.
2: Oh ja, nee, maar dat realiseer ik mij niet eens. Nee, dat is pas letter al je kwam. Ja. Nee, de maar denk ik eerst wat ouder voor was om dat al je te zien. Ja. Nee, ik wist gewoon alleen nog dat het moeizaam wie en dat ik, dat we net echt. Praten, ja, behalve dus over alles wat vier voort wie. We praten over wat vier voort wie.
0: Maar voor een boek, als het net maar een praat heeft. Ja. En winde geschriften?
2: Nee, amper. Nee. Maar ja, ik ben journalist. Dus
0: dat heeft het helemaal reconstrueren.
2: Ja, ik had het helemaal reconstrueren. Ja, gelukkig, mijn huid zien. Ik hier nog een hoop familie, broers en zussen en zo. En die hakken ooit sprutsen. En ik van memmers komt. En meesten om hem heen. Dus collega's, boeren, tietgenoten. Die hakken ooit sprutsen. Nou ja, en verder, ik gaf ik vooral. Oude boeken lezen. Het jongetje 46 en jongetje en weet ik het, jin 50. En ja. Ik is een hele protefine gewoon.
0: Wanneer kwam dat in die op? Want in dit boek luist heel wat de parallel van hij wie gereformeerd.
2: Ja.
0: En eigenlijk bleunde dat. Hij ruilde het ene dogma in voor het oren. Het linkse dogma. De wereld moet verbeteren worden. Daar moeten wij machinaal alles ontdwan. En had wie dat al je maar doggen, dan wordt het eigenlijk een paradijs op aarde.
2: Mm-hmm.
0: Wanneer kwam dat inzicht eigenlijk? Wie dat bij het scrollen of daarvoor al?
2: Dat hij de oorslag richting links nam hier?
0: Nou, meer dat, dat hij het ene dogma voor het oren verruilde hier.
2: Ja, dat waar mij wel verteld toch een nogal wat mensen die zijn van griffemeren. Ek als ze net meer griffemeren wien, die voelen altijd op als vrij radicaal. Dus ze wien ontzettend, wat bedweterig. Ze lieten zich enorm goed jaren. Ze konden ontzettend goed organiseren. Dus toen dacht ik, dat is wel treffend. Want ze stonden griffemeren dus echt bekend. Maar die meesten lijn zelfs ik die link tussen dat griffemeren en dat het in dat linkse. Dus ik wil satagieën. En ze hebben de griffemeren een protte invloed ik op die manier hongen op de linkse beweging in Nederland. Dat zei Siep Winia ook nog in een boek. De linkse kerk. Dat is een journalist, Siep Winia. En die zei dat ook. Ze wien getalsmatig de gereformeerden in de minderheid. En wien volle meer hervormen, volle meer katholieken in Nederland. Maar Njoggen uit 10% van de Nederlandse bevolking wie gereformeerd. Maar juist omdat ze zich voor ons tien. En het wien eigenlijk al wereldverbeteraars, griffemeren. Dat wie al, dat ziet erbij. De wie moest verantwoordelijk wezen voor de hele wereld, voor die omgeving. Die moest verantwoordelijk wezen voor de medemens. Dus ja, het wie eigenlijk al. Kist deze dat het linkse. Het is helemaal net vreemd dat u dat griffemeerde voortkwam. Maar goed, ze had dus wat ik zei. Dat haar geende wij wel ontdekt, inderdaad. Ja, haar geende wij ontdekt. Ik dacht, wat grappig. Ja, nou snap ik dat wel. Dat mijn haai dus echt wel savie. Dat hamer je op. Sassiert het en net oors. Dat.
0: Uit het boek wordt wel duidelijk. Nou, daar is er echt wel. Ik wil maar zitten. Dan kun je zeggen van ik doe er onderzoek naar, maar ik doe er verder niks mee. Ja. Maar daar is de verkeers om er een journalistiek boek van te maken zien.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Nou, sje, ik zie het dus wel. Naarmate ik ouder was, ik ben nu 61, dat ik toch wel dacht, goh, wel spietig dat het al is haar rond is. Ik wil eigenlijk het op een of andere manier wel goed maatje. En maar ja, dat kind het, hè, want hij is er net meer. Dus dan dorst eigenlijk was het kist. En stel ik wie schilder was, dan heb ik een portret schilderen van hem. Maar ik is kreeuwen, dus het was kreeuwen.
0: Maar wat vindt die familie hiervan? Want het is net al jaar alleen maar. Nee. Bedoel, er is eigenlijk wel wat. Het zijn best wel pijnlijke passages. Mm-hmm.
2: Wisselend. De een vindt het de broers en zussen van mijn. De broer en zus van mijn heid. Die hebben mij enorm troffen. Troch heel positief te reageren. Dus die zegt wel in dat dit eigenlijk een soort goed maatje is. En dan ben ik oormeesken die het net begrepen of die net dat net lezen willen. Dat mij alleen, hè?
0: Ja. Ik zou danig dat het daar verwijdering laat had.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Iedereen moet het zelf weten. Ik bedoel, zij gaan het vregen om dit boek. Dat snap ik. Geniën had vregen om dit boek. Dat ik een deel van de familiegeschiedenis naar boeten breng. Dus dat begreep ik helemaal. Iedereen moet het zelf weten. Iedereen reageert verschillend. Maar van de rest moet ik er wel even bij zeggen. Boeten. Even los van de familie. Ik krijg ontzettend volle positieve reacties. Dus een hele protte herkenning, ek. Dus dat vind ik wel treffend, ja.
0: Want de heist wel ontdutsen dat dit verhaal een kopie, een variant is van een heel soort vergelijkbare verhaal.
2: Ja, dat zie ik al wel trof. Wat ik al zei, ik kom uit de journalistiek, dus ik hou heel protte mensen geïnterviewd. Maar ik in mijn privéleven, jij ik altijd al wel dat. Wol in mijn generaties is, maar dat is de generatie die komt na de babyboomers. Binnen nogal wat mensen die dit soort dingen mij maken hebben. Mij ouders die het een hele oren kant uit gingen. Helemaal in de jaren 60 en 70 en een beetje in de puberteit trekken. En zoals ik dat dan steeds wat alles los liet. Dus dat haak ik wel volle vaker. Yet. Maar ik kreeg bijvoorbeeld ik krijg wel van mensen te jaren die zich juist in mijn heid herkennen. Dus net in mij, maar in mijn heid. Bijvoorbeeld Epi Dam, die nou correct overleden is, de dichter, die mailde mij out of the blue mailde hij mij naar mijn uitjouwer van hij herkende zich heel erg in de balanceer act, zo neemde dat, van mijn heid. Dus de worsteling, zo zeg ik dat dan maar, van mijn heid. Dus dat vond ik ook wel mooi. Maar ja, nee, ik krijg ontzettend volle positieve reacties.
0: En bist nou uiteindelijk dichter bij hem kom. Is er een soort van, is er wat goed maken?
2: Absoluut. Van mij wol. Het is natuurlijk heel spietig dat hij er net meer is en dit net meer mijn meidje kind. Ik weet niet, hij is altijd wel een mooi boek voor hier. Dat denk ik eigenlijk net. Maar voor mij, ja, het had me absoluut rust doen. Ja, ik woed echt iets goed meidje. En dat is van mij wol gebeurd, ja. Ja, omdat ik hem begreep. Ik zeg het voor me, dat hij, hoe hij zou worden is. Ik snap het heel goed. En hij, wie ik net de enige, hè? Ik ben een hele protte man, zoals hij. En vrouwen, denk ik, ik wel. Maar misschien ik wel man. Dat gaat natuurlijk over een bepaald type man, hè?
0: Ja?
2: Nou ja, de meesten die het al, de man die het al heel goed weten. Dat. En die binnen er, ja, die binnen er, ja, die ben ik in mijn leven net wel vol zinkam, ja.
0: Net per se links, maar ik van oren.
2: Nee, net per se links, nee. Dus ja, ik voel dat ik wel heel interessant om je te verdiepen in dat type man, ja. Ja.
0: Ja. Hij is een soort reacties kregen uit van leerlingen?
2: Een peer. Wel via LinkedIn. Van dus die mijn heid kennen. Ja, een peer. Net overweldigend of zo. Nee, een peer. Ja. Maar ik weet net dat iedereen het al lezen had natuurlijk.
0: Nee, dus, maar het bent vaak leraar. Het bent al wel bepalende figuren.
2: Ja.
0: Ik wil, wel min of meer beroemd. Dat ben je uiteindelijk toezenden die het maar charmante maken. Wie er op school eigenlijk zal links?
2: Ja, ja. Van, nee, absoluut. Ja. Nee, op Squallen, hij had ik wel zijn in taspraak. En die voel ik dan wel waarom. In een taspraak dat er een links hart hier. Dus hij wie echt links. En zoals die direct bekend als de linkse rakker. Als het hem wat minder mocht, dan waren we de linkse rakker. Maar nee, ik denk wel dat leerlingen die bij mijn huid meidje in hoorn hebben. Hij nam het altijd heel erg op van leerlingen. Dus dat weet ik heel goed. Dat wist ik net zag heel goed. Maar dat had ik ook wel ontdekt. Hij nam het echt altijd. Is die altijd aan de kant van de leerlingen. Dus ik leerlingen die bijvoorbeeld opstromen. Woon van de MAVO naar de HAVO. Daar net de best genoeg cijfers voorheen. Ja, die mochten toch komen van mijn huid. Iedereen moest een kans hebben. Geen, als collega's zijn, ja, die in die leerling zit aan het plafond. Dan zijn mijn huid. Genieën zit op het plafond. En dus dat vond ik juist heel mooi. Dus ik kan me voorstellen dat sommigen die dus deze kant van mijn huid mij maken hebben persoonlijk. Dat die dan denken, ja, jeetje, en nou dan komt die dochter mij. Nou, net een rot boek, maar toch wel echt een orenkant.
0: Ja.
2: Maar goed, dus.
0: Ja, in die boek beschreef, daar wil ik het nog eventjes over hebben. Ja. Dat hij gedichten ondijnaai liet.
2: Nee, hij had een protte. Hij had mij best volle. Omdat wij dus altijd over de Nederlandse literatuur praten, had hij mij best volle boeken doen. Dus nog voor zijn deer, dus als cadeau.
0: Ja.
2: En,
0: maar eigenlijk wel hele christelijke gedichten.
2: Ja, maar aan het einde van zijn leven, want toen zei ze, kreeg hij nam de overslag naar links, maar aan het einde van zijn leven merk ik, dat wist ik eigenlijk, dat ik een beetje verjitten, maar wie dat toch zien, hou vast, toch wel weer het geloof. Ja, aan het einde.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Eigenlijk kwam het toch weer om.
2: Ja, Ida Gerhard is een vrij christelijke dichteres. En die hier er altijd op tafel staan. Ik ga ze nou thuis staan. Dat is ben twee hele grote delen. Die hier er altijd op tafel staan. En die hellen er was dingen uit. En Jacqueline van der Waals, dat is ook een hele christelijke dichteres. Ja, en die joeg er mij.

0: omgooit. Hè? Docent bij de universiteitsjournalistiek. Ja. Om dit boek te schreeuwen.
1: Ja, de laatste periode. Ja.
0: Gist nog ik terug weer maar schreeuwen?
1: Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Maar ik moet eerst nog even bijkomen van dit alles. Want het is best wel een karwei. Drie lang intensief mee bezig geweest met mijn height. Maar ik wil wel troskrouwen. In welke vorm weet ik nog niet helemaal. Maar misschien wel meer boeken, ja. Ja. Ja, dat zoek ik in.
0: Ja. Maar net meer Rudine height.
1: Nee, dat denk ik dat nog wel clear is, ja.
0: Ja, maar voor de goede waarde heb ik nog een boek geschreven over de familie van Dien partner. Man. Ja. Ja. Ja. Dus, en dat doe jij het eerste.
1: Het land van zijn vader. Ja. Ja.
0: En dit is De Wereldverbeteraar. Uitkwam in april, zeg ik het te halen.
1: 30 april.
0: En in Verskaat van Wolfswol te krijgen. Ja. Tegen dank voor de komst hier in Bureau de Vries.
1: Graag, Dien.
0: Want,
2: dit is Bureau de Vries.
0: Want Bureau de Vries eindigen we alle weken met een verhaal uit Blauw Hoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese plakken vertellen hoe het dorp. De Mierskip. En dan gaat het om dorpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus Blauw Hoes in Friesland. En Joert komt John Weel on het woord. Hij had ik een bijzonder levensverhaal.

0: worden. Ik kan mijn jas wel even ophangen hier.
1: Ja, dit is een enorm mooi gebouw natuurlijk, hè? Dit doet je gewoon iets, nou, zo'n interieur van zo'n kerk. Dat gevoel had ik dus dat ik hier binnenkwam. Dat ik, dit hoort bij mij, zeg maar. Mijn familie was katholiek en daar heb ik er heel weinig van meegekregen. Ik ben jong uit huis gegaan. En mijn moeder was er even, die was er niet meer. Nou ja, die werd het huis uitgezet door mijn stiefvader. Die had een affaire, zeg maar, gehad even. En dat werd er niet vergeven en dus is er de deur uitgezet. En toen kwam ik terug vanuit school. Ik zat op de Westfries Lyceum in Hoorn, de HBS. En toen, je moeder is er niet meer. Dat was het. En toen was er natuurlijk in de krant een artikeltje van... kom bij de marine en ik denk, daar ga ik heen. Ik wist geen andere uitweg natuurlijk. Dus ik wou wel op een onderzeeboot varen. Dat leek me, dat is heel, heel technisch. Maar dat is weer heel wat anders natuurlijk dan boven water. Na mijn marinetijd heb ik dus eerst een opleiding gedaan in Amsterdam. Kwam ik in assurantie werken terecht bij een assurantiemakelaar in Amsterdam. En toen heb ik gesolliciteerd bij FBTO in Leeuwarden. Voor een buitendienstfunctie in de zuidwesthoek van Friesland. En ik kon op 60 jaar in de FUT, kon ik met pensioen. En toen zag ik uit naar, eigenlijk wilde ik wat naar buiten, in de natuur wonen. En dat is dus Blauw Huis geworden. Toen kwam er iemand bij me, ik woonde hier nog niet zo lang. Er kwam iemand bij me thuis hier en die zegt, kun jij misschien een brief voor ons maken? En toen zat ik, voordat ik het er erg in had, zat ik in de restauratiecommissie van deze kerk. En toen moest ik geld zien te komen voor de restauratie. En het interieur hebben we hier, zou gerestaureerd worden en het orgel. En daar heb ik uiteindelijk dus zo'n €600.000 voor bij elkaar geschreven. En toen ik hier dan kwam, in de kerk binnenkwam, toen werd ik even teruggeworpen op mijn verleden, zeg maar. Dat mijn moeder was katholiek en mijn paken, Simon Weel, was katholiek. Dus, en ik was soms geëmotioneerd hier gewoon. Klinkt een beetje eenvoudig, maar dat deed me heel veel, deze kerk. Toen zei iemand, jij bent zo met die kerk. Ik vond het ook mooi. Waarom word je niet katholiek? Dus ik vroeg pastoor Van Hulde in Sneek.

0: wilt u me dopen? Hij zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet, weet je. En het is voor mij eigenlijk wel een bevestiging wat ik, hè, dat je er mag zijn en dat je leeft en dat je als mens wordt gewaardeerd. En het geeft zin aan mijn leven. Ja.
1: Het verhaal van John Weel uit Blauwhoes. Op dit stuiten is er in het Fries Skipveert Museum, dat is in Snits, een uitstalling met prachtige foto's van dat Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code ben de verhaal bij de foto's te jern of te lezen. Net alleen de Blauwhoes verhaal, maar ook de verhaal van de andere Europese dwarpen die meidogen om het SAFE-project binnen zat te lezen. En ontzaf hier de eerste oren van Bureau de Vries. Dadelijk in de tweede oren tijd voor opinie en debat in het Nijs Forum. De gast die wordt steedlid Albert van Riek, tweede kamerlid Marieke Vellinga, die is de rek, en oud-CNV-voorzitter Piet Fortuyn. Die laatste die is krijgt on een nieuwe carrière begonnen, want hij is ontsteld als wethouder in Smelgeloon.

Dit wie de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat dat van een mooi jeder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Ontzien oeren hebben muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Het is 10 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. En vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
5: Het is 6 minuten nu over nu. Ont in oer discussie en debat oer het nijs van de Arune Wieken. Bijgelijks de dikke onvoldwande die het ondernemers jouwen om het kabinet jetten.
6: Ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
5: Is de Eemshaven echt het beste plak voor kerncentrales?
7: Nou, wij hebben in de provincie natuurlijk al heel duidelijk aangegeven dat hier geen draagvlak is voor een kerncentrale. En dat is er nog steeds niet.
5: En is het vergassen van Gorsen de beste oplossing sinds Keer en Oerlijst of ken het ik oors?
8: Op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans.
5: De binder op de radio, maar ook op televisie. Goeiemiddag, welkom bij Bureau de Vries.
0: Omroep Friesland.
5: Ik bepraat het nijs van de Arune Wieken onder andere met Albert van Dijk. Hij wie eerder aansluiten bij Forum voor Democratie, maar in 2024 is hij zelfstandig verder gong. Takemier binnen de verkiezingen, weet je al eigenlijk al wat je dwars zullen?
9: Nee, dat weet ik nog net. Heb ik nog geen uitsluitsel uit, maar de kans is groot dat het daarna van mij ophoudt.
5: Ja? Ja. Net een nieuwe eigen partij of zo?
9: Nee, dat sowieso net.
5: Nee?
9: Dat is uitsluit. Ja.
5: Waarom?
9: Nou, ik ging net een nieuwe vlag creëren en een nieuwe partij. Er zijn al soortgenoeg partijen en daar kan men wel uit een karmoortje.
5: Ja, geen aansluiting bij jaren 20 misschien?
9: Nee, dat is ik uitsluit.
5: Ja. Waarom?
9: Dat is voor mij een liberale partij en daar viel ik me net tussen mee.
5: Nee, en de nieuwe beweging van Gidi Markensauer?
9: Ja, daar viel ik me ik net tussen mee.
5: Oké, okay. Nou, dan wordt het misschien gaat het net verder. Wat is jouw eigen nijs?
9: Mijn eigen nice. Nou ja, goed. Ja, dan is het een inkopperke. Ja, juster vanzelf. Even naar uw elftal, jongen. En daar wie ik heel wist van dat ze mooi 4-4 woon ha. En ik hoop dat deze lijn trotszettend wordt. En ik denk dat Els niet er even een jongen had. Dus van mij is dat het nice. En dat is een hele positieve insteek, dat lijkt het niet.
5: Ja, de rest van de tafel, heim direct naar jongen, Piet Fortuyn?
3: Zeker ga ik er even naar jongen. Maar mijn vierhouder een heel miljoen mensen, begreep ik. Dus die een protte mensen, wie stil op stritten.
5: Ja, Marieke Vellinga, ik?
10: Ja, zeker.
5: Ja. En ik lees de analyses, want ik volg je daar wat op afstand, Albert van Dijk. Ik lees nou weer wie wereldkampioen.
9: Nou ja, daar gaan we wel vanuit. We hadden wat trauma's gehad de afgelopen jaren. Decennia, mag ik het dan ook gaan. En net zoals mooi was als we van die trauma's een keer afscheid nemen. En dat we dit hier eens een keer die cup omheen kunnen halen. Dat zou ik heel mooi vinden, ja.
5: Ik zeg ik de visie van Koeman, briljant.
3: Ja, en een wedstrijd Lien biedt een trainer die verkeerd wisselde. Dus het is de ene dag fantastisch en de andere dag is helemaal niks.
5: Ja, dat vind ik zo bijzonder. Nou, goed. Dan Marieke Vellinga van D66, tweede Kamerlid. Intussen, ik heb weer een aantal maanden, dus begin nou echt wat op stand te komen. Dadelijk zit wat ik hou hoor hoe het kabinet presteert. Maar eerst, jouw eigen neus.
10: Ja, nou, er weer een soort aan hand, oudoende wieken. En ik heb wel wat moeite om te kiezen, maar wat waar ik het meest blij van ben, is dat er juster een heel goed artikel wie over de huisartsen op de eilanden. En daar hebben heb ik mijn collega Kimmerlid vragen over gesteld van die huisartsen die toch al jarenlang heel volle werk, die draaien volle meer uren als huisartsen op het vasteland, maar krijgen daar minder van betellen. En dan wie ik als wethouder op Vlieland, wie ik daar al mee dwaande. En ik vond het heel leuk dat ze toen ik op Aline kwam, toen nou dat ik in het tweede keer me zit, van nou, kunnen we het er nog eens over aan? En toen dacht ik, ja, maar nou kunnen we misschien even vragen stellen en het een beetje meer op gang helpen. En de WIE is een heel mooi artikel hoor. En ik hoop echt dat dat wat op gang helpt, Sil. En dat er voor de huisartsen op de eilanden een goede oplossing komt.
5: Ja, maar Joost is van, ik hoop dat Joost zit onder knoppen op dit moment.
10: Ik zit onder knoppen, ja. Dus dat is, ja, maar uiteindelijk is het de minister die het dwaamt. Dus hoop dat, dat wij daar een goede opdrachten mij aan kennen, onder minister, van ja, regel dit, want dit kan het zo.
5: De Tweede Kamer is toch de baas?
10: De Tweede Kamer is de baas, maar de minister moet het wel uitvieren. Dus wij kunnen de richtlijn jouwen en wij zullen dat goed controleren. Maar ja, uiteindelijk, ja, hartstikke lief natuurlijk.
5: Ja, en is er in de Tweede Kamer net een meerderheid voor om daar eens even stevig op de trom te slaan en er wat om te dwan?
10: Ik denk het wel. Ik denk dat het is natuurlijk net het grootste onderwerp waar wij in de weken mooi dwaanden binnen, maar Jessel zeker een meerderheid voor wijzen. Dat
5: nou ja, de belening van hoesdokters, dat is dat wel serieus.
10: Ja, zeker. Dat is heel serieus. En daar is ik komende weekend een liet debat door. Het is een 2 minuten debat. Waar misschien ook wel wat waanden werken voor de huisartsen.
5: Nou, we wachten dat debat al. En we hebben Piet Fortuyn al eventjes regelmatig de gast bij het bureau De Vries. Piet Fortuyn, ex-voorzitter van het CNV. Dat is april, maart, wanneer?
3: Al 2 maanden, ja.
5: Ja, en nou wethouder in Smellingeloon.
3: Ja, dat is een carrière-switch, nemen ze dat ook.
5: Ja. Ja. Ja. Is het wel een promotie trouwens?
3: Dat is, ik denk net in die termen. Ik wil al 2 maanden mijn pensioen. Dus toen kwam Disse voorbij. En dat is een uitdaging. Dus ik doe dat voor part-time 0,4%, 0,4 FTE. Ja, dat is heel nieuwsgierig. En ga er een protestin in om daar om je schouders derde onder te zetten.
5: Ja, maar serieus, je bent zo'n 60?
3: Ik ben zo'n 60. Dus
5: dan heb je rug op AOW. En dan kun je het rest grond van. Ja, naar wat commissariaten en dat soort van dingen. En dan zeg je van, oh, lid mij maar wethouder worden. Waarom?
3: Ja, maar ik haal altijd zijn. Ik in de oren al naar mijn pensionering daar. Ik ben net uitvoerend om achter de granen te zitten. Dus ik hou van tuneren, maar de graniums die binnen net om achter te zitten. Dus ik wil wat warm. Je moet lichamelijk fit blijven, geestelijk fit blijven. En ik hang nog een grote energie. Ik ga inderdaad wat commissariaten. En ik vind het een uitdaging om ik eens, in de publieke zaak in Smellingeloon wat te doen. Net alleen een commentaar, Jan, maar ik de schouder eronder zetten. En ze zeggen van nou, dat ik eens zien wat we de komende 4 jaar hier realiseren.
5: Ja, en dit is wat een orenwethouders past als een gewoon.
3: Ja, het is wat een bijzondere wethouderspost. Ik doe een aantal grote projecten. Ik zal me bezighouden met de binnenstad van Drachten. Dat moet een plotte gebeuren. Ik hou me bezig met het innovatiecentrum Drachten. Dat is een hoogtechnologisch centrum rondom Philips en technologische bedrijven. Een beetje brainpart van Toorn. Maar de revitalisering van de haven, de lelieline. En de campusgedachte, de gearworking tussen onderwijs maar de universiteit in Grijns. Dat ben mijn vijf domein. Dus dat is redelijk al hardbakende.
5: Ja, en Johan, soort maar ondernemers te maken zien?
3: Zeker hak een product met ondernemers te maken.
5: Die ondernemers die winnen van een week wol in het Nijs.
11: Ondernemers geven het kabinet Jetten een 4,6, blijkt uit een peiling in opdracht van het FD.
12: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen.
11: Van hen zegt 45% nu terughoudend te zijn met investeringen door onduidelijk beleid.
12: In een representatieve peiling van Ipsos INO in opdracht van het FD geven zij het kabinet een zware onvoldoende.
11: Het negatieve sentiment over de nieuwe regering zo kort na de start is opvallend. De bewindslieden van D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
5: Lees dus uit het Financiële Dagblad van Vreed. Ondernemers jou het kabinet een dikke onvoldoende. Het beleid is onduidelijk, de regels zijn te streng en de belastingen te heeg. En ondernemers die stellen investeringen nog maar eventjes uit, zei Marieke Vellinga. Ja, ik zou het krijgt al wat gekskerend. Maar ja, je zit er wel onder knappen. Je zit als D66 in dit kabinet. Wat vind je van deze uitslag?
10: Nou, dit is eigenlijk een bevestiging van het feit dat we heel het on het werk metten. Dat wie echt duidelijk van u dat onderzoek en van u dat artikel dat Elsinie echt goed beseft. Dit kabinet zit er pas voor jouw man. Die haat te maatje mij een erfenis van net alleen nog het vorige kabinet, maar ook het kabinet Defwaar. Dat gewoon heel gauw vallen is. Eigenlijk hebben we drie kabinetten in jouw hier aan.
5: Maar zo dat jou van komen?
10: Ja, dat denk ik wel.
5: Dat die ondernemers, dat heel soort de meesten, die weten wel dat er een nieuw kabinet zit.
10: En dat ja, die weten dat er een drie kabinet een achter elkaar, dat jouw drie keer onzekerheid, drie keer een periode van stilstand. En dat moet nou weer op gang komen. Dat wordt heel het omwerkje. Maar zelfs Rob Jetten had dat net of jouw man voor elkaar.
5: Nou ja, maar aan de andere kant, zoals je zegt, ondernemers zeggen gewoon van, wij zullen het net gebeuren. Een minderheidskabinet. Het is allerlieke vaag. Nergens is een meerderheid voor. Wij zullen dit net vliegen.
10: En dat is echt heel spannend. Want dat is nij voor Nederland. Dat is voor u al jaar. Is dat even een uitzoekwerkje? Dus dat gaan we nog nooit jaren waan. Dus we kunnen echt net zo goed voorspellen hoe ze dat gaan. Dat is voor ondernemers natuurlijk net leuk. Want die houden van zekerheid. Dat snappen wij ook. Maar ik zeg echt in ondernemers. Jou is een peer. En rekenen zo naar jou hier. Laten we dan dat onderzoek nog een keer doen. En zien wat voor zeven er dan uitkomt.
5: Albert van Dijk, we moeten gewoon nog even afwachten, zei Marieke Vellinga.
9: Ja, dat jaar ik zes. Nou, ik ben het trouwens eens met mijn bio-vrouw voor dat minderheidskabinet. Die begonnen er ik wat oor. Ik denk dat het wel wichtig is dat we schermatten van hoe pakt dit uit. Ik denk wel dat het een hele mooie stap is dat we dat DNH. En zodat Elsenien, alle partijen en ik de rond te krijgen. Hè? Het is wel even uitvinden, dat vernemst ik. Hè? Zowel voor het kabinet zelf, zoals de coalitiepartners, zoals de mensen die in de oppositie zitten. Van hé, hey, dit is een nieuwe verhouding en hoe maar we hierin bewegen. De ondernemers die vregen natuurlijk wel om actie. Dat is een hele andere tak van sport dan politiek bedrogen. En dat snap ik dat zij heel onrustig binnen. Ik denk wel dat het wat dieper loopt dan het fjouwer hier onrust in kabinetten. Hey, ik denk dat hier een volle dieper probleem loopt. En dat lid zich net in een PSN uit te lezen. Dus dat is, dat is lastig om dat goed te duiden. Het is net alleen nog van, oh ja, we moeten wat de belasting omhoog schroeven. Of loopt de olieprijzen. Of dat we daar heel onrustig van worden. Dat loopt meer om te grondslag.
5: Nou, komen we dadelijk even voor de dieper analyse bij jou waarom. Eerst naar Piet Fortuyn. Je hebt een lange geschiedenis in de vakbeweging. En een groot deel van de ondernemers van ja. De lessen bij ze heeg en zo. Maar dit kabinet verheegt toch juist helemaal geen lessen voor bedrijven?
3: Denk ik net dat het belangrijkste argument is. Ik had de Arnon hier een hele grote praat met ondernemers, MKB'ers en het bedrijf. De belangrijkste factor waarom ondernemers ontevreden zijn, met name onzekerheid. Misschien wel witte wijze van tabin. Ja, we hadden al rond de 24 jaar hebben we één keer een kabinet gewoon die er iets zitten had. Dat is één keer in de al rond de 24 jaar gebeurd, Rutte 2. We hebben een plotte kabinet gewoon, dat heet dan beleidsarm, maar dat betekent gewoon, er gebeurt ook gewoon helemaal niks. Maar nou, de maatje mijn minderheidskabinet, daar komt ik weinig tot niks op dit moment van de kant al. Ik ben net zo optimistisch daarover. Want ja, onder de linkerkant meerderheden organiseren en onder de rechterkant, dat is uitermate ingewikkeld. De eerste 100 dagen is er nog weinig dat niks gebeurt. En ondernemers, maar dat geldt voor burgers, dat geldt voor boeren, eigenlijk voor iedereen, zal zeker niet gaan. Het begint pas te investeren als best west dan tab is. En dat de spelregels ik net iedere keer verhoor je. Dus ik denk dat dat de belangrijkste reden is. De belastingen is volle minder de reden. Het is onzekerheid. Zowel witte west dan tab in. En als best west dan tab is, dan investeerst en dan krijg je weer vertrouwen.
5: Ja, en toch keer het meestal zo van dan is die zekerheid er een keer en dan ben je het er net mee eens.
3: Ja, maar dat is net zo slim. Dat is typisch Nederlands. Net iedereen is het oor om je eens. Maar jouw wel duidelijkheid, jouw perspectief. En houd je er dan niet aan. Dus ik ga net naar het waaien hier zeggen, nou, we doen het nou weer even oors. En dat is al rond de jaren dat plotte gebeurt. Iedere keer weer een nieuw kabinet. Weer verkiezingen, weer beleidsarm, gebeurt er weer niks. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er de komende Prinsjesdag gebeuren gaat. En of daar nou inderdaad maatregelen komen. Maar dat die dan ik invoerd worden en dat die dan ik voor de komende jaren duidelijkheid jou aan. Ja. En ik denk dat ondernemers die zitten springen om duidelijkheid.
5: Albert van Dijk, jouw zijn van er zit nog meer achter. Dat liet hem net in een peerzin uitlezen. Maar toch de uitdaging om in een peerzin er wat van te schetsen. Ja, het programma is maar een uur. Dus,
9: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Nou ja, ik zie een poging dwaan, ja, maar je zoon verwacht je vanzelfs. Want er zitten al drie partijen die dat minderheidskabinet vormen. En twee partijen die ik een uitsprutsend liberaal karakter ha. Ik denk dat mevrouw Jonker meer dat beamen kan. En zo en ik daarvan verwacht je dat een ondernemer, dat ze van de ondernemers opkomen. Dat is een beetje een grote lijn wat bij die partijen versteren. Ze verwacht je dat van de VVD, maar ze verwacht je dat vanzelfs ik van de D66. Maar ik denk net dat het liberale loert antwoord jouwt op wat hier in het rapport. Ik zou hebben dat de MKB'ers, vooral daar komt de klap elke keer het hutste lanen. Dat die daarvan een oplossing zwaar gingen. En ik denk dat eens een keer goed trok rond moet worden.
5: Voorbeeld, want waarom net?
9: Ik denk dat van het liberale oortjoging is het volle meer richt. En liet ik dan eens wat meer een soort vakboenachtige termenbroekje. Je bent van de vakboen, maar ik denk dat het volle meer gericht is op grote bedrogen. Het grut kapitaal die daar heel erg die daar goed op geeft. En daarom ben ze vaak ik voor de EU en voor harmonisatie van de markt. En daar geen grote bedrogen ik heel goed op. Maar het is voor MKB heel lastig om je daar te wapenen. En van een MKB is het net zo wichtig dat er bijvoorbeeld een harmonisatie plaatsvindt van de sloopkersens. Dat is voor uw consument hartstikke mooi dat ik mijn kersensloop mooi kan nemen naar Oostenrijk en dat hij dezelfde maat had. En dat is voor grote bedrogen ik heel prachtig dat bart. Maar voor de MKB'ers die juist een mooi product willen maken en dat onder man willen brengen en waar dus een soort arbeid ingeert, wat een soort kost het, die kan zich nooit concurreren die grote bedrogen.
5: Ik ben zo benieuwd waarom wat je krijgt maar het voorbeeld van kersens komen. Is dat praktiek?
9: Ik denk trouwens dat warme waar. Dat we nog heel mooi kersens willen draaien binnen. Dat voorbeeld nou...
3: ik praat maar een hele prode MKB'ers. Want Friesland is een MKB-economie. 80% is hier MKB. Maar een hele prode bol heel graag ondernemen. Maar ze willen weten waar ze aan tab in. Dat is eigenlijk iedere keer het verhaal. Ik wil investeren. Maar ik wil eerst afwachten hoe de regelgeving eruit ziet. Ik wacht je even af wat het kabinet doet met stikstof. Ik wacht je even af wat hier mij gebeurt. Ik wacht je even af. Want ze wil graag. Alleen onduidelijkheid, dat helpt net. Ik ben er heel wist van dat de belangrijkste factor is.
5: Ja, en ik denk dan van zo dat net heel bot ik in zo'n minderheidskabinet zitten. Want je mag dus heel tijd op ziek naar meerderheden. Er wordt al vaker toch zaakkundigen zijn. Eigenlijk is het een weeffout. Hoe zeg je dat, Marieke Vellinga?
10: Ja, ik weet net in de hoest weeffout bedoeld.
5: Nee, dit hier net zou matten, hier beter. Want D66 en CDA willen heel graag vlug formeren. Dat wie de belofte. Ja. Dus hij dat maar vlug dienen. Maar nou maak je aan de achterkant heel tijd onderhandelen. En door het alles heel lang. Hier je nou 2 maanden meer nam, dan hier je misschien weten van een keer maar jij 20 of maar pro. En dan heb je zeker niet.
10: Ja, nou ja, dat is de afwaging op dat moment wist. Op dat moment, en daar ben ik nog steeds van uitjoegen dat ik nog steeds bleef zo van wie het wij krijgen dit net voor mekaar. Ek als het twee maanden langer onderhandel je, dan komen we net tot deze uitkomst. Dus dan kunnen we beter inzetten op snelheid. Maar dat, hè, wat je hem zegt van politiek en ondernemerschap, ja, dat gaat altijd in een oortempo. En dit is ek wel echt de grote uitdaging ek die voor dit kabinet ervoor leidt. Dan is het lastiger, maar minder het kabinet. Maar ik denk wel dat het gaat om een goed economisch klimaat. En zeker rondte voor MKB'ers, dat we elkaar heel goed vinden kennen. Maar er zijn een paar heel grote uitdagingen ook om op te lossen.
9: En je mag het nou ook net gaan simplificeren. Hè? Dus alsof er nou een kabinet formeerd wordt, maar een meerderheidskabinet, wat we daaronde nou, 50, 60 jaar wend binnen in Nederland. En we moeten realiseren dat dat net de oplossing bracht had. Hè? Dus het is ook net de kaart van een minderheidskabinet of de kaart van een meerderheidskabinet. Nou, dan ben we eruit. Dan gaat het land weer de goede kant op. Ik denk dat we waken moeten om dat X net zo te presenteren. Want dat is net hoe je hier uitkomt, dat de MKB...
3: Dan komen de vier jaar lang onderhandeling met een kabinet die of links of rechts of aan beide kanten eigenlijk 4 jaar lang in de onderhandelingsmodus zit.
10: Dat is weer, maar ik naar het kabinet dat reden is om de grote keuzes te maken. En hè, ik ben het heel erg eens met mijn buurman. De oude 24 jaar, mijn meerderheidskabinetten, hebben we dit tempo ook net maken kunnen. Dus dat had net het verschil maken. En het verschil zit er maar in dat we de komende jaren keuzes maken kunnen. En dat hebben we als politiek ook wel een beetje ouderleerd.
5: Maar keuzes komt dat er wel van, die keuze? Je kan wel keuzes maken.
10: Daar ben ik van uitjoegen.
5: Maar dat je dat 60 zitten, toch? Dan is die keuze niks werk.
10: Nee, daar moet dus ook een meerderheid voor voelen worden. Maar wat daar aan ten grondslag leidt, is dat keuzes ook altijd een negatieve kant hebben. En die vinden we als politici in Wurg verschrikkelijk spannend. Ja, want het dot dan ergens pin of misschien ergens nee, tjinsisse, dat vinden we net zo leuk meer. Maar dat jet er wel bij. Als wij Nederland vooruit helpen willen, als wij dat perspectief en die duidelijkheid die aan willen, dan moeten er keuzes maken worden. En ja, daar is dit kabinet wel clear van.
5: Het is simmerhast. Wij gaan van Bureau de Vries. Ik in de simmer stond. Dat betekent dat dit het laatste forum is. Dus ik dacht, laten we dan toch ik nog even vragen hoe we vinden dat premier Jetten het docht. Albert van Dijk.
9: En wat verwacht je nou van ons? Een cijfer of zo? Nou,
5: een kwartebondige analyse?
9: Nou ja, het doet me wel zeer dat het elke keer net een premier is die een verbindende rol speelt. Hè? Dus dat er van ons alle jaar daar zit. Hè? Ik vind het een premier die op dit moment nog heel erg gekleurd is. En dat zou ik graag willen dat verhoort.
5: Weet je dat dan?
9: Nou, ik denk dat er zich tjen heel soort, als dat in de Tweede Kamer, hoe de derde opereert, tjen heel soort partijen zich juist afzet in plaats van, hey, ik ben premier van hier alle jaar, want in principe, je hebt een kabinet dat ik te wijzen. En ik vind dat de partijkleur Fiestebot zichtbaar is bij deze man.
5: Ja, is dat Piet Fortuyn? Herkennen jou dat? Vind je dat?
3: Nee, ik ben daar iets genuanceerder. Ik vind hij doet zijn stjonkele best. Grote energie, grote optimisme. Maar ja, de premier is net het kabinet. Dus ik ben wel wat vraagtekens over de daadkracht van dit kabinet. Ik denk dat het gewoon een martelgang wordt, maar continu onderhandel je. Maar dat leidt hem net al jet al in. Die man die straalt enthousiasme uit, straalt energie uit. Maar ik heb wel het gevoel dat er wel een teamleider is. Maar nogmaals, de minister-president is net een kabinet. Dus ik ben over hemzelf best wel positief.
5: Ja, en dan ter besluit de tegen kritische Marieke Vellinga.
3: Ja.
10: Nou, ik zeg vooral hoe Rob Jetten dat moeten de kamer. Want binnen de kamer gaat het om debat. Maar dat is wel al hier binnen die HCK-stoel. En ik vind het vooral wichtig dat en mooi om te zien dat hij een soort naar buiten gaat. Dan krijg je natuurlijk ook altijd het commentaar. Bis der wel west. Maar wanneer komt nou naar deze plak of deze plak? En ik ken hem. Had iemand die dat ek van zin is om overal in Nederland zijn gezichtje in te litten. En echt om een premier te wijzen van alle Nederlanders.
5: Ja. Vind je ook dat hij wel wat strielt?
10: Ja, dat is zeker wel.
5: Dan kunnen we naar het onderwerp hoe kerencentrales.
10: Mooi bereik.
13: Ik was
1: enigszins verbaasd.
7: Toen dacht ik, oh?
13: Groningen is veel interessanter, omdat je daar veel meer stroomvraag hebt. Een veel beter elektriciteitsnet.
14: Bordweg zeggen van, nu twee kerncentrales, als ze nu op dit moment gaan plannen in de Eemshaven, dan houden wij ons aan het coalitieakkoord en zeggen wij nee.
7: Nou, we hebben in de provincie natuurlijk al heel duidelijk aangegeven dat hier geen draagvlak is voor een kerncentrale. En dat is er nog steeds niet.
5: Het enige plak in Nederland dat echt geschikt is voor de bouw van twee kerncentrales, dat is de Eemshaven in Grains. Dat zit in een vertrouwelijk advies van hoogspanningsbeheerder Tennet. Maar in Grains ben ze totaal vernuveren en poer tjen. Eigenlijk winnen er drie locaties in beeld: Borselen, Terneuzen en ik de Maasvlakte. Maar nou dus toch op eerst de Eemshaven. Het kabinet had dat nou ik taaijekken Arun de Vreet in het besluit. Albert van Dijk, een kerncentrale op eigenlijk twee bij de Eemshaven. Goed plan?
9: Ja, nou, ik vind het wel goed dat er nou een oorzet daarjoen is. Ik vind het heel moedig om dat nou te doen. Je weet het dat zodra plakken onwezen worden, dat ik weerstand oproept. Maar we moeten daar wel nooit op zien gaan. Ik denk dat dat een goede energievorm is. Een bron die we nou ik onwenden moeten. En De locatie, daar moet een goede afwaging plaatsvinden. En als dat een plak is, ik denk dat je sowieso ik nog meer kerncentrales moet. Dus de Eemshaven zal net het enige plak zijn. We weten ongeveer dat we de 4 assoys nodig gaan om alle huishoudens van energie te kunnen voorzien. Dus dit is een hele goede stap, die de goede richting uitgeeft.
5: Piet Fortuyn, goed idee. Een kerncentrale of zelfs twee bij de Eemshaven in Grains?
15: Voorgesteld, ik ben een groot voorstander van kernenergie. Maar net in Grains.
5: Oh?
15: Dat vind ik echt een ereskult. We hadden eerst jarenlang Grains uitmolken. Met aardbevingsgevolgen. Grains is pertinent, de bevolking is tjen. Ik vind dat een heel slecht signaal om het dan in de Eemshavendel te zetten. Ik denk trouwens dat grote kerncentrales ik een oplossing ben voor Nederland. Ik ben volop meer zetters, size, zoon. Dat is toen goed. Ik ben in de media. Van die lietsere centrales, die kunnen we volle sneller bouwen.
5: Ja, Elsinier zei dat nou, hè? Maar er is in de wereld nog net eens van lietse kerncentrale bekend.
15: Nee, maar ik begreep dat, ik meende dat het in Zweden, dat daar nou de eerste de binnen orders plaatst. Daar zullen ze nou een aantal del zetten. En in gearwerking met een Engelse bouwer, meende ik. Ik denk dat ik volle verstandiger is. Dat is gewoon precies zo'n plak in Nederland, lietse centrales del 6. Die twee hele grutte. Nou, ik vind dat het echt net in Grains kan. Ja, en in Zeeland is het gewoon verschrikkelijk duur technisch. Dus ik opteer volle meer voor Zeeland, centrales Del. Dus ik volle makkelijker voor het energienet.
5: En dan misschien Ingen in de Eemshaven?
15: Nou ja, als je die lietse centrales, die hebben volle een hele oren impact op mijn samenleving. Maar wij gaan natuurlijk jarenlang de mensen in Grains confronteren met uw energiebehoeften. Daar gaan ze de zoere vruchten van plukken. Ja, dan vind ik het heel wat om te zeggen dat die centrales in Denem komen. Die mensen die wilden dat net. En ik denk dat ze denken liek van haar.
5: Marike Vellinga, steunen jou uit dit idee voor die twee centrales bij de Eemshaven?
10: Nou, ik denk dat dit is een openingsbod. Echt een opening van die discussie. Hoe moeten wij nou omgaan met die energiemix die wij de komende jaren nodig hebben om ons land van de goede energie te voorzien. Er zitten overal verdien en nadelen aan. Ik ben het er wel mee eens dat het in Grains dat net samen met Ruxingloos der Del zet ik eens, omdat we daar inderdaad gewoon heel voorzichtig zijn met de geschiedenis die wij hebben. Maar om te voldoen aan die energievraag uit Nederland moeten wij wel het hele land erbij belutsen.
5: Dus mijn vraag, wie van steunen jou dit? Wat zegt jou dan?
10: Ik wil dit heel graag even afwachten. Waar komen wij op uit? En dan vind ik dat idee van lietere kerncentrales, dat vind ik een heel interessante ek in de discussie.
5: Dus nog niet voluit een jaar?
10: Dat is nog net voluit een jaar, want ik vind het draagvlak in het gebied vind ik ek heel wichtig.
5: Maar dus, die hebben er een protte verstand van.
10: Ja, Tennet had er een soort verstand van, maar die hadden een soort verstand van het energienet. Maar er komt echt het maatschappelijke stuk bij. Dat moet in zijn geheel kloppen. Dan moet er uiteindelijk wel weer een beslissing genomen worden. Dus wij kunnen direct net jaren en jaren en jaren hoe praten gaan. Want dan krijgen we precies nu zeker niet waar we het correct door gaan. Maar kun je het echt net samen aan één kant beslissen van het zagen we net en je maat maar mij te dwaan. Dus er moet inzet worden op draagvlak. En dat leidt nou een idee waar hoe praat we erin. En dat wil ik graag wel even afwachten hoe waar dat op uitkomt.
5: Ja, Albert van Dijk, Jos is er van, ik ben op mezelf wel voor. Het was in centrales bij de Eemshaven. En Piet Fortuyn die zat van dat maak ik net dwan vanwege de ereschuld. Vanwege alle gas die het uit de grens pompt en de ierbevingen.
9: Nou ja, dat kan, ik kan me goed vaststellen, maar ik heb het wel. Hebben de Grangers, die hen ik nog steeds riocht op een bepaalde betelling. En dat git ik nog steeds over de gaswinning vanzelfs. En daar, ik denk dat daar een heel soort mis is gong. Ja, ik ben net zo eens mooi dat draagvlak. Natuurlijk mag je mooi meesken daarin importeren. Maar ik weet zeker waar je ik onwijs zul je weerstand
5: vernemen. Die zullen we wel hebben, hè?
9: Nou, dat zou dan heel mooi zijn. Dan maar je derde. En dan zoek ik onjaar van Gerard onderzoekje. Wij in Friesland, aan je steden breed. Ik ook vaak onjaar van wij willen ik onderzoekje waar het in Friesland mogelijk is. Ik denk
5: het
9: dat
5: mooie
9: Elsene
5: van Zeeland is dan, daar hebben ze het verlet van de energie net. Dus dan moet er datacenter gebouwd worden.
9: Ja.
5: Om daar de stroom op te nemen.
9: Daarom is wat Tennet ik docht, is dat het volle meer ik naar de structuur als jongen wordt van waar binnen mogelijk heen. En ik ben liet ze kernreactoren. Die ben ik mogelijk hier in Friesland. Wij kunnen daar zelf ik een verantwoordelijkheid in dragen. Maar ja,
15: er zijn al meerdere gemeenten in Nederland die zich aanbieden om die liet centrales te faciliteren. Dus daar is volle minder maatschappelijke discussie. Alleen ja, de techniek moet regelen worden. Nou, nogmaals, het lijkt erop dat de eerste orders in Scandinavië nou plaats zijn. Ik zou daar echt op voor sorteren, want meerdere gemeentes hadden al zei van nou, wij zijn wel in van zo'n Lietse centrale.
5: Ja, nog even naar jou, want jou erkennen wel wat van een ereskult, wat Nederland het Sinoer Grensloon. Tagelijk zou ik ze kennen van had je een centrale bouwen en je ziet ze dan toch dat die veilig is, want anders dan bouw je hem net. Wat is dat dan oors als een foeilelijk distributiecentrum in de Eemshaven?
15: Nou, daar kun je nog een discussie over gaan. Maar ik vind het wel belangrijk wat de meesten in Grens zelf vinden. Wij hangen gewoon.
5: Maar is dat dan niet alleen een sentiment? Ik bedoel, als je toch zegt van nou, we vinden het veilig. Ja, ik bedoel, als die ontploft, dan het Friesland direct leest dan.
15: Zeker. Maar wij hadden natuurlijk wel jarenlang meesten in Grens een raad voor de egen draait. Daar hadden ze echt maal paar forse consequenties van. Nog steeds. Ik heb ooit in de klas gestaan in de Grens als op Bedum. Dat is inmiddels midden in het aardbevingsgebied.
5: Ja. Maar ik bedoel, als het een distributiecentrum gelijk is, dan gaat wat koelwater uit zee in en het stroomt weer waarom in zee. Je maakt je er energie, je sluit het aan op het stapcontact. Ja, wat is dan het probleem? Ik bedoel, de grond verzakt het net.
15: De grond verzakt het net, maar nogmaals, ik vind het gevoel van de mensen in Grensland vind ik echt wel ik belangrijk. Ik vind het misschien wel leidend zelfs. We hebben die mensen jarenlang belutsen in een energieproblematiek waar ze de schoere vruchten van plukken. Waarbij de aanhandeling nog steeds net rent zoals de rennenmaat. Dat wordt het nog heel lang. Ja, en als die mensen zeggen van jongens, wij willen dat net. Ja, dan hebben we echt, denk ik, is het nodig dat we op oren locaties zoeken.
5: Albert van Dijk nog even, maar het Friesland hem nou maar in de aanbieding dan?
9: Ik denk, nou ja, nogmaals, ik denk dat Friesland ik locaties heb waar, nou, we hebben net de rondte van een Grutten, maar we hebben wel rondte en het netwerk ik trouwens om Lietse reactoren deel te zetten. En ik denk dat wij ik daar dus verantwoordelijkheid in dragen moeten.
5: Heb je een idee van welke locatie dan?
9: In de Tille zoe je rond te haar. In Burgum leidt het netwerk leer. Wellicht is Haas ik nog een optie. Hè? Dus daar leid ik al de infrastructuur. En het is natuurlijk heel. Het is altijd heel moeilijk omdat ik om te jagen de zil dat ik weerstand was om daar misschien iets te plaatsen. Maar ik denk dat het onderzoek wel nodig is. Ja.
5: Ja, in Huis is er al een reststof van energiecentrale. Die ik maar een soort gejuich ontvang.
9: Ja.
5: Nog Marike Vellinga, ik ben eigenlijk benijd, want D66 wie voorheen ik altijd wel kritisch op keer naar energie. Is dat standpunt eigenlijk verlitten?
10: Nee, wij zoeken naar het hele pakket. Kijk, kernenergie had zijn risico's. En er binnen ik oren vormen van energiewinning die gewoon minder risico's hebben. Maar die gaan we op een oren manier ook weer inpakken. Dus wij zitten litten we nou Shen het hele pakket. Dus net alleen nog blind staren op kernenergie van dit tussen redding. Maar ik nooit wie in energie, ik nooit zin energie, ik nooit nieuwe vormen van energie. En dan komen we eruit voor de komende jaren.
5: Nou, dit debat, dat zal nou wel eventjes strok in. Dat zal ik nou wel heeg oprennen. Misschien wel lieke heeg als het Gorse debat van de week.
16: politiek verzet. Tjen, het vergassen van Gorsen. Staat de plan binnen van deputeerde Steert?
8: Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, er is een gigantisch overlast. Maar in de eerste minuten van het vergassen, dan heeft een gans gewoon echt... Nee, dat wil je gewoon niet horen, niet meemaken. Daar heeft zo'n gans heel veel last van.
17: We gaan nou het wakje dien. Dat wie effectief, dat wie ordentelijk.
8: We zeggen eigenlijk al heel erg lang van... op dit moment is de provincie gewoon één gigantisch grote snackbar voor de gans. Wij vinden gewoon dat Engelse rijgras aangepakt moet worden.
17: Eigenlijk is het belied erop inruchten om nou... eigenlijk die populatie gewassen weer in een beheersmatige, controlerende situatie te brengen.
5: Een heeg oprint debat waar is die in provinciale steden kwartling binnenhaast 4200 gassen worden vergast. Mooi argument dat ze voor oerlijst en skeerzorgie op het boerenloon. SP, Partij voor de Dieren en GreenLinks die spreken van bistemishandeling. Die is een waar is die dat de provincie voor dadelijk ophouden zoel met vergassen van de gassen. Albert van Dijk, win jou voor?
9: Ja, nou ja, ik ben vaar om wat om het probleem te doen. En we gaan er al twee hier, of daar onder twee hier gaan we hier al praten in de steden. En daar vaar ik. Het is eigenlijk altijd waarom komt het probleem. Johan en ik in de steden zijn, dan gaan we daar ik vast op praten. En dat liek het, dat vernuivert me in dit hele debat van dit zou een apolitiek thema moeten wezen. He, we gaan fierste volk wassen, dat zullen we alle jaar. En we moeten daar wat ontwaan. En ik weet net waar die onwil waar komt om er wat tjin te doen. He, we willen graag de FBA in stelling brengen. Het mooie van mij op een andere manier, maar vergassen gaan we nou verkozen.
5: FBA is founder beheer eenheid.
9: Ja, he, dus die hebben ik al een jong van die kinderen een rol in speel je. Er bent een heel soort jagers die hier ik een rol in speel je kennen.
5: Maar hoe zou vernuvert het jou dat het een politiek thema is? Het is toch super politiek?
9: Nee, nou ja, ik denk dat je van links tot de rechts om in die dat Elsen hier zit van we moeten hier wat ontwaan.
5: Maar en, vergassen van Gorsen, de Partij voor de Dieren, zal er toch nooit achter stinken in?
9: Nou, ja, maar ja, als het aan de andere kant zo is van ja, we willen hier zo is dat zo'n 100.000 gossen hier haar in het provincie. Dat gaat ik ten koste van orendoen die Bigelix ik naastribje. En wat we nou zorgen is dat dus hele natuurpact leeg fretten we door de gossen. Ja, dat is dan de prijs die ik in betel je. Ik vind dat we heel snel tot actie oor moeten gaan. Maar ja, we gaan twee jaar verliezen, gaan we al je dingen daarvoor inzinnen. Daar is toen tot onder landsadvocaat. Is dat uitvocht omdat eigenlijk vooral een heel soort onwil is bij het college om je wat om te doen. Nou gaan ze gelukkig nou, ben ze wel op ziek nou een oplossing, maar die 4000, dat is ik nog lang net genoeg. Hè, als we door honderden duizenden gewassen hadden die in ons provincie binnen.
5: Ja, Marieke Vellinga, goede actie dit van de provincie, het vergassen van die gewassen?
10: Nou, ik ha, met eerlijk gezegd, ik heb persoonlijk ook wel moeite met dat idee. Ik vind het wel graf, want dat is de oude twee hier. Ik ben, nou, wat is dat nou? Is het een 15 jaar lien begonnen als fractiemaaiwerker bij de steden. Dit wie het eerste debat waar ik bij zit na.
9: Dat wie nog mooi de heer Konst, denk ik, als deputier.
10: Zeker, ja. Dat wie echt way back. En dat is... En het
9: wist nog wat het besluit is, weer...
10: Nou, eigenlijk hetzelfde van het is net voor oor je. De discussie is net voor oor je.
9: Ja, toen niet van dat zien. Dat wie toen nog Partij van de Arbeider, deputière, de heer Kons, die had toen nog een besluit namen om gewoon 100.000 van die gossen aan te zetten. Ja. Dat is toen de karwest. En daarom verneuvert het Misha dat het nou dat er zoveel onwil is. Waarom is wordt die kar Jutendijs ik net maken? En natuurlijk is het idee dat je heel soort gossen aanschitten en of vergassen of wat van instrumentje ik maar inzetten. Dat is net een leuk idee. Hè? Maar het is wel wat je matte doen. Je matte onbeheer.
5: Nee, maar dat punt in jou maken, Marieke Vellinga, Joost nog. Maar ja, ik heb er nog wel moeite mee.
10: Ik had de moeite met deze methode. Want had natuurlijk wel op het moment dat die kar makkest van we moeten er wat aan doen, dan is het echt in het belang van het dier om dat op een zo diervriendelijke manier te doen. Nou, de kind mij vergassing, kind der ORH. Ik ben geen expert, maar ik ga er echt net mee staan. En ik wil mensen echt wel graag leren aan successen van nou, dat is net leuk om te jaren. Maar moest op korte termijn, moest wel wat doen. En ik zit
5: daar ben je het wel mee eens.
10: Daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Maar ik zit expres op korte termijn, want ik hoor de lange termijn oplossing moeten wij het hebben. En dat is echt hoe voorkomen wij dat wij nou die snackbar binnen. Ja. Hier in Friesland.
5: Ja, dat en is maar dat Engelse rijgras.
10: Ja, en dan moeten wij krijgen, want dat is ook al 15 jaar dezelfde discussie. En dan hebben we ook nog net een kar in maatje. Dus ik denk dat dat helpen zo in het vooruitbrengen van deze discussie. We moeten op de korte termijn wat waan. En we moeten ook op de lange termijn voorkomen dat de jaren zijn volle gozen komen. En wat ik ook nog wichtig vind, als wij dan wat waan, maar die leren we zitten gozen, dan moeten we zeker opieten.
5: Oh ja, verplicht.
10: Nou ja, dus het wie destijds wie dat ek in de steden een mooie actie kreeg, Elsenie in alle steden kreeg ek een stuk gozerflies. Ja, dat wie wat een raar cadeautje. Het wie wel ongeveer het raarste cadeautje dat ze kregen had in die tijd. Maar het is ek een mooi product. En dat vind ik dan ek wel weer wichtig van litten wij dan die cirkel ek een roenmaatje.
5: Piet Verduin, Hario van gozerflies.
15: Ik vind het net vies. Het is prima te eten. Dus wat dat betreft ben ik het wel mee eens. Als je of een gast, ja, meidjes is waar ze dan niet dat ze bij de poelier komen of bij Albert Heijn in schap. Want dan doe je er tenminste nog iets mee. Ja, en wij leven in Nederland een beetje in een nationaal park. Hè? Die dat af en toe ook gozen binnen worden die een, ja. We hebben wat dat betreft altijd iets van wild beheren. Of het dan gozen binnen, of het binnen reën, of het binnen wilde zwinnen, dan wordt het maar. Wij zitten natuurlijk een prodde al, want we leven in een nationaal park. We hebben gewoon te meer ruimte voor de natuur. Ja, daar maak je wel een wild beheer van, en dat geldt ik voor gozen.
5: Maar het is ook wel apart, toch? Aan de ene kant gaat het min, maar de skriers. Die hebben we dan beslist van dat die weer omkomt. Daar doen we dan alles voor. Dan is er een vogel die een beetje succesvol is, en daar ben we dan uit blij mee.
15: Dat is wat.
5: Ja, het is toch ingewikkeld?
10: Ja, dat is wel een heel oorvogel natuurlijk.
5: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, die doet het net goed. Daar moet de piekjes zelf van uitbrieden en aaien en
15: maar
5: moeilijke.
15: Maar heel Nederland is eigenlijk een nationaal park. Wij beheren overal de natuur. En de ene stimuleren we wat. Nou, en het oren proberen we te beperken. Het aantal wilde zwinnen proberen we echt te beperken. In Brabant en Limburg met een broodhorsketten. Oren proberen wat de korenwolf in Limburg proberen we overeind te houden, dat hij er bloot. Dus wij zijn eigenlijk bezig met natuurbeheer in een groot nationaal park. Ja, echte natuur kennen wij natuurlijk niet. Net in
5: nee, nog zo'n parallel, we willen minder vee en we willen het vee dat we houden, maar zo natuurlijk mogelijk libje. Die gozen libje natuurlijk, die hebben een heel goed leven gehad, maar dan maaien ze net meer deermaatje. En heb weer opieten, want dat wou je net.
15: Ja, het is dus dat het leven overzichtelijk is.
5: Maar ja, hoe lossen we dit nou op?
15: Ja, mijn natuurbeheer. Ja, wij zitten in een maakbare wereld in Nederland. Als het over ons landschap gaat, dan met je een karmaatje. Ja, en dat soms zeer. En soms moet je wat stimuleren. En soms moet je wat reguleren.
5: Ja, Albert van Dijk, de SP, wie een van de tegenstanders van deze tactiek van de provincie. En die zei, Friesland is een grote snackbar. Hè, dat wie de quote niet krijgt. Dat komt omdat we een bepaalde soort gas hebben. Die boeren protobroeken. Het Engelse rijgras. De binnenwol zou kunnen er iets zijn. Dat kist heel makkelijk oplossen. Als dat meer een mix van gas broekst. Dat gaat net ten koste van de opbrengst. Voor de boer, maar dan vinden gozen het minder lekker. Is dat net een volle betere oplossing?
9: Nou ja, ik wil dan eerst zien of dat echt de oplossing zou wezen. Hè? Nou ja, mevrouw zei al dat zo'n lange termijn oplossing kunnen wezen.
10: Het wie 15 jaar geleden ook al de oplossing. Die we hebben toen van zijn heren ja. Van dat met uiteindelijk eens even beter onderzocht werden.
9: Ja, nou ja, dat hè, daar steek helemaal net vreemd in oor. Als dat een oplossing zou kunnen wezen. En, maar ja, dan ga je nog steeds ik maar de kwarte termijn te maatje. Daar mag ik nooit acteren. Ik ben het helemaal mooi de heer Iers. Vind ik ook mooi de heer Fortuyn Iers. En goed dat ik zei trouwens dat we eigenlijk net echt de natuur kennen. Het is al je beheren, het is het maatje van een kaart daarin. En ik ben iets minder in maakbaarheid stink. Dus ik ben daar ik maak het eerst zien van hey, had dat invloed of net.
5: Want we gaan dan zul je dus dat in lengte van Jeroen Trogging maken het massaal deertje van gozen.
9: Ja, maar ja, dat doen we ik op de eiland met kanientjes en mooi herden. Dat is wat je.
10: net, ja,
9: Rotterdam,
10: die hellen we
9: daarin. Nou, maar de herten hebben de laatste oerhanden erin. Maar je doet altijd onbeheer. Dat is wat je altijd ontdoggen. Dat doen we al zolang we hier omringen als meesken. En dat maak je ook met de gorsen doen. En ik heb zafvolle aanvalsplannen voorbij zien komen om bijvoorbeeld bepaalde vogels te redden. Ja, of dan wel net.
5: Ja. Eigenlijk is dit gesprek hier om tafel zinloos, want het wordt al 15 jaar. Komen we er dan net uit?
10: Nee, ik ben bang dat wij er net uitkomen.
5: Nee, ja. Nou, dan hebben we toe PFAS.
16: De schadelijke stof PFAS zit overal in het water.
18: In de grotere wateren, maar ook in de kleine poldersslootjes, zeg maar tot in de haarvaten.
16: 2 jaar lang is het onderzoek dien. En de conclusies liegen er dus net om.
18: Dan is dat inderdaad een beeld waar je van schrikt en wat ook echt nood tot actie.
19: Daarom vind ik het juist heel belangrijk dat we met partijen, ook met waterschappen optrekken om dit PFAS-verbod uiteindelijk echt af te dwingen.
5: Ja, dat er op een soort plakken PFAS in het water zitten, dat wisten we eigenlijk al. Maar dat het echt in alle marren en sletten zit, dat het er vol maar zit. Ik het groen water, dan denk ik nog heel vaak boppen de norm. Ja, dat waard van de wieken dus duidelijk uit een wietwaardig onderzoek van Wetterschip Friesland. Marieke Vellinga, D66 Kamerlid. Het is mooi waar, maar door jou nog te zwemmen in boeten water?
10: Nou, ik heb het er juist met mijn man hoor van. Ik had water ook in portefeuille in de Kamer. En wij binnen is daar nou wel een soort bewuster van ja, dat is net meer vanzelfsprekend dat kin, dat veilig is.
5: Nee, ja, heb ik bij een. Liet je die zwemmen in boetenwetter?
10: Ik let ze wel zwemmen, maar dit is, ik zit wel de naai gelijk onder de douche.
5: Want wetenschap zei van dit is veilig, maar is het ook veilig?
10: Nou, dat is natuurlijk de vraag. En het spul zit overal. We weten nog net zo goed. Nou, we weten heel goed dat het slecht is voor de zoens. We weten net zo goed wat voor verder effect het al hier had. Ik vertrouw op zich wel op het wetenschap. Als ze zeggen van ja, je herkent het. Maar er binnen gewoon een soort stukjes wetten nou, waarvan ze ook al zeggen, doe jij maar even net.
5: Nee. Albert, maar ben je al schrokken hiervan?
9: Nou ja, nee, net ook hier nog van schrik of zo. Nee, ik wil wel eens even wat Joost zeggen van dat. Want ik heb net heel veel verstand van PFAS. Maar Joost zegt, het is heel skeerlijk. Maar wat ik Safir, ik heb wel verstand van haar. Maar dan maakt Joost maar even een taljochtje van. Het is best wel een grut cluster. Hè? Er valt een heel soort onder. Hè? En er zijn wat skeerlijke dingen. En er zijn wat elementen die helemaal net skeerlijk binnen. Van is het ik net volle genuanceerde? Want het wordt nou, ik werd heel plots mooi van PFAS, dat is sowieso fout. En we moeten daar nog mee ophouden. Maar volgens mij loopt het volle complexer dan dat, net weer.
10: Ja, het is altijd meer nuanceerd dan dat, natuurlijk. Daar hartstikke niet in. Maar uiteindelijk is van alle PFAS, er is geen PFAS die helemaal veilig is en goed voor de zoens. Daar laat ik genoeg onderzieken die zeggen van maar het volle PFAS, dat had een heel soort effect. Ek op het menselijk lichaam, ek op onze wetterkwaliteit. Dus daar hoeven we net meer om te twijfelen. Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verweren, het hele spul, is dat er PFAS ek gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen. En ja, we hebben binnen nog net, we hadden alternatieven nog net klaarlezen. En dat is gewoon heel erg lastig.
9: En is dat dan de discussie dat je op alternatieven wacht, je matten?
10: Ja, maar het is wel de vraag, wat doggen we in de tussentijd? Want we kunnen wachten op de alternatieven. Nou, dat gaat ook net zo snel. Hè? We hebben het in het begin over de snelheid van het ondernemerschap. Maar ook hier ligt het alsof politiek en ondernemers op elkaar wachten.
5: Maar Albert van Dijk, pro-commissie aan jou, dat je zegt van nou, ik vind eigenlijk een paniek voor niks.
9: Nou, dat weet ik net, want ik hoor van, hey, ik heb daar te weinig verstand van. Maar ik verneem altijd wel, maar een heel soort van dit soort ding. Van het wordt altijd heel grut maken. En ik zie nog net dat mensen omvallen omdat ze toevallig een slokje PFAS-wetter naar binnen te krijgen. Daar wil ik

0: Maar dat is precies het risico.
1: Er is geen reden tot paniek. Er geen paniekverhalen. En het is ook een beetje afhankelijk van hoe sfeer is de oorschrijding. Is het 900 keer, dan kun je echt net in dat boek.
0: 900 keer?
1: Dan kun je dat echt net. Is het kit zien? Dus geen paniekverhalen. Maar we moeten zich realiseren. Wij hebben op dit, denk ik, al jaar op dit moment wel PFAS in ons bloed zitten. Kijk, zoals wij al jaar microplastics in ons bloed zitten. Want er smaren al jaar. Maar is zonnebrandolie of maar Nivea of wat ook. Het is alleen microplastic. Dus bij de kennis van Joerd is natuurlijk oorzaals 20 jaar geleden. Toen ik ooit nog onderhandelde in Rotterdam. Toen deed ik de CEO van DuPont in Dordrecht. En dat is de grote tefalfabriek. En ze hadden geen idee dat er PFAS-discussie vindt. En dat is echt meer dan 30 jaar geleden. Maar die kennis van toen is echt oorzaals nou. Dus ik ben er wel voor dat we het kennen, maar dat we het echt verbieden, zo gauw mogelijk. En als het echt net oors, als er geen alternatieven zijn, dan moet het zeer doseerd, maar we moeten er nog wel mee stoppen. En dat geldt overigens voor volle meer producten, waarvan wij op dit moment misschien niet eens weten wat het effect is, hoe het 10 jaar of 20 jaar. Dus we moeten het ook wel goed monitoren. Maar paniekverhalen moet mee oppassen. Maar het is PFAS, het wie asbest discussies. Het is no PFAS. Het wordt straks microplastics. We moeten de zaken wel goed in de gaten houden. Want het had wel effect.
2: Je sister krijgt Marieke Vellinga. Jo, hebben dit in portefeuille. Dus iets weet je een goed beeld van hebben. Komt dat ervan? Is er een meerderheid in de Kamer in zicht, in de Tweede Kamer in zicht, die het field voor een verbod? Zat de wetterskip nou uit eerst?
0: Nou, de heer Fortuyn die vat het eigenlijk perfect weer van dit is precies de discussie.
2: Hij dus in hier, hè?
1: En dat was net deskundige.
0: Toch ja. Nee, dat had heel goed zin van dit is precies het debat nou in de Tweede Kamer van we binnen het er in de basis over eens dat we daar werk je nou een verbod. We doggen dat in Europees verband, want uiteindelijk is dat het handigste, want als wij het verbieden waarmee wij ons bedrijven op een achterstand zetten in Duitsland, wordt het nog in het wetter loost.
1: Maar zij zou stappen op alle jaar regelgeving bovenop Europa te organiseren.
0: We zitten er net niet zo volle van op, waar de steeds secretaris Wolf zijn van zit er nou wel mee op, blijf daarop duwen. Dat hebben we in het coalitieakkoord staan. Nederland is kart trekken, Jeffa. Maar de discussie is nou echt, wat kunnen we op kwade termijn wol alvast waan om dit veiliger te maken? Want we moeten het inderdaad verbieden waar wij kennen en ek innovaties ommoedigen. Want ik weet, 2 weken geleden waren wij met een deel van de commissie bij Wetsers hier in Ljouwert. En daar hebben ze al prachtig ontwikkelings. Waarvan zei ik, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter hellen kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel naar je week bij de minister en de staatssecretaris van ja, wat doggen we daar nou aan? Ja, want nou, daar komende week hebben we het wettendebat.
2: Dus, ja, dus wel dat mee is regelen en dat van die hoefdokters, dat zet je ook nog op agenda.
0: Ja, kijk nog op de agenda. Nou ja, dat wie mijn agenda ja. Komende week.
2: Dank voor de komst. Marieke Vellinga van D66, Tweede Kamerlid. Albert van Dijk, onafhankelijk steedlid. Nog een aantal man dus, eer in Friesland. En Piet Fortuyn, de nieuwe wethouder in Smelkenlo. Succes met het nieuwe werk.
1: Waardoor ziet het zijn best?
2: Als altijd. En ons hier Bureau de Vries van Joert. Het weer de laatste reguliere editie. Want ja, de simmervakantie zit er om te komen. Tak een week in de derm geen nieuwsforum. Maar we zetten u daar maar een riege simmerpateren. En de eerste gast is burgemeester Sybrand Buma. Hij zucht waarom op zijn hectische lippen als fractievoorzitter en listlokker van het CDA. Een functie die te min of meer oekam.
3: Het is ook niet iets wat je kiest. Op een gegeven moment merk je, zo zijn heel veel van mijn politieke functies gegaan, dat iedereen steeds meer naar jou wijst. En ik was degene waarvan ik inderdaad dacht, nou dan moet ik het maar doen. Dat was zeker 2012.

Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron en Middy. Na je oven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Van Aans is alvast wel treizen en graag ontmoet.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer. Vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. opgelost. Autotaalglas.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Militairen kunnen een half jaar uitgezonden worden. Trawlervissers zien hun familie soms maanden niet. Is het nu echt zo zwaar voor onze voetbalmannen dat na elke wedstrijd de vrouwen en kinderen moeten worden ingevlogen? Ter ontspanning? Je zou bijna voor ze hopen dat ze snel terug naar huis kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. En ja, we gaan toch eerst even naar het WK voetbal. De wedstrijd België tegen Iran is net afgelopen. Ik hoorde net dat het 0-0 was. Dien van der Laar volgt die wedstrijd. Is er nog verandering in gekomen?
3: Nee. Het is 0-0 gebleven. België-Iran, een 0-0'tje. Daar lopen ze in België niet heel erg warm voor. De eerste wedstrijd tegen Egypte gaf al niet heel erg veel hoop op een mooi WK voor onze zuidenburen. En dat is daarna vanavond niet groter op geworden. Kansen gezien voor België? Ja. Veel reddingen van de Iraanse keeper? Ja, ook. Maar was het nou heel overtuigend? Nee, dat allerminst. Een rode kaart voor N'Goy bij België hielp daar ook niet aan mee. In de laatste wedstrijd zal het dan moeten gebeuren tegen Nieuw-Zeeland. En dan gaat België gewoon door naar de volgende ronde. Maar zover is het vanavond dus nog niet, want 0-0.
2: Ja, dankjewel. Dien van het Laar. Het einde van Keir Starmer lijkt nabij. Zometeen correspondent Fleur Launsbach. En wat moet er nou echt gebeuren om ons falende migratiebeleid beter te maken? Er is nu een rapport waar Bram van Ooyek aan heeft meegewerkt. Hij legt het zo uit. En er is nieuwe muziek van Mozart ontdekt. Altijd leuk. 20 minuten voor fluit en harp. Daria van der Berken is Mozart-fan en heeft ook heel veel natuurlijk muziek van hem gespeeld. En de winnaar van de Frans Kellendonk-prijs is hier Maarten van der Graaf. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
4: Zondag 21 juni.
5: En voor het verdriet en de pijn, daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
2: Excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap voor hoe ze zijn behandeld. Veel mensen met Molukse wortels waren daar blij mee.
6: Heerlijk, te gek.
7: Hierop hebben we nou zitten te wachten. En nu is het gebeurd, maar het is dus de beginstap.
2: Jette ziet het ook als een begin.
5: En daarom wil ik vandaag één boodschap laten klinken. U wordt gezien.
2: Voor sommigen hebben die woorden weinig betekenis.
8: Het is 75 jaar te laat.
9: Het is te laat.
6: Ja, het is te laat. Heel jammer.
2: Met name te laat, omdat van die eerste generatie veel mensen zijn overleden.
10: Hoe ze onze eerste generatie behandelen. Het is gewoon, moet ik zeggen, wel. Het is onbeschoft. Dat mag ik zeggen. Onbeschoft.
2: En dan de onderhandelingen tussen Iran en Amerika. Een journalist maakte eerder een kritische opmerking naar president Trump over het feit dat telkens vicepresident J.D. Vance naar deze besprekingen wordt gestuurd.
11: If it works out, great, you look like a genius for sending him. And if it doesn't work out, it's the vice president.
2: Trump zag het niet als kritiek, maar vond het eigenlijk een goed idee.
12: This way, if it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD. Yeah, I like that idea.
2: Trump klinkt niet heel serieus, maar je weet het nooit. Dus begon Vance vandaag aan de onderhandelingen met complimentjes.
13: First of all, I want to thank the president of the United States. He's empowered us to find a diplomatic resolution.
2: En dan vlug nog een compliment erachteraan.
13: That what's brought us to this moment is the president's leadership and the president's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago.
2: Verder met de hittegolf in Europa. In Frankrijk was het vandaag boven de 40 graden. Toeristen probeerden van alles om koel te blijven.
14: Hide in the shadow and yes, go for a few swims if you can.
2: Anderen zoeken koele plekken op.
15: So we're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot.
2: Maar het beste advies komt uit Nederland.
16: Vooral binnen zitten. Ja. Gordijnen dicht.
2: We sluiten af met het historische gelijkspel van Curaçao op het WK voetbal. Vooral dankzij doelman Eloy Room bleef het 0-0 tegen Ecuador.
17: En daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer, Eloy Room uitstekend. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Eloy Room.
2: Hij begon nog wel chagrijnig aan het duel.
9: Ik was gewoon wat geïrriteerd, weet je wel. Na de eerste wedstrijd toch zoveel doelpunten tegen gehad als team.
2: Bondscoach Advocaat zag die irritatie ook.
18: Nou, hij was een beetje boos. Maar we zullen hem eigenlijk voor iedere wedstrijd boos maken. Als hij zo kiept, dan dat heeft wel geholpen.
2: Rome heeft inmiddels een heldenstatus op Curaçao.
19: Ik denk dat het eiland voor jou een standbeeld gaat oprichten.
9: Ja, ik zag de minister ook in de kleedkamer. Dus ik denk dat hij dat eventjes moet gaan regelen, denk ik. Dat er een mooi standbeeldje komt op Curaçao.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen, die is er morgen ook. Christian Bonenbakker heeft hem al gelezen.
20: Steeds meer bedrijven innoveren om minder stikstof uit te stoten. Zo proberen ze volgens Trouw te ontkomen aan rechtszaken van milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek.
2: Het meest recente voorbeeld is suikerfabriek Kozun in Dinteloord. Die gaat ingrijpend verbouwen om de uitstoot van ammoniak met 95% terug te dringen. MOB staakt nu de juridische procedure.
20: Eerder maakten Friesland Campina in Veghel en cacaoverwerker Olam in Zaandam al afspraken met de milieuorganisatie. Die is daar blij mee, maar zegt ook: in feite doen wij het werk van de overheid, want die zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven schoner gaan produceren.
2: Noorwegen gaat als eerste land in Europa AI weren uit het basisonderwijs, schrijft de Volkskrant. Zo moet worden voorkomen dat kinderen belangrijke leerfasen overslaan.
20: Het idee is dat Noorse kinderen eerst leren lezen, schrijven en rekenen zonder hulp van AI. Pas op de middelbare school mogen ze daarmee gaan werken. Dan moeten ze dat zelfs, om goed voorbereid te zijn op studie en arbeidsmarkt.
2: In NRC een interview met Robert Brovdy, het brein achter de Oekraïnse droneaanvallen. Hij is de enige commandant ter wereld van een legereenheid voor onbemande systemen. Het is grotendeels aan hem te danken dat de Russische opmars is gestagneerd.
20: Want, zo zegt hij, drones vervangen tanks, mitrailleurs en bommenwerpers. Tot 300 kilometer achter het front bereiken volgens hem nog maar weinig militaire trucks van de Russen hun bestemming.
2: Nederland betaalde flink mee aan het Oekraïnse droneprogramma en profiteert van de opgedane kennis en ervaring. De Nederlandse bijdrage was dus geen humanitaire hulp, zegt Brovdy, maar een investering in de eigen veiligheid.
20: Producenten van eiwitpoeder beleven gouden tijden, lezen we in het Financiële Dagblad. Steeds meer mensen gebruiken afslankmedicatie en nemen extra eiwit in voor hun spieren.
2: De hype leidt tot investeringen van tientallen miljoenen, grote overnames en euforie op de beurs. De prijs van wei-eiwitisolaat, waarvan eiwitpoeder wordt gemaakt, is in 3 jaar tijd vervijfvoudigd.
20: Wei is het waterige restproduct van kaas. Door de grote vraag naar eiwit dreigt er een productieoverschot van kaas te ontstaan. Een deskundige zegt in de krant: je kunt je afvragen of kaas niet het bijproduct van wei aan het worden is.
2: Het AD sprak met Truus Willems Hammink, die dit weekend 's nachts 40 kilometer liep om geld in te zamelen voor vluchtelingen. Een bijzondere prestatie, want de Nijkerkse is 76 jaar en blind. Ze haalde meer dan 1.000 euro op.
20: Ik heb 20 kilometer op spierkracht gelopen en 20 kilometer op wilskracht, zegt Truus. Die vertelt dat ze vluchtelingen een warm hart toedraagt en zelf 2 statushouders in huis heeft. Dat ze blind is, was voor de wandeltocht geen handicap, zegt ze. Ik loop met mijn voeten, hè? Niet met mijn ogen.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Something Good was dit van Ilse de Lange. Ja, hij was strijdbaar, de Britse premier Keir Starmer. Hij wilde van geen wijken weten. Hij zou desnoods de strijd aangaan om het leiderschap van zijn Labour-partij met zijn tegenstrever Andy Burnham. Maar dit weekend lijkt er toch echt iets te zijn veranderd. Fleur Launsbach, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoi, wat is er veranderd?
1: Ja, de premier heeft eigenlijk tot nu toe steeds gezegd inderdaad van ik zal staan als het komt tot een leiderschapsstrijd. Ik laat me niet zomaar van de troon stoten. En bovendien heeft hij sterk het idee dat hij het mandaat heeft gekregen van de kiezer 2 jaar geleden nog maar toen hij werd gekozen om de problemen in het land hier op te lossen. Dat wil hij afmaken. Maar we horen nu toch wel steeds meer geluiden van zijn meest betrouwbare mensen om hem heen. Die zeggen van ja, hij is toch aan het twijfelen over zijn politieke toekomst op dit moment. En dat komt omdat hij enorm onder druk staat. Dus zowel van zijn partij als van zijn eigen kabinetsministers. Die zijn eigenlijk druk op hem aan het uitoefenen. Omdat zij, of een deel daarvan, wil liever Andy Burnham als partijleider hebben. En dus daarmee ook als premier van het land. Zij zien in hem hoop. Zij denken dat hij het beter kan. Doen. En Andy Burnham komt ook morgen naar het parlement om die boodschap aan Keir Starmer om dat aan hem te vertellen. Om te zeggen, ik wil het land gaan leiden, ik kan het beter doen. Het is heel bruut en het is keihard, die Britse politiek, maar dat is wat er nu gebeurt.
0: Ja, hij zat natuurlijk al langer in de problemen. Hè? Hij werd achtervolgd door die benoeming van Peter Mandelson tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat had hij er doorheen gedrukt. En die Mandelson werd later ontslagen vanwege zijn innige banden met Jeffrey Epstein. Was deze kwestie achteraf gezien het begin van het einde?
1: Nou, dat begon eigenlijk al veel eerder als je nu echt terug gaat kijken over de afgelopen 2 jaar. Hij werd inderdaad gekozen met een behoorlijke overwinning voor Labour. Maar het ging al vrij snel, gingen er allerlei dingen mis. De eerste misstap die echt al liet zien dat hij zijn politieke inzicht niet goed was, was dat hij meteen een bijlage, een subsidie voor oudere mensen, dat hij dat meteen terugdraaide. Nou, daar had hij al meteen een heleboel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Daarna kwamen er nog meer van dat soort rare draaien die hij vervolgens weer rechts moest maken. Toen kwam inderdaad de benoeming van Mandelson. En die had inderdaad vrij innige banden met Jeffrey Epstein. Daaruit bleek weer van, heeft die man geen politiek inzicht? Hoe kan hij hem nou benoemen? Maar zo zijn er eigenlijk nog veel meer dingen gebeurd. En daarnaast, het is een beetje een bureaucraat. Hij had niet zo heel erg contact, zeg maar, met de kiezers. En dat was eigenlijk altijd hetgene waar de kritiek op was. Weinig visie, niet echt contact met de mensen. En hij bood ook weinig hoop, als ik eerlijk ben. Had het steeds over dat er geen staatsfinanciën waren om dingen te doen. Dus het was ook de hele tijd een negatieve boodschap. Dus je zag eigenlijk dat zijn populariteit echt enorm kelderde al vanaf het begin.
0: Ja, hij zou een ordelijke transitie willen. Als hij morgen zijn vertrek aankondigt, betekent dat dan dat hij niet meteen weg is? Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wissel?
1: Nou, dat is dus echt precies hetgene wat we dus niet weten. Want we weten niet wat hij nu van plan is. En eigenlijk ligt dat vooral in de handen van Keir Starmer. Dus hij kan inderdaad morgen zeggen, hij kan nog steeds zeggen, ik blijf knokken. Dat kan ook, maar dat is nu steeds minder een mogelijkheid. Hij kan ook zeggen, nou, ik stap eruit en ik geef het over aan Andy Burnham. En hij zoekt het maar uit. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want Andy Burnham is helemaal niet voorbereid. Die heeft nog geen ministers, die heeft nog helemaal niet alles klaargezet. Hij kan ook zeggen, ik stap eruit en het wordt een verkiezing zonder mij. Dus misschien komen er nog wel meer kandidaten naar voren. Dus er zijn allemaal verschillende scenario's. Het kan ook nog inderdaad een paar maanden transitie worden. Maar dat is ook eigenlijk een gekke optie, want dan krijg je een premier die helemaal geen autoriteit meer heeft. Want iedereen weet al dat hij bijna wordt vervangen. Ja. Dus er zijn een aantal opties, maar we weten echt nog niet hoe dit morgen precies eruit gaat zien.
0: Nee, want als Burnham de nieuwe Labour-leider wordt, wordt hij dan automatisch premier? Dat hoeft dus niet.
1: Als Burnham de nieuwe partijleider wordt?
0: Dan wel.
1: Dan wel. Maar de strijd gaat dus over wie wordt de nieuwe leider van de partij. Want de nieuwe leider van de partij wordt meteen premier, omdat zij aan de macht zijn.
0: Het is niet zo democratisch, tenminste voor mijn gevoel. Hè?
1: Nee, dat klopt. En dat is dus inderdaad ook het probleem hiervan. De conservatieven hebben dit heel vaak gedaan. Hè? Die hebben steeds, met Boris Johnson gingen aftreden, toen kwam Liz Truss, toen kwam Rishi Sunak. En steeds werden er geen verkiezingen in het land georganiseerd. Maar dus Labour heeft eigenlijk altijd gezegd, dat gaan wij niet doen. Maar toch zit hij nu in zo'n positie.
0: Ja. Wat kunnen we verwachten van Andy Burnham als hij het dan wordt? Hè? Wat is het verschil met Starmer? Hij heeft meer charisma sowieso, hè?
1: Ja, hij heeft meer charisma. Het is veel meer een man van het volk. Hij komt uit het noorden van het land. Het heeft eigenlijk een heel interessant verhaal politiek gezien. Hij zat eerst hij werkte nog met Tony Blair. Dus hij zit al heel lang in de Labour-partij. Toen is hij op een gegeven moment in 2017 heeft hij gezegd... ik vind de landelijke politiek, het werkt niet, ik ga hier weg. Toen is hij naar het noorden van het land gegaan. Toen is hij... heeft hij echt een succes gemaakt van Manchester. Hij is 3 keer herkozen daar. En hij heeft in die noordelijke stad is hij heel populair geworden. En hij is benaderbaar volgens kiezers. Hij is down to earth. Het is gewoon veel meer. Hij heeft een accent uit het noorden. Dat vinden mensen ook, zeker in die regio, ook fijn. Want dan voelen ze zich begrepen. Dus eigenlijk is dat een beetje het verhaal. En heeft hij nu met al die populariteit in het noorden... komt hij weer terug naar Westminster om dus het premierschap op te eisen.
0: Hadden al die andere premiers nooit een accent dan?
1: Nou, nee. Vaak is het kritiek dat de premiers allemaal zijn opgeleid... op Oxbridge, zeg maar, op Oxford of op Cambridge. En dat ze niet zo dicht bij het volk staan. Ja. Boris Johnson had dat wel. Want dat was echt een beetje zo'n politicus... waar iedereen vond hem leuk en grappig. Maar... het is vaak een kritiek dat ze niet begrijpen hoe het is voor gewone mensen, voor de arbeiders van dit land.
0: Wordt er van Burnham ook het een en ander verwacht ten aanzien van die rechtspopulistische Reform UK-partij van Farage?
1: Ja, dus de reden dat dit nu allemaal in een stroomversnelling is gekomen... is omdat Andy Burnham dus een zetel heeft gewonnen in het noorden van het land. En dat was een regio waar hij concurrentie had met de partij van Nigel Farage. En Nigel Farage is echt aan een opmars bezig in het land. En vooral in het noorden wint hij veel regio's. Dus Andy Burnham heeft eigenlijk laten zien... hij heeft zich flink gewonnen, zeg niet een beetje... maar echt wel een duidelijke uitkomst... dat hij wel een antwoord is op die opmars... van dat populistische, radicaal-rechtse geluid... van Nigel Farage. En dat maakt dat veel mensen in de Labour-partij nu denken... dit was een van onze grote problemen. Hoe gaan we de strijd aan met die partij? En hij lijkt een antwoord te bieden.
0: Ja, de verlosser. We gaan het zien. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, al jaren is het migratiebeleid in Nederland voor discussie. Overvolle asielzoekerscentra, veel te lange wachttijden bij de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst... en grote problemen bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe kan dat beter? Daarover is een kersvers rapport uitgekomen. Migratie in partnerschap. Sturen op recht en resultaat. Dat is de titel ervan. En morgen wordt het aangeboden aan minister Van den Brink. Maar ja, wij zijn er al vroeg bij in het oog. Bij mij zit Bram van Ooyek van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hartelijk welkom.
2: Dank u wel.
0: Ja, dit rapport is gemaakt samen met die Adviesraad... migratie. Ja, eerst maar eens even toch de analyse. Wat gaat er nou het afgelopen decennium mis?
2: Ja, er gaat natuurlijk veel mis ook in zeg maar de opvang in Nederland zelf. Maar ons rapport gaat eigenlijk vooral over het feit dat je bij bijna alles wat je wilt... heb je andere landen nodig. Of je nou mensen wilt terugsturen die uitgeprocedeerd zijn... of dat je nou mensen wilt tegenhouden die een gevaarlijke overtocht gaan maken... of je nou mensen wilt opvangen in de regio. Hè? Dat is ook zo'n populaire frase, opvang in de regio. Maar dan hebben we het over een andere regio, niet wij zelf. En wat we vaak gek genoeg vergeten... is dat die landen met wie we dat allemaal moeten regelen... zelf ook ideeën hebben over wat zij belangrijk vinden... hoe zij het willen. En dat gaat er mis.
0: Dat gaat er mis. En het gaat steeds weer mis. En waar komt dat door?
2: Omdat we heel erg gefixeerd zijn op een binnenlandse... we zien migratie misschien ook wel steeds meer... als iets van de binnenlandse politiek geregeld moet worden. He, waar de gemoederen steeds hoger... u zei het al in uw inleiding... waar de gemoederen steeds hoger oplopen. Ja. En dan vergeet je... dat je eigenlijk afspraken moet maken met anderen. Ja, het klinkt heel, heel gek misschien, maar ik denk toch dat dat een beetje zo is.
0: Nou ja, politici willen natuurlijk graag gewoon een snelle oplossing.
2: Ja,
0: hè?
2: En die is er niet.
0: Nee, want het is iets van de lange adem.
2: Ja.
0: Ja. We kennen u natuurlijk vooral als oud-Kamerlid van GroenLinks. Hè? Oud-fractievoorzitter, nu heet het pro uiteraard. Heeft dit rapport ook die politieke kleur?
2: Nee. Nee, die adviesraad, beide adviesraden...
0: Mensen denken, Bram van Ooyek.
2: Dan moeten ze toch proberen nu dat te vergeten. Okay. En die adviesraden zijn zeer breed samengesteld. Ook als je kijkt naar politieke afkomst. En dit is geen verkiezingsprogramma. Dit is een advies aan de regering.
0: Goed. Maatregelen hebben jullie voorgesteld die daadwerkelijk effectief zijn. De titel van het rapport, ik zei het al, is Migratie in partnerschap.
2: Ja.
0: En ik denk, ja, dat is volgens mij, voor zover ik het heb kunnen lezen, de samenvatting was al heel wat.
2: Ja, het is
0: Hoe dik is het rapport?
2: Ja, het is wel 100 pagina's. Ja. Met noten, hè? Dus zonder noten iets minder.
0: Oké, partnerschap. Volgens mij is dat de kern, dat partnerschap.
2: Ja.
0: Ja, u noemde het net al heel even, maar wat bedoelen jullie ermee? Het is te vaak eenrichtingsverkeer.
2: Ja, het is te vaak eenrichtingsverkeer en je moet dus dat, en dan werkt het niet. Hè? Dus ik bedoel, nog los van, je kunt zeggen, het is niet aardig om het eenrichtingsverkeer te laten zijn, maar datgene wat je wil bereiken, daarvoor heb je anderen nodig. En als je dus eenrichtingsverkeer blijft zenden van, ik wil dat jullie uitgeprocedeerden terugnemen, ik wil dat jullie mensen tegenhouden, ik wil dat jullie mensen opvangen, maar je luistert niet, als het ware, naar wat die landen zelf en mensen in die landen belangrijk vinden, die willen misschien studiebeurzen, die willen misschien visa, die willen misschien arbeidsmigratie, technische opleidingen, investeringen, handel. En als je allemaal zegt, ja, maar sorry, wij willen het alleen maar over migratie hebben, dan doe je iets fout. En dat wordt misschien in toenemende mate, daar moet ik eerlijk over zijn, wel erkend. Alleen het gebeurt niet. Nee, dus er wordt niet geïnvesteerd.
0: Je moet ook iets bieden eigenlijk in plaats van...
2: Je moet iets bieden. En om datgene wat je vraagt te krijgen, moet je ook iets bieden. Als je alleen maar de vragende partij bent, hè, dan ben je altijd de... Ja, dan zit je altijd in de defensief, als het ware.
0: Ja, en je moet die landen misschien ook meer als gelijkwaardige partners hebben.
2: Nou ja, en dat komt er dan bij. De wereld is natuurlijk ook echt veranderd. Dus de tijd, inderdaad, waarin wij kunnen zeggen, nou, dit is wat we willen. En als jullie niet doen wat we willen, dan
0: worden
2: stoppen
0: we boos.
2: Dan worden we boos. Dan stoppen we met onze ontwikkelingshulp. Hebben we wel eens gezegd in het verleden. Ja. Hè? Nou, dan zei een land als Ghana tegen wie we dat zeiden, nou, dan stop je toch met je ontwikkelingssamenwerking. Dan ga ik met China samenwerken. Of met een andere partner. Met Turkije of wat dan ook. Dus wij moeten ook leren. En daar adviseren we eerlijk gezegd wel vaker over, ook als adviesraden, dat de wereld gewoon veranderd is en wij het in die wereld niet meer voor het zeggen hebben. Dat kunnen we stom vinden, maar deel er maar mee, zou ik zeggen.
0: Dus het is niet zo dat de ontwikkelingssamenwerking dan weer terug moet?
2: Nou ja, nee.
0: Zo heet het niet meer.
2: Nee, ik denk dat er voor ontwikkelingssamenwerking wel een rol is, maar niet als een soort dreigmiddel tegen anderen, waarvan je zegt, ik wil dat wij partners worden, om te zeggen, als je niet doet wat ik zeg, dan stop ik ermee. Ja, zo word je geen vrienden, zeg maar.
0: Nee. Heeft u een concrete voorbeeld van zo'n partnerschap?
2: Nou ja, we proberen bijvoorbeeld, een voorbeeld is, daar hebben we iets beter naar gekeken, Nederland en Marokko. Dat ging op een gegeven moment heel slecht. Er was echt, een Marokkaanse minister nam de telefoon niet eens meer op als de Nederlandse staatssecretaris belde.
0: Oh jee.
2: En dat hebben we dus door schade en schande een beetje geleerd. En daar proberen we nu heel voorzichtig door te kijken van, ja, wat wil Marokko eigenlijk? En kunnen we daar misschien toch iets doen op het gebied van talentenontwikkeling of onderwijs of scholing? Of moeten we misschien iets aan arbeidsmigratiemogelijkheden bieden? En moeten we misschien politiek meer met elkaar praten van, wat vinden jullie belangrijk, wat vinden wij belangrijk? En dan zie je heel voorzichtig, maar dat is inderdaad een proces van hele lange adem, dat er misschien resultaten geboekt kunnen worden. Alleen ja, politici hebben weinig oog voor die lange termijn effecten.
0: Ja, die willen snel scoren.
2: Ja, die willen snel scoren, want misschien zijn er volgend jaar alweer verkiezingen op een slotverrekening. En als je dan zegt, ja, maar ik ben bezig. Ja, dat is dan misschien... Dus... Ja.
0: De ondertitel is Sturen op recht en resultaat. Dat is een mooie alliteratie. Het beleid moet dus in lijn zijn met het recht. Is dat nu niet altijd het geval?
2: Nee, dat is niet altijd het geval. Dat is vaak nog wel... Er wordt wel veel lipservice gepleegd aan mensenrechten en rechten van migranten en internationale verdragen. Maar wat je vooral ziet is dat het in de praktijk toch best wel vaak misgaat. In Tunesië, in Libië, in andere landen in Noord-Afrika, maar zeker niet alleen daar. En dat we dan eigenlijk niet veel doen. Ja. En wat wij zeggen, je moet het niet alleen op papier en met de mond beleiden, die rechten van vluchtelingen, die mensenrechten, die internationale verdragen. Maar je moet ook, en we doen daar ook heel concrete voorstellen voor, je moet onafhankelijk toezicht regelen. Je moet zorgen dat als er mensenrechten geschonden worden, dat er ook daadwerkelijk consequenties aan verbonden zijn. Die moet je van tevoren duidelijk maken, et cetera, et cetera. Dus op papier wordt het belangrijk gevonden. In de praktijk wordt er heel vaak de hand mee gelicht.
0: Ja. Als de regering alle aanbevelingen in dit rapport opvolgt, wat zou dat dan op kunnen leggen? Ja, u begint gewoon breed te lachen.
2: Nou ja, omdat dat natuurlijk een diep gevoelde wens is van iedereen die een advies aan de regering schrijft.
0: Ja, en we weten ook dat rapporten ook wel eens in onderste laden belanden. Ja,
2: dat weten we ook. We gaan de komende tijd heel veel, niet alleen met... we hebben natuurlijk ook de Tweede Kamer, hè, die gaat hier ook naar kijken. Wij spreken de komende tijd heel veel ook met ambtenaren. Dat is gewoon ook het handwerk dat je moet doen. Mm-hmm. Om te kijken van wat kunnen we hier nu van realiseren. Wat gaat hiervan gerealiseerd worden. En ik denk als je iets meer geduld hebt. Dat zou mijn oproep dan zijn. Als je iets meer geduld hebt. Dan pluk je daar op termijn toch de vruchten van.
0: Ja, welke termijn?
2: Het voorbeeld van Marokko toont aan dat dat toch wel binnen een paar jaar kan. Het is ook weer niet zo dat we nou over 10 jaar pas spreken of zo. Je kunt echt, als je de koers op een aantal punten verlegt, en wij doen daar een aantal voorstellen voor, dan kun je daar echt, laat ik zeggen, binnen afzienbare termijn de vruchten van plukken.
0: Ja, en vergt dat enorme investeringen?
2: Nou ja, dat vergt wel dat als je bijvoorbeeld dat kunnen investeringen zijn. Dat kan ook zijn dat je handelsrelaties intensiveert. Ik zei al, dat kan zijn dat je mensen hier laat studeren bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat je mensen technische opleidingen laat doen. Dat je visa verstrekt aan mensen die hier familie willen bezoeken. Ja. Nederland is heel moeilijk altijd met het geven van visa bijvoorbeeld. Het kost niet alleen maar geld.
0: Nee.
2: Het hoeft niet alleen maar geld te kosten, wil ik zeggen.
0: Het wordt morgen welwillend in ontvangst genomen.
2: Dat hoop ik.
0: En dan gaan we zien of we erop een doen. Jullie hebben in ieder geval je best gedaan om er echt een oplossing voor te vinden. Dankjewel, Bram van Ooyik.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan gaan we zo meteen luisteren naar muziek van Mozart. Dat doen we niet zo vaak in het oog, maar dat heeft natuurlijk een reden. Er is namelijk nieuwe muziek van hem ontdekt. En dan ook nog voor harp en fluit. Maar hij heeft er meer voor geschreven. Luister maar.

0: Ja, in de... stuk van Mozart. Zijn enige concert, hoor ik net van mijn gast, dat hij geschreven heeft voor fluit en harp. Ja, en, maar ja, er is iets bijgekomen, want in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk hebben zij een 250 jaar oud boekje gevonden in een depot bij een routinecontrole. En dat bleek van Wolfgang Amadeus Mozart te zijn. Nou, het is altijd weer bijzonder als er muziek van hem opduikt. Hè? Morgen is die muziek voor het eerst te horen op de Franse radio. Darja van den Berg is bij mij in de studio. Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Pianist en maker van het album Keys to Mozart. Ja. Wat staat er in het boekje? Een Franse muzikoloog heeft het ontdekt, hè?
1: Ja, hij heeft het ontdekt. En het zijn 44 pagina's, geloof ik. Met vooral compositielessen. Het is geschreven voor een hertog en zijn dochter. En die gaf hij les. En
0: hij gaf die dochter les?
1: Ja. Ja. Ja. Die kreeg. En daar had hij ook best wel achting voor. In de brieven lijkt ook wel dat hij zei dat, dat ze talent had.
0: Oh ja.
1: Ja. En dat. Ja, nu is daar opeens. Nu zijn die compositielessen worden morgen inzichtelijk. Daar zat ook dus ook nog een stuk bij. En dat gaan we morgen dan helemaal horen.
0: Ja. Ja. Maar hij schrijft. Weet je hoe hij dat dan opschrijft? Over hoe die les geeft of zo?
1: Nee, ja, dat gaan we dus nu.
0: Ja, we weten het nog niet met die muziek. Maar ook de tekst. Er staat dus ook tekst in het boek.
1: Nou, ik zag alleen snelle filmpjes. Want kijk, die partituur heb ik ook nog niet ingezien. Maar ja. ik zie allemaal bladmuziek snel doorheen worden gebladerd. Ik zag alleen noten. Dus het wordt reuze interessant om te zien hoe hij compositieles gaf.
0: Ja, en hoe wist deze muzikoloog meteen dat het een boekje van Mozart was? Stond dat erin? Of,
1: Ja, er zijn nu natuurlijk enorme Mozart-kenners die het handschrift tot op het bot kennen. Hoef
0: maar een flitsje te zien of ze zien het al, ja.
1: Nou ja, er moest een second opinion komen. Oh, nou. Dus deze meneer in Parijs heeft het. Die meende het aan hoe de systemen van notenbalken aan elkaar zijn geschreven, dat te herkennen als zijnde van Mozart. Toen is het naar het Mozarteum in Salzburg gegaan en daar heeft iemand het geverifieerd en gezegd ja.
0: Ja, en het is ook bekend uit welk jaar het komt, hè?
1: 1778.
0: 1778. Ja. En toen was hij, ik begreep, in Parijs?
1: Ja, in Parijs.
0: In Parijs. En daar gaf hij deze dochter van de hertog, hoe heet ze? Marie-Louise?
1: Philippine
0: de Bonnière. Ja. De Gwyn. Ja. Dus, en die speelde dus harp.
1: Ja.
0: En die vader die speelde geloof ik fluit. Dus het lijkt dus dat hij voor vader en dochter dus deze compositie heeft gemaakt.
1: Ja, ja, deze les heeft gegeven en die compositie, ja.
0: Ja, en je zei net dat hij dus maar één fluit- en harpconcert heeft geschreven. Hij was eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg dol op die instrumenten.
1: Nee, als je zijn brieven leest, dan is hij uiterst kritisch over de instrumenten. Maar er is best wel een verklaring voor, want de harp als instrument stond nog behoorlijk in de kinderschoenen. Dus die had nog niet allemaal pedalen zoals nu. En die kon eigenlijk dus bepaalde, weet je, veel muziek met veel kruis en mollen bijvoorbeeld niet makkelijk aan. En ik denk dat dat op irritatie misschien heeft. En ook de fluit was moeilijk zuiver te spelen. En er liepen heel veel amateurfluitisten rond. Dus wellicht heeft hij daar op lopen voeteren vooral. Dat hij met onzuivere fluiten en met harpen die nog verder ontwikkeld zouden worden. Ja, dat hij daarmee moest, dat hij daarvoor moest schrijven. En dan vooral de mensen erachter. Daar was hij vaak niet van gediend. Het is hilarisch om te lezen.
0: Nou, wat hoezo? Vertel eens. Wat
1: nou ja, hij kon echt heel fel zijn. Ja, ik heb altijd zijn brieven gelezen. Vooral gekeken hoe hij met pianisten omgaat. Weet je, dan was er de dochter van een beroemde pianomaker Stein. En dan zei hij, ja, zijn dochter speelt ook al Stein. En hij kon ook echt op hun uiterlijk ook bijvoorbeeld. Het ging niet alleen over muzikale zaken, maar hij kon keihard zijn. En dat is hilarisch om te lezen.
0: Maar ook over leerlingen?
1: Ja, ook over leerlingen. Hij had heel veel leerlingen, maar hij wilde niet per se lesgeven. Dit was natuurlijk een...
0: Dat wilde hij niet.
1: Hij moest.
0: Hij vond het gewoon voor het geld.
1: Ja, gewoon voor het geld.
0: Wat voor docent was het dan, denk je?
1: Nou, ik zat net met mensen te filosoferen. Ik heb dus altijd, als ik die brieven las, dan dacht ik, oh, wat zou het, ik zou het niet durven pianoles nemen als iemand niet wil lesgeven. Hoe is dat dan? Maar hij had ook ook achting voor hele getalenteerde studenten, hoor. Dat niet zo, en heeft ook prachtige, weet je, de sonate in zich groot geschreven voor studenten. Maar ik denk dat wij nu bijvoorbeeld in wat er nu is gevonden in Parijs misschien kunnen zien hoe hij die lessen opbouwde of wat voor niveau het was. Want dan kan je ook een beetje meer duiden hoe die moet zijn geweest.
0: Ja. Geef jij zelf ook les?
1: Ja, maar weinig.
0: Je houdt er eigenlijk ook niet zo van.
1: Nee, ik speel. Ja, het is een beetje hoe het nu gaat. Ja.
0: Het is vaak dan misschien iets waar je denkt, ja, we moeten er toch iets bij doen.
1: Maar lesgeven is natuurlijk ergens het mooiste wat er is. Ja, want je geeft kennis door en het is voor alle nieuwe generaties.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd fantastisch als zoiets gevonden wordt. Hè? Ja. De Franse Nationale Bibliotheek noemt het een van de belangrijkste Mozart-vondsten van de voorbije decennia. Ja, vind je het een beetje overdreven?
1: Nee, ja, nogmaals. Ik smacht de partituur in te zien. We weten natuurlijk pas echt als we alles hebben gehoord en gezien. Maar ik denk dat ik echt op een stoel zou staan als er een opera zou zijn gevonden van Mozart.
0: Ja, het is maar 20 minuten, hè?
1: Ja, nou ja, maar hopelijk zit er iets heel elegants en iets heel lyrisch en iets heel, weet je, Mozart's geniaals in. Dus ja, ik kan alles niet wachten. Ja. Maar als het echt oefeningen zijn, nou ja, dan nog is het Mozart, maar
0: nou, de Franse omroep heeft een flartje van die nieuwe muziek online gezet. En een van die fluitisten vertelt hoe ze het spelen van die muziek ervaart. Het is kort.
2: Si on m'avait dit qu'un jour je ferais une création de Mozart, je pense que je l'aurais pas cru. Et en même temps, ça met une petite pression parce qu'on a envie de très très bien faire. Et voilà, c'est fabuleux de pouvoir se plonger dans l'histoire et de pouvoir découvrir cette partition avec Nicolas.
0: Kon je het er een beetje tussendoor horen?
1: Ja, maar ja, het is kamermuziek. Ja, het is. Nee, laten we het maar gewoon even allemaal goed beluisteren morgen.
0: Ja. En zou je als componist ook nog geïnspireerd kunnen worden door zoiets?
1: Een goede vraag. We hebben natuurlijk enorm nieuw geoefende oren met 250 jaar muziek die daarna nog komt.
0: Ja.
1: Ondertussen heeft Mozart's muziek eeuwigheidswaarde en kunnen wij maar niet genoeg krijgen ervan. Maar hoe fris je er naar luistert. Kijk, ik denk niet dat er halsbrekende, innovatieve Mozart-klanken in zullen zitten.
0: Nee, dat denk ik ook
1: niet.
0: Nou goed. Maar ja, je weet het nooit. Er zijn de afgelopen jaren wel meer composities ontdekt. Hè? In 2012 hè, op een Oostenrijkse zolder.
1: Ja.
0: Of een stuk, toen heeft hij gecomponeerd toen hij 11 was. En 2 jaar later in Leipzig. Dus dan denk je wel van nou, er zou best nog wel het een en ander ook nog kunnen bijkomen, niet?
1: Ja, na zijn dood heeft zijn vrouw waanzinnig goed zakelijk alle werken of alles wat ze had. En Mozart hield ook een uitstekende nummering bij. Mm-hmm. In één klap verkocht, waardoor het ook bewaard is gebleven. Maar er moet inderdaad nog in de jaren daarvoor, net zoals dit, een flart hier of een stuk daar zijn verdwenen. Daar. Dus ja, hopelijk komt er
0: nog
1: wat.
0: Dat is ook voor de komende generaties mogen toch ook nog wel.
1: Ja, muzikologen moeten zeggen helemaal.
0: Dat is ook zo. Ja.
1: Dan blijft het leuk om in bibliotheken te struinen natuurlijk.
0: Precies, ja. Ja. Morgen dan op de wereldmuziek. Fête de la muziek hebben ze in Frankrijk. Een heleboel was afgelast vanwege de hitte. Maar deze stukken, totaal dus ongeveer 20 minuten, zullen dan voor het eerst worden uitgevoerd voor het publiek. En die zijn om 3 uur te horen op de Franse radio. En misschien kan je er wel een pianoversie van maken.
1: Nou, dat is helemaal niet zo gek, want hij schreef het bijna. Hij zag het als een soort piano-instrument. Dus het zou zomaar kunnen dat je de partij zo eigenlijk als een pianist kan spelen. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Daar gaan we dan misschien te zijn de tijd van genieten. Dankjewel, pianist Daria van den Berken.
1: Dankjewel.

0: Stepping Stone was dit van Duffy. Deze week werd bekend dat dichter en schrijver Maarten van der Graaf de Frans Kelledonprijs krijgt voor zijn oeuvre. Elke 3 jaar gaat die oeuvreprijs naar een auteur die, net als schrijver Kelledonk, een, ik citeer, onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke of existentiële problematiek heeft. Ja, het is een hele mond vol. Eerdere winnaars waren Christine Hemmerichs, Arnon Grunberg, Hanna Barefoots. En nu dus Maarten, hartelijk welkom.
1: Hallo.
0: Ja, op je 38ste al een oeuvreprijs winnen.
1: Ja. Ja, dat is.
0: Nou ja, ik bedoel, Arnon Grunberg was ook nog niet zo oud toen hij hem kreeg, waarschijnlijk. En Hanna Barefoots ook niet.
1: Nee, dat klopt. Die waren ook allemaal niet zo oud. Maar het is wel relatief vreemd.
0: Ja, vind je?
1: Ja, ja, het is. Nou, ik had het niet verwacht. Het telefoontje kwam.
0: Ja.
1: En ja, iets wordt eens in de 3 jaar uitgereikt. Dus je bent niet bezig met zoiets.
0: Nee.
1: Dat maar, overviel me wel. Ja.
0: Maar die onafhankelijke en originele kijk op maatschappelijke problematiek, daar herkende je je wel in.
1: Ja, daarvan dacht ik natuurlijk meteen. Ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik. Nou, je hebt 6 boeken op je naam staan. 2 romans en 4 dichtbundels. En je won al eerdere prijzen. De Budingprijs, ja. J.C. Bloem Poëzieprijs. Je bent wel wat gewend. Wil je iets laten horen uit je werk?
1: Ja, zeker. Ik, in mei 2025 kwam Huishoudboekje van de

0: wordt compact, wolkt open, registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Ik wilde niet in de auto zitten zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Buienalarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties. Kom, hoe zeg je dit zonder detentiemond? Offshore ventures in de woonkamer, in de woonkamer. Landschap is een manier van kijken naar overproductie. Laaghangende wolken in airspace, ze werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Wanneer zien wij elkaar weer eens in de omheiningen? Wanneer stuur je weer eens een tikkie? Vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren met AA Milne-achtige naar pleetscheurende grimmigheid. Ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
1: Nou, niet meteen zo. Welke pagina staat?
0: Oh, sorry, dit is pagina 91.
1: 91. Ik dacht, het is nou niet meteen dat je denkt, ik snap meteen waar het over gaat.
0: Nee, is dat niet zo? Nee.
1: Ja, nou ja, dat kan jij misschien niet voorstellen. Maar zeker als je het één keer hoort.
0: Nou, D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm, ja.
1: Ja, oké, okay, dat is de politieke draai die nu gemaakt wordt door iemand als Jette. Bedoel je dat, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, toen wist ik nog niet dat Jette zo succesvol
1: maar,
0: zou zijn.
1: Maar nu denk je, hé, ik heb een voorspellende blik gehad.
0: Nou ja, maar dat wil ik ook weer niet zeggen, maar het is meer, de normaliteit van een gezinsleven instappen, denk ik. En ja, dan naar een speeltuintje kijken en aan D66 denken. Ja. Zo maar, simpel is het ook wel, hoor.
1: Maar bijvoorbeeld vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren?
0: Ja, dat is een beetje vreemd. Ja. Maar ja, dat is een jas waar een soort vreemde Winnie de Pooh-achtige knaagdieren uitkomen. Ja. Met een soort beetje afschrikwekkende gezelligheid. Dat ken je toch wel?
1: Naar pleetscheurende grimmigheid.
0: Ja,
1: dat is wel weer heel mooi gezegd.
0: Ja.
1: En ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht.
0: Ja, dat was een zin of een regel die viel me op een gegeven moment in. En ik vond hem eerst heel flauw. Dacht, ja, haha, onprofessioneel in plaats van professioneel.
1: Ja.
0: Toen ging ik er eens over nadenken, dacht ik, dat is eigenlijk heel belangrijk. Onprofessionele hulp verlenen is een van de belangrijkste dingen in het leven, zou je kunnen zeggen.
1: Ja,
0: maar, aan elkaar.
1: Maar wat denk je hoe mensen jouw poëzie lezen? Wil je dat ze echt op zoek gaan naar de betekenis van iedere regel? Of zeg je, nou, dat hoeft voor mij eigenlijk helemaal
0: niet? Nee, je hoeft niet erop af te studeren, zeg maar. En het te gaan doorvorsen. Nee, ik denk dat het goed is om het te ervaren. Bij elke poëzie is dat goed. Eerst maar eens lezen, luisteren.
1: Hardop lezen ook, hè?
0: Ja. Dat is nou een hele goede tip voor iedereen die luistert.
1: Ja, maar
0: lees het een keer hardop, want je begrijpt het 10 keer beter.
1: Ja, nee, maar dat vind ik bij jouw poëzie ook echt heel goed werken. Want soms denk ik, nou, ik begrijp het even niet. En als ik het dan hardop lees, dan komt er wel wat meer begrip boven.
0: Maar het is ook je eigen stem, hè?
1: Ja?
0: Dat je het al zelf zegt, maakt de tekst dichterbij. Het is heel simpel misschien, maar dat werkt altijd goed. Bij elke poëzie.
1: En je experimenteert graag met vorm, denk ik. Want bijvoorbeeld in dezezelfde bundel loopt er dan bijvoorbeeld een zin onderaan de pagina. En die loopt gewoon alle pagina's door helemaal tot achteraan het boekje.
0: Juist. En met dat idee begon dit hele ding. Want je hebt een Leporello. Dat is zo'n boekje wat je helemaal uit kan leggen. Ja. Als een soort kaarten. Opvouwding. En ik zag voor me dat er dus een regel over al die pagina's zou lopen.
1: Ja?
0: En een Leporello is natuurlijk heel duur, dus dat kan een uitgever niet doen.
1: Ja?
0: Maar ik dacht, zoiets zou het moeten zijn. Die bundel moet door het colofon, door een auteursportret, maakt niet uit. Die regel gaat er helemaal dwars doorheen.
1: Ja.
0: Toen was er nog geen gedicht geschreven.
1: Ja.
0: Maar ik zag het typografisch al wel voor me.
1: En dan vindt zo'n uitgeverij het ook meteen een goed idee.
0: Dat zeg ik er niet, dat zeg ik niet. Maar, nee hoor, dit was meteen wel iets wat ze interessant vonden. Maar ik had dus heel lang helemaal geen inhoud voor die zin.
1: Oh.
0: Ik dacht, ik weet wel dat er een streep doorheen moet, maar ik weet niet wat er moet komen.
1: Het is een gesprek geworden tussen jou en Tata Steel.
0: Klopt.
1: Over verdriet en vervuiling.
0: dat heb je heel goed kernachtig gezegd, ja.
1: Nou. Goed, oké. Okay. Maar je schrijft ook romans. Je bent destijds bekend geworden, tenminste in ieder geval bij mij, met de roman Wormen en Engelen.
0: Klopt.
1: Dat ging over een gereformeerde, getroubleerde jeugd in Zeeland. Mag ik dat zo kort samenvatten?
0: Behalve dan dat het Goeree Overflakkee ligt in Zuid-Holland,
1: oh, nee,
0: maar dat is niet
1: gelijk.
0: Erg.
1: Nee, je hebt nee, volkomen terechte correctie. Je hebt gelijk. Ja.
0: Nee, dat klopt. Ik moet zeggen, dat boek is heel bijzonder op dit moment voor me. Ik zal niet helemaal in detail treden, maar ik schrijf over een man in dat boek, een dominee, die mijn leeftijd heeft. Die is vorig jaar op jonge leeftijd plotseling overleden. Ja. En het is heel raar, want die was

0: 40. Ik zit er dus over na te denken. Die Frans Kellendonck prijs. Frans Kellendonck was 40 toen hij is overleden. Ja. Dat boek gaat over hem. Het is heel vreemd.
1: Ben je bang dat je de 40 niet haalt? Ja. Bedoel je dat?
0: Nee, dat niet per se. Maar ik zit wel heel veel een beetje aan de dood te denken de afgelopen weken. Ja.
1: Oké, maar als je dat boek kent, dan is dit je tweede roman. Die heb ik hier in mijn hand, Onder Asfalt. Ook weer een paar jaar geleden uitgekomen. Wel een grote verrassing.
0: Ja.
1: Want dit is een dystopisch boek. Iets wat gedeeltelijk in de toekomst speelt.
0: Klopt.
1: Hè? De snelwegen zijn in Nederland allemaal verdwenen. Het heet niet voor niks Onder Asfalt. En dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe orde.
0: Ja.
1: Toch? Hoe kom je op zo'n idee?
0: Ja, dat ging over natriumlicht. Mm. In de zin van oranje lampen langs de snelweg. Je kent het wel.
1: Ja.
0: En dan een waas. En je ziet dat waas voorbij komen. En zeker als kind maakte dat een indruk op me. Alsof je een mysterieuze wereld zag die je overdag niet kunt zien. Mm-hmm. En dan openbaart zich opeens iets aan. Je denkt bijvoorbeeld ook aan langs industriegebieden rijden met al die vlammen. He, pijpen en stellage en vlammen. Mm-hmm. Dus, en ik ging over dat natriumlicht denken en ik dacht, oké, dat wordt steeds meer vervangen door halogeen wit licht.
1: Ja.
0: Dus het is bijna een soort schijnsel uit een voorbije eeuw. En ik ging over die snelwegen nadenken. En opeens bedacht ik dus dat al die snelwegen zouden verdwijnen.
1: Ja, oh.
0: Dat er geen snelwegen meer zouden zijn. Een enigszins absurde gedachte. Mm-hmm. Maar ik dacht, wat nou als er personages zijn die een soort Nederland meemaken waarin dat echt gebeurt?
1: Ja.
0: Of in ieder geval, ja.
1: In 1999.
0: In 1999 in de zomer op rond klokslag 10 uur op een avond en dan zijn ze allemaal weg.
1: Ja, maar het is ook gewoon, er zit ook heel veel kritiek in, ook in die tijd. Je schrijft hier, veel mensen leken zo lamlendig. Ze demonstreerden niet, maar waren ook geen ultrarechtse klootzakken. Ze botsten niet met hun ouders, deden niet aan van de pot gerukte ideeën of discutabele ondernemingen. Gedresseerd, dat waren ze.
0: Ja. Dus dit laat ik een personage inderdaad zeggen.
1: Laat je een personage zeggen, maar dat betekent dus dat je denkt van, nou, het is ook wel goed dat er iets gebeurt. Maar dan vind ik dat dan meteen wel heel erg drastisch hoe jij het aanpakt. Maar goed.
0: Nee, dat is ook heel drastisch, ja. En het is ook, het is heel heftig. Tegelijkertijd is het ook weer zo onwaarschijnlijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat van een echte, zeer grimmige dystopie misschien ook weer geen sprake is. Het heeft ook, voor mij althans, had het ook altijd iets luchtigs op een bepaalde manier. Ik dacht, het heeft ook iets komisch.
1: Ja.
0: Dat je niet meer weet waar de oprit is. Of dat je, en Nederland heeft uiteindelijk gewoon heel veel snelwegen. En als je dat weghaalt, wat hou je dan over?
1: Ja.
0: Ja, een heel klein stukje grond eigenlijk.
1: Het is een interessante gedachte-experiment.
0: Ja.
1: Maar goed, ook die hele toekomstvisie. Dit is, nou ja, we kunnen daar nu niet verder op ingaan. Maar die is ook wel best wel vrij bizar. Hè? Als je gewoon nadenkt over hoe technologie in ons,
0: in je hoofd gaat zitten.
1: In je hoofd gaat zitten.
0: En dat stort dan in. Ja, dat gaat gebeuren met een van die personages in de toekomst.
1: Ja, okay. Ja. Goed, we moeten het hierbij laten, Maarten. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 10 oktober krijg je die prijs. €5.000 en misschien nog wel iets heel moois erbij.
0: Ja, wie weet.
1: Een beeld of zo.
0: Ja, vast wel een beeld.
1: Oké. Dankjewel en veel succes. En we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een. Er zit hier Chris Keijne. En zometeen nog wat blijft van Human. Dag.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
6: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
14: Friesland non-stop.
17: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Nou, die geluiden van... Van de wind, wetter en krijg je het hout. Dat alle keren bij de oors. En ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed werzen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Lowen.
3: Nee, dat is net Lowen.
0: Friesland van de Moorn.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.
1: Omroep

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.